Lobby Wang, Lobby Archie Wang na Osho. May teg wala tangi Fudi Utaka busroiti Futang poch yesi Archie na Radio Mart. Radio Mart na wang station view, na wang station to me, na wala Radio Mart na wang family station. Umcharen hei ifiri an akangwe akango sosomoro fara man akangwe an ekaba oktu data Radio Mart ifiri and that make me break me breathe tak u takabosroiti fu tangpoch yesi Archie Radio Mart minena masra dalfour Remo dalfour and mo dahonu tangwa yuru fu sibiuru bakara chochis masra Johnson ogo tapa internet ifiri yaman and fau de fau tang aver mo ya dorosi alene kon if you look at yuru sau de nono dan ya begrep tak walo man yang ba trawe nyante no ete ifiri so ugwenti un senamang mirat no nyaite tem gua oso da monya mo falek nyang ifiri mi wan sap sa monya era mira mak tak sam chisi nang sam ne chisi ifiri and mine tek fu alachma Isabi, mine tek fu alachma e mo sia koni ta pa gron tap disi wanti ne sap sa e poti ni king ye me kre me ap mis ma pe menyang Isabi and uno di si tak mis apuan tu bos roko da tan ta kwa uno na bos roko ma da we nyang fu serefi ifiri ananya sa ye prak seri ara wat me chis mai la fu bai de foroji we tak nyang fu poti ni king Moitoria, moi no sta temik banyang. Damo danga baka, damo nakwa bita. Wanda weekend bijin tog. Mina nyame ala day. Ma wish wo wale is mikanya wan bita, ifiri. Data fa ye ye, ifiri. Me me la fat. Sorry. Me la fat tori maluku, trutori me tegunu. Attending beta uroko. And isabi fanaf mi konja me naki. Me oroko so bung. And na tranga oroko, ifiri, mi oroko ji walo bigi bedrev, telecom bedrev, mi oroko ji dia manfu khas nanga oli, farekaren khas nanga elektra, mi nomak karne wat, unomak mek reklama. The steak ba, te doro oso, yong iwele kwa dagu. Iwele fu tru, ye begrep. The steak, daim gobore te, te patu gua faya teruela patu dah faya dah membingin aku mau fo ya begrep tefuk ba anyak ba so there was done a bagano on the nyang kisi serifi but a weekend ya begin try poko if na tv ya look if say do ifiri tang yo goina eskasi natuurlijk dat je puur was aan het treffen. Ja, zo, na zijn weekend te begin. Dat je potini aan u. Ik kan die kroek taan, ik kan die let aan u. En dat erobi. Ja, Tjago. Maar natuurlijk. Alles aan zij doe. Brarang is sa. Om doe. Naar alle specie. Weet man dat ik hem doe naar een mate. En om drie heeft dit dag een jang. Of voet droe. Je begrijp. In een sapie des refi. Tegen jou op je bita. No amanam ablaswi ya nyame chimbita so dry if you take asari afi washi got dong tramanam ablaswi ya begrep okay tidena fridak ba a weekend begin mene sap sawa do tra alasma abe egi plan ya begrep tak mart Radio Mart abuan black all black party ini fare kara presi os dorop satra tamara sobung Radio Mart orga wan black all black party in Osdorp if you na ook meer and you must drape tu and we can tegi esi na go im sorgu taki ye bayi karta want if you wakti tak te dora na presida akan deso taka karta komoro diri ya bis masai reserveer presi sturu so bung ye begrepa maneko en wang my kange vrou of atra my kange e man trawa in kange weet ek veel hy sê en sê alas ma moes prakseri uno moes sluit no wama uit alas ma de ti de ten sa we libi alas tuts ma wabi en we le speci ala malaf den ifiri na libis ma mek den tu
if you this word chalice pitching and

de auto. Na tang kru tu kochi. Ako ye kong. Tang. Ye sitok. Dus da wo dongo go. En des ma di tak de reserver presi fus dong. Next no fout. Next no fout aan apis dati. Maar je begreep tak te reserver im kop tijd. Amara basi fura yo ma taki. In een reserver wan sturu of wan tavra. Da ye kong voor jeroen manteng. Da akans bigitaki in ana wan sturang a tavra moro. Je begreep. Dus te reserver is sturang a tavra. Want je kan een vrouw, of je kan een man, of je kan een tori. Koot ook zo, want alles wat zande. Dan zorg dat je nog een lati. Je begreep. Dus Tamara Netti, na ook meer wegdrapen. Ook meer, en ook meer weg. Dekar, en apres dekar ook meer mee brie. Ons dorp, zo boem. Ja, ik kon vergeten niet van presie, maar ja. Mogelijk en dadelijk. Next no fout. Nou, ik kon precies aan Maart. Ja, ik kon stoontje aan jouw Maart. Nou, alleen, ja, nou, weekend, dus dan hier ook het trangen. Nou, ik denk aan Saptak, ik kan precies. Want Alibi aan de Uroko Wang. Precies moest ik naar Alibi toe. Uno kan Uroko lekker lauw. Maar onfene uitjaren, om niet te komen tegen Uroko bij Dekba. Je begrijpt. Uroko bij Dekba, afessie, om niet te komen tegen. Zo. Ja, zo tori de taki. Wel, dat tori taki ik ba. Je begrijpt, die net die halvag. Tida oze kaluko RTL 4, dan RTL 4 bij de Jana Radio Mart. Dan die net die halvag naar RTL 4 af is doluku TV. Dan ik kaluka a verslag. Sa RTL 4 met Jana Radio Mart. Tide halvag RTL 4. Oké, abra wataka opolanyi. Dat we vregen wat grong. En ik heb tegenwoordig te veel denk ik door grong. En hoe door grong ba. Dat we look want to item. Yes, you want to tanep sa. Mi no tak tum si furu wan wan lotor tak ik ba. Na den yuru na ofisi. Amra basi best donja na nga Glenn Kotfried. Na nga collega Sentja Landbrug. Dus wan lotor tak ik ba. Dus ik hoef het wil niet uit te vinden. Nifiri, min af kost er ook een tak mijn fanwiel uit. Als aan na poko mijn saka jono, maar volgens mij saka poko. Dan. Volgens mij saka poko, volgens dat we gewoon een beetje, een chat nieuws. We gaan apart even NDP. De membre van NDP, de maat na baka a koers die president die Jennifer Simons teki. President Jennifer Simons na ook toe naar de vrouw voor NDP, maar ook toe in president van Senang. En de memory voor NDP, NDP vindt ook dat na baka koers die president die teki. En wel de otaki, de wanshin nadrukkelijk de wanshin tak beleid moest kong en a beleid dat moest defshi, je begrijp, en de moest sha beleid. Alle dingen mooi zijn van beleid, de moest zien dat een monitoring moest komen stabiel, hervorming moest komen. En ook toen de moment hervorming en new change in onderwijs, gezondheidsversie, huisvesting, veiligheid, werkgelegenheid, productie. Je ziet ook, dat ben de. Zou de memory voor NDP vinden. Moro san de ook tof taki. Maar ik heb mijn kangen lange san. Mijn chat pisitori met chakon juno. Ik heb een falektor def du. Dan natuurlijk dat met tantiri. Lekker tori den kwek tori. Lek van betegu. A wiki di psade. A wiki psade mi befetelu taki. De man skoutu srotto bijna CB of IT's man. En walof de man a skoutu ook to. En lek van sabi. Ja, het is leuk dat je iets rotte scoot of iets rotte de man die de Saba Frant wordt dat hij kwek kies voet naar aan u. Maar u nou een mooie theorie hier, hè? Dat scoot is rotte de eigen collega. Maar een of dat hij. Zou u een sabi dat zomaar aba kwek? Daarover ego. Zomaar je opdracht. Zomaar
σούμα πάει δεν σκούτου, μα για, ασκούτου, ασκούτου, μάνο, ποτέ ουρόκο, καράμα ουρόκο φέρτεκ γιάρκμα, ειρικά αμό τεκ κάνς, τα αμό δούμαν του ρηγιού, δάμα ουρόκο φέρτεκ γιάρκμα να σκούτου. Ναι, αμό κάρμα πρέσ κόγγι τόκ, ένα πρέσ ανώ, τσιμπόι με μπάριου, υφύρι, δες, με όπτακτε σκούτου, τερέμα οντερφράκ δεμάν, αξί δεμάν, ανατούλεκ ευ δεμάν, ποτίς ρωτώ, δεν μου τεκ τύπ μασίν of computer, δεν μου τα κάνει τα γιόν. Δεν μου ασάβει, σου μαγεί, μποσκόπου, σου μαγεί, αόπτρακ. Δεν του ασάβει. Εν ευδάτε, ευατόρατ κακρίν, τα νατούλεκ, τα με τσάρεν καν, τσάρα τότατ κόγγι, γιου, διδά όσο. Η φύρη, εν σοβε λουκούμα του τόρι, ουσαβίκ μπατακ, αβέρ φάιατε νοέτε ενσερνάν, η φύρη, αντέστακι, ασάνε εγώ αντέρτεκ, μαγιά, σολίσι, νέοι, δε μαντάκια, α τα εμπαρατούρκα, κρέγκο, τέμιτι, δρυτέντι, να γαφέιφι, γκρένι, τσέλτσιος, γέινου, δε σα, αναϊπόι, δε σα αφισδόρες, το κόντρο, ο μπον, εφόν ο Μωρίσι μπον, εφόν ο Απρά μπον, εφόν ο Κρότο μπον, εις δόν, η φύρη, μα δε μαντάκι, αφάια κρέγκο τα δρυτέντι να γαφέιφι γκρένι. Μα άμα η φύρ λεκ να δρυτέντι να γασίξι, να δρυτέντι να γαίτι γκρένι. Σελσιος. Μπα, αφήσ δάγα η ουατρά είναι ανουέρε. Εφνά ουαρά ουατρέ φακούρου ουατρά. Εφνά ο παμπέρο για δρυγε. Για μπεχρέπ. Μα δατνάνε τόρι φου ουφρα ουέρ είναι σενάν. Δε ιούδισι να ενουέρ. Σεπτέμβρο, Οκτώβρο, Ιφύρι, ήταν ουνοσάπνοτ μόρο λεκ να φάια ουέρ, φάια τέγκ. Σα ουσα δου, εγώ, εν, εγώ, του πτυμπτυν σαν δέιτε, μα χούτ, γραλάντι, ίνα τόρι, όσο τόρι, γραλάντι φαινίτα, κι, απίπλ σερνάν, δε μας έλειπη ίν σερνάν, δε μας φαινίτα, κι, μπένα δέρτεκ δούσουν, εις χόδενς, Archibong, 30,000 huishoudens, dat nog een takje tak naar 30,000 libisma. 30,000 huishoudens, dan ja, heb ik dat gemiddeld alle also op Fosma of Fevisma, dan praten in de na voor of na Fevi, is dat niet ook. Maar in elk geval, ik kon ongeveer tak bijna 10,000 people voeseren die een libidrapen en zoeken ossi, also. De vierde. En, adesso taki de ma apo un financial year plan en dat ma meka year plan voor 2027 en de ma was code drape taki an adesso taki esi na go de ma ka los a problem dat op voor des ma sexu ko oso ifiri en ma ja wie is fight drain oso mus bou wa los mai tang na trawang jongens maar die vieri, lukt jara Holland zeer veel een probleem daar, maar dat nou een extra probleem baga, een probleem ja Holland na omdat die ziet dat die de maar apen speciaal beleid te ego om te maken dat is ofzo, jouw regel dat je hem schrijf je in, je log in, je maakt een account, dat je trollet voor weet ik veel, even dak of varekaring, en dan in paar alle jaar met brief 50 of 60 euro, in elk geval je schrijf je in dat je bouw aan toe punt. En aan de hand voor de punt zij bouw, dan daar man kan je if you echo in armen, zo ting je coin aanmerking voor fenwa of zo is in een go. Maar dat aan een probleem wang. Je hebt ook dus maar zeg maar voor alle soort C. Je begrijpt, aan de mitaki en dan zou je China loon toe. En aan de meklagen naar wit is maar schrijf ik kuru toe tak den schrift den chinema fen of zo. Je begrijpt. En zo is je taki aan in Holland wang, serna ook toe. Je begrijpt. Voor zie in Sernang. Boontem Sernang, ja, toetent die jari of tina IT, te voekba, ifenuang oan verkering, junang ai vrouw of junang ai man, wala toefen boomroko, unyan skoro, ufen boomroko, zo boom, te voekba, we juruang also. De wan die ap moro money of kandede oude, de biggest man of de ap money, dat de steun den voor baywa also, dat ben de ook taas ernaar, hè. Maar attention wel, ik ben nu. Kwet, ik voet naar Charles.
Yeah, she tak biggie biggie white tanga biggie sma et den biggie sma et. And tak na lob de wan drink bobby et no and dati na also de man fini if he just lanti o look who shadow do na pis dati wan na wan to was prince party tori also tori also problem if he ri ja wel and lanti tak ook to taki tide Vrijdag tot oktober, dan schoot u op het verkeer in een beurt voor Hof van Justitie, en dan ook Fiscari, of van de Karing, en Fiscari ook Wang, Hof van Justitie, dan ook per strafu en lezen, en maar dat is een strafu drapen. En een verkeer in een beurt dat hij schoot u op het verkeer of de lijn om, if he refudi, de man op de man omdat de soort van. A jaar voor 2026, 2027, wat jong settingsjaar voor een Hof van Justitie al horen. Als zo schoot u een verterie zijn krantie Starnieuws. Henk Aronstraat na Sefu, Tamarendela, na Lima Poststraat, na comité wat er is. Vanaf 6 uur om maand denk ik dat we het op een verkeer drapen, Isabito. En mijn zoekvlees ja, tanga otendo, tanga olanga do, tanga tapa a birti dati, je begreep. En ja. En wan sari tor in Briara, wan mandi ben zoeku go to, in a birti stilmeer, in a birti fu Erobergi stilmeer in a district Brokopondo, Santi fano tapu amang, en mijn lees moro fara if a man is last libe of kande afen yepina atoso a man is now ambrasio man a man bede bezig hij suku go to isabi tapo na tenda ti dan sondro asabi dan wambigi omen santi fadon tapa mandi ifiri en de man asap Tangano de mana sapui de mana kantegi yo fadef do fadu kontak santi fadon tapamang tak benen en shama moro maar skoutu we ondersukator disi en ook to de wan sap ook to fa ego na abrasho manis moro fara ya selek fo sabi score bijing in senang tidak baka de man kan wan sort akkoord en ya Luku Scoro de Vanoudu. In een kantan liep de score op 10 zonder score. Dus met breed aan de regering. Dat de man. De man zorgt dat score bij Jing. Tamara. Anne Tamara. Tide. Score bij Jing. Zou je lukken tapa oloji? De man ziet dat hij. 1 af euro. Gweliboek bijna euro 6 euro. Dat man tak me op 1 af euro. Dan ga uno ete. En lek van sabuno. Dan. Dan moet er een poko juno. Want. Nou zo. Nou zo mo kiswa lo kraji want de smarida also vooral mevrouw D nou collega hij lacht me de zekerheid de dag al af attack dali me wa yere poko na tak tak na radio wo kwa fare karaben this master blaster tapa saxo weer famanis palapi lapi falapara En Master Blaster, hij zingt het jullie Baka Karu. Baka Karu, dat moet ik tegen pot Karu na faya. Daar komt er Baka Karu. Ik kan ook tot ik het nap Baka Akaru, maar dat moet ik denken. Dit is nap Baka Karu. Maar kan jullie daar ook even samen zijn en true true, dat wij hier.

0: Hallo? Hallo?
1: Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
0: Goedenavond, naar mijn nummer. De la funomere, jonge de Tori. Is dat ook mijn spiekerie?
1: Een spiekerij, mijn zit ook in deze ribeer. In deze ribeer.
0: Nee, aan de Europese ribeer.
1: Nee, nee.
0: Aan de Europese ribeer. Hou me in, want ik ben in de uitzending.
1: Ida, ai.
0: Oké. Mel Archie.
1: Mooi Tori, jammer.
0: Ik ben even BP, ik ben
1: Wa ah. Is dan?
0: Ik was zelf nu je kies wat ach mijn gemoren vader.
1: Ah, mijn gemoren vader.
0: Ik kies 10 in het doe je best morgen.
1: Dan doe je best morgen toch?
0: Nee, toch even kies 10. Dus nu ben je aan de betere kant. Ja?
1: Dank je.
0: Kom, werk je zo meteen. Fijn tijd. Ja,
1: dank je, fijne avond. Doei. En dat bij de collega, mevrouw D. Nou, ook collega voor radio. Radio Mart. Wogo door een master blaster.

0: Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. U bent live in de uitzending, wees je van harte welkom.
1: Goedendag, naar Harry.
0: Beste Harry, mooi man, collega Harry.
1: Jereno, nou, ik heb hier 9. Adamus aan bel net. Na Kona in Brege, na Kona Sabdansi.
0: Na Kona was Sabdansi.
1: Dat
0: is wat, maar Jereno niet. Jereno, jij hebt niet moeder, Jereno zou het doen.
1: Ja, maar na Kona in Brege, na Kona Sabdansi.
0: Na Kona Sabdansi.
1: Ja.

0: Yakalar mı
1: Hadi
0: yakalar mı?
1: uğraşmayacağım.
0: Okay, thank you well. Yamal. Bay bay.
1: Hayır.
0: Dur dur dur. Not better o kolega. Harry. Harry na nga mafra. Day e pristera. Moi programa. En so e si taki. Ala de memere se euro. Ala de ma se euro ka radio mat. Na lwa lekwa bigi famiri. We lip sweet ang o sherefi. Ifiri. Sansan e go. En zo hoort het ook, Iviri. Nou, jugu jugu, nou, mandi mandi. Wel, ik val ik zweet aan ons erf. We gaan naar Mimati, oma van en baka. Oma Iwan Esseboom. Masa Esseboom, o singwan poku. Man me raja. Dus am o singwan, wang fare karing. Fare karasan baka, wang de stani. Awan poko nang wahendu stani, wap chendu stantori di inat ina poko. Waga Archie.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Mart.
2: Mart.
4: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984 geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
3: Mart in Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one of diehard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars zeg ik het toch. Bij de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100%. En met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfsupport dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke Zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met

een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibri, de no tomorrow wie? Mart. Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu, en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: Dit is Martin. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio.

0: Yo nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
3: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

comment vivre. Cela doit être.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. De Brazilianen gaan op 25 oktober opnieuw naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er is een tweede ronde nodig. De beide kandidaten die aan kop gaan, zittend president Lula en zijn uitdager Flavio Bolsonaro, hebben geen van beiden een absolute meerderheid. Bolsonaro

0: leidt met 47% van de stemmen tegen 41% voor president Lula. Een van de dingen die de rechtsradicale Bolsonaro wil doen als hij president is, is zijn vader en oud-president Jair Bolsonaro gratie verlenen. Die zit een lange celstraf uit wegens een coup-poging. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. Twee reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het slachtoffer in de verkrachtingszaak van Cornell University in de Amerikaanse staat New York wordt bedreigd. Dat zegt haar advocaat. De vrouw zou het zwijgen worden opgelegd als ze de aanklachten tegen 7 leden van een studentenvereniging niet intrekt. Ze zou in 2024 in het verenigingsgebouw urenlang zijn verkracht door de studenten. Ze meldde de zaak bij de campuspolitie. Er gebeurde niets. De gouverneur van New York zegt dat de vrouw bij elke stap in de steek is gelaten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Vanuit onze eigen Anacloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. Nederland erkent die regering niet, net als de rest van de internationale gemeenschap. Het gaat om de paramilitaire RSF, die al 3 jaar vecht tegen het Soedanese regeringsleger. Beide kanten plegen genocide, zeggen de Verenigde Naties. Het Europese parlement riep eerder al op om RSF aan te wijzen als terroristische organisatie. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. De A9 richting Alkmaar blijft dicht. Bij het ongeluk kantelde een vrachtwagen die op een auto terechtkwam. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat verwacht dat de A9 richting Alkmaar morgenochtend weer vrij kan worden gegeven. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mee.

0: Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. Twee reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
3: Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
4: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddy en ik ben hier in dit programma, hier op in de studio live vanuit Radio Mart. En ik ben hier niet alleen, ik ben ook hier met Pastor Victor van onze vestiging in Amsterdam-Oost. Goedemorgen, Pastor.
5: Goedemorgen, Pastor. Alle luisteraars, dat God jullie zegenen op deze nieuwe dag en een nieuwe week met hoop en geloof in God.
4: Jawel. En daarmee zullen wij onze week starten. Als u wilt, kunt u alvast uw glas water of uw fles water voorbereiden. Want aan het eind van dit programma, voordat we het programma zullen eindigen, zullen wij, zoals wij dagelijks doen hier in dit programma en elke week, zullen wij het water zegenen en een speciaal gebed voor opzeggen. Zodat God het, door het water u zal aanraken, genezen, bevrijden, rust brengen en versterking. Goed, dan blijf zeker luisteren. We gaan nu eerst naar een hele mooie lied en dan komen wij zo terug bij jullie.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Natuurlijk, wanneer wij door bepaalde strijden heen gaan en moeilijkheden, en vooral misschien bent u aan het luisteren en zegt u pas zo, ik heb best wel veel dingen meegemaakt. Soms twijfel ik om stevige stappen te kunnen zetten wegens van wat ik heb meegemaakt. Maar God, hij maakt iets nieuws elke dag. Dat betekent ook dat wij nieuwe kansen hebben. Alleen wij dienen daarin te geloven. Daar in die stap. En niet alleen dat. Hij wil dat u het niet alleen doet. Want misschien zegt u persoon, ik heb iemand dierbaar verloren. Of ik heb een moeilijke situatie. En ik weet niet precies wat ik moet doen. En hoe de dag van morgen zal zijn. Maar met hem geeft hij deze nieuwe hoop. En dat is iets dat heel belangrijk is. En wij niet mogen vergeten. Want wanneer wij vergeten dat God klaar voor ons staat en ons ons zijn handen uitreikt om ons te kunnen helpen, dan staat er een hulp voor ons beschikbaar en wij maken geen gebruik daarvan. Nee, hij wilt ons hierin ondersteunen. Pastor Vito, soms en gisteren spraken wij ook in de kerk hierover dat soms denken wij in bepaalde situaties, ja, maar van waar komt dit probleem vandaan? Hè? Maar er bestaat een kwaad. Hè? Soms zeggen de mensen, ja, maar alleen maar goede dingen. Nee, maar er staat ook het kwaad. Het is niet alleen maar wat de mensen doen, maar het kwaad zelf. Dat soms zo hard werkt om het leven van de persoon ongelukkig te maken. Om het leven van de persoon naar beneden te halen. En ik denk dat daarom hebben wij het geloof gekregen om juist tegen deze negativiteit, tegen deze problemen te strijden.
2: Inderdaad, pastoor. En u die luistert, u weet dat die zo is. Want het kwaad bestaat en de pijnen zijn groot, de dagen soms zijn moeilijk. Wie weet bent u een man die allang u heeft geen vrede, u kan niet goed slapen. Maar zoals we hebben net gesproken, God geeft aan ons het geloof om tegen het kwaad te overwinnen. Natuurlijk, die pastoor, er zijn mensen die soms zeggen, ja, ik geloof niet in God, ik geloof niet in het kwaad. En ze leven op die manier dan een leven die eigenlijk is vol van problemen, zonder oplossingen, zonder kracht, zonder hopen. En dat is iets die wij kunnen niet toelaten. Dan de realiteit is dat God leert aan ons die het kwaad bestaat. En hij geeft aan ons het geloof, zodat wij kunnen tegen het kwaad overwinnen.
1: Ja, en gisteren gaf ik een voorbeeld aan de mensen in de dienst. Van bijvoorbeeld, we hebben Rijn, we hebben gewoon water. Maar soms, althans hier in Nederland, hebben wij kunnen gewoon van de kraan drinken. Het water wordt gezuiverd. Hè, en wij kunnen dan drinken. Maar in andere landen is er geen zuiveringsproces waardoor het water dat komt niet goed is. Dus het water wordt vervuild. En omdat het niet wordt gezuiverd, is het niet drinkbaar. Het kwaad is datgene wat het Rijnwater vies maakt. Hè? En het geloof is datgene dat het zuivert. Dus wanneer wij het geloof gebruiken, dan maakt niet uit wat het kwaad ook probeert te doen in onze huis, in onze familie, in onze gezondheid, in welk dan ook. Door het geloof maakt God het water zuiver, zodat wij kunnen drinken en in andere woorden gezegend kunnen worden, het herstel kunnen zien. En zo hebben wij, pastoor, zoveel getuigenissen van mensen die die herstel, die transformatie, zijn vrede hebben kunnen ontvangen.
2: Inderdaad, en dat is het bewijs die wat God aan ons geeft, kan ons leven in orde brengen. Wij kunnen hoop voor de toekomst hebben. Wij kunnen de moeilijke momenten overwinnen. En misschien heeft u het Ja, u probeert het te doen en al lang door eigen kracht zonder te kunnen. Of u zoekt hulp in iets anders en u ziet geen resultaten. Maar de deur van de kerk staat open, zodat wij kunnen over dit geloof leren en in praktijk zetten. Daarom luistert u ook naar de getuigenissen. Ze laten ons weten, is een bewijs dat dit geloof ons kan helpen.
1: Ja, precies. En dat is wat we nu gaan doen. Ik heb hier een ervaring van een persoon dat deelt. De persoon volgde de diensten, volgde de gebedskettingen. De persoon strijdt, de persoon hoort, leert en wordt versterkt door dat. Luister naar deze ervaring en we komen zo terug hier op Radio Mart.
3: Mijn naam is Vitige Michael. En voordat ik naar de kerk kwam, had ik misbruik gemaakt. En daardoor was er een soort leegte ontstaan. Alsof het leven, zeg maar, uit me is weggezogen. Het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar echt plezier in het leven verdween gewoon, weet je. En ik was toen een minderjarige, hè. Ik was toen een minderjarige, dus ik groeide op met dat. En daarbij kwamen andere complexen. Ik werd onzeker. Ik had een bepaalde angst. Zelfs een simpel telefoongesprek voeren was al een hele drama. Zo waren er veel meer. Ik had ook zelf mijn gedachten. Ik was ook depressief, hoewel ik wist toen de tijd niet dat ik depressief was. Dus deze dingen droeg ik al bij me gewoon. En ik dacht altijd van dit is normaal. Er is hier geen oplossing voor. Dus ik zocht ook geen hulp. Want ik wist niet dat er hulp daarvoor was. Dus op een dag had een vriend van mij uitgenodigd om naar de kerk te gaan. En ik ga heel eerlijk zijn, ik ging gewoon mee. Ik had niks te doen die dag. Eerlijk, ik zeg het gewoon eerlijk, ik had niks te doen. Dus zo ben ik naar de kerk gekomen, gewoon doelloos. Het is een beetje triest, maar het is wel zo. Gewoon doelloos was ik naar de kerk gekomen. En toen ik in de kerk kwam, het eerste wat me verbaasde waren sowieso de mensen. De mensen waren vriendelijk, ze waren echt... Ze waren echt bijzonder. En zoiets had ik nooit meegemaakt, want ik werd altijd behandeld als een hond. Dus het was al bijzonder. Maar wat nog bijzonder was, was het feit wat er werd gesproken en de getuigenissen die werden verteld. En toen ik dat hoorde, dacht ik bij mezelf van, huh? Ben ik de enige die hier aan leed? Ik dacht dat ik de enige was, maar er was een oplossing dus. En toen ik dat hoorde, dacht ik van, hé, ik ga doen wat er wordt gezegd. En ik heb predikingen gevolgd en ik heb toegepast. En vandaag de dag ben ik niet meer onzeker. Vandaag de dag heb ik geen zelfmoord gepleegd. Hè? Ik ben het leven bewijs nu. Ik leef nu, ik werk, ik doe alles wat ik moet doen. En ik heb vrede en deze vrede is permanent. Ik heb niks nodig. En wat ik nodig heb is alleen maar het geloof. En het geloof heeft mij in leven gelaten. En dat is wat ik graag wil delen met iedereen.
1: En zo'n interessante verhaal, pastoor. Wij zien dat een persoon met zoveel traumatische gebeurtenissen heeft zijn leven kunnen omdraaien door het geloven. Wanneer de Bijbelvers hier zegt in Filippenzen 4:13, alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft, is Fitty eigenlijk het levende bewijs van alles van wat hij heeft meegemaakt. Kreeg hij de kracht van God om zijn depressie, de zelfmoordgedachten, de trauma die hij had meegemaakt van het misbruik en nog andere dingen, heeft hij kunnen overwinnen?
2: Inderdaad, en pastoor, dat was natuurlijk door de kracht, zoals staat geschreven, die God aan ons geeft. Maar er is iets die hij heeft verteld. Hij wist niet die er bestaat een oplossing. Dan hij had geen flauw idee.
1: Ja.
2: Die hij zou zijn leven in orde, opnieuw in orde kunnen zetten en zin hebben om te leven in vrede. Hij wist niet die er bestaat een oplossing. En dat is wat wij brengen tot deze persoon, u die naar ons luistert. Misschien u dacht er bestaat geen oplossing. Ik heb van alles gedaan, overal gezocht. Of dit is het leven, is mijn lot, maar is niet zo. Mm-hmm. Er bestaat wel een oplossing.
1: Precies, en Fitty kreeg die gelegenheid, zoals u ook krijgt op dit moment, mijn Fitty vriendin, om om te denken aan uw leven en te denken van, ja, is het mogelijk? Ja, u heeft net gehoord, het is mogelijk. En om die stap te nemen. Stap te nemen om te zeggen, nee, weet je wat? Ik ga strijden voor mijn leven. Ik heb dit probleem. Ik heb deze situatie. Ik ga mijn geloof gebruiken. Misschien zegt de persoon, maar ik ben al gelovig. Maar ik zie de situatie niet verbeteren. En ik wil de macht van God zien. Dan wil ik u ook uitnodigen. Luister goed, ik ben niet aan het zeggen, u moet van kerk wisselen. Dat willen wij zeker niet. Wij willen u helpen met de situatie. Met de situatie dat u bent. En waar u nu bent. En aan u te laten zien dat Gods macht klaar staat om u te helpen. Maakt niet uit in welke situatie. Of misschien zegt de pastoor, ik ben niet echt gelovig. Maar dat maakt ook niet uit, omdat het gaat niet om een religie. Het gaat simpelweg over wat is uw situatie en wij willen u helpen zodat, om te laten zien dat God u kan vrijmaken. U heeft deze recht om gelukkig te zijn, vrij te zijn. Daarom nodigen wij ook u uit om langs te komen. Ja, neem een moment kom langs daar in Oost. Pastor, u bent daar ook dagelijks beschikbaar, hè? Voor een persoon die wilt langskomen, wilt praten, wilt een dienst volgen. Dat is zeker mogelijk daar, toch?
2: Inderdaad, u bent welkom. Zoals Fiet heeft gesproken, iemand heeft hem uitgenodigd. Hij wist niet, er bestaat een oplossing. En hij heeft het gevonden. Dan neem een stap. Wilt u alleen maar langskomen, met ons praten? Wilt u een gebed doen? Dan de deur van de kerk staat open elke dag. In Amsterdam-Oost, Bornelstraat, nummer 40. Dichtbij Javasplein, Dapper Market, Meidenpoort Station. Bereikbaar met tram 14, 19 en 25. En wij hebben dagelijks diensten om u te helpen. Om 10 uur, ochtends natuurlijk. Om 3 uur, middags, 19:30, 's avonds. Dus de deur staat open. En u heeft nog natuurlijk deze kans. Zoals Fiete heeft het gekregen, u krijgt het vandaag.
1: Ja, en ook in Amsterdam-West aan de Porscheskade 23. Dat ook met tram 7 bij de halte Hoofdweg of de tram 17 bij de Porscheskade of bus 15 en 18. Voor meer informatie kunt u ook gaan naar de website ukgr.nl en daarna kunt u ook een bericht sturen.

0: stuur naar ons, zodat wij u te woord kunnen staan. Afgelopen vrijdag hadden wij een speciale programma van 7 tot 8. Aanstaande vrijdag zullen wij ook dit programma hebben van 7 tot 8. Waar wij klaar zullen staan ook om u te helpen. En de telefoonnummer die wij nu ook beschikbaar hebben staan voor u. Dat is een 020 nummer. Maar ook datzelfde nummer is ook een WhatsApp nummer. Dat is 020-618-1977. Dus dat is ook een telefoonnummer. Maar ook een WhatsApp nummer. Dus u kunt ook gewoon daarop bellen en WhatsAppen. Dat is 020-618-1977. Dat is een telefoon die ook 24 uur ook beschikbaar is. Wanneer iemand het bericht ziet, dan zullen wij u zo snel mogelijk helpen. Wij gaan onszelf voorbereiden voor het gebed. Heeft u uw glas water nog niet voorbereid, bereid het voor. Want ik weet zeker dat door dit gebed God u zal aanraken en u de kracht zal geven, zodat u zult kunnen strijden en gezegend worden.
1: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: Mijn God en Vader, in de naam van de Heer Jezus Christus, komen wij tot u in gebed. Wij bidden voor een ieder die naar ons programma luistert, eigenlijk naar uw woord, naar uw werk door de getuigenissen. En zoals Viti, mijn Heer, wist niet die er bestaat wel een oplossing. Misschien deze persoon wist ook niet. Maar nu, mijn God, kom om dit hart te bezoeken. De kracht geven. Zodat, mijn Heer, dit hart die in pijn is. Die al jarenlang wanhopig is. Die, mijn Heer, wist niet, er is nog een kans. Zal hij nu de kracht vinden om naar uw huis te komen. Om te geloven in u, om u te zoeken, om leven, mijn God, te ontvangen. Dan geef deze persoon de kracht van het geloof, mijn Vader, om dit te kunnen doen. In Jezus' naam.
1: Ja, Heere, en ik wil u ook vragen om het water te zegenen. Zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, er kracht zal komen, versterking, vernieuwing. Mijn Heere, de kracht om te strijden voor zijn of haar leven. Misschien is deze persoon vermoeiend. Is moe. Moe van de problemen. Moe van de situatie. Moe van de dingen die zich constant blijven herhalen of niet beter worden. Misschien wordt deze persoon een beetje beter aan één kant, maar dan aan de andere kant gaat het helemaal weer fout. Maar wij geloven dat uw kracht deze persoon zal oprichten. Maar Heer, en wanneer deze persoon het water zal drinken, maar Heer, uw macht die deze persoon zal aanraken en herstellen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Zo geven wij deze dag, deze nieuwe week in uw handen. Met de zekerheid dat u en ieder die aan het luisteren zijn, mijn Heere, op een grote wijze heeft gezegend. In Jezus' naam. Uw water is gezegend, is geheiligd door Gods macht. En als u daarin gelooft, zeg amen en drink met geloof. Heel goed, mijn vriend en vriendin. Het gaat heel snel. We zijn aan het eind gekomen van onze uitzending.

0: Maar zoals wij al zeiden, wij zijn dan klaar om u te helpen daar in Amsterdam-West aan de Porscheskade nummer 23. En pas zo daar in Oost, daar zo te zijn, bij de Borneelstraat nummer 40.
1: Inderdaad, en wij wachten op u. Dagelijks diensten om 10 uur, 3 uur en 7:30 s'avonds. De deur staat open en wij zijn klaar om u te helpen. Vertrouw op God, neem een stap van geloof. Zeker, die hij is klaar om u te helpen.
0: Goed, en ook als u andere informatie nodig heeft, kunt u gaan naar onze website. Of u kunt dan ook een bericht sturen naar 020-618-1977. Ja, morgen zullen we hier terug zijn na het nieuws van 7 uur. Ik wens iedereen een hele gezegende dag. Blijf in geloof. God zegen.
2: Halleluja.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. Nederland erkent die regering niet, net als de rest van de internationale gemeenschap. Het gaat om de paramilitaire RSF, die al 3 jaar vecht tegen het Soedanese regeringsleger. Beide kanten plegen genocide, zeggen de Verenigde Naties. Het Europese parlement riep eerder al op om RSF aan te wijzen als terroristische organisatie. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. De A9 richting Alkmaar blijft dicht. Bij het ongeluk kantelde een vrachtwagen die op een auto terechtkwam. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat verwacht dat de A9 richting Alkmaar morgenochtend weer vrij kan worden gegeven. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwest.

0: westenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.
3: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
4: We zijn er weer, Oedebaka.
5: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84101.
4: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snickie, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gils.
2: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
1: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
0: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
2: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
0: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Hier op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Na de Vesting en de knooppunt Eemnes 9 kilometer, kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 7 kilometer file. Het komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Een kwartier vertraging op de N200 Zandvoort richting Amsterdam tussen de N208 en knooppunt Rotterpolderplein. Een half uur op de N205 Haarlem Nieuw-Vennep bij de A9 4 kilometer. N516 Zaandam-Oostzaan bij de A8 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2

0: bij Radio Salto.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud.
2: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de

Wan bung suite manting mijn naam is Urmi B en natuurlijk bent u afgestemd op rakoki.nl en nu ook tot 11 uur via de Salto frequentie. Natuurlijk is Rakoki 4 dagen in de week te beluisteren op maandag, dinsdag, vrijdag en op de zaterdag. Rakoki is gevestigd te Bos en Lommeweg 380, natuurlijk in buurtpunt De Kit. Dus wees welkom als je in de buurt bent, maar we wonen een of idee afgestemd op een frequentie voor Rakoki.nl. We zijn een boon suite Odigogo met alle de senioren burgers voor. Maakt niet uit waar jullie zijn. En dan maakt niks uit. We zijn een boon Santa Sweetie Odi en ook to een boon gezondo Wikigi alla ding lobby wang. Natuurlijk kon je vergeten de mama's, papa's, ja, wallo, voor den doe den best vandaag, voor zijn den chingo bakai de deur, voor geteki boon buleri, mooi tori en een tank napo na den baka. Gi alla den siki wang, de wans aan den na siki bedice. Gi allemaal van harte beterschap namens na Heri Krufu Jura Koki. We bar van harte beterschap gi de lobby wang. Zorg goed dat die ik napo is in een goud op je toe gezond te voeten. Zij die erop zijn gedompeld natuurlijk. Wansansang, uno abinda gaan, wansansai pesa. Maar daarom blijf ik het zeggen, weet je wel. Tegen de momenten die ze door, dan weet je hoe fijn het is. Theo Mimbrenas, maar dat je bereiken. Ayum sa, sweetie.

0: momenti, om sa respecti momenti, om sa lobby momenti, da ka de winsi no be de dichtbij, maar door alibi fasi dat i da i ati srevi, e firi, na afasi. We zei die erau zei gedompel, natuurlijk, we konden leer allemaal voor familie, comité mati, alles maar we konden leer in die penitentie momenti, die zei. En natuurlijk heb je iets speciaals te vieren. Kan dat je mama, papa, zorg goed voor je telg natuurlijk. Iteki was speciaal to trattori. Je bent blij, je hebt een onderneming, maakt niet uit. Natuurlijk namens na heer Krofu, Jurakoki, we fristeren je ook toe. Yes, dat want ik odi Amsterdam, West, Zuid, Noord, Centrum, Zuid, Oost, voor de voetang, alle misranam people, voor de voetang, alle saniboom. En ik vergeet natuurlijk de provincie, alle dingen. Alla den sans don e arki we bar alla se wan bunchwit odi. Arnhem pasi Rotterdam pasi we bar wan bunchwit odi niet te vergeten Den Haag. We zijn wan sweet odi gogo meet alla lobby arki man san de op luisteren. Ja, na leki sami taki kaba mei naam natuurlijk is Urmi B. En natuurlijk mei weekend, hoe was mei weekend? Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Heel moeilijk te beschrijven, maar abe boom. In aan de moro hiwa en natuurlijk die de lobby man zei Arki, ik doe de groeten ook gelijk natuurlijk aan mijn FM familie voor de fout aan mijn baro en boong sweetie odi en natuurlijk voet die dat mijn abi wang lobby sisa jaso na inina ja, wang lobby sisa en ik dank ook mijn collega hier voor zijn lekkere koffie. Yes, thank you. Ai, jawel, mijn lieve mensen. En natuurlijk, die alle de lobby arkimans aan de afgestem. Mi abi wa lobby sisa japi, ook op broko broko want to pisi tori. Sang eigenlijk, be dat altijd sab dat den tori dat je nou wa loki kabu. Wa loki kabu tori. Maar goed, ook op den tori na afasi voor de lobby arkimans aan de afgestem, comfortama tori. Boom. Me bar de lobby wan fu de vergeten moeders ook to wan bon shuiti. Odi me bar asago wan bon shuiti. Odi alle anderen die afgestemd zijn. En natuurlijk gisteren mensen van de bus, mensen van de bus. Ik doe jullie allemaal de groeten. Wat was het weer geweldig. Als je tegen gaat zien, je kan gaan blesseren. We zijn met zegen gegaan, we komen met blessie terug. Maar natuurlijk, wan bon shuiti, odiwe bar ala de lobby arkima, gisteren had je ook een boottocht. En ik denk dat boottocht dat waka, vinter, ja maar laat de boot maar varen. En dan een boot varen ook toen naar een blessie. Sami even staan, dan ook toe boon voor zegi. En het is een pisitori, natuurlijk, mi be abi lobby brada ja pres ja. En we be taki over yes ja misen sang bodoro maar eigenlijk kwam tinga je weet op zo lisane konami drimeki asandis de onthol dus een ane godoro maar in afwachting van lobby brada ja pres to kons don ja so baka kan vrijdag zijn. Dan onze takatori die zie je na afwassen, maar in elk geval 24 oktober 2026 optreden voor Jameson. Nee, Godoro, want Jameson dat je na die zie je troon voor Jameson, dat je vrij op 24 oktober. Ja, mijn lieve mensen. Neki fami takik ba un sabi dat disina a momenti fu eigenlijk kana wes in beeld. Maar zolang ami abwa lobby wa jaso san de jaso in west, dan natuurlijk dan altijd na west in beweging. Ik sa in afwachting op mevrouw Harrison natuurlijk dan me baron bon shuiti kone indigi mi lobby sisa sans donatrasi. Wan bon shuiti mante mi gudu.
1: Ja, goedemorgen. Dankjewel dat je me welkom heet, Grand Tani. Luisteraars, goedemorgen. Met Taku Alamala Odi, Ilse hier. Ilse Adams, zoals ik hoe sap me. Ilse Diana. Eigenlijk heb ik drie namen hoor. Ilse, Afra, Diana. So, soms als ik iets onderteken met drie namen, dan vragen ze me van, ben je van adel?
2: Maar ja,
1: Of,
0: dat is ook mooi. Of je
1: ja.
0: Familienaam eerst en dan je achternaam.
1: Ja, maar die drie namen, want men zegt vroeger dat men drie namen was van bepaalde... Ik weet het niet hoor, luisteraars. Het zou kunnen.
0: Ik heb familie naar Adela met
1: maar ja, dankjewel dat ik hier te gast ben, dat ik uitgenodigd ben. Luisteraars, we kon delen want toe informatie naar Uno, naar Oso. Ook toe tra programmamakers, iedereen. Dus maar voor ook toe naar kennis. En ja, een veilig interessant boek. Ik zie jou een pimpje zien, dadelijk moet ik lezen hoe eruit. Ik ga over slavernij. Maar meneer Abukud is nu demoro te vinden, maar ISBN-nummer die wel. Dus ik ga het toch laten doorgeven. Het is niet van mij hoor, het is een heel interessant, belangrijk boek. Het is van Urmi. Urmi Grantani.
0: Yes,
1: dus ja, zal ik maar van wal steken?
0: Ja, zeker weten.
1: Ja, oké, okay, even mijn telefoon erbij halen. Luister als Abi Pins geduld niet meer, hè. Dus even een artikel. Ah. Ja, luisteraars. Ik ben Luco News. Ik ben Dondan Teletext voor NOS. Dan ja, herhaal want toen is dus dan grap mijn telefoon. Ik ga over een onderzoek aan meneer Gert Oost-Indi. Ronde af. Dan modela pis gunu. En daarop heb ik geanticipeerd. Nanga is de mikis want to meebaka. Dan misschien meneer Kaikusi, nanga mevrouw Gomez als historica, heeft ook daarop gereageerd. Als schreef hij gedeelde, verdeelde reacties, rapport Oranjes. Maatschappelijke organisaties, ben ik goed te horen? Want nu is mijn Jeremy Buna of zo. Ja, dat is een microfoon de boel. Ja, maatschappelijke organisaties reageren overwegend positief op het rapport over de rol van de Oranjes bij kolonialisme en slavernij. En vooral als slavernij, hè, mee benadrukt. Zij vinden het belangrijk dat de koloniale geschiedenis nu wetenschappelijk is onderzocht en vastgelegd. Wel klinkt er kritiek. Organisaties voor nazaten van inheemse bevolkingen vinden dat hun leed en geschiedenis opnieuw te weinig aandacht kregen. Dat nou aan andere orde straks. Het kabinet ziet geen aanleiding voor nieuwe financiële regelingen en wijst op eerdere investeringen in onder meer educatie, antiracisme, antiracisme, streep. Activist Mitchell Isaias levert zijn lintje in. Volgens hem zijn woorden alleen niet genoeg. Deze jongen is niet alleen een activist, luisteraars. Deze jongen is afgestudeerd. Als hem titels had trouwen, heeft hij ook. Toch? Ik weet niet of hij antropoloog is of historicus. Hij heeft gestudeerd hier. Afgezien dat hij hier geboren is, aan Godjanaskoro. Weet u wel, hij is afgestudeerd. Dus de noem concurrent activist.
0: Ja, kijk aan
1: weet u wel? Nee. U begrijp? Dus onderbewust hoe aan dat hij. Zij moet een tak toe dat het kabinet ziet geen aanleiding voor nieuwe financiële regelingen. Dat maakt het kabinet niet uit. En hoe was op zoek naar het kabinet? Want het kabinet bestaat uit mensen. Is het Jette die dit heeft gezegd? Welke regeringspartij? Weet u wel? En na MOS Economa de Sandici. Maatschappelijke organisaties. Uno onderschat een rol voor media. Hè? Want de koningen hebben de dealing. Maar dan moet je ook erbij zetten welke organisaties. Want dat laten ze weg. Dus dit is zeer misleidend. En naar voren stil dat zogenaamde onderzoek het badus punt klaar. Nee, zo makkelijk gaat die vlieger niet op. Want dat onderzoek is gedaan. Maar hoe hebben ze een smadici? We hebben genoeg historici onder ons. Bijvoorbeeld hoe op meneer Lamuur, hoe op meneer Balai, hoe op mevrouw Gomez, hoe op meneer Drachtenstein, hoe op mevrouw Gloria Wekker, emeritus hoogleraar. Want a professor die zich Gert Oezen, die nou emeritus hoogleraar. Mevrouw Gloria Wekker, we hebben genoeg van dit soort mensen. En volgens op onderzoek die ze bezig ik beschreef op meneer Gert Oezen, want een reactie zijn we nu naar meneer Gert Oezen. De mail sangue, o menisma de in de mail. En die mikisa mail dat ik go lezen. En misschien meneer Kert Oes, en die no dina mail. Weet u wel, dus schrijf ons maar zijn e-mailadres. Als je een link hebt, dan aan de universiteit bij Roko een e-mailadres. Dan moet je een e-mail in een mail, maak een kies.

reactie toe. Want het is prachtig dat we schrijven allemaal, maar als degene waar het over gaat, amki samil toe. Want dat kan reageren. Ja toch? Zoals aan Evroko. We schrijven naast jou, we schrijven samen naar jou. Maar voor zijn onderzoek is bij een begin, we beschrijven allemaal die zie en we zouden maar toe is in een mail. En als jullie je nog kunnen herinneren, dat ik deze professor erop had geattendeerd voordat hij dit onderzoek aanving, om ook mensen waar dit onderzoek over ging mee te nemen hierin. Maar ik moest zijn antwoord nog steeds schuldig blijven. Dus aan de reageer. Voor zijn onderzoek met het begin, we zijn wel meer gogi om een isma. Om te sma voor u naar kennis. De enige sma zijn mibri reageer is naar meneer Kaikusi van ik heb jou... mail in goede orde ontvangen naar mevrouw Gomez. Sorry dat niet ableti. Maar nee, go om leti, ik go omdat u reageert. Weet u wel? Dat in tekens maar mee waar het over gaat. Want mijn bezorg, een professor die zegt, als jij alleen zo'n onderzoek doet, dan lijkt het alsof een slager die zijn eigen woord keurt. Want je kan ons van alles wijsmaken. Maar tegen tekens maar naar een kennis mee, hè, de nazaten, dat die mannen je elisie in de archieven. We vullen elkaar aan, twee zit meer dan één. Begrijpt u wat ik bedoel? En dat moet een soort unu van asan ego in elkaar. Maar lees volgens mij ook dat mijn reactie. Maar boekus aan mijn sigiaso, ik ga over Middelburg. De bakermat van de slavernij in Suriname, 1640 tot 1873. Dus onze desman is bij Dikba bezig na 1873. Want ze hadden het al door, dat 1863, maar die mensen moesten nog gedwongen 10 jaar doorwerken. En dat nam men meestal niet mee. Suriname 1873, afschaffing van de slavernij. Ja, voorwoord. Gebrek aan historisch besef leidt bij vele Nederlanders ertoe dat zij als het ware vreemd aankijken tegen de nakomelingen van andere volkeren. Volkeren die door hun voorouders in het verleden werden overheerst en tot slaven en contractarbeiders gemaakt. Het gevolg is dat zij in hun beleving de werkelijkheid van vandaag, waarin nazaten van de door hen overheerste volkeren landgenoten geworden zijn, als een bedreiging ervaren. Dit gevoel van bedreigd worden richt zich vooral op in de eeuwen vergaarde economische rijkdommen, die sommigen in deze tijd gevoed door angst en onzekerheid willen beschermen tegen vreemde indringers. Dus zo zien ze die mensen. Hè? Hieraan is schuldgevoel niet vreemd. De wijze waarop deze rijkdommen werd vergaard was niet geheel in overeenstemming met de hoge waarden die hun voorouders hoog in het vaandel droegen. De geschiedenis leert ons echter dat de voorouders van de Nederlanders gebruikmaking van voorouders van de vermeende indringers zonder daar veel tegenover te stellen. Het is daarom niet vreemd dat de nazaten van de onderdrukte volkeren heden ten dage in een economisch afhankelijke positie verkeren. Deze economische afhankelijkheid heeft velen gedwongen om elders een menswaardig bestaan op te bouwen. Een Afro-Surinaams spreekwoord gezegde luidt: met de rijkdommen erf je ook de mekoen. Anders gezegd, met de lusten erf je ook de lasten. Inleiding. Deze brochure willen de schrijvers aandacht schenken aan bepaalde facetten van de slavernij, die in de geschiedenisboeken over het algemeen niet of nauwelijks aan de orde worden gesteld. De gekozen jaartallen zijn gemakkelijk te verifiëren. Om een goed inzicht te krijgen in het verschijnsel van de slavenhandel en de afschaffing ervan, moet men de schijnwerper richten op de Nederlandse politiek, de economie en het religieuze leven in die tijd. Daarin zijn de dieperliggende achtergronden te vinden van een welvaart die begon met de activiteiten waarin slavenhandel en piraterij een belangrijke rol speelden. De West-Indische Compagnie stond daarin centraal. Voor de oprichting van de West-Indische Compagnie en daarmee voor de slavernij in Suriname, aan de West-Indische Compagnie voor de slavernij in Suriname waren verschillende instanties verantwoordelijk. In deze brochure worden na

0: Kinderbleek, het vorstenhuis Oranje-Nassau, dat de start van zijn welvaart dankt aan het kapitaal van het Habsburgse en het Bourgondische huis. De stad Amsterdam die haar rijkdommen in die tijd dankte aan de koloniën, de slavenhandel. Het verschepen en verhandelen van goederen uit Oost en de West en de bezittingen die zij daar hadden. De Staten-Generaal der Verenigde Provinciën, die de bezittingen overzees bestuurde en fiscale heffingen inden. De provincie Zeeland, die vooral in het begin rijkdom vergaarde met piraterij, slavenhandel en later ook met handelsondernemingen. Deze stellingen wil ik aan de hand van historische gebeurtenissen toelichten. Dus, Milezwan Pisgunu, na het zo begin voor Abukuja. Ze zo begin voor Abukudeja, zo een voorwoord en een inleiding migunu. Dus dat ontaki de informatie, de jaartallen ook eten aan de orde. Maar miwangunu, ISBN-nummer, voor de sma van Sanfena Abukudisi, Saman Ababukudisi, want het is sowieso een interessant boek. Het staat Middelburg, de bakkermat van slavernij in Suriname, 1640-1863. Juri Bana en Jok Mooi. Amsterdam, Stichting Vissa. Het ISBN-nummer is 90-900-66-47-0. Dus ik hoor dat het niet meer te vinden is. Maar je weet maar nooit. Misschien tweedehands via bol.com, Minusabi. De Wipsana Bibliotheek, Oeru Boekenwinkel, Unka Actie voor Abukudisi. Nogmaals geef ik het ISBN-nummer door. En het staat, de titel is Middelburg, de bakermat van de slavernij in Suriname, 1640-1873. ISBN-nummer is 90-966-47-0. Grand, goedemorgen, Grand Tani.
1: Ja.
0: Luisteraars, mi delen wan pkien pisi langa uno. En mi lees a pisi fu mededeling voor aan nieuws. Dus nu zoek ik even.
1: Ilse?
0: Ja?
1: In Apistory DC, ik vind het ontzettend interessant. Apistory DC. Ik vloog vanaf 10 de behandelaar gedeelte dat hij.
0: Ja?
1: En ik kaartje aan dat ik begin vind een vriend. Dat mag, hè? Maar vaak kan dat koning. En ik als aan die zie, we onderzoeken en dan weet ik wat we onderzoeken. En Zabi.
0: Mm-hmm.
1: Dus eigenlijk, dus alles aan de dood vanaf dat ben ik begint. Ik ben dat alles aan na aan ontroe ook aan door. Want ik kweek je dat bij regeer dat bij in Nabiji Ozo. Zambouta Pusma Baka. Hij weet alles. Dus allemaal zoeken we ons maar enkele voor Savazani. Daarom ik de man niet meer steeds dat ik in hem kreeg.
0: Ja.
1: De man is in hem kreeg, want aan het moment dat hij komt overreed.
0: Ja.
1: Want of hoe denk je dat een man is? Ik kom of kon de boezani. De toon moet af op het oude ernstig, daarom ik altijd met aan het kijken. Liever een beetje denk je voor beunder, want tekenen, want we kijken allemaal aan de kant op. Weet je wel, waarom een broek op een wans die nodig de wat gaan met ons willen spelen?
0: Ja, natuurlijk. Om voor de en een boodschap die ze samen die checken naar door moest met ons sterker, moest voor enig uno. Daarom ik kon ja voor zorgen, dus maar voor uno. Uno trap in als aan die voor Amandisi. Eigenlijk in Chile, Amandis kon voor het koninklijk huis in bescherming.
1: Juist.
0: Nadat Amandis kon doen. Sinds Amandisi van tevoren er is. Er is hem op gewezen geattendeerd. Neemt u mensen mee. Ga dit onderzoek niet alleen doen. Al heeft de koning u benaderd. Van wilt u dit onderzoeken? Weet u wel, dat ben tik morosma mee. Tik den blakasma mee, ze hebben kennis. En dat mis horen toe, maar aan u reageren. Want hij praktijk zo maar naar Juliano Historica in Awantita. En ze wil ik afval toe. Teu dem. En Amandis nam was er dan voor wel weer. Maar lees artikel van Amandis. Weet u wel, maar de volgende keer moet je in een eigen uitzending, want op morgen juro dat moet lezen is Amandis. Amandis dat ik had geen kennis van Suriname, ik wist niks van Suriname.
1: En dan ook had ik mijn afloof geleden, want afloof in de morgen lang had ik afloof sabonen.
0: Attaki aan u besap Sernang. U begrijpt toch? En de twee deze man of deze man is een liever nu dat je ze gaat ervan uit. Deze app empathie. Deze app empathie. Want je zei hier bepaalde kruwe verhalen. Attack aan op Sabi. Studeer, ago studeer. Akon Saba geschiedenis. En die app toch een soort superieur, suprematie in ding. U begrijpt? En zo wil ik een fout toe. En de jongeren voelen het gewoon als de jaren weer takkie. Toen de minder is maar weer tak van Alassani. Weet u wel? Dus bijna geleidelijk, ik go van een soort automatisme. Dat hij weer gomi, dit is mijn make-opmerking weer gomi, dit is mijn gebruiker en wordt weer gomi. U moet durven corrigeren als maar ook toe op het werk. Ook toe op het werk. Ook toe naar school toe. Is je als school met een opmerking? Sorry, nee. Want na de wetman neem ik bepaalde opmerking. Maar teken om een egisma, dan gaan we mee of we tappen me vooruit een soort angst. Want ablakabuba ab nog steeds, we kunnen het proberen te ontkennen. Maar of te nuanceren, we hebben een diepe angst.
1: Zelf tegen
0: en,
1: onszelf.
0: En een onderdanigheid. En een onderdanigheid. Ja.
1: Ja, maar te weten dat we merken ook doet het omlaag, ik had niet die onomantak zou niet komen duidelijk.
0: Mm-hmm.
1: Omdat we dat nou een soort angst.
0: Halfslachtig.
1: Ja, hoe ik durf hoe kom vooruit naar zo'n fator idee. Weet je wel, eigenlijk steeds weet ik ook toe aan nog een seconde op mezelf.
0: Ja.
1: Weet je wel, en dat moet gewoon op, man.
0: Hoe dan blijven ons refi, mensen? Hoe brokken naar ons refi?
1: Ik wil niet dat we elkaar ons refi kunnen, dat ja, dat mijn contact is kut, ja, dat mijn contact niet. Hoe dan mijn kracht naar mijn blad, dat moet je wel zo zien, man.
2: Ik vind het onbelieflijk en ik weet niet hoe ik het allemaal moet vinden dat koning een next naar binnen te halen.
0: Nee, niet de koning heeft het gezegd, die professor, die onderzoeker.
2: Ja, professor Taki, maar dan koning.
1: Maar eigenlijk, een man zegt wans, man, niet in busy. Alexander de Kwans, maar ze in verstand deentaal.
0: Ja.
1: En daarom heb ik overlopen, we hebben pas in een systeem voor de man, de man nog berekenen bij
2: is
1: dat idee voor de man.
2: Is dat zo'n takkie, want die koning is takkie, niet elkaar pis dat koning is takkie.
1: Ik kreeg het hoor.
2: Nee, we hebben geen man, want die is niet kom.
0: Nee,
1: nog
0: kreeg.
1: Nee, nog kreeg, dat is een beetje kokkie dat je dat
2: weet. Nee, dat is een
0: Nee, schat, aan er want uur had je aangekondigd, dus de luisteraars verwacht niet toe. Maar aan een koning, een onderzoeker, Gert Oes-Indi, een historicus, hij heeft hem aangesteld om het onderzoek te doen. En één konoen aan een uitslag, die zie, en hij denkt dat toen reageert om Brita onderzoeker. Maar zo makkelijk gaat die vlieger niet op.
2: Precies.
0: Begrijpt u? Dus dat hij, dan de luisteraar Sabikba, ook toe des maar voor Oenu. Beste Roy, Patricia en andere lotgenoten. Ik ben sowieso blij met jullie reactie en acties op deze uitslag van het onderzoek van de heer Gert Oes-Indi. Dat letterlijk verkrachting van de geschiedenis is en de uitslag van dit onderzoek zit vol historische onjuistheden, geschiedvervalsing. Dus in deze eisen wij niet alleen de terugtrekking van het prutwerk van de heer Baldoussin, die eigenlijk ook niet op die functie thuis hoort, maar eisen bij deze ook hetzelfde van het prutwerk van de historicus Gert Oes-Indi. Met mijn beleg appissie van meneer Baldoussin, anders denken jullie waar gaat het over. Meneer Baldoussin schreef gewoon aan de overheid, ja, in het kabinet, dat hij afvindt dat een contractarbeider onderwerp krijgt ook te weinig aandacht. En als slavernij dan een geschiedenis voor de contractarbeider, naar hetzelfde. En daar heeft meneer Kaikousi op geanticipeerd, dus had hij ook toe in zijn mail. Begrijpt u? Dus dat misoording gelijk. Mij reageert dat hij dat de ableti aan reactie. Maar dat hij, ik kon later tap dat hij volgende week, want dan Molisa hernieuw dat hij zou schrijven naar het kabinet, mevrouw Gomez, als historica, reageer persoonlijk op mail dat hij, Mami Egodoro. Ik ben ook zeer content met Mitchell Isaias zijn besluit om zijn lintje meteen in te leveren en hoop dat al de anderen die ook een lintje mochten ontvangen, dit ook collectief inleveren. Daarnaast ook in solidariteit met Mitchell.
1: Ja,
0: toch? Dus, Megoja verder. Vergeten jullie ook niet de rol van de media, niet om ons ook bewust, die ons ook bewust op het verkeerde been probeert te zetten. Want men geeft aan, citaat, Lisap is dat ik bij u nu net voor, dat maatschappelijke organisaties reagerend overwegend positief op het rapport over de rol van de Oranjes bij het kolonialisme en slavernij. Tweede punt. Zij vinden het belangrijk dat de koloniale geschiedenis nu wetenschappelijk is onderzocht en vastgelegd. Maar waarom vermelden zij al de organisaties niet die overwegend zo tevreden klinken over de uitslag van dit onderzoek? En zijn er zwarte historici bij dit onderzoek betrokken? De groep waar dit onderzoek eindelijk ook over gaat. Dus niet over het Koninklijk Huis alleen, maar ook over slavernij. Zoals men het zelf heeft vermeld. En is niet dat wij de mensen de binnen onze... Ja, hoe noem ik me kwalijk? Als dat is de in een telefoon. Dus ik moet... Ja, maar aan een broer aan mij, omdat mijn zoon op, hè.

als, en als ik jullie en als jullie je nog kunnen herinneren, dus net na de smas aan de ina mail, hè, want een mens aan mij kiezen, me anticipeer daarop en me zorg de sma, dat ik kan herinneren hoe het is. En als jullie je nog kunnen herinneren dat ik deze professor erop had geattendeerd voordat hij zijn, dit onderzoek aanving, om ook mensen waar dit onderzoek over ging mee te nemen hierin. Maar ik moest zijn antwoord schuldig blijven. Ja toch? Oké, daarmee go door. En de overheid maakt niet uit, want de schrift dat de naap moni jumoro. Daarmee reageer daarop. En de overheid maakt niet uit voor de Afro-gemeenschap als wij meer financiële middelen nodig hebben of niet. Want met die verhalen komen zij ook niet bij de Joden aan. En men moet bewust van zijn de financiële ondersteuning waar een ieder een beroep op kan doen. Wat niet de bedoeling moet zijn. Is geen reparation voor de duidelijkheid. Reparation gaat over miljarden. Hopen jullie alles naar allen naar behoren te hebben geïnformeerd en zie graag jullie allen vruchtbare reactie tegemoet. Ook naar hen die denken ons te misleiden. Met vriendelijke groet, I. Afra Diana. Ja toch, PS, ja mi potwan pis ete gideng. Ja toch, PS, wij moeten allen van bewust zijn dat men is persoonlijk met het zwarte ras bezig. Zelfs hen die zich onder ons bevinden. Ook internationaal, overal waar wij ons mogen bevinden. Inclusief thuis. Abrasé, me bedoel. Stree de fustree unos afrede. En tenminste in dat mail is gwe, if me kisa mail, na kan de 50, 60 smadini, na ga de organisaties, dat te a mail gwe, da kan de me pot 50 sma ete ini. Organisatie, alles maar me pot ini. Ook to de leerwaan voor unu, me pot ook to dat ze de informatie krijgen, dat te asandis if de nodig uit, awane tak borbora trawe tak los losi. We tak wang, wang richting, alle gezichten in wang, want unuku, unuku, al gert ons in die, nou een professor, maar een boven met man toestaan aan historicus, en merite unuku dat steun aan man die. En volgens Amanda kon dat te kunnen verdienen. Meneer Emmer, Amanda toen al 1 minuut is opgeleerd. Abetaki, Nederland heeft niet verdiend aan de slavernij. Na 5% noemen van de bruto nationale inkomen. Dus dat want dat voor alle inkomen voor Holland, na 5%. Het bestaat niet mensen en dat moet onderbouwen doen, hoe Sami ik bedoel. Luisteraars, if you sabba Hollander, toch? Dus on abis masan de jaren ja, meneer Kreton na waf ding, nas masan de 60 jaar ja. Mijn vrouw zei bel uit Rotterdam, ik kan even niet op de naam komen. Abigisma, ik kan dit dadelijk mijn kont appenen. Een vrouw dat die vanaf de 60 jaren hier. We hebben Surinamers die vanaf de 60 jaren hier, dus de Saba geschiedenis. Of je Saba Hollander, er is een Hollands gezegde die zegt, ik ga mijn geld niet in een bodemloze put gooien. Zodra het niet rendabel is voor de Hollander. Men houdt het niet eens 10 jaar vol. Laat staan 300 jaar. Na zolang het is makatibo de smafuno. En die mensen gingen dag en nacht werken. Dag en nacht. En het zijn zelf Hollanders die onderzoek hebben gedaan. Ze zeggen die mensen werden niet oud. 35 jaar dat is maar bij Urukba. Want dit is maar bij Roko, Roko, Roko. Ja, ja. En aan Suriname, want alle de zand dat misuko op is de. Nederland was kolonisator in Guyana. Tobago. Tobago, Berbice. Alle de zand dat misuko in Brazilië ook. Want mevrouw Gomez schreef toe, Asor Amang. Asor Gert Oos in die Nederland ben je ook toe in Brasjong en geschiedenis voor Brasjong. Want de Brasjong, ik let in Sarna, maar die Sarna man is een geschiedenis. De Brasjong racistisch gevaarlijk mensen. Die geschiedenis bij Aslavenij bij ba in Sarna, daar ben je in Brasjong eten en nog steeds de in Brasjong. Uno Sribigi Brazilianen en de Brazilianen naar Portugese. Uno Sribina Ju. Ja. Nadju, uno sribi mensen.

لكم نونو أخس كده ناس إيرالين إز دم التريز دم لكم برنامج ده وام تتما دينا إنا ستوديو إتاك أوفر أكوني كلوكوس أوفر أوندرسوك دي سي ده أما هوا بس في إسرائيل أنسا إسرائيل إدو ده أفتمان إتاكي أمانمي بري كارمات نو خروت سخريف نو هيستوريكس دو أما تك الرياكسي في نيدرلاند نونو واتين غازا خبيرت is verschrikkelijk. Dus die man opent onze ogen dat Nederland zit erachter. Nederland stuurt Israël helemaal om die Palestijnen uit te roeien. Omdat ze een staat kunnen hebben, want deze mensen hebben geen staat. Weet je wel, deze mensen, dat woord van diaspora is op de Joden van toepassing. En niet Sernama, ik gebruik dat woord, weet dat diaspora. Heeft niks met ons te maken. Nalika wordt ghetto toe. Ja, Nalika wordt ghetto. Like I word ghetto, I know this man. I word ghetto, the American breaking. Toevallig is the ones my hali up to tap radio on. Tap televisie. This met I word ghetto now a Joodse word. It heeft niks met ons te maken, maar te de tjari kona unu. Dat ik kies van andere negatieve belading. En dat de blakke mensen le trots. Nee, I word ghetto now a Joodse word. Na de juice abe abe moeder de betam bij elkaar en de betam bij elkaar fit desref, is ook desref kiri. U begrijp? De betam voor jeep desref. Lek van de bigisma voor nu, u ben jeepus refi. Is dat toch slaaf voor mij? A weet mij kei pura blakka maar uit dat gezin dat de vrouwen steunen elkaar. U begrijp toch? Want nu assandelijk blakka mij gweliep gezin. Het komt ergens vandaan. En dat schreeuwen we, je bent zwaar te vrouwen zijn sterk. Nee, als blakke vrouw op een liefde voor een man net zo van hoe doe. Lekker van een wit vrouw naar het raar. Drappen de man niet wel. Want men hebben een beeld elkaar aangepraat van we zijn. Nee, we zijn als elk andere vrouw. Als zijn van wit vrouw, ik ook kies een baby naar het raar. Naar zo je vier pijn toe, ik kan dede. Ik begrijp. Dus we moeten doen om tak naar ons man, om tak naar ons boy. Nee, ik wil libisch maar zo, maar ik denk dat je blakke vrouw trangen deed. Je bent zelf niet. Waar reden bij deed? Want daar werd mijn puri uit aangezien. Na zo de bedoel, ze hebben het overal gedaan. In Curaçao, Jamaica, Suriname. Heel veel Antillianen, Curaçao-naar zijn uit gezinnen gerukt en naar Suriname gestuurd. En naar Suriname gestuurd bij die zwarte mensen, bij die slavendrijvers. Dus aangeschiedenis mensen, er is nog heel veel huiswerk. Maar men komt bakken op dat punt, zei de Mitaki dat deze maat is verdiend weinig. Is niet waar? Nu, anders zou men het nu 300 jaar volhouden. Continueren. U begrijpt toch? En het zijn allemaal eens, ik doe in een onderzoek. Maar is zo dat die men heeft mij niks verdiend aan slavernij, maar Indonesië wel. U begrijpt? Zeer gevaarlijk, mensen. Zeer gevaarlijk. Zeer gevaarlijk, want zij doen nou een aanvluiting aan de gemeenschap. Nou een denigrerend respect moest die de bigisma voor ons. Toch? Want Amandis is sorry, respect in de samit de bigisma. Voor de sma, keti de sma, lek meti. Dat idee dat de nog verdienen naar slavernij. Nee. Meneer Gert Oostendi moet zich diep schamen. Meneer Gert Oostendi. Moet zich diep schamen. En mijn potting e-mailadres toe. Dus ik kies een reactie. Want ik dat denk, nu was man een reactie. Want alweer via een reactie. Maar ik kies de mail. Ik kies een mail voor Kaikousi. Ik kies een mail voor Gomez. Ik kies een voor mij toe. En Nana Boga misschien nu ook toe reageren met Aki Grantani. Ik kies een mail. En er gaat een stevige reactie komen vanuit degene met die kennis. Nana Onus, want toen is aan onze Sabo geschiedenis. We ondersteunen dit maar dat hij. En Mitchell met Aki Grantani. Want Mitchell begint te afvoort ook. En Onus Sabo zei de Mitchell zijn asani. Want Mitchell aan een domboy. En naar respect die dan begint, maar en aboy op kennis, aboy dus op te duiken in die archieven. Mitchell heeft een hele bibliotheek, hè? Mitchell heeft een hele bibliotheek opgezegd over Black Archive, alleen maar zwarte mensen, over slavernij. Dus die jongen heeft die kennis, en dan zomaar aboy nu voor een lintje in. U begrijpt toch? Dus dat nu aan die unumu, ik kan de iwa reageren, waarvoor reageren. Dat is een van de mensen die zo'n man aan de wereld blijft. Dat kan man, precies. Als zo'n man aan de wereld blijft, dan ben je hier. Amoxie, daarom kan alles maar kaki ablaka. Je moet het zo'n man etaki ablaka. En minder boema aan de wereld, dan moet je het moeten doen. Ja. Je krijgt het ablaka.

0: ma so dono bonus
1: ne tramo uno in ata pisani ta ki dono arti dentro
2: dai
1: o bo me ko be for lu ko e o taro mo chan an for ko ko be ado o koro for dat lu ko dem bigi suma fodo ano so ma des ma ko da pena ma wan smai ki ta ko me san de di des ma ton to fu di dentro ro da pena ga watrai ma ti uno sel de ki o broko des ma sa kare don ko du dis de bakati don ko du dis de bakati wa wa da ko dis er we
2: e foi den ki bon sabe no den ka den ki bon sabe on ou fouti de
1: dar me ki ane for wonder me dat tire na di wan man sa de kar ous en di sovietek fil wan of a ous en di sa dofa dofa fa brena breni no sabe ma es en geval wo ki te fok man di dat de me ar kontori tu de me ki dat di wan wan mi no man begrep dat on ou ne kradi dos ma solito et apu vroa onderwerp ma no it ultra vega onderwerp respecti wan na untor wat ous data fra fotu go tapu gorda tu mo fok maar zij als is, dit heb ik gedeeld en ik ingedeeld.
2: Ja.
1: Als dan bijvoorbeeld even gedoe waar niemand de blijft of de blind is. Weet je, het moment wat ik abra op editor nu, dan kon ik een respectie van je om de autoriteit. En als ik ook nog een keer ook had het kist toch niet, dat was zo'n zingen dat hij kon doen dit, maar nu als een neem roko.
2: Ja, dat zou zo zijn.
1: Kom maar een verandering.
2: Ja, toch.
0: Luisteraar Sami wantak ook toe om let op de lekwa urmetaki. Tedens maar die zijn nodig uit. Dat altijd de nodig om een contrablakka maar uit. Naar dit programma. Omdat de met de huiswerk. A verdelen hier staat de poto om in drie. Dat de nodig altijd want dat groep uit. Is dat toch? Want zo kon je een sering. Is dat toch? Altijd om let op dat bezand dat die. Nou let mevrouw Nesloos schreef boeken over. Er was ook een andere elite zwarte. Nee. Die elite zwarte wat zij benoemd zijn die mensen die uit verkrachting zijn ontstaan. Ja, ja. Het waren mulatto. Het waren mulatto. Mulatto mensen. U begrijpt het. Omdat op dat mensen dat die. Wees maar dat die. De kursoelij wees maar dat toe. Naar die werken nu om de stranden te verkopen. Je kan niet eens te onderschatten dat. Jamaica nu ook.
1: En wat Nederland blijft ook door Ronda.
0: Jamaica, ja. Jamaica ook mensen.
1: Nee, ook want dat wat dat is Jamaica ook.
0: Ja.
1: De heren was sorry dat van Beerbus komt voor die Ben Boston.
0: Ja.
1: Om daar nou natuurlijk mee begrepen. Maar ik had horen van de omstap niet zeggen dat van Beerbus komt voor Bessar. Die hebben met Jamaica de kondukie. Uno dat ben Asrana. Samen dat bedoelen zeggen met de Kastrana. De man heeft tegen alle de
0: mensen. Ja. Maar daarom onverdiepen. Maar daarom onverdiepen. Toen lees we aan Google, een printing, een lezing, een informeer. Een informeer ons refi. En dan was mijn bellen, maar was aan zomaar dat we op het one beeld niet. U begrijpt het, maar ik kon infobakken op de stranden. Nu in Corso. Onze mensen werken mee om de stranden te verkopen. Jamaica ook toe. Nu nog wat begis maar op. Luisteraar, het zijn warme landen.
1: Ja.
0: Of je zeer wat strand. Even weet maar, ik kon je contract bij wat strand. Het kan niet, het is toppunt van arrogantie. En jij als zwarte moet al bij steeds van. Maar waarom wil jij een strand hier kopen? Dat houdt en jij gaat die mensen uitsluiten. De ingezetenen. Met hun kinderen. Al wel jouw kind. En sommige mensen begrijpen het niet. Die willen laten zien, oh we zijn lief voor die mensen. Oh wat zijn we tolerant, wat zijn we toegankelijk. Nee, je moet die wetman vragen, waarom wil jij hier een strand kopen? Want dat houdt in, straks als die kinderen uit zijn vakantie en ze willen lekker naar het strand. Maar dan is het niet meer toegankelijk. Jij kan niet meer, want die wetman gaat zeggen, ik heb voor die strand betaald. Ja, men vecht niet in Jamaica, ja. Men vecht. U begrijpt toch, het kan niet.
1: Ja.
0: Het gaat nooit in ons opkomen van wij gaan hier naar Zandvoort om die strand op te kopen. Ja. Gaan we niet doen. En al konden wij het, wij gaan het niet doen, want wij leven met elkaar. Het minosapé asan dat motto is toppunt van arrogantie. Om de van bewust, u begrijpt om, of de nodig was, maar uit de ablakamang, minoma kotapaboene. Ik dacht dat ja, hij had ook zwarte slaven. Nee, hij had geen zwarte slavendrijver. En moet ik ook zeggen, nou wat begin leugen en wat misleiding. Je wilt dekken op slavendrijver, zwarte, omdat want dat was je geleid met die witman. Dat kan niet. Je bent gelijk met een witman. Want je, in een witman je was minder. Je was gedehumaniseerd. Gereduceerd tot een gedierte. Dat van je naar een witman kan dit gelijk. Natuurlijk.
1: Precies, ik zei aan dat ik dat over een

0: donkere missie Elisabeth Samson.
1: Ja.
0: Hoe Sabine kwam en eigenlijk een welverdiende vrouw, nou, een vrouw zei eigenlijk tja business, dat een beetje kan alles aan die ding. En de massa bij door de criminelen met massa bij dat.
1: Ja.
0: En dan heb je de elite groep. Je hebt een vrouw die ziet de babies toen zo veel zijn bij kant en zo toch dan bij paaien. Maar samen wat dat voor een vrouw die ziet. Nog een vrouw die doet het best, abe goed, abe is zo hard zelf ook toe tot slaaf gemaakt. Maar je bent ook anders om naar die tot slaaf gemaakt. Dus je maar attend dat die. Maar toch nooit de acceptering. In a society. En dat dat keer en daarom ik had zo'n maas weer. Want ik ben er zodanig bij dat we horen bij.
1: Bij die witte mensen, ja.
0: Ik ben op een wanning. Toch alleen bij monique zo, dat ik heb ook maar dat.
1: Ja, maar niet alleen dat. Afro, die is gewoon naar Holland. Ik ben wat toen naar een wit man. Maar ben je niet meer naar mijn bedoel?
0: Suriname was ze zo.
1: Ja, maar ze is naar Nederland gekomen. Want vroeger luisteraars.
0: Ze hebben er verbannen. Daarom heb ik kakao
1: gehad. Nee, niet alleen dat. Ze is gekomen om een toestemming te vragen. Want je mocht vroeger niet trouwen met een witte man. Mm-hmm. Dus ze heeft gevraagd. Ze moest toestemming vragen. En toen de teken dat ik het doen. Ik kan er aan de informatie. Is niet erg. Want dan vullen we elkaar aan.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ik wil alleen maar aangeven van deze door dat AB.
1: Let it.
0: Wees om een money you are.
1: Ja.
0: En ten aan het deze.
1: Men accepteer je niet.
0: Dat die degaande. Want wat loopt die dat je nooit en dat je zeer onder voren bij dat je in een groep erin deed.
1: En toch hoor je er niet bij.
0: En toch hoor je er niet bij, want allemaal op je autoriteit tegen vooruit, maar die zullen we verraden.
1: Ja, precies. Ja, tuurlijk. Vul maar aan hoor.
2: Je wil ook op ten aan het doen. De boy voelt ook in een probleem. Ken je dat in Goberich? Ta zwolle. Omdat de Saptaki de rechter naar zwolle. De racistische de ziel. Is dat wie?
1: Ja.
2: Dat de persen die onder de blakke boy voelen. Is dat wie toch?
1: Ja.
2: Dat zijn die sami sissam zat dichtbij in mijn omgeving. Is dat wie? Dan de boy, dus a boy is wat straf op de boy de samen en de satan naar de alamala doa feit. Dat de persen die a blakke wan, dat de liefde weet wat is. A situatie sam, het zei je, dat toch, Elsa, a situatie egotoro, dat le voor weet dat over aan mevrouw een Samson. Dat die vanaf a teen feit, a toch van a teen. A egotoro teno.
0: Als een nabi kabama in elk geval, abwa Ernesto, ja, zo en a jeres is a Ilse en a daarbij wan reageert. Ik hoop dat hij.
1: Ja, maar mag wel hoor.
0: Oké, Ernesto.
1: Ja, welkom meneer Ernesto. Zegt u het maar, goedemorgen. Moment, heb ik een.
0: Ja. Ja, ik hoor je wel hoor.
3: Oké.
0: Ja.
3: Ik breed dan uitnodiging dat is voor jou. Dat we benoemden, sorry, ik had het nog afgelopen week niet alweer over Kosovo. Van de mij Biden Grondpoor naar Afro-Sanalaas van Anno. Voor mij een hele eiland erom eigen gegeven ogenblik. En noem me hier een bakken voor Jamaica en al die andere eilanden. Maar daarom zeg ik altijd tegen Ilse dat ze is goed bezig. Die moest man benoemd blakken, maar ze zijn gewoon. En moet je vriend.
4: Ik hoor niets meer.
0: Oké, okay. Ja, grand time voor na Pisitaki Dizi. Onze brokken natuurlijk.
1: Ja, Ernesto. Bedankt, maar ik heb het niet zo goed.
0: Oké, blijf luisteren.
1: Kunnen horen?
0: Ja, Ilse, die zien we aan het horen. Na precies wat of we beginnen te kijken naar Uno, dat we nog maar kunnen morofara. Weet je?
1: Ja.
0: Gaat er wat precies wat Ernesto zegt. Hij is volg je.
1: Ja, is kreeg
0: je. Dat is historie die zien. En weet je waar, we kunnen te vooral tegen kon je een vrede voor elkaar aan die was aan wanneer. Reden waarom? Om te zeggen, over zo weet dat hij. Mijn man tak bouw mentaal. Nu zo eigenlijk naar die nieuw, naar die naba. Maar ik moet weten dat ik een praat dat hij. Want het kan dat je een beetje fout bent. Dat we trouwens zijn, dat ik ook. Ik steun je altijd in dat je nog niet zo'n of nog niet brada. Als dat weet je wel, wie nooit dat net zei dat ik me boel. Dat is een stiek aan de dat kan doen.
1: Dat geef ik altijd
0: door. Ik wou dat alles aan zei, doe je doen aan haar respectie.
1: Dat zeg ik altijd luisteraars, hoe we toen naar ons zo, hoeveel elkaar aan, hoe je

0: negatief feedback. Hoe leer je jongeren toe naar scoren? Hoe vul elkaar aan? En wat doe je naar klas als dat wat moro dat je? Maar je zegt ook toe iets anders. En ook abi. Dus hoe leer je trek jezelf aan elkaar op? Ook toe z'n lang. Om te voelen hoe effect aan de serifi. De naastraat met je bari. No. Hoe de jaren, hoe grap een kans. Nee, nee. Maar hoe je leeftijd? Hoe kom je leeftijd? Maar mijn studeer door. En mijn werk geen vertrouwd op mij. En je hebt niet. Hoe is dat toch? De wan paai is refi. De wan je hebt niet. En ik grab in een beide aan u. Meneer, ik kom in leeftijd. Want mijn maler niet Elsa, nu ik je leeftijd. If you want, do what gaat ervoor.
1: Yes, sir.
0: Dus stop het drie, dus even. Om daar op je. Tip je, ik ben maat, dat is korot, dat lang in.
1: Yes.
0: Maar we kunnen een traras, de traras en la fatra black up je, laf niet. Zo, nee, nee. Want je hebt een kermel tot mij. Aan de kermel tot mijn pangai la fatra wang. Ja. Lisa trawa is een pefut, hij is ziek. Dine bling, om daar op je. Want ik ben een ulu bezig. En wat zijn nu aan het volgens mij sluiten af? Uno Afro-gemeenschap zullen zelf een onderzoek moeten doen.
1: Juist.
0: We zullen zelf moeten opstaan en een eigen onderzoek moeten doen. En waarom? Want we hebben de middelen, we hebben toegang tot de archieven. Dus we zullen nu een onderzoek. En 200 miljoen zijn is geen reparation. U begrijpt toch? Dus de overheid, nee, kom ik uit dat Dynamo niet meer of Juno.
1: Ja,
0: in de tussentijd hebben ze Oekraïne miljarden gegeven. Die de man te melden kon ons bakken.
1: Maar ze jongeren daar.
0: Ze jongeren daar. Ze leest die nou een biggie doen.
1: Nou, aan jullie oren.
0: Aan jullie gemeenschap brabben. U begrijpt toch? En om jullie een volg nieuws mensen, meer uw jongeren. Om jullie te nemen dit op aan nieuws. Ze praten alleen maar over Poetin. Ze zeggen niks over Israël.
1: En weet je wat? Waar ze de normen in jullie Israël. Elwan, wanneer ik zoek ze op naar Sudan. Ik heb een blak als mij de rest van de dag. Lange misdaad, maar ik heb een samsang om een blak als
0: mij.
1: Omdat hij een onnoem verdiende, een onnoem verdiende, een dat hij een
2: versie.
1: Weet je, serieus, ze hebben ze dat naar Congo, naar Sudan, naar Blak, naar Desma, naar Anonibisma. De nooit heb je daarom met Alexander Libini. Wat Alexander de Van der Voepedusel. De nooit heb ze.
0: Ja. Maar met taki grantani dat die igima wacht hier kom dit voor Miguel samen met mij me. Oh nee schat, jullie kunnen je niet inbellen. Iemand vraagt het nummer van de studio. Men kan hier niet inbellen. Misschien in de toekomst.
2: Ja.
0: Smee heb niet goedemorgen, Ilse, ik luister. Dankjewel.
3: Is het goed om te luisteren?
0: Ja. Met de koe allemaal grantani, zei Arki. Ja, dus ja, zo in normaal belkom je betak.
3: Zit even rust, waar dan gaan we kijken naar de tweede uur groeten.
0: Oh, oké. Nou, luisteraars, dadelijk moet ik ook die dag.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum 5 kilometer liggen dingen op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A44 Amsterdam Den Haag bij Warmond 2 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken dicht en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
9: Ik ben de koning, maar ben je.

0: je, het begint al, hè.
1: Het
0: begint al.
2: Negatief.
3: Man.
4: En zo kun je die artikelen, er zijn verschillende artikelen, dat je ziet dat de mensen dus die een tegenweg willen geven aan dat artikel die studie die meneer ons Indy heeft gemaakt. Maar dat wordt allemaal, de mensen die een tegenweg willen bieden, ze worden allemaal negatief in het nieuws gebracht.
2: Ja, ja.
4: Ik vraag mij af waarom het ons niet kan lukken. Waarom al deze de Surinamers, historicus en weet ik wat, wat voor titel je ook mag hebben of wat voor studie je ook mag hebben. Waarom lukt het niet om deze mensen bij elkaar te brengen of in een data te zetten, zodat bij alles. Allemaal bij elkaar, als jij iets wilt weten van iemand of iets wilt vragen, dat jij dat de persoon een bericht kan, je kan kijken in die data van, oh ja, ik heb voor zo iemand nodig.
2: Mm-hmm.
4: Dan kun je, dan, ja, hoe moet ik het je eigenlijk uitleggen? Dat is net een
2: databank.
4: Juist. Nee, ik zocht naar het woord.
2: Databank.
4: Dus dat wij die mensen, als jij iets of van iemand nodig hebt, of iets wilt weten, dat jij die persoon via die databank kunt benaderen. Maar want we zijn allemaal zo verspreid en iedereen komt en doet en zegt dit en zegt dat.
2: Ja, maar Willy, dit zal ze dan op een idee brengen, dat negatieve uitslag van de Gert Oes Indy. Weet je, en dat komt ergens vandaan en ik praat het niet goed om het in stand te houden. Integendeel, net wat je zegt, klopt. En Mitchell, je zei ook wat zijn functie is, hè? Heb je ook opgezocht?
4: Ja, dat lees ik dus hier, van wat zijn achtergrond is. Hij is een antropoloog en een bedrijfskundige. En hij is heeft een achtergrond in zorg en cultuur.
2: Ja.
4: Maar die man heeft een degelijke studie of studies achter de rug.
2: Precies, precies.
4: Maar hij wordt negatief in het nieuws gebracht, doordat hij, men schrijft dan hier, hij chanteert.
2: Ja, maar hij chanteert niet.
0: Nee, maar dat chanteert.
2: Ja, maar men doet het bewust.
0: Ja, maar ik
4: heb het. Ja, zonder meer. Zonder meer wordt het bewust gedaan. En dat je ook ziet, je hebt het al aangehaald, de mensen die de studio's, de televisie of radio uitnodigen, het zijn dus Surinamers, laat maar zeggen, of mensen van niet-witte afkomst, het zijn altijd mensen die ze zorgvuldig gekozen hebben, die niet tegen hun ingaan.
2: Mm-hmm.
4: En altijd meegaan in het denken.
2: Ja.
4: En zo heb je ze. Op de radio zijn het genoeg die daar opnemen. Op radio en televisie.
0: Yes.
4: En dat vind ik een kwalijke zaak. Deze mensen moeten ook beseffen dat zij een stap terug moeten doen. En hou je mond dicht. En laat de mensen die daar meer kennis over onze leden hebben, of over ons heden, laat die op de voorgrond. Er zijn meer dan jonge mensen.
2: Ja, dankjewel.
4: Alsjeblieft.
2: Dankjewel dat je dit met de luisteraars wilde delen via mijn telefoon. Grand Tanny. Ja, zeker. Maar luisteraars, deze mensen zijn ook goed in dat verdelen hier, hè?
0: Ja.
2: Daar kunnen ze je een titel voor geven. De tata bonfalk in. Uno me grepanga de tata wetak voor de Franse chauvinistisch. De tata moro chauvinistisch. Maar dit doen op een verkapte man, die zijn zeer gevaarlijk. Want u ziet, een man is schreefie. En mij geeft bewust van verkeerde draai aan dat van Mitchell. Want Mitchell chanteert niemand. Aboy, ik kom op, aboy, je ziet dat dit is onrechtvaardig. Je doet onze mensen onrecht aan. Dat leed dat die mensen is aangedaan.
0: Ja, daarom...
2: Vernedering en dan kom je met zo'n uitslag. Terwijl aboy op kennis, aboy score, aboy nou een antropoloog. Ja.
0: Maar zo zie je van, eigenlijk worden wij dan uitgedaagd naar niks aan mijn tak net.
2: Mm-hmm.
0: Weet je wel, omdat we allemaal aan het tak wanten. Want we zijn zeker nu de. En we allemaal denken aan, want nu de gewoon wit man slinger gaan want trassie. De ceremonie, direct de draai.
3: Ik kan dat zo'n woord noemen dan mooi baan.
0: Dus in die zin, weet je dat eigenlijk, dit man zegt dat over een situatie, dit is onderwerp die zie. Onder verplicht voor die onderwerp respect voor kom bij een.
2: Precies.
0: Barbar Sando Radio Moro. Attend dat die zak bang aan de tak tak professor zo abi. Kibri de woord dat zij won bar, want in Brieken we hebben geen geheimen. Trouwen won konso dan op voor net boemang of boem oma. Zou want ja boem wel kopen met je verkrap alles. Kim in mofo zijn jang zo toe. Verzet ego arkibaka. De sansek moeten eruit. Jok mag knap verantwoord te vinden toe. Dus gimmick in deze is nou een duidelijke beeld, want je ziet aan mij begin doekba, aan mij begin potsani, schrift sani voet jou aan broeia.
2: Ja.
0: Omdat hij de man sabi dat hij uno dena wang. Die zei bar o, atrawee bar e, stond takanga makandra. Want dit is not true, true story, want no for sasane begin.
2: Ja.
0: En pelletje dat als hij te atoor is nog buiten wat hij kon, voor zo gota pa jamie kantori, dan ben je dat hij boven dat is done, sorry dat hij dat en auto maximum en zo. Nee, want eigenlijk met je zegt, en als ze hinder me. Want mino sabisa de man, ik denk nu no, dat ze maar zo, ay boy, mi gado, ay de regeringsleiders. Mino heeft dat nooit over Sranaire, maar weet dat over Sranaan, zegt ze. Ja. Beetje boven eco dat hij afvies en vrij boven je domi. Sorry dat mijn tak is zo erg, niet persoonlijk.
2: Ja, okay.
0: Maar omdat hij zegt ze nu nu de. Zijn de man die bezig is, de man die bezig is, hij draait aan tafra. Dus uno heeft aan tafra draaien automatisch, je fascina uno. Maar zijn de mij doen, de mij draait tafra, de luko in uw eide draaien. Wat aan bedoeling, de volgens hebben Europa naar pori pori. De man bedoeling, de navigoog naar de kondre, zijn de man bewust, de kan de kondre derde wereldlander. Voor jullie nog op connectie naar mij. Voor jullie ook te minder tap je kondre toch wat derde wereld. Mm-hmm. Dat de man in de man bakken de schoen derde wereld, maar die de man dat naar eerste wereld.
2: Ja.
0: Dan in bereken de man zou dat of de konangen visum vrij. Vele Surinamen zijn kwetsbaar om hier te komen. Tuurlijk, familie leidt aan de zand. Ja, ze willen graag allemaal een beetje komen. Te asan dat door en Nederland te plegen een spelletje naar ons. Je is aan momenten dat je dat eet. Tranang obigi loos, dus mijn tranang obigi abbevallig boom. Dat de koningen van vissen en vrouwen hebben gekregen, maar dat de masker hadden. Dat zo denk ik was er aan. En dan zijn ze gewoon woont of je door was er aan, weet je hoeveel witte mensen daar zijn. Dan ben ik actie mee, ik heb zeiden met de mensen, maar die zijn niet zo relaxed, maar te maken met de wabi vrouw, denk ik. Dat dan dus op staat, hoe kan dat man nou eigenlijk naar voren denken over onszelf toe? Snap je?
2: Ja.
0: Dus eigenlijk geef me een heer vissen vrij. Liever dat mijn accident is, omdat Miwani dat Sranang moest daar in Sranang sma anu. Want in DC ze mogen allemaal hier komen, maar dan ik van weet dat nono de Menonita, weet dat Abra de Mafu Venezuela, weet dat Abra Brasho sma. Dat de man dat die ook go geniet voor een bigi katibo. Zij de bigi sma voor een broer vanon dat de make foto, de make passi, de dikke sanang aan de anu. Trouwens, je die de no kon geniet veel, luko omes sma kon bakken die de make foto dik passi. Hij heeft de nog doen, ik stok de zorg in de tapet.
2: Ja, ja. Maar afvisum
3: was niet veel te halen.
0: Weet je, dat is
2: maar afvisum zal niet kanten.
0: Liever niet, afvisum vrij, niet om wat. Tijdens mijn komoren bewust, ik moet er aan de bakap te voelen voor sabi. Pedende, peden knapu. Maar nu nu de onzwak eten voor dat visum vrij. Nu zo sra na legi en dat is het te grappen. Ja, maar goed, dat denk ik zo de wanneer.
2: Mag ik even iets daarop zeggen? A visum vrij, luisteraars. Om informeer ons maar boem. Want ik kon je naar a visum vrij. Dat nou want ik jou maar ik kan gewoon naar vakantie, maar IND o jagi yug we baka. Je maakt je huiswerk boem. En a visum, de na poor a visum. Afisum in zakken a prijs. Afisum na onder FAP afisum koi. Want afisum na 30 euro ibe payang 25 euro. A wa atrapartijko en niet om vinger te wijzen, maar naar realiteit. Na 60 euro in painu. Terwijl afisum bij morobun kopu. Zakken a prijs ko baka en minetak in meken 25. Meken is nu 30 of 35, 30. Zakking. Maar hoor afisum en weet je waarom ik afisum moest staan? Want het dicht een gaatje. En je hebt een economie kiezo. Een money dat je kan putten in een infrastructuur. Je kan putten in een gezondheidszorg. Je kan putten in een onderwijs. Een visum is je money kon je naar kondre. U begrijpt toch?
3: Ja.
2: En om een contant ja zomaar. Maar u neemt taxman om kons. Holland. Alle blakas mama kon ja. Want u hebt een verleden naar Holland.
3: Dat is mij door alle multitijds. De weet maar, de kades met dat ook rompel ik als slavernij, ik was slavernij bedacht.
0: Eigenlijk
3: kom ik nooit uno man tjagwe. Alles zou je ook een tanja. Ik denk dat je maar ook een tenminste.
0: Eigenlijk bijvoorbeeld, je ziet dat in deze, als een zo'n moeite of deze maffoon, ik kon dat uno ja, prefereer dat je dat om zoeken systeem.

0: ma dat of na tedes globi wang moto itranan dat de mang volg disi futranger ibu frang itsas rana ego no no de bay von tele konja of na last of na disi ondernemer na saye stimuler de futrong sending we bakal usel roko mangwe ye ko hon janek ama we sen roko mangwe na manga verstang na de orga dat um sedja and of gogo no luku dat e metaki no iere sam taki e as tornan no demoro. Weet je, als aan dat nog de moro, want te doen, san im doen, san ki amoro hi man. Im doen aan amoro hi denki. An of gogo denki futiello dat eer is am taki. Na dis me on nomine arkides ot san dat.
1: No, omdat dat na sen fiel.
0: Dat na sen. Weet je wel, of we doen, dat moeten we nog doen. Dat tere wei konja, dat zou ik het heel mooi vinden, want na unum sheep ding. Na unu ja. Bijvoorbeeld met dat tijd dat je zende goed je zegt gevolg techniek of iemand doet ja weet je misschien kon je af seksimo of je kon je af waar je maakt niet uit maar wanneer je terug gaat ga je sterker
2: ja ik kan volgen goede opleidingen ja via wees naar via buurthuis ik kan volgen dus maar voor moest arki toe de moest maar arki toe want we hebben onze mensen altijd geholpen altijd hoe je moest
0: maar kom en trust maar weer je hebt dat iedereen die mensen doen ja zo mensen want beeld op ja zo tap want plein nano plein dat je me lukt nano plein is op om een blakke om een jeep Marokkaan die troon aan den iedereen die naar de man dat aan den kiet ik haar heel omgeving
2: ja maar de tata je hebt de mee
0: ja ja tuurlijk de je
2: hebt de tata je hebt de hè uno onders het racisme of het zomer geoene. Men is echt met ons persoonlijk bezig, hè?
0: Maar onze mensen geloven dat niet, omdat kan dit in merken, jij die elders bent, deze jaar omgang wezen. Weet je dat eigenlijk van je moest brengen ertussen?
2: Ja.
0: Maar je hoort die stand, omdat je abribis hebt, dat zo maar joh. Snap je, maar het is geen makkelijke boy, want als de man kiest je zodemieter je op, doen ze het snel.
2: Ja.
0: Doen ze het snel.
1: Daarom is er met takje dat migado. Me if once my abi roko na sana need on what that I abi roko me ne tak tek teki money they cost don't ja but they you cost don't ja for tanja na ala so trang system de no no they want ano leg fossi me no tak once my no come at once my feel if ko ikan kon
2: ya tulo
1: is abito me de say ka tak me pe di me konde me sab that
0: eh hey, kasin
1: posis
0: opsi makandra moro
1: posis ma if
0: me abu an be vro ko nek mi
1: shira ko na sana no lip you ko de konstron de wat ino sapo o wakaja
0: eigenlijk al heb je werk daar kom je daar hier en je lobby broko contact ontwikkeling van wanneer je terug kan wat kan je beter doen look alla zijn in denk positief want min op denk negatief omdat de denk negatief denk ik moet uit mijn maar moment zei je denk je naar niks zou het keer natuurlijk kon meteen kon uno saja of als maar kon aan het raden dat uno moet op een systeem dat ze stimuleren als maar op als maar ai en of un japanja panja want un belangrijk ja zo toe. Ja. Uno de jaso fu tielon su sre fu de jaso form wan geheel.
1: Precies.
0: Form trouw want je de trouw ik kon de consluiten de aan. Te de gwe de guanga geheel prakseri dat. Zo dat no. Dat ben aan. Maar eigenlijk jaso ben niet meer zoveel dingen zijn twijfel. Omdat zijn we echt te vertrouwen naar elkaar toe.
1: Dat
0: weet je. Ik zeg niet dat we niet. Weet je. Maar in dit bijna je ziet dat je moment. Wat zijn we kan je doen zo lang afwakken dat uno man kawan. Dat want taki ad dona wala mala srevi sana grond prakseri funo.
2: Dat ik ben want dat een medaille op te zeggen hè, weet je, pas maar zo lees dit maar moet zo arki hè. Daarom met dat even hem sami want dat ik. Daarom u kan u nee belets maar de welkom. Om dat ik want de nom denk ik baka u ja, want om let op mijn gevaar de hè. Want kloof dit had dit man als erna ik creëer dat dit man de diaspora zat de collega. Maar de menen niet en dan de terras zat de ordrape. Dat zogenaamd zijn naam begin intolerant. Des mannen lo plakas ma, des mij bondroen deko onderdruk je dadelijk naar je opching.
0: Hier en na zijn tori ja
2: zo. Uno onderschatting.
0: Na zijn tori wan feitje de man dape ina ide ma de man sap dat u Arsenal smara. Des enkelig na je hoor de man dape broer de man denk de no denk lao. Want we zijn zo banam bam des enkelig en vooral mis op van ons na ma. Zo daarom met Gimbi er niet om wat kan de motor concentrat man no lobby. Maar Gimbi wan part Jenny Simons elkwaar. Voor al lief moeder gezegd, wat dat die dat puur visie.
1: Precies.
0: Omdat hij zou zeggen, onusma, no loopt je kans in.

0: boiding. De no lo basa andati. De e kaura den tax traka nga de.
1: Da de
0: ma
1: fursura
0: yu morobu.
1: Ya, tax traka nga de ya. Roko
0: stra, isa vita. Roko stra nga de lo kangap tung si. Wa des mai bruya de ede.
1: Ya, des mai bruya de ede. Teme tak mines doi tak nantun mantwe tak seip saja. Mar, it mi aiga abrawatra ifo me takanga bapal sma fa arakere. Die me jere wam de regering en sma o it kontak eigenlijk sma no lo fa etaki maar en eigenlijk na via pianga en NDP be moest er ja konden mis chingro
2: wis suma tak zo zal niet era alles uit elkaar maken sorry mino verstaan
1: mi be luko wa de mi be luko wa interview fu had de week na wa enige wa de manda pe aita manta kasam no archi not more
2: sa meneer taki mino verstaan
1: eigenlijk via pe anga NDP be moest
2: Never. Never. Mevrouw Simons moet nu daadkracht gaan tonen. VAP laat haar verkiezen omdat ze het zelf naar hebben gemaakt.
0: En de vervoerzetel. Want
2: ja.
0: En mijn zetel, dit is niet eens.
1: De voederzetel, ja. Keihard de voederzetel, man.
2: Mino komt contact over Sernang, maar nee, je mag taki naar je mening.
1: Nee, na apisisang uchako
2: even. Ja, dat mag. En we zo contact over Sernang, mag. Uno na Sernang man.
1: Waar we denken dat die, waar kan denken dat die, dat VAP en NDP ben constant. Zijn met die VAP wie nou tek NDP?
2: Nee.
0: Yere no mana sa sandek ba ma ik bleef mi e tanta ke dat of one ka go na srana da unu ja so leki srana am chi ekta srana ma da mi no man bribi da trawan futu ki u din trawan verstaan chi na din trawan verstaan ala so kondre din trawan verstaan nek srana di no verstaan nek we ja en a moment sang adul de in wala mala da so adulo yep ontwikkeling we ja an of de af en in om denk dat te kon participeren aan tafel wat dat is falen. No, nee. Jullie van nodig voor me kaketi kolom. Weet je,
2: dus Disney. Je bent ook een schakel in die ketting. In die ketting, ja, tuurlijk.
0: Daarom ik belangrijk voor een tak naar ons leven.
2: Zeker.
0: Weet je wel, en om dan een takje van ons leven, om ons leven respecten en om gun mekaar dat te want ik heb ook toe dat, want trouwen man doe we ook, dat kan de juist de wans aan man doe we ook, dat jugo na een tafelpoot voor jou. Maar eigenlijk, je zei doe we ook en je sap, je doet de vastbesloten dat ze hem doen, dan moet je gewoon doorgaan. Want eigenlijk nog je nek aan trouwen, want ik kan niet meer van, ja, uno na nek krabu iwan bari. Zeiden me kunnen denken dat die akrabo e hora trouwen en voetu voetu ega trouwen. Dat no forget me. Yeah. No forget me, want toos tu der ugoent verdwijn.
2: Ja.
0: Yeah. Dat trouwen dat no forget me, mi jeite. Maar altijd wat denk trouwen hori sakaka. Na you krakt in me dat want trouwen ma saka you go ondro. Dat want taki in akrakt in ook motor. You tell you abon krakt is e want jealous trouwen. Challenge yourself that you know once man no man do rakrakt.
1: Ik heb de best ook to de tak unu nasadin in black. Zeiden me kwe takan nonsense dat in nonsense man.
0: Daarom ik hier en daarom ik Michael Jackson beta kwaza niet. Arki. Arki sa Michael Jackson dat.

0: bad place for you and for me. This is why you Iggy Rakoki.
1: Ja, ze is Ermi. Vorige week had ik een vraag die zei je, van je denkt over 18 oktober, maar rond die.
0: Ja.
1: Dan heb ik een actie, ze is een Ilse. Dat is Ilse. Van je denkt over ADDC, 18 oktober, een Maron D. Want ja, ik ben takken, mijn nefier, not that day. Sorry dat ik moest een tak zo maar, maar mijn acties is een Ilse. Van je vier over AD, van je denkt over AD, met mijn takken zo.
2: Ja, van mijn vier over AD. Mijn boon definitie, mijn man Gides, maar dat is ik kan beantwoord AD. Maar mijn het takje me jere des, maar het tak dat hij en dat hij hoor voor deel en hier in stand onder een uur toch. Hij zei die moet tak dat hij die mensen van ons die zich marons noemen, want men zegt ze hebben ons bevrijd. Nee, niemand heeft elkaar bevrijd. Niemand heeft ons bevrijd. Wij hebben elkaar bevrijd. De mensen zijn gevlucht wegens de wreedheden van de witte man, toch?
1: Ja.
2: En ze zijn geholpen om te vluchten en vooral door vrouwen. En dat stukje wordt onderbelicht. U begrijpt toch?
1: Ja.
2: Vrouwen spelen een big rol in haar vluchten.
0: Ja,
2: zodra je de, omdat de vrouwen bij Sabi Olati, dat mag niet van binnenland gaan arkitu. De vrouwen bij Sabi precies Olati Basi Egwe, Olati Basi Ekon, de Nobeluku hun gezin alleen ook die witte kinderen. Dus is maar weer ook dubbel, zonder betaald te krijgen.
1: Ja.
2: Te allemaal aan vluchten, zo wat jullie tak no, yo lati, want de basi ik kon tussen met dat konjang. Dus, en ik merk dat ino de, want ino merk toe altijd in de film Dagude.
0: Ja.
2: De kan Adagu konsuki, en Adagu is toch na watra. Adagu no man, fin aspor moro, aspor is toch na watra. De drape de shi o asma vluchten door a watra. Dat de rei om a watra toch, maar door dat afvoorsprong de zo biggie, de no ma hali moro in. U begrijpt toch? En afro etak no, no teka jong boy mi, a jong tom, si teka biggie so mi. De moeders, a rol voor a mama belangrijk. U begrijpt toch? Dus die mensen zijn gevlucht en dat stukje wordt onderbelicht. En de blakke vrouw moest let op de pas aan dat hij. No go denk we tapu mo fo want to, no na wan binnenland. Anego buma o tapu mo fo. Nee, de eerlijk.
1: Ja, vind ik ook.
2: De eerlijk toosje as anego boom. Opomo fo unu na umasmana, unu e tjara pijn. En na unu na abakker mat fo a gezin. Unu e bescherm a gezin. Let op an a meisje wa we bescherm. We bescherm ma pa, we bescherm ma boy.
1: Ja.
2: En un tan do dat i. Unu make a verschil. Want a moment de te kwam pje meisje gwe oma uku. Une luku o na ambus kondre pje ay mek den teke mei. En you lek bus kondres ma ne luku ay a wan foto pje nga bun jeng. No! Na wan pje de tek mei. Altijd op hoe moe voor. U let op dat den sand dat die blakka sma, blakka buba. U let op, na desma vluchten, na jep u jep ons. U no chite desma be vluchten. De be kom baka kontek desma. Toch? De no betak mi vluchten bij jullie zoeken het maar uit daar op die plantage. U no si so leesi, er was meuterij op die plantage. Te de wit ma abin door de kierding. De buitgemaakte wapens, de be kier de wit ma. En sa de be smart toe, want de be tek taki, dat de be me gonfing. Dus ja, dat is niet allemaal bewapend. Maar is niet waar. Het waren maar een paar die bewapend waren. Maar ze waren slim, want dat is niet allemaal bewapend. De befit kon ik niet meer bij elkaar. En van zijn niet toe, om let op dat naar one voor ouders zo abi. A one group no kon een cruiseschepen op de dansen en gezellig. Nee,
0: dat
2: is maar bij Ketty. Dat is maar bij Ketty. Fire song, alle de sandati. Hoe de bewust van?
0: Of ik denk dat ik maar tek je zo go ergens. Ino sapeye dore, des ekelek
2: ibe go, angstig.
0: Ibe go prana bakase. Des ma tek yu ino sap sop sananga enesi doro wantrako. Dara met mino man, te sons ma etaki, da ibrilis de wan dat min gwa Afrika wanan mano srana, da me barike ye. Kan de yuno a respecti fo yu stop na tapi kumba, ma give me psagwe mi onrom kumba. Snap ye ye, si dati dis na wan broko sa enkelek, na broko sa te ikbadwa bu broko yo lange overgatra aktif aptin ko moro fara na a broko. Ma da of yi arki to wan funu, da we wan mek so abrep. Auroko kaban no.
2: Nee, nee.
0: Na nuvos auroko bigi wat uno doro da peso umar en eksami beta kikba. Uno doro da panga wan smile. Ibrile is wie je wel de confine soor konso dat je go do this, dem go do dat. No,
2: nee, nee.
0: Koop eigenlijk dat
2: we zijn gebracht met geweld.
1: Met geweld, ja.
0: Dus eigenlijk na unu kan gaan wat rijden, hoe wel wij sterke mensen zijn. Daarom ik Ibrile is dit te kom bij de loop.
2: Ja.
0: Omdat we op een geboren zo.
1: Ja. Ja, ja.
0: Een beetje als schepper wat creator zit ook zo. Dat uno dat nas massa san om niet maar go ook to een boom verstaan.
1: Ja.
0: Want of ons dom samen dat ontdek je, dan hebben we alles. Maar alleen omdat in ons verstaan we wat evenheid naar ons reisje. Met uno man kom, uno man zie, apom begin. Klaar, ja. Knap let nou visie.
1: Visie. Weet je? Maar dat maakt me beter van pisi. Dat den die gloe gwena pusi zo terecht. Maar dat ego nou taki. Uno di un di tena tana foto okay as la fone godoro di uno mana no dem begin de ko an fasa no mino feni abu om dati no ti de yere
2: almost go ya du tu geleer
1: dem pardon
2: nee no once ma une go begin no one pardon no once ma une begin no one pardon nee den tu ne libi buna nga de srefi e arke efes de me yere Brunswick Gerald le drive an bante is de Brunswick etaki Mino sabef na ook ina ook anisino.
0: Ai,
2: atak wansara, ai taki lukuno wansara makaboy fenvro koning. Atak ma 80% nas ma fuing. Dus ai meka verskil tu.
0: Ma duidelik, ma dat...
2: Den elibi buna nga desref tu, eh?
0: Daarom jy wat unu na enige wang, sa wang kjuverke. Ik heb sa...
2: Nee, ma dit verdien meer informatie, eh?
0: Ma dat doa eigenlijk, jy sê dat unu na wansa eigenlijk, o den no ma fuk na asverk, want men vergeef. Want ik kom eens aan heb ze toch wel een rekening van naar informatie man, naar dit man. Dus eigenlijk je ziet dat die ondoro aan systeem pe, want leerman daar de mindri. En eigenlijk uno moet die de leerman zijn de naar de mindri, wat occasie voor zet den kon afasi. Uno nog kan go playje van een meester die nou als maar moet playen kun schrijven. Want eigenlijk in haar lukus alweer lukus trouwen, uno is daar baka, lukus heeft ze gaan doen, gaan we voor. Omdat eigenlijk adiert wat uno aan allerziende oog voera. En aan een raf radio mee bedoel. Mee bedoel moro hier, man.
2: Nou, laat we gaan mira hier, hè. Uli mira dan beter.
1: Ik heb het gehoord over Adé, dat zei de met Adé praat zo.
0: En een mooi voor Adolie, die zie.
1: Mijn man vino, dat mis in juli 1873, want daar ben je 1863, maar dat je leeg.
0: Maar weet je, maar
1: eigenlijk dat
0: is verwarrend, of niet denk ik, dat 10 oktober de 1 juli de. Zomaar ik hang 10 oktober aan. Nou, ik kon nou een broer dat we aan de sasa de jongen actie mee mag. Hebben jullie dan 2 dagen?
2: Nee.
0: 2 vrijheidsdagen?
2: Nee.
0: Als je naar ons treft, je broer, dan wordt minuut of een emotie, want die vindt dat... Ik snap het niet, want het is maar dan zo deel, die zie. Ik denk ik moet je doen, want je abtrouwen zo denk je erover. En dan ga je zien of het klopt, want enkele dit is naar apartheid kaba.
1: Zo.
0: Of ik doe dit soort van is dat ik praat toe ik is smakbaar.
1: Ja, en dan noem ik zo dat steeds man... om ons go actie binnen land pardon. Dem actie de Indi pardon.
2: Maar no, ma, de... maar wie heeft dat gezegd? Nou, als maar de actie.
0: Ben je?
1: Dat nee.
2: Mek des ma tak desa no wans ma un ego aksi pardon.
0: Hier di wan
1: biere moro. Wa
0: her ma her.
2: Nee, mek des ma tak desa de tanf de.
0: Wa her pu we ma des ma meki pardon.
2: Nee hoor.
0: Iki mama me aksi pardon. Mama beri ka mami kado sami do di mi.
2: Nee.
0: Wat en teken di des ma leer mi libi langa vrede. Des ma leer accepteer. Des ma gim lobby fu mi lobby moro farana. Libi moro farana mi naaste. Tak is sang mi aksi pardon.
2: We moeten één ding niet vergeten. We zijn naar Suriname gebracht onder. Gruwelijke omstandigheden onze vooral. Wij zijn niet zelf naar Suriname gegaan.
0: En dat vergeten ze weer.
2: Ja.
0: En dat wordt los.
2: Men moet die dingen goed belichten.
1: Ja, look hoe jij hier, want deze heeft etakje dat hier naar Wambo te choken, naar Wambo te choken. Maar...
2: Een verschil in
1: het toch. Het anders bij hun. En dan ook...
0: Omdat na informatie, na liksom met takje, de oud tango zo. Omdat je weet je wat, zonder je sabi, je verdeel zo, lippen je ook naar bij. Maar of trouwen nee, zie dat. Want ik neem aan dat zij je takje boe of zij je aan boem. Want ik kan kangen, want denk je, aboem, ik denk dat aboem. Maar kan dit tegen... Yo broko broka de gira mo chira ti wa olo di ni man di so kam sa sa mi obe wani sta me wan na di si na en ka ba what of you na 10 october da mi feni tu la da e yuri na fu ala ma de wa kam ba ka wan ti no free me Of mijn denk ik in oktober, dan ben ik high boy 10 op dat jaar, daarom ik mijn vier. Want dan ben ja, ik denk ik, dan ben ik 10 oktober, jongen. Ik zou om mijn ancestor dede, jongen. Ik zou om mijn lobe goa busi de tjaden gogo tierbaka. Ik zou zelf de inheemse baboon groep zo'n teken naar de man toe. En dat nee belicht, want anno de man, anno ook kan niet wang. De ook toe en de man dat die bechari dood of leven, zo leeft naar blakka, maar en de tjago die de man. Dat luka dit me wel weer.
1: De naam boek
0: toch in een lezen. Je stil is dat in een blind noans, want we waren allemaal onder de Turk. En in een zin dat je bij de jongen tegen zijn soma safeni boek atakanoani. Mieren minokits van vanmorgen. De rieke minok doet dat. Waarom ik minokant dat blakaser blakatuan naar hem? Totdat ik door op
2: een voorbeeld
0: waar we net bij zijn en we zien toe. Of de man kon aan een biggie gone u tapo. De man sorry, is dat de man doang de koning krijgen voor Afrika. De man kon aan een biggie gone. Ik ga naar Sper. En de man voor Afrika no bab digi go de wan akroit de no basap nek fu kroit. Asanda daarom ik alles maar deed die wan nasneesje met kroit die wet maf kontier man ay digi sma. Maar de tor dat na daarom ik teet tak wan tori go go luku pa tori digi fi ikam di wan boom digi ye go am indri ngay
2: en dat. Maar daarom de feit dat asanda informatie aan ons koro sma we pregi trawan. De sansa ye tak net.
0: Nee,
2: de sansa je tak net na informatie je chakken en dan moet men dieper op
0: kunnen gaan.
2: Na lek van de wet maar je tak dat UBC Rusev, de tak dat bewust voor tapu me voor.
0: Precies.
2: Voor tapu me voor. En onze mensen gaan daarin mee.
0: Kijk, en dat doen ze nu zelf onus maar even
2: bij. En takken.
0: En blakaser, blakaser, denk je, de du ab je peilen boek, de man kan aan de bidi kanu.
2: Ja, cool.
0: En zade maar de man kiro men koning bak en de trawensi. Dat one sansa je kan doen, na geef je over. En natuurlijk, je geeft je over een moment dat nanga. I ate brudu, luku ome langa atang fos asane kabu, want iri kane had den trabrada tu. En te weta kabra de moro be de waf de eerste wa ook tu sabe, abro nu gewoon makkelijk makkelijk tu monok tak dat na seri. Un tori di pi zelf di Colombo se gua Amerika dape, isi dat na moro apotine boto, want da apprespa dore de ala desma be jers de moro. Snap je dat je dat smaak gewend gebruikt Uno, omdat Uno een breedte voor horen erbij. Maar ik denk dat je naar voren erbij zou zijn, want zo niet naar je kolokken, naar je baie jezelf doen, dat is een schietere zomaar.

0: Snap je? Dus eigenlijk naar je moest sabio schrijven. En weet je dan toch, dus meneer, dat ik dat voor Gobrim of noem maar op. Maar noteert hij wat noteert en Google dit. Als je weet niet, dan gaan we sabio, sabio, zo dat hij die van wat
1: ranga.
0: Weet je wat?
1: Alleen, dat hoor je bij dit, en dat ik mijn man denk, omdat, ja, on de abwantra di u abwantra di.
0: Nee, maar eigenlijk, mijn dag niet als aan nou one day. Look, nou, daarom ik voorzichtig naar een bepaalde zani. Look, nou, hoe eigenlijk die mijn one day, mijn man begreep, ik want dat til op
1: doe. En dat ik pardon, en hinder me om, mijn trouwens, en hem hinder me om, want ik mijn actie nou als maar pardon, dus mijn ook drink.
0: Dus eigenlijk, men moet weten dat at 10 oktober, zei ik, ja, kon je sma, dan mij denk dat zang. Vanaf de maand teken, jongen, uit de maand hier boni. Nooit morgens maar kom bevrijden, inderdaad. Mijn takken die bij 100 jaar morgen langer. Terwijl aan de bavo. Want vindt man op de morgen, nou, man op de kolokofoen morgen. Snap je? Dus eigenlijk of je goed denkt, dat je goed denkt, alles aan het zijn de van ook doen. Daarom ben ik voorzichtig naar een bepaalde zade. Want in alle wegen, in bereken naar toe brengen, knap zien als je aan de wegen. Atrawan guabusi, atrawan taparamari. Boetie dan die uno sabu zelf moren, nou een familie die moet zo.
2: Ja, ja, de DNA dat je ziet.
0: Of goed doen aan DNA test, gaan we zelf schrikken van wat we gaan zien. Snap je? Maar weet je, en daarom op de informatie is dat je denkt om morgen van je denkt dat hey, trouw je voor een panjoen jongen, maar ono moest denk dat jongen, ono na wang.
2: Maar trouw je panjoen omdat de app voordeel aan.
0: Ja. Snap je? Ja, app voordeel aan. Maar wij moeten ons niet aan laten trekken, want mij brief ook toe dat ook toe in lo. Want was ranan die dat pedamine, denk dat nou wallo no modoros ranan. En anotak dat mij nga u jersey dat mga je moest voor. Mga je kan doen, best niet samen man, man, fika mo zo.
2: Ja.
0: Snap je, maar daar zijn kung fu roko, maar dat we roko samen. En dat ablakabere moest man begrijpen. Dat te we tak samen werken, samen dit doen. Dat we niet bedoelen voor jou kan mij zo hier die, dat we jou bel bel mij hier die, maar dat kan daar zijn kung fu zet grond prakserie. Dat we moest dit bereikbaar, boon zelf u katafra. Want dat na samenwerken. Weet je wel, daarom met mij nou, maar dat wan o wang. Tuurlijk kunnen we wan volgens nu zet om, het hoor ik wel samen. En op het moment zo zit Tori dat een Tori kiest toch one body. Dat tegen mij erg, dat is hoe moet ik dat uno daarvan. En in bereken ablakas mama voor toch, we wisi uno voor. Tot ik was aan iemand, ik krap een ablakas mama voor. En zeker ona denk je Santoki. De mama voor was zonder voor Santoki.
2: Nee, Santoki, maar mijn probleem met
0: baas. Nee, maar in elk geval. Nee, bij bijvoorbeeld.
2: Bij deze van, ja.
0: Omdat nog meer krap naar een saaie poortak uit je mama voor. Te agwe in in een kosmos. Ja. Dan me grap na saye taki wan mitref solite di san toki di ger pa mino legi to ya langa tembiki mu de matem tak eh toki wiki mi baka no me grap mi be me ne des we go and the second is that that is smart ye shi that ti ta sam no bu da a no bu ko mo sa na no bu de tro no se morsere ala sa ni da mu che de wes pur da ne basta mo rof na de of na se sa na ma da to anta ki u a vis in a libi makandra no bu en no touch a creator ching de u touch a creator ching bari kana e yo mo da e touch.
3: Maar goed, we gaan nog een poko zetten voordat we naar het einde gaan. Ayo!

0: mainly voor mensen zo een doorbaka in een uitzending. En natuurlijk Miss Donja na nga sisa Elsa voor no vergeti sisa Lilian Pevi etaki anno sabi fu akan tron sabi want sabi taki we taki un egi tori en we probeer fu voren tapu egi tori opto dati aboskopo kanka doro opto na nga lobby dat de lobby wan se arki man forme of man me kwak thing. Ya, Elsa, ube taki, da isa mi be taki, wan taki da san go tapu gam yi kan.
1: O mi be abe ufere den strande, sa de mai ser nu nu drape na nga Curaçao virtuel. Mi no sabe na grasi ube te gimi grasi liu, dat abe da kursu. Hij wilde ergens gaan en hij moest betalen om te gaan op een strand.
0: Ja.
1: En een witte man, een Hollander. En hij is niet gegaan. Ik vond dat prachtig, Gracilio. Moedig voor jou. Je hebt toch, mijn paai, luisteraars, hoe onderschat je dat ik van Blakawatra dit hoor. Moest je Blakawatra iedereen cola kreeg, ja. Cola kreeg toch, de kaart Blakawatra.
0: Nee, Blakawatra, maar dat is precies. Dat is mijn mami brief. Maar hoe onderstaan we bij dat? Ik ben wel, maar dat is niet. Dat is cola kreeg.
1: Oh, ik weet het niet. Maar alle die...
0: Adremi, aan minotakade voor het mensen met baru.
1: Nee,
0: maar dan... No. De kata no sabi, wat mino sabi.
1: Nee, maar een voorbeeld met een gito. Is toch hetzelfde of niet? Cola kreeg naar Blakawatra, toch?
0: Nee, Blakawatra naar Blakawatra.
1: Oh, naar Blakawatra.
0: Cola kreeg naar cola.
1: Naar cola kreeg. Oké, luisteraars, ons stel u voor, hè. Want... Als kind, ik ga drapen met een vakantie, dus met dat ook. Ik ga gezellig mee. Dan stel je voor nu, dan de jongeren, dat ik niet. Dan een vakantie, kom tante laten, dat is met dat niet. Ik ga drapen in paai. En in een paai, het is voor iedereen toegankelijk. Tijd de drapen is hier, dus dan kon je een paniek. Blak aan mij, alles mij kon gezellig. Om een blak als maas aan de politiek, om de boeus voor de sandati. Een moment zijn je serie, wie is om mijn money, dus in soort is maar nee, dit is niet te koop. Dit is voor iedereen toegankelijk, ook voor jouw witte kinderen. Ook voor jouw witte kinderen die hier in Suriname zijn met vakantie, die moeten ook daar naartoe kunnen gaan. Draai een rol om. Hoe vind je als we jouw kinderen tegenkomen? Want ze zijn te wit, ze mogen daar niet gaan zwemmen. Wel, dat gaan jullie doen met andere kinderen. Zo makkelijk is het. Uno moest doen eens aan dat hier. Dat nu een soort voorbeeld. Daarom ik haar als een jutjaar voor Jamaica. Want nu heb ze in Jamaica. Desma is zeer densani, want ik weet mij kan gaan of Arabieren of een bijgebouw, monumentale gebouw, de mijn podcast in. Want ik weet dat. Als dan zo betek voor de binnenlandse smaak. Toen fossi mensen foto no bende, foto na Blakaman bouwing. Alle de monumentale gebouw zou je zien na Blakaman bouwing. Dus de mij tak overal financiële dat Holland nu verdien. Maar uno kon a emotionele schade ete, a fysieke schade. Zou de doen aan desma. U begrijpt toch? Na Blakaman bouwsernang. De grachten alla de sandati en nu op moderne apparatuur sa de kari pocket line nga de sandati.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Fosi nga anu des mabe diki nesa nga embre diki as antipu nga skopu. Weet je wat het is om een hele gracht te delven? Dus op een heer gracht. Des mij zonder kiespai. Uno mek ama horu na spotu Blakas magers ook in die. Uno mek de ma horu na spotu. En na 300 jaar dat we vergelijken aan Indonesië. En ik zeg niet dat van de Indonesiërs over een roze pad ging. Want ze hebben het ook niet makkelijk gehad. Je snapt toch? Me benoem dat toe. Voor zo'n gome qua hertra verhalving. Maar het is nooit te vergelijken aan Samit Ablakabuba. Me bedien een programma voor televisie NTR toch? Een documentaire met een Hindustani jongen toch? Zal je weten, maar bevelen moet.
0: Yeah.
1: Aboy kare omu konto, en omu bede antropoloog, tevens historicus, sa omu taki. A omu taki, die no kan vergelijk, nooit samit blakama nanga samit de nanga contract arbeider. Amantak ino kan meka vergelijk in dat. Amantak a koninklijk huis, Rutte, zo moeten zich diep schamen. Amantak dem kruipi contact sorry tegen omu. Wa hun die staan niet etak dat die. U begrijpt toch, Blakasma? U de bewust van. Aman taki na uitzending. En na uitzending dat ta microfoon kiri. Maar boy taki tu fisa microfoon, maar ta microfoon kiri. Aboy taki gewoon. En om lukutu na nga suma aboy tru. Aboy mek moro programma. Want laat sa boy be dasar na baka min dides maf mi fa beneland. U de bewust mensen, u let op. U stoppele rup chi yang aftoma na wang. Ta skoutu ara gong. U si fa de kira mana Rotterdam toch. Hoe ben je dat voor een Antillian? Hoe ben je dat voor een Boeskongre? Hoe ben je dat voor een Fotoboy? De meisje blakka. De man heeft een verschil. Een blakka, een man, een debeleus. Een stop als aan dat titel. Als je de man voelt, de man voelt jaren zo toe. En die horen verdelen in eerste instantie. Een soort een stop aan de sandati. Want de mipching dat foto is een probleem. De blakka mamuma, je pijn. De mare de mipching. Want de akisita voor je pijn is nooit meer.
2: Nooit meer, no.
1: En daarom weet ik dat een stop, een dena ai. Die a microfoon kiri aboy taken tu tapa aboy taken face build ma baka build aboy taken tu aboy tak enani lering agangwa blaka boy na oso enani lering no kanga kafrija mi no wan blaka manja in mi oso en aboy neli et te luka men luka m documentaire baka donc we onderschat racisme racisme is gevaarlijk na do racisme met de roei om een joden uit man die de den ju en doe asem sani en iedereen zweeg iedereen kijkt de andere kant op uno onderschat racisme blaka buba de abenanga uno uno mluku de wawa uitzondering dat daar heb je in alle rassen wawa uitzondering ze hebben het van huis uitgekregen of voor dezelfde abing dat alles mana wang maar in realiteit mensen denken niet zo. Undena ai aboy taking in grandma lering daganga den blaka mati no ko noit moro langa des madis jay mi oso en nog steeds des my denki so one des ma abacus system
2: de abeya
1: de abeng o luko ni studen manting bolsonaro brachon
2: ai
1: a ap 47% lula ap 44% en na rex. Maar de verkiezingen zijn door elkaar. Tweede ronde is kom.
0: Want in bereken Amerika is loer dan man dat toch. De wanpot aan de man.
1: De wanpot
0: aan de man.
1: De wanpot aan Bolsonaro.
0: En Arkina Ator dat hij heeft zijn assemblee.
1: Dus Melvin Bofa de naai.
0: En de president zou bezig dat derde wereldland. U opo u aai. Want in bereken de man tak de toch dat voor zwak u mijn. Voor de invloed dat ik interesse toch dat ben aan loos aan niet. Ik heb een enkele poeder naar fictie.
1: Ja.
0: Poeder gaan naar fictie. Enkele aan de realiteit hebben ze aan de realiteit. De meid, ik zou niet zeggen dat ik zo kleiner voor je denk ik kom king. Voor je mismoeder, voor alles aan te kijken. Dan ga je mismoeder, je dan zet transstation en drink wat te bieden. Je vergeet pico boren.
1: Maar niet alleen dat die boodschappen die ondersteunen elkaar. Om luko asoon voor Bolsonaro, die de man ting asem fesi. Maar luk even naar Bolsonaro lusu. Dat weet mij tak no, na in zoon. En no no ni na jurne, me kwam documentaire over Brachon Baka. De si a hebi racisme. Luisteraars. A hebi racisme in Brachon. Uno me grap na Europeana. Na Europeana in bepaald rapé. Tata, doi siri. Des ma abde ingi wek en in durf go lulli na wek des tekeri nog steeds.
0: Daarom mek je enkele gide Nederlanders no no de. Dat rana e overspoel no no de. Door menen niet. Door den Brazilian. Ino je dat in eere net. Omdat dek na panga de agenda dat wel is dongo. Zo weinig smaad je dat. Er moet meer gaan. Want enkele unu ne de bereken in de man systeem.

0: In een heersysteem of een look, bono, no, de walamaletro werkers, die ademan.
1: Slavenwerkers,
0: slaven. Is dat jaf of een tandraai draai? Is de man zei weer de kut op de ede? Anna de wit man, wat roos slaaf of ding. Want de man vrede de man aan de kut op de ede toch, want Gaeshi, want dat is take over. Nagi unu respecti no de omdat we hoi grun sref we kosu sref to danga de man to danga swet man kon we sako her nazi fama si yo fu a minute ne ka bu man of a bu vrou des enkel dat imbarik ala de mo vo dat en so ri te de man tu de sanda ti da de kos don ga to ranga yo ere de ro mek solistis danga son bread of so sata op ye fi dat i weri ale ate klop ak ba seri 5 minute ka leida
2: me la fam dat ato
1: Ma ayuru
2: elong,
1: ayuru elong. Ayuru elong. Sami want taki luisteraars. A geschiedenis voor unu u ap moro informatie nodig. U tan skoro u srefi a verdieping van u. Wa abif go du u egi onderzoek. Isap toch, u no mek des ma des meslei u na tafra spelu tegen elkaar uit. U abba wan geschiedenis un dena ai nu nu na a geschiedenis herhaling dus eigenlijk men heeft niks geleerd voor a geschiedenis men kijkt gewoon de andere kant op un dena ai dat mi wan taki en met taki grantani ermi dat mi be mag konti de mante contact na de luisteraars yeah. En volgende week dan mi de tapa in a radio besalto dan ga ik verder op dit na informatie Lees de mail Gunusang, Godoro na Gert Oes in die en zo. Ja, met ook een grand tanny luisteraars.
0: Mooi okay. Grand tanny, Sisa, Elsa, Gide, Lobby, Artie Mangsang, de Utopleger, Milobi, Sisa, Lilian. Ook to Boon tanny, natuurlijk voor sluiten, Apisi, Dori, Af. Ja, bij Wanda, het is met dat je maar de Lobby Artie Meisje dat die. Sa over zo weet dat je die zo'n takje abratrawa zou onbemoedig aan jazo. Dat u kon nader tot onszelf en dat u kon aan een boom kring. En we weten de grond tapo aan een konftalanga. Meest op hoe fijn het is dat die kon aan grond tapo dat je liep een boom gedeelte voor je naar baka. Weet je wel, en af de one boom bij je wakker, de via je Egypte en dat je die informatie. Maar dat geldt voor ons allemaal. Weet je wel dat die ne kon om met die spotty naar ons revie.
2: Dat zo.
0: Ne kuna me ki spota nga usrefi ba. Ne kute kusrefi bun seriusu. Wanti unu nas mafu lobi. Minok bana nga tori disi wanta tori disi ote kwa trapisi. En volgens mij a vlieg ramp jason a Belmar. A be de 8 oktober. 2 oktober a be de no?
2: 2 oktober, ja.
0: Ano 8 oktober?
2: Oh no, a 2 oktober.
0: Ilse, wanneer was dat? Ik denk 8 oktober. Of 4, no?
2: Adi kom luku, volgens mij 2 oktober niet meer denk ik. Maar van kampo dit zo dat in het medie
0: ben. Ja, want juna Belmars, ma. Ja, Belmars, ma. Maar in elk geval natuurlijk. Aonde ina munfu na tien dat of a sagba van no sagba na bunfu krakti natuurlijk wie fu jazo esen gogomiti ala enkele ka ala den strana mang ja 4 oktober dat was het gisteren de
2: gisteren
0: ja dat want taki ook toki de lobby want dat die bunfu ro ja man weet je wel de sand dat die prespare
2: ja precies ja
0: snap je dus
2: van informatie
0: Maar een goede Ja, mijn lieve mensen, je staat wat een doko door een kapa. En boem voor kracht die des massa die in een penitentie dat te loont bij jou. Want zolang aan de momenten die ze komen. Want daarom heb ik iets op lobby des matak de tijd droog aan heel alle wonden. Maar de net ook dat de tijd laat de hele dikke kors achter. Even je staat aan krap even direct. Je gaat terug.
2: Ja,
0: dus boem voor kracht die mijn lobby sma. Die zie je naar de gebeuren die zie je dat we lopen zelf moro, nanga let op tap onszelf, nanga takang onszelf, nanga bewaar onszelf. Yes, en ik kom voor trauma. Kandra, even kijken. En natuurlijk een Wins Bonnie Granny. Ja, dat nou een brother bij ja. Altijd een man dat ik en hij spiet en kom. Hi boy, Bonnie. Aluku, asaluku of na aluku. Maar goed, mijn lieve mensen, Ododi en blijven jullie luisteren naar een rakoki.nl. Behalve de Wansa lobby natuurlijk salto frequentie. Merci. Maar Ododi,
2: ja. Odi, nou een tweet voor Wiki. Ja, Odi bij ja.
0: Okay, yes, come on.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hek zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum 5 kilometer liggen dingen op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A44 Amsterdam Den Haag bij Warmond 2 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken dicht en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Tropiek 2020 jaar.
7: Frankie's Tropische Winkel is speciaalzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens afro-cosmetica en culturele producten.
6: Tenkatenstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
7: Telefoon 020 41 22 5 95.
6: Diverse groenten en rijstsoorten.
7: Gronje met bakkeljauw. En diverse vissoorten.
6: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
7: En ook diverse vleesproducten van soort.

0: vlees tot geroosterde kippen.
1: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
0: Ai boy, naar Frankie je moet de. Ten Katenstraat 43 Amsterdam West.

Tide Munting De Fevi Defu Kojo Angajuba Bonigrani De Baka Na Yu Archidosu. Odi Odi Nalontu Lespeki Brarangasa Mi De Vinci Allah Van Blessy Day. Zo bon tide vandaag op de vijfde dag van de tiende maand. En u kunt van 11 tot 2 op Caribbean FM luisteren naar het programma van Bonigrani. En dit programma wordt u aangeboden door Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit Grani.

0: we zijn blij met een nieuwe dag en groeten de maan, de zon, alle planeten in ons zonnestelsel. En de zonopkomst, was van ongeveer 7:45 in de ochtend. En zonsondergang zal zijn 7:05 in de avonduren. Het geeft ons 11:21 daglicht. En de maanstand, de maan die draait door van eerst de derde, was het nog een laatste kwartier. Tiende zal het zijn, een nieuwe maan. En dat betekent eigenlijk, als we nu naar de avondhemel en nachthemel gaan kijken, dan zie je nog maar 30% van de maanschijf zichtbaar en zal steeds minder worden. En alle andere planeten aan onze hemelgewelf in ons zonnestelsel wel zichtbaar zijn nog steeds Mars, Jupiter en Saturnus met het blote oog. En Uranus en Neptunus heeft wel een soort telescoop voor nodig. Mercurius en Venus zijn in deze periode eigenlijk onzichtbaar, om ze niet echt goed aan de juiste positie aan de hemel staan vanuit hier in Amsterdam. Maar Mars kunt u wel zeker zien aan de zuidoostelijke horizon. Jupiter, ja, oost-zuidoost. En Saturnus zal in de nacht aan de westelijke horizon zichtbaar zijn. Wel, alle munde naar een mooi Caribbean FM radiodag. Met programma's van vroeg in de ochtend hoort u dan Mart op Caribbean FM. Daarna Rakoki Radio, Kolen Kit. Dank Sisa Urmi. Je mooie programma's. En vandaag twee fantastische gasten. Lillian en Ilse Diana. Mooie, mooie conversatie. Maar sowieso dank ik alle programmamakers voor het invullen van die eerdere zenderuren. Want nu is Bonnie Grani van 11 tot 2. En ja, zo boem van 11 tot 2. Dan brengen we een educatief en informatief programma over politiek en samenleving vanuit gedecoloniseerd perspectief.
1: Amanda! Amanda!
0: En natuurlijk ook een sweet oddy aan overprogramma maken zo'n Bonnie Grani en Grani Bonnie, die de maandagen en dinsdagen zo leerzaam maken. Sisa Patricia Wilson, Sisa Ilse Diana Adams, Sisa Connie Arnoldus, Oddy, Oddy, Oddy. En ook de overige bestuursleden van Stichting Grani groet ik. Nana Kwame Mensa Bediako, Gram Brada Peter Richelieu. En Brada jouw Macintosh, Oddy, Oddy, Oddy. Want deze mensen doorbreken glaasplafonds, denken out of the box. En met hun helikopterview nemen ze ons mee voorbij onze comfortzone met nieuws, feiten, achtergrond.

0: ronde analyses en opinies. En ook een sweet ordi natuurlijk aan alle overige programmamakers op dit radiostation. De Caribbean FM, Odi Odi Pradangsa. En we groeten speciaal alle donateurs die ons programma steunen met hun bijdrage. Piggy Grantangi, hartelijk dank. En last, but not at least, ik groet alle citizens of our universe. En u luistert naar ons interactieve community radioprogramma op de Caribbean FM. En willen graag dat u, net als wij zelf, daar ook van geniet. Want het motto is: samen sterk tegen eurocentrisme, tegen white supremacy, tegen racisme en tegen afrofobie in het bijzonder. Decolonize the mind and power to the people.
1: Amansa! Amansa!
0: En vandaag conducteur en machinist van de techniek, Nami Kendo. En als machinist ga ik nu de trein in beweging zetten. Dus doet u gerust mee. Stap op die trein. Take a seat.

Ja, zit iedereen lekker? Is iedereen aan boord? We beginnen aan een nieuwe week en we zijn beland in week 41. Zo. Dank voor het afstemmen in week 41. En we gaan er gewoon een hele mooie week van maken. En je zegt dus altijd gewoon... Dank u wel. Week 41.

0: that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world.
1: En namens het hele Bonnie Grani radioteam begroeten we u. Maar speciaal groeten we alle mensen die door ziekten of andere ongemakken of verplichtingen aan huis gekluisterd zijn en naar onze uitzending luisteren. En ook wensen we allen die recent iemand verloren hebben heel veel sterkte toe. En ook toe, we feliciteren natuurlijk jarigen en andere mensen iets te vieren hebben. En we bedanken al onze luisteraars, Uno de Arkimang, voor het afstemmen op Caribbean FM tijdens onze uitzenduren. Welkom.

0: Ja, welkom. Mag het nummer van de studio ook noemen? Het nummer van de studio is 020-7884-305. Ik herhaal 020-7884-305. En het weekend was... Ja, er waren veel dingen te gedenken, te vieren. Maar een belangrijke herdenking van dit weekend... Natuurlijk dat op... 4 oktober, dat is dan gisteren, eigenlijk 34 jaar geleden een gigantische ramp plaatsvond, niet eerder vertoond in de geschiedenis van Nederland. Boeing 747 van El Al, die daalde neer en die vloog zo de flat Groene Veen en Klein Krijtberg binnen. Het heeft voor heel veel trauma gezorgd. Mensen die overleden aan die ramp. Mensen die lange tijd gewond waren. Dus zowel fysieke als psychische trauma. U kent ook het verhaal van die held Pa Sem. Die terugging het brandende gebouw in om een kind te redden. En daardoor zelf ook behoorlijk verbrand raakte. En in coma moest komen. Dus ja, het is een vreselijke ramp die vele mensen nog bijblijft. Gelukkig zijn er wel een aantal gedenktekeningen daar. De herdenking, een van de herdenkingen dan, vond ook gisteren daar ter plekke plaats. Ik heb nog wel een ander bericht gezien daarover. Dus het programma AT5, die ging even polsen, juist bij jonge mensen die misschien... de ramp niet eens mee hebben gemaakt. Dat is toch al 34 jaar geleden. Of die herinnering er nog is. Of dat geheugen gedeeld wordt. En hoe men zich... hoe bewust ze ervan zijn. Wat een impact zoiets heeft gehad. Dus ik kan even kijken of ik dat fragment voor u kan vinden. Dan kunt u gewoon even samen naar luisteren.
1: Ik vind van wel. Als je de baan moet komen, dan vind ik wel dat je het wel moet weten. Ja.
2: Zondag is het exact 34 jaar geleden dat die achter mij in de Bijlmer een vliegtuig boorde. Tenminste 43 mensen kwamen hierbij om en wij van Wijze Amsterdam zijn de straat op gegaan om te kijken wat de jongeren hiervan weten.
3: Ik weet dat mijn oma het meegekregen en dat ze daarover vertelde. En ik weet ook dat er heel veel vragen rondom de Bijlmerramp zijn.
1: Wat weet je van de Bijlmerramp?
4: Ik ben daar nog niet mee bekend, sorry.
1: Als mensen soms daar rondlopen, kijken ze wel van, oh, wat is daar? Zodat je dan wel gaat uitleggen. Maar dat mensen het echt weten, jongeren het echt weten, niet echt.
5: Ik vertel mijn jongste zelf altijd wat er is gebeurd. Een stukje geschiedenis van hier.
6: Hij bedoelde van het vliegtuig, wat er was gebeurd daar.
7: Nee, dat was niet fijn voor heel veel mensen. Ja.
2: Oké, en vind je het ook belangrijk dat jouw vriendjes het ook meekrijgen op school?
7: Ja, daar weten ze echt veel van vroeger.
3: Ja, maar ik vind dat het gewoon belangrijk is dat je weet wat er in jouw omgeving afspeelt. Of wat er is gebeurd in jouw omgeving. Dan vind ik het wel belangrijk dat de jongeren meekrijgen over de Bijlmerramp, ja.
2: Oké, want dat gebeurt nog te weinig, vind je?
3: Ja, zeker. Het wordt bijna niet besproken. Alleen onderling of ja, op zulke momenten dan.
5: Nou, we hebben hier ieder jaar altijd de herdenking. Dus zelf neem ik mijn kinderen daarmee, vertel ik ze erover. En je staat in Krijnes, dus er is hier sowieso al veel voorlichting voor. Dus ik ga zelf altijd wandelen.
0: Ja, het is een korte reportage van AT5, lokale tv-zender. Juist over hoe die overdracht is van de gebeurtenissen, de herdenking, de herinnering. Rondom de impact van de Bijlmerramp. Iets dat niet vergeten mag worden. Zo'n impact heeft gehad op de community. En waar veel mensen nog steeds... heel veel last van hebben ondervonden. Dus laten we gewoon dat blijven herdenken en herinneren. Ook het belang daarvan blijven benadrukken bij allen die hierover geïnformeerd willen worden of moeten worden. En met name de mensen die ook in dat stadsdeel wonen. Goed. Ook dit weekend was wel... ander nieuws, maar voor mij ook veel prettiger nieuws, was een ander soort bijeenkomst. Maar laat ik dat even opzij schuiven. Ik zet even een pokoe op. Ja, het past wel bij de Bijlmerramp, deze pokoe.

0: prachtige stem van Aretha Franklin. En ze zingt hier natuurlijk een bridge over troubled water. En by far de beste uitvoeringen van dit nummer. Ongeacht wie het geschreven heeft, wie het mede ook gecomponeerd of gezongen heeft. She blows this one out of the window. En oké, ik zei al, het nummer van de studio is 020-788-4305. Is 020-788-4305. En dat nummer mag je gewoon opslaan. Het zijn een community radioprogramma. En van nu mag je vanaf nu kunt u gewoon tot aan de klok van 2 uur met ons in gesprek komen. Om te laten weten dat u het goed maakt. Of om anderen te groeten. Of om ze te sterken deze dag. Dan ga ik de eerste beller erbij. Welkom in de uitzending, natuurlijk genoegen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, heer Armand. Hoe gaat het met u?
1: Het is vandaag mooi weer vandaag.
0: Het gaat een mooie dag worden vandaag. Ik ben het met u eens.
1: Ik praat over die vliegramen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, maar ik ben van de Belmer. Ik ben van de Belmer.
0: Oké, okay,
1: dan. 80. 80 en dat gewoon.
0: Ja.
1: Ja, hier vroeger was de bijbel van de Suriname.
0: Ja, heel veel Surinamers, ja.
1: En wij dachten gewoon, dat vroeger, echt waar, die dacht ik toch. En hoe ik kijk op, jouw leeftijd, wat was je toen, 1980?
0: 1980, ja, toen was ik zelf nog niet zo oud. Ik was nog een 14-jarige jongen in de jaren 1980.
1: Ja.
0: In 1990, toen was ik al 24, maar goed, in die periode woonde ik wel in Amsterdam, maar niet in Zuidoost.
1: Die vlugheld is weer gekomen op een zondag.
0: Mm-hmm.
1: Ja?
0: Mm-hmm.
1: En hij was gekocht, hoor.
0: Mm-hmm.
1: En hij was voetbal, hè? Verder, Ajax.
0: Ik denk dat veel mensen zich dat herinneren, zo rond 7 uur. Toen werd opeens heel Amsterdam opgeschrikt en heel Nederland kreeg te horen wat een grote ramp er was gebeurd in Amsterdam Zuidoost. Ja.
1: Maar dacht je, God is groot, hè? God is groot, hè? Ja? En die Afrikanen dan, dat is gewoon vroeger, hè? Ik ben vrienden, maar je hebt al geleerd samen in huis, in de Lippenstein, je hebt niet geleerd, in Ghana, ik ben ook gekomen met een goed hoor. Maar toch hier, dat toen die vliegtuig is een liggenstort, ik kan het even.
0: Ja, het is een grote ramp.
1: Allemaal, alle Afrikanen, allemaal, hulp.
0: Ja, heer Armand, veel mensen zijn toen geraakt, overleden en waren verschillende nationaliteiten bij betrokken. Laten we het niet vergeten.
1: De mensen, hulp, allemaal. Ik ben echt blij, ja?
0: Het leven gaat ook door, maar we moeten sowieso niet vergeten wat er toen heeft plaatsgevonden.
1: Onszelf
0: sterken met die herinneringen.
1: Ik ben niet vergeten, want je hebt veel verloren. Ik ben niet vergeten, maar alleen. Die ben ik echt hulp nu allemaal, ja? Ik ben echt blij, ja?
0: Is goed, heer Armand. Blijf op de zender, blijf luisteren. Ja. En misschien hoor ik u later weer in de uitzending, ja?
1: Dag meneer.
0: Ja, doei, dank u wel hoor. Blessie.
1: Ja,
0: dat is een grote impact voor velen die erbij waren of mensen kenden die daar woonden, et cetera. Dus ja, mag ik zoiets, gaat je niet in de koude kleren zitten. Oh, wat ik zei over dit weekend. Ik had dan ook wel voor mezelf een speciaal weekend. Want ik was bij twee vieringen van twee vrouwen. Ze waren alle twee vieren ze dit weekend. Eén op de zaterdag en één op de zondag. Hun 85-jarigste, het 85ste jaardag. En dat betekent dus geboren in 1941. En dan heb je al zoveel meegemaakt. We zijn nu in 2026. En alle twee hadden dan dit weekend een viering van hun 85ste jaardag. Die dan afgelopen week had plaatsgevonden. We zeggen still going strong. En om die reden draai ik voor mevrouw Dorothy Stewart. En mevrouw Marta Beeldsnijder. Een mooie pokoe. Pas de telefoon is bij. Welkom in de uitzending, Wiebke Genoegen.
2: Ja, goedemorgen, Batakendo, met Sisa Ellie.
0: Goedemorgen, Sisa Ellie. Goedemorgen.
2: Ja, ik bel even om jullie te groeten, uw moeder, Sisa Ilse, Sisa Patricia, Nana Kwame, mensen, Bidia, konden ik normaal spreken aan je uit. En Blakaroso, Sisa Merel. Maar waar ik speciaal voor bel, is om Lobby Sisa Peggy McDonald. Ik hoop dat ik het goed heb. Ze was gisteren jaren. Dan heb ik met Barwan alsnog van Jajajajing. En met Winsie en Lobby, Koloko, Koni, Prisiri, Moni, want dat doe ik van Odo. Maar bogo, zoon to me, Winsie. En ik hoop dat ik niet ben boos, Sisa Peggy McDonald van die bij de Maatradio werk. Geloof ik al één keer op de zondag.
0: Is goed. We hebben het doorgegeven.
2: Ja,
0: mevrouw Peggy McDonald gefeliciteerd.
2: Ja, en dan doe ik de groeten aan al de dames die ik vaak groet, ja?
0: Blessie, Sisse.
2: Okay,
0: Grantani. Bye-bye.
2: Ja,
0: mooie dag. Bye-bye. Ja, goed hoor. Dus Lobby Arkemank, nummer van de studio. 020-7884-305. En dan gaan we ook deze erbij pakken. Welkom in de uitzending, met u genoegen.
3: Amasa!
0: Hey! Weer toe!
3: Amasa!
4: Amasa!
0: Hi!
3: Odi Lobisis uit Tans. Ja, Amasa, opa, boedu, opa.
0: Mi def mi krant tangi, fafi. Faude.
3: Ego. Is dat mijn een fighter toch?
0: Mm-hmm.
3: Ik heb nog mijn oren kap, maar alles aan die kont op mijn pas in de trap, mijn trap de nomen. Je verstaat code?
0: Ja.
3: Code 1, hè, code 2. Alibi, brother, kendo, is er lachen en tran. Odi, na la zee. Met taka herkroefu, bonnie granny, Odi. Ik ga straks ook even eruit. Is dat mij toch? Mag dat niet meer de drie van de water? Of meer Ellie, dat moet je daarmee ook tegelijk binnen. Wanneer we Ayuregwe, Anaso.
0: Anaso, dus komt u binnen, komt u binnen, welkom.
3: Ja, grand tangi. Odi na la zee. Aide Safuru, wat betreft Aramp, hè? Aramp. Altijd Aramp, denk ik wel niet, Masra, want ik heb het meegemaakt.
0: Oké, dan.
3: Kendo, het was zo benauwd met Aramang. Meneer naar woonkamer met Karita, kom kijken, wat zijn leeg, boven naar mijn vliegtuig. Het is mijn vliegtuig, mijn vliegtuig, ik weet dat mijn god, de power der ik ben niet. Ik ga ik dat mijn kind, ik weet dat ik nee. Ik zeg het toch, ik weet dat wat zijn leeg, boven naar mijn vliegtuig. Maar dan had hij dat sagon, de Kruidberg, no?
0: Ja, Kruidberg naar Groene Veen. Groene Veen ook toe, ai.
3: Juist, Groene Veen. Mikree, dat mijn maat zegt, braza mi hori. Attack, God weet alles. Attack, ik mis aan dede vandaag op morgen. Je rest aan maat zegt niet tegen mij. Attack, ik mis aan dede vandaag op morgen. Mino wan itreuso. Ga door met je leven. Ga verder met je leven. Is dat toch? Mis zo toe. Kendo mi kree, mi kree, mi kree, mi kree. Als we allemaal troost, mijn patiënt paro Iwan Sleumer, mijn tak hij zijn idee. Ik heb het meegemaakt. En na een day, voor wij een schoonmoeder in verjaardag ook. Want gisteren was ze ook jarig in heaven.
0: Mm-hmm.
3: Hopen dat ze ook een fijne dag naar Gadara die goa visie. En te de anga in zo'n miti. Wat in vrede daar heffen. Is dat toch?
0: Mm-hmm.
3: Ja, dat is wel makkelijk die jullie daar bakken. Maar allen die dat zo lobby wang, ja, ik wens ze sterkte in deze donkere dagen. God weet alles en ik zou je ook vragen voor mij leggen, heer. Als ik dat kan draaien aan pokoe, die alle, deze samen ook te die dat zo lobby wang. Waarmee ook te abdelen in mijn familie, een nichtje van me van 50 jaar en een van 20 jaar, deze mm-hmm. aanvoeren. Ja, ook toen aan Neffe Puno en Eddie Kolf, de familie Kolf, en dan wens ik ook sterkte in deze donkere dagen. Naar Alassi voor Eddie Kolf, broer van Heli Kolf. Maar we hebben nog drie wanneer het was, want trouwens, opo, is dat niet toch? Maar ja, Magdala, rest in peace. Ja, dan wilde ik je vragen. Als je bent André Gidala, heb ik ook voor het is wel.
0: Wat wel?
3: It is well. When peace like a river attended my way. Het is mij goed wat mijn God mij beschikt. Onze Engels.
0: Ik ga hem zoeken, ja.
3: Het is mij goed. Wat maar op zijn Engels. It is well. Ja.
0: Ik ga hem zoeken.
3: Juist. Alvast bedankt. En verder met dat Aladdin, Kroefo, Bonnie, Granny, Odi. Mijn kinderen. Mijn kleinkinderen. Mijn apotje. Bossi Brasa. De boomkopit. Mijn huis Asiana. Alle signoren. Deze Albertina, de Dreg, Korenhorst. Daarom heb ik Odi. En vandaag feliciteer ik ook mijn tante Nette. Zeker, Dessels. Ze is 1 jaar geworden, Kendall.
0: Hmm?
3: 1 jaar met 2-0. Ligt meneer en ligt papa Max Zodam.
0: Kijk dan. Hé, hey, verjaardag.
3: 100, 100, 100.
0: Oi, ja, ja, ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep.
3: Hoera, hey, boy. Hoera, hoera, hoera, hoera. Hey.
0: Met
3: dat de nette, ai, kan nette, take you day.
0: Ai, ja, ja, ja.
3: Mijn naam is Mawani, mijn naam is Gadawani, moest je day.
0: Is geen 100 dagen, zijn geen 100 weken, zijn geen 100 maanden.
3: Met barrio,
0: nou, 100 jaar.
3: Met barrio, ai, het zijn geen 100 dagen, na 100 jaren. Daarom ik als jij day, tikken naar je oru kapping, kan nette no mani me, voor die Mikolaas naar Fernand, minu wakana het bakken. Omdat we Lotra zijn bekruis niet passen en ik was ook niet zo lekker. Maar Ida Ati. En u kan de ootje volgen. Take your day. Zoals sweet day, wat later na Fessa. Jammer dat ik niet de vader wil, want je zou een poko naar een goa ondro. Kato man kan doen. Kan ik de record maar door. Nou, if you say, had je veel rustig hier, hè? Had je veel rustig, ze is altijd modest geweest. Ik heb het beko, als we mijn meid dat brede lapjes voor taal te laten zoeken jullie naaien. Terwijl ik mijn blies trek in het haar. Is dat niet toch?
0: Ja, ja, ja.
3: Prettige tijden, Tanette, take you day. Dulcie en Allen, Allen gefeliciteerd. Ja, of zoals u deed aan haar moeder. Mijn dedappe, maar in de geest. Mijn dedappe, onugili, ook te krankie. Ja, dat was het lobby, brada Kendo. En deen die laatst wel op jouw sterkte, Allen, in deze donkere dagen. De familie Neder, wens ik ook sterkte in deze donkere dagen. Dat was het lobby, broer. Dat ik idee wat ik ga straks ook naar de tandarts.
0: Tik uw day, lobby, zie je. Tik uw day.
3: Grantani, dat meneer Tijdje niet. Kendo.
0: Hi, Marky.
3: Hi. Volgens mij gaan we met Tijdje meneer Tijdje mee go. Later even dat naar de tandarts. Heren, laat de tandarts je geen pijn doen. Is je familie geliefd? Met dat mee, mee go, poer tandsteen. En dan ben ik op het aanvulling. Begrijp je? Ja, wat die moet zeggen, onderhouden gaan we toe. Want je nu weet je, en dan heb je wat toen aan het bieten. Want je wel en dan moet ik in die darmen. Ik vertak ook
0: dat. Ja, natuurlijk, naar zo.
3: Juist, ik zou zeggen, TKD, ik doe bedankt voor alles. En tot horen.
0: Ai, samen sweet day.
3: Ik heb een blijf dat hij door me klaar. Dus tegen de heren is ding, dat ik weet. Ja?
0: Bless you.
3: Odi. Ze zullen weer nog een gitaar boeken, hè.
0: Het is wel. Wat vind
3: ik? Like oké, bye-bye.
0: Bye-bye.
3: Doei.
0: Ja, ik ga straks even die pokoe erbij halen. Draai ik in de tussentijd ook nog een telefoontje. Neem even in de uitzending. Welkom in de uitzending. Doe ik genoegen.
4: Ja, goedemorgen, Kendall. Zou ik mijn tante Bertine kunnen feliciteren?
0: Gaat uw gang, Lucisa, gaat uw gang.
4: Ja, bedankt, hè. Tante Bertine, gefeliciteerd met Michael Redoet. Michael, nog veel gezonde jaren na deze krachtgezondheid. Lobby. En Stefano, ook gefeliciteerd met je broer. Levi en de kleintjes met oompie. Ik wens u een fijne dag met Michael, tante Bertien. Hip, hip, hip, hip, hip.
0: Hoeree! Ja, ja, ja, ja. Mooi zo, Michael, okay. Van harte. Dank u
4: ja,
0: wel, hoor.
4: Bedankt, hè.
0: Ah, boom, blessie.
4: Doei, doei, fijne dag.
0: Oké, okay. Mooie dag, doei, doei. Ah, is een mooie moment altijd. En ik zei al, ik had een mooi weekend met twee mensen die 85 zijn geworden. Mevrouw Dorothy Stewart. Mevrouw Martha Beeldsnijder. Ik zal even een pokoe voor hun zetten. En kan ik een andere pokoe opzoeken. En deze speciaal voor tante Martha en mijn moeder.

prachtige stem van Donny Hathaway. Met een van zijn vele mooie, mooie nummers. En ik zei, dit nummer draai speciaal voor mevrouw Dorothy Stewart en mevrouw Martha Beeldsnijder. En ja, die hadden dit weekend toch wel een bijzondere gebeurtenis. Alle twee vieren een 85.

0: 30-jarige jaardag. Welkom in de uitzending. Doe ik genoegen.
1: Ja, goedemorgen, Kenneth.
0: Goedemorgen, Nana Kwame Bediako.
1: Ja, ik wil voordat ik verder ga, wil ik eerst al die mensen bedanken die mij gefeliciteerd hebben, die mij vandaag gegroet hebben. En maar ik belde meer, Kenneth, over een beetje aandacht te schenken aan Gilio.
0: Een Gilio?
1: Gilio. Banasi.
0: Oh, de heer Banasi. Ja, als u zegt Banasi, dan moest u toch.
1: Ja, Banasi. Ik heb lang niet van Banasi gehoord. Ik heb gehoord die natuurlijk in juni denkt, ik heb gehoord dat hij ziek was. Maar vanaf toen heb ik niets meer van hem vernomen. Ik heb ook niet meer op de radio gehoord. Snap je? En meneer Banasi is een regio blank. Bekende persoon van ons.
0: Ja, zeker.
1: Koroni Mongoman. Koroni Mongoman. En ik heb lang niet van voor. Dus met hoe zeg je aandacht neemt. Ik heb een paar dingen. Wat was dat gang? En ik had mijn berg op de radio. Tell you no. Twa ego na banasi. Grantangi,
0: brad. Hey, grantangi, brad. Grantangi. Zo'n mooi idee.
1: Ja, ook vandaag.
0: Hai. Ja, een belangrijke oproep om elkaar toch altijd in de gaten te houden of het goed gaat. Dus Lobby Brada, Banansi, hebben u vaak gehoord in onze uitzending. Wat een mooie bijdrage en dragen een warm hart toe. Dus hopen dat het goed maakt. Dat u de kans krijgt om ook anderen te informeren dat u u deed. Dus... bij deze, nou, als andere mensen ons kunnen informeren, is het ook goed over heren Banansi. Alleen voor ter geruststelling of ter steun en support die we dan kunnen geven. Ik ga weer naar het eind van het eerste uur. Het is 3 voor 12. Van 12 tot 2 gaan we wel door met ons programma op de Caribbean FM. Na 12 uur heb ik mevrouw Clea Konijnenberg belooft haar te bellen. Er zijn veel activiteiten die de komende periode plaatsvinden. En zij kan ons over een aantal van die activiteiten informeren. Ik ben blij dat ik haar mag bellen. Dus na 12, nu is zeg maar 10 over 12, hebben we contact met deze creatieve mevrouw. En daarna, over daarvoor, van 12 uur zo, wordt u eerst journaal, reclameblok. En dan pas ben ik weer terug in de uitzending. En tot die tijd ga ik even die pokoe zoeken waar mevrouw Kreeuwsburg het over had. Het is wel, ik ken deze versie niet, maar het is de eerste versie die naar boven komt. Ik ga hem even inzetten en hoop dat het een mooie versie is van It Is Well. MUZIEK

0: beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n drieën ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vier op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum 5 kilometer liggen dingen op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A44 Amsterdam Den Haag bij Warmond 2 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken dicht en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Tropisch, 2025
7: jaar. Frankie's Tropische Winkel is de zaadzaad in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens agro-cosmetica en culturele producten.
6: Benkaterstraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
7: Telefoon 020 41 22 595.
6: Diverse groenten en rijstsoorten.
7: Bronje met paddeljauw. En diverse vissoorten.
6: Pantaaiers, gerastige zaven en kokos voor de boeien.
7: En ook diverse vleesproducten, van stortvlees tot geroosterde kippen.
6: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
7: Ai boy, van Frankie Jode, de Kaartenstraat. 43 Amsterdam West.
8: Welkom terug bij het tweede uur van onze uitzending Bonnie Grani op de Caribbean FM. En in het tweede uur, zei ik al, hebben we om 10 over 12, nou 5 over 5 minuten.

0: Het gaat zo snel. Een telefoongast, mevrouw Clea Konijdenburg, over alle activiteiten die eraan komen. Wel, u luistert naar het programma van Radio Grani op de Caribbean FM op de 107,9 FM in de ether. En we zijn ontvangen met uw radio, transistorradio, wekkerradio op deze frequentie. En daarnaast via salto.nl/CaribbeanFM op uw laptop, desktop, notebook, mobiele telefoon en of iPad. Dus oh, ik heb nog een beller haal ik even in de studio. Welkom in de uitzending.
1: Ja, welkom Kendall. Ik heb een Boga net gehoord, hè? Boga vroeg naar Banasi, hè?
0: Hi, true.
1: Ja, maar in augustus hadden een paar mensen het ook gevraagd. Die heeft iemand opgebeld, die vroeg gezegd: Banasi is heel erg ziek. Daarom hoort niemand hem.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus dat weet Boga. Want Boga vroeg het net, hè?
0: Klopt, klopt.
1: Ja, omdat hij heel erg ziek is. Daarom hoort niemand iets over hem. Is vanaf in augustus, volgens mij, vanaf in juli hoort niemand iets van Banasi. Maar hij is heel erg ziek, hoor.
0: Dank u wel voor dit, deze extra informatie, hoor.
1: Ja, oké.
0: Doe. Oh, heel veel beterschap aan de heren Banansi. Hij krijgt heel veel steun van familie en vrienden in deze om mama bovenop te helpen. Als de leeftijd gaat tellen, wordt de gezondheid minder. Maar heel veel beterschap aan Banansi in deze tijd. Snel een pokoe op. Mijn naam is Kendo en ik blijf hier tot de klok van 2 uur.

0: Hi, Lobby Arkeman. Je hebt kunnen luisteren naar die mooie pokoe van Kenny B. En Kater Karma Vaudeya. En daarom, ik heb nu ook, zoals ik al zei, in de uitzending mevrouw Clea Konijnenberg gehaald. Want Clea is een hele sociaal betrokken, creatieve dame. En die is al heel lang bezig met allerlei soorten vrijwilligerswerk. Ze kan er straks misschien iets meer over vertellen, maar ik heb al hele mooie sessies van haar die zij heeft georganiseerd, meegemaakt. Onder andere in Amsterdam, Osdorp zo'n beetje, waar ze veel mensen bij elkaar brengt om over actuele belangrijke thema's te praten. Even kijken of er zo nog steeds onder de knop zit hier in de radiostudio. Odi, odi, Clea, VDTD.
1: Ja, goedemorgen, Midem. Goedemorgen.
0: Dankjewel, Clea. Want ik zei al tegen de luisteraars, je bent al heel lang actief betrokken. Je organiseert ook heel veel.
1: Klopt.
0: Want in principe is jouw, hoe noem je dat, ben je al met pensioen, denk ik, toch?
1: Nou, gaan we een beetje...
0: Ik wil niet te privé worden, ik ga niet aan je leeftijd vragen.
1: Ik ben al met pensioen, maar ik ga niet achter de radio zitten.
0: Nee, maar daarom dat natuurlijk zou ik ook aangeven. Je zou zoveel dingen kunnen doen, maar je blijft betrokken bij de gemeenschap en bij het organiseren van zoveel dingen. Dus om die reden was het even die zijstap naar je pensioen, wat helemaal niet belangrijk is. Maar hele
1: nee,
0: goede...
1: zeker niet. Ik voel me ook niet gepensioneerd, want ik ben heel druk bezig. Dus ik vergeet af en toe dat ik ook een beetje rustiger aan mag gaan doen. Maar nee, ik vind het gewoon leuk om heel actief bezig te blijven.
0: Ja, want je organisatie heet dan ook Coaching Crea.
1: Ja.
0: Waaronder je veel activiteiten ontplooit. En op dit moment zijn we ook eigenlijk al beland in de Black Achievement Month, want die loopt in de maand oktober. En ook tegelijkertijd hebben we ook nog veel activiteiten in de Maroon maand, die ook tot in oktober tot eind november doorloopt. Dus er valt heel veel te beleven. En ik heb jou juist graag opgebeld bij deze, want ik weet dat jij ook een aantal activiteiten helpen organiseren in deze periode. En er zijn er zoveel. Ik ben blij dat ik iemand heb gevonden die me over een aantal activiteiten iets meer zou kunnen vertellen. Dus welkom in onze uitzending. Dankjewel dat je er bent.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er zijn veel activiteiten van de Maroon. Die zijn al volgens mij al eerder mee bezig. Ik kreeg wat uitnodigingen. Dus ze zijn ook goed betrokken. Het is echt een afro-maand, om het zo te zeggen, oktober. Mm-hmm. Dat we gewoon echt gaan verdiepen, verbinden en elkaar kracht geven om te groeien.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel erg belangrijk, want we lopen al te lang in een achterstand, waardoor we nu echt in onszelf moeten gaan verdiepen van waar zit onze kracht, wat kunnen we eigenlijk allemaal mee doen.
0: Maar waar ik jou dan speciaal over wilde spreken, was er is een binnen deze hele sessie van verschillende activiteiten, heb je dan medegedaan met de Crea Community Coaching. Dat is de titel van deze activiteit. En zijn drie momenten, heb ik begrepen. Zaterdag 10 oktober, dat is al eerstkomende zaterdag.
1: Ja.
0: Vrijdag 16 oktober en ook donderdag 22 oktober zijn er drie momenten. En kan je dus in eerste instantie even toelichten de titel Crea Community Coaching met Clea Konijnenberg eigenlijk?
1: Ja, nou, het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. De Crea Community, dat is gewoon mijn bedrijf. En de Crea Community Coaching, dat is mijn stichting.
0: Mm-hmm.
1: En die werken eigenlijk samen met elkaar. Want ik ben gewoon een empowerment coach. En dat heb ik dus nu ingezet omdat ik momenteel bezig ben met een laagdrempelige ondernemerstraining.
0: Ah, interessant. Dat is interessant.
1: Ja.
0: En reed je die laagdrempelige ondernemingstraining nu hebt gestart, omdat je echt ziet dat daar grote behoefte aan is.
1: Ja, ik ben het eigenlijk volgens mij 3 of 4 jaar geleden ben ik ermee gestart. En had ik ongeveer 10 of 15 deelnemers. Was ook heel mooi. Ja, ze hebben veel geleerd, ook veel van elkaar. Heel onbekende dingen. En wat ze vreemd vonden was meestal visie, missie, strategie. Die dingen waren van die moeilijke woorden. Maar we hebben het echt zodanig laagdrempelig gemaakt, waardoor het nu gewoon niet weg te denken is bij hun. Ja. En dat doe ik nu ook weer. Ja. En dat is gewoon bewustwording voor de mensen van dus, je kan veel meer. Je hebt heel veel talenten, je kan veel meer.
0: Het is een hele mooie vorm van bewustwording, want ik weet hoe belangrijk juist binnen een organisatie visie, missie, strategie, tactiek, dat soort zaken zijn. Eigenlijk ken ik je eigenlijk ook van een andere soort bewustwording. Ik noemde al eerder dat je het aantal bijeenkomsten georganiseerd, waar ik dan bijvoorbeeld de heer Frank Drachtenstein heb horen spreken, meneer Kossi Korendijk heb horen spreken, Kenneth Couvelet heb horen spreken, Francio Guadalupe heb horen spreken. Dus je doet heel veel rondom het thema bewustwording. En deze specifieke evenementen gaan meer over bewust worden rondom ondernemerschap.
1: Ja, het gaat meer om, eigenlijk breng ik aan, ligt het gewoon dicht bij elkaar. Ik doe dus de ondernemerschap om eigenlijk die achterstand, daar komt dus de dialogen die je net noemde over slavernijverleden, die komen een beetje ook een beetje ter sprake. Waarom doe je er niks aan? Waarom denk je dat je klein en bijvoorbeeld arm moet denken? Het hoort bij mijn kleur. Dus het heeft een beetje met elkaar te maken. Dat je mensen bewust maakt dat het allemaal miseducatie is. Dat jij de persoon bent die het eruit moet halen.
0: En zeg maar dus
1: dat is, die twee dingen liggen gewoon dicht bij elkaar.
0: Juist, want die reden van de Afro-ondernemerstraining is gewoon heel belangrijk. Omdat het een paar dingen met elkaar verbindt. Niet alleen de businesskennis, maar ook een beetje die empowerment om die stap te kunnen doen. Om daarin te excelleren.
1: Ja, dat is, en bewustwording is vooral deze tijd echt nodig. Je ziet er van alles gebeuren in de wereld. Maar het ligt bij iedereen aan jezelf. Je gaat het, eigenlijk zeg ik altijd, de grote schepper heeft ons een prachtig cadeau gegeven. Maar er komt zoveel licht uit ons dat het ons bijna angstig maakt. Dat heb ik eigenlijk.
0: Het verblindt ons helemaal.
1: Uit het van Nelson Mandela. Dat vond ik zo prachtig. Dat hij zei, het moment dat je eraan begint, denk je van, zoveel heb ik in mij.
0: Het is dus overweldigend.
1: Dat maakt ook angstig hoor, want je moet het dus ook hard werken. Het is niet achterover leunen. Maar je wordt alleen maar, je voelt ook gewoon zegen over je heen komen als je aanpakt.
0: En kun je iets meer details over de sessies die er komen? Ja. Er zijn 3 momenten, ik noemde al de data. Maar wat is de locatie eigenlijk?
1: De locatie is eigenlijk, om het makkelijk te zeggen, tegenover het Surinameplein. Het is een heel hoog gebouw, achter de bomen. Gewoon tegenover, recht tegenover het Surinameplein.
0: Ja, Surinameplein is wel een bekende locatie in Amsterdam.
1: Ja. Het adres is Surinameplein nummer 33. Maar het is gewoon recht tegenover. Het is gewoon een heel hoog bruin gebouw. En het is een beetje bedekt achter de bomen. Maar het is wel te zien. Maar het is gewoon nummer 33.
0: Okay. En de tijdstip? Dat gaat plaatsvinden. Hoe laat op de dag of in de avond?
1: Ja, het is alle 3 sessies zijn van 7:30 tot 9:00.
0: Oh ja, en ik zie is een kleine bijdrage, lager dan €10 zelfs. Dus ik ga geen precieze bedragen noemen.
1: €5,
0: maar jij gaat het dus wel doen. We gaan geen precieze bedragen noemen, Sisa.
1: Oké. Okay. Nee, het gaat erom, er wordt een bedrag genoemd.
0: Ja.
1: Omdat het te maken heeft met de catering. De mensen die gaan hun pitch houden, dat zijn de deelnemers van de ondernemerstraining, die gaan hun pitch houden. En daarna gaan ze hun verhaal vertellen hoe ze eigenlijk aan hun onderneming zijn begonnen, hoe ze het hebben ontdekt in zichzelf. Van dat vind ik leuk, dat spreekt me aan. En sommigen maken dus producten klaar waardoor je kan proeven. Oh, en ook okay. drinken. Dus vandaar dat we een kleine bijdrage vragen ja. om ja, voor de catering.
0: Ja, ja, ja. En de mensen die, want het is belangrijk dat ze dit onderdeel wat je nu vertelt over die pitch. Zijn de ondernemers ook al begeleid om deze pitches te kunnen geven?
1: Ja, dat is de eerste cursus al bij mij. Mm-hmm. Dan moeten ze zichzelf even presenteren. Mm-hmm. En elke week moeten ze hun pitch even weer laten aanscherpen. Thuis ja. moeten ze oefenen. Mm-hmm. En dan geven we tips en top aan ze van wat doe je goed, wat kan beter, wat gaat niet goed. En ze verbeteren steeds dat ze gewoon alleen zekerder worden. Maar nu komen ze echt voor een groot publiek, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Dat is anders. Dus het is ook de eerste keer voor hun om echt een publiek voor zich te hebben.
0: Ja, oké, okay, dat is belangrijk. En natuurlijk, je kan heel veel van elkaar leren door juist naar elkaar te kijken en te kijken hoe anderen doen. En wat zijn dingen die goed zijn, dingen die verbeterd kunnen worden. Dus het is echt een hele nuttige komakandra, zal ik het even zo zeggen.
1: Ja, ja zeker, zeker.
0: Mm-hmm. Want even kijken, je hebt dus nu de locatie genoemd, de datum genoemd. Tijdstip waarop het gaat beginnen. Uitstekend. En mijn vraag is dan, hoe laagdrempelig is het eigenlijk? Kan ik gewoon met mijn kennis, die van eigenlijk niks, geen business kennis was zo ever. We hebben altijd gewoon eigenlijk heel netjes in loondienst gewerkt en meer weet ik niet. Kan ik zo naar binnen lopen en begrijpen wat er gebeurt?
1: Ja, nou, we houden het zeer zeker laagdrempelig. Iedereen is welkom. Mm-hmm. We hebben vorige keer ook, er zijn al twee sessies geweest waar we dus Surinaams af en toe praten, Nederlands en ook Engels. En er zijn soms één of twee Engelse mensen die komen, maar die spreken wel een beetje Nederlands. Maar we proberen het zo laagdrempelig mogelijk te houden dat we ook zeggen, stel je vraag als je het niet begrijpt, moet het in Sranantongen, dan doe ik het in Oegitongen, Wana Umung. Dus het Sranantongen op voorrang.
0: Mm-hmm. Oh, kijk, daar houden veel mensen van. Dat weet ik zeker. Zeker. En ik denk belangrijk, juist die termen die je noemt van die zelf dingen kunnen oppakken, vertrouwen hebben in jezelf, die bewustwording. En natuurlijk voor ons ook allemaal belangrijk dat het gewoon inclusief is, laagdrempelig. Want dat is wel een iets waar mensen vaak tegenaan lopen. Dat als je iets wil starten, er zijn heel veel trainingen en cursussen in Nederland, die drempels zijn zo hoog voordat je echt binnenkomt.
1: Ja. Klopt, klopt. Ik heb ook bewust voor laagdrempelige trainingen, workshops, allemaal. Want ik geef ook workshops over kruiden, omdat ik moestuinen doe. Mm-hmm. Dus mijn business is echt laagdrempelig. Okay. Ik wil gewoon dat iedereen zich welkom moet voelen.
0: Ja, nice. Ik heb wel gezien dat binnen de hele Black Achievement Month een gigantisch aanbod is van activiteiten en dingen om te doen. En ik kreeg bij jou ook al een tip over een andere komakandra, over een documentaire. Dus vlak voordat we gaan sluiten dit gesprek, Clea, kan je me even stel, je gaf me net een hele snelle tip over Fatherless. Even vertellen wat jouw ervaring is over die documentaire dan. Ik ben nu heel nieuwsgierig geworden.
1: Ja, nou die documentaire, nou ik moest zeggen, ik was ook emotioneel. Ik op een gegeven moment heb ik heel stiekem een traantje gelaten. Mm-hmm. Want er waren, de verhalen waren zo, je zou zeggen emotioneel, pijnlijk. Maar het is confronterend dat je leeft tussen mensen en dat mensen met zoveel pijn langs je heen leven, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En dan hoor je de verhalen van hun. Dat in alle gevallen hoor, al te zeggen, was het niet alleen de vader, maar ook de moeder afwezig. De andere had vader en moeder die geestelijk niet in orde waren. Mm-hmm. Ze werd mishandeld, al dat soort dingen. Maar dat ze het zonder taboe, zonder schaamte hebben verteld, waardoor ze iedereen in de zaal raakten. Iedereen was muisstil.
0: Het gaat echt om de impact. Het gaat echt om de impact.
1: Het gaat
0: om de impact van.
1: Het had zeker een impact. En ik heb ze ook, ik heb ook de mevrouw Bibi ook bedankt, want het is echt krachtig wat ze heeft neergezet. Mm-hmm. Maar het moet eigenlijk overal moet die documentaire afgedraaid worden. Het was gewoon iets wat we gewoon in deze tijd met al dat soort trauma's, want het zijn trauma's die de kinderen hebben, maar ook de relaties man-vrouw kwam naar voren, dat het toch een impact heeft op je eigen kinderen.
0: Ja.
1: Dat we bewust moeten zijn van dat kinderen zoveel, ja, onschuldige kinderen zoveel te lijden hebben. Maar wat ik krachtig vind van hun, daarom zeg ik ook, het is moeilijk, het is zwaar, maar als je doorzet, komt er zegen. En alle drie zijn eigenlijk, ze zijn nog in therapie, eigenlijk beter geworden.
0: Mm-hmm.
1: En zijn een eigen bedrijf begonnen. En dat is zo mooi. Mm-hmm. We moesten in de zaal ook door de pijn heen, hoor. Want
0: ik hoor nog een beetje aan je stem, uit die herinnering, hoe het weer terugbrengt.
1: Het heeft me echt geraakt. En ik ben er nog steeds mee bezig om te proberen het in buurthuizen te laten afdraaien.
0: Ja, er is ook een. Dus ja, je ziet hoeveel mooie dingen uit die Black Achievement Month kunnen komen. Als we alleen maar een beetje aandacht besteden aan alle zaken waar reparatie nodig is. En dit aspect van de afwezigheid van een vader of een moeder of beide in het gezin, bij de directe opvoeding van de kinderen, hoewel we het soms niet zien, is het eigenlijk wel bekend wat een levenslange impact dat heeft op een opgroeiende persoon, op een opgroeiend mens, wat dat betreft.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat is ook een hele mooie tip die je me gaf over wat er zich gaat over de activiteiten binnen de Black Achievement Month.
1: Ja.
0: Luisteraars, ik zal straks nog meer dingen noemen, want ik heb gekeken even snel. En er is veel. Dus er is veel om elkaar te sterken deze komende periode. Maar op dit moment spreek ik met mevrouw Clea Konijnenberg. En die heeft gesproken over, hoe noem ik het ook alweer? Crea Community Coaching, over diversiteit, inclusie, bewustwording, zelfredzaamheid en empowerment. Juist gericht op ondernemers. Om een podium te hebben, om hun talenten te zien en om van elkaar te leren natuurlijk.
1: Zeker, en elkaar te steunen. En we kunnen samen groeien naar grotere hoogtes.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk is het heel makkelijk een luisterend oor te geven. En dan merk je dat je iemand al geholpen hebt. Dus het hoeft maar met iets kleins.
0: Ja.
1: En wat ik wel bij moet zeggen, de aanmelding is belangrijk. Want in verband met de catering.
0: Oh ja, en kan je dan iets vertellen hoe we wel of niet moeten aanmelden?
1: Nou, op de flyer, tenminste als je het misschien...
0: ik heb de flyer voor me staan, zal ik even voorlezen. Er staat geschreven...
1: Aanmelden, ja.
0: Aanmelden staat er, buurthubsub@sosaamsterdam.nl. Ik zal het even wat langzamer vertellen. Het is een e-mailadres, Lobby Arkimang. En het e-mailadres is dus buurthubsub. Gespeld zoals ik het zeg, dus buurthubsub. SUP. Dat is dus buurthubsub. En dan soosamsterdam.nl. En dat is dan SOOZ Amsterdam.nl. Dus dan is het volledig het e-mailadres buurthubsub@soosamsterdam.nl. En dan moeten dan mensen zich willen aanmelden. Even hun naam doorgeven, Clea.
1: Ja, er is iemand van de organisatie, van buurthubsub, die kijkt in de mail en zij geeft het door aan mij.
0: Ja.
1: Maar ik zeg ook, als er mensen zijn die al eerder met mij geappt hebben, mogen ze altijd ook aan mij doorgeven. En dan geef ik het door aan die mevrouw. Dus als het moeilijk gaat, want niet iedereen werkt met mail, dat hebben we ook ontdekt.
0: Ja.
1: Maar mocht je iemand kennen die al eerder met mij gemaild heeft of geappt heeft, mailen, appen mag allebei hoor. Maar appen gaat wat makkelijker. Dan kunnen ze de aantallen, de namen en aan mij doorgeven.
0: Is dat een,
1: dus dat is niet zo'n probleem.
0: Is dat een nummer?
1: Ze kunnen het ook naar jou doorspelen en jij geeft het door aan mij. Zo bedoel ik het.
0: Ja, precies. Ik begrijp het wel. Want Je wil natuurlijk niet in één keer gewoon je appnummer nu over de radio verspreiden.
1: Het is al redelijk goed verspreid. Dus
0: maar dan mag ik het toch wel noemen dan, of niet?
1: Nou, omdat het nu te veel binnenkomt, probeer ik tussen personen te
0: kanaliseren. Ik snap hem.
1: Ja, ik probeer
0: het even te kanaliseren.
1: Te zoeken. ja. die mij kennen.
0: Ja.
1: En dan zeggen ze, oh, we gaan samen. Dan doe je het, ja, dan geef je door van, oh, ik ken Kelea, ik geef hem het nummer.
0: Ja.
1: Of ja. ik stuur het door
0: Ik snap hem helemaal, ja.
1: Ja, dus.

0: dat zuip ik.
1: Ja. Nee, dat is goed. Dus nog eenmaal Louis Arkemang. We gaan nu even afsluiten. Maar dankjewel, Crea. Nog eenmaal. Dus het is de eerste sessie is zaterdag 10 oktober. En begint om 6:30. En de locatie is de buurt Hupsup. En het is op Surinameplein nummer 33. Boven een café dat je daar makkelijk zal zien staan in het grote gebouw.
0: Het is precies tegenover de tramhalte. Dus zo moeilijk is het niet om te vinden. Mm-hmm. Dus miwatijgi denk, unkom, suitinja, de. Dus wat team bijdragen, hoe kan ik jou suitani?
1: Ja, boek dan. Dankjewel, Louisisa. Dankjewel dat je even in onze uitzending kwam. En ik wens jullie komende zaterdag sowieso al heel veel succes. En het Bokkenborgsma ook komt daarbij.
0: Oké, grand tangi en milok fushi mi kondre man.
1: Aboon, ja? Blessie.
0: Oké,
1: okay. Doei.
0: Bye bye.
1: Bye. En Lobby Arkemang, ik mag een nummer draaien. Goedgekeurd door de redactie van Anita Baker. En laten we even luisteren naar Caught Up in the Rupture.

Ja, een mooi nummer van Anita Baker. En ik moet elke keer naar de redactie vragen of ik Anita Baker mag draaien. Ik ben zo'n groot fan van Anita Baker. Ook van andere artiesten natuurlijk. En gelukkig ook de redactie houdt van Anita Baker. Dus altijd goedgekeurd wat dat betreft. En, het is vandaag alweer de 5e. En ik was hier op weg naar de studio. Oh, waar is het gebleven? En ja, dan moet ik dus ook dit weer even laten weten. Het weer was... Het zonnetje scheen. Dat was alvast positief. En voor de rest van het weer... Dan zal ik even moeten kijken of KNMI en weer vandaag voor ons iets heeft.

0: Welkom in de uitzending, Huug Genoegen. Ah, heer Armand, hoe gaat het met u?
1: Ik vraag, ik naar YouTube de hele avond, dat is je dame. Ja? Maar hoe gaat dat? Een dochter van 13 jaar. En de dochter was ziek geweest. En toen is die vrouw gebracht bij de moeder van je dame. En weet je wat gebeurt? Dat is niemand gedaan. Of een Japan, of een staat, of een Obama.
0: Ja, ik heb die story niet.
1: Wat is dat zijn je helemaal te ver en zo graag? Hoe kan dat?
0: Ja, ik heb die story niet gevolgd over die dochter in Su. Dus ik weet niet alle details, dus ik kan niks erover zeggen. Ik heb die hele story niet gevolgd, Brian.
1: Maar is je naam, ja? En ik ben dat in je naam, weet je. Elke keer dat was voor mijn woord, weet je, hè? En voor graag, weet je. Ik ben gewoon dat je naam al 4 keer ben geweest. Dat je naam, ik ga weer volgen dat je naam.
0: Ja.
1: En
0: Arkino, kijk, in elk land gebeuren dit soort zaken. Alleen kijk, natuurlijk, wij hebben bijzondere aandacht voor Su. Want daar liggen natuurlijk onze roots ook voor een deel. En het is pijnlijk dan om dat soort verhalen te horen. Maar ik, wat ik al zei, ik heb me niet meer verdiept in die tory. Dus ik heb verder geen commentaar of details.
1: Hij ziet dat. Ga gewoon naar huis als je gaat. Niet naar de moederbaar. Ja?
0: Oké. Okay. Ja, dank u voor die tip. Maar sommige mensen
1: gaan. Luister naar Arman.
0: Oké, is goed, brader Arman. Ik heb uw tip gehoord, hoor. Jawel, ik weet het. Huisarts. Ja. Alle twee hebben natuurlijk een kwaliteit. Dank u wel voor de tip, brader. Aboek, blessie. Doei, doei. Aboek, jawel. Je krijgt vandaag gratis advies van heer Armand. Maar het is belangrijk als er iets scheelt. Vergeet niet dat ook traditionele wetenschap is belangrijk. Maar ook die academische wetenschap is ook belangrijk. En alle twee kunnen helpen. Kunnen soms een uitkomst bieden. Dank heer Armand voor uw tip aan ons. We gaan even terug naar het weer van vandaag.

Ja, het weer vandaag. Ik kwam naar de studio, openbaar vervoer genomen. En het was zeker een zonnetje, zag ik. En ik zie nu de temperatuur zal zelfs doorgaan.

En dat betekent dat ik al zei, in de ochtenduren was het 15 graden. Middag loopt op tot 20 graden. In de avonduren zakt het een beetje tot 16 graden. En in de nacht is het gewoon 15 graden. Maar goed, dat valt allemaal nog uit te houden in deze begin van de herfst natuurlijk. Dat zijn we wel gewend. Hier zijn we niet zo bang voor van dit soort temperaturen en dit soort momenten als het gaat om het weer van vandaag. Dus, en ja, het overige weer van vandaag zullen we voor u nazoeken. Wacht even. Komende week ziet het als volgt uit.

Dus vandaag en morgen gewoon droog, periode met zon. Morgen in het noorden van Nederland plaatselijk regen. Goed, we zitten in Amsterdam, dus dan hebben we verder geen last van hier in Amsterdam. Code groen, zegt KNMI. Geen waarschuwingen dus.

Ja, en de rest van de week. Nou goed, vandaag zonnetje, 20 graden. Morgen nog wel zon, maar iets meer bewolking. En daarna gaat het steeds vaker. Neerslagkans zal hoger en hoger worden. Woensdag de eerste druppels, donderdag nog meer. Vrijdag, zaterdag en zondag kunnen we veel meer neerslag verwachten. Dus dat is eigenlijk de stand. De temperatuur zal dan ook lager worden. Van de 21-20 graden die we nu hebben, zal het aan het eind van de week ongeveer 15 graden zijn. Dus als we gaan tuinieren, moestuinieren, volkstuinieren, werken in buitenlucht, grijp uw kans. Maandag, dinsdag zijn de dagen. Woensdag hebben we een paraplu of zo'n drie westeren muts nodig op ons hoofd. Dat is voor het weer van vandaag de uitslag. Ik ga ook wel een korte opmerking die ik nog wilde maken aan u. Ja, u hoorde me net met mevrouw Clea Konijnenberg praten over verschillende activiteiten in de maand september en oktober. Nog steeds hebben we ook in de maand oktober te maken met de Maronmaand. En ja, we gaan richting 10 oktober. En op die dag zijn er meerdere momenten waar mensen bij elkaar kunnen komen. Zowel in Haarlem, in Amsterdam en in Den Haag zijn er verschillende vieringen. En Comacandra, juist de 10e en ook de 11e. Dat is een Marondag in Utrecht. De 12e kunt u in Rotterdam. De 14e ook weer in Rotterdam. Dus weer in alle grote steden zijn er activiteiten die u kunt meemaken rondom het thema Maronmaand. Ga gewoon naar de website vieren en herdenken. Of herdenken en vieren. En dan vindt u daar veel meer informatie over de komende activiteiten in de Maronmaand. Maar ik zei al, 10 is natuurlijk een belangrijke dag. En dan is een... even kijken, als ik het goed zie staan. Ja, Stichting Ma Jong heeft in Haarlem een Comacandra. SDO heeft in Amsterdam een Comacandra. Yanga Palesi. En in Den Haag is de stichting, ook niet meer zo goed, Wie Matto in samenwerking met Flamba, Nationale Viering, Dag van de Marons. Dus de grote nationale viering, Dag van de Marons, is in Den Haag op de 10e. En ik zei al, daarna zijn er nog andere activiteiten die u kunt, waar u van kunt genieten. En ik sprak zojuist ook mevrouw Clea Konijnenberg en die vertelde al dat er verschillende activiteiten zijn. Ook in het kader van de Black Achievement Month. En eigenlijk, ik keek dan op de site van de Black Achievement Month. En die waren er heel veel. Een boekje. En ze daar staan. Over wat is er in Amsterdam? Wat is er in Amersfoort? In Arnhem, in Den Haag, in Haarlem, in Leeuwarden, in Utrecht, in Rotterdam, in Zeeland, et cetera. Welke films kan je wel of niet bekijken? Er was een heleboel. Ik heb geen voorkeuren, adviseren, dingen aanraden. Tenzij iemand mij vertelt wat er precies gaande is. En gelukkig heeft mevrouw Kea wel een paar dingen genoemd die zeker de moeite waard zouden kunnen zijn. Maar ja, ga gewoon even shoppen, even moeite doen, even googelen. En dan vindt u voor beide situaties heel veel activiteiten in de komende periode. En ik denk dat ja, iedereen die enigszins interesse heeft, kan zeker aan zijn trek komen op de manier waar zoveel mensen nu aan het organiseren en mobiliseren zijn.

0: Hi, Pieter Tosh doet altijd, ja, geeft wat positieve energie op deze ochtend. En ik was met u bezig om ook de podcast van Sam Jones te beluisteren over de Moffo Academie. En er zijn weer twee nieuwe afleveringen op komst, maar die komen zo midden oktober. En deze podcast ging met name over over gezonde levenswijze, gezond eten klaarmaken, goede ingrediënten gebruiken, ook een beetje over bewegen en natuurlijk een vaste commentator voor mij op dit onderwerp is natuurlijk altijd die reggae-artiest uit Jamaica, Maccabi, en die heeft ook het een en ander te vertellen over bewegen. Te lang en te veel zitten is soms niet goed voor ons. Maccabi, wat wil je vertellen?
1: Make people ill, and there is no exercise pill. Too much time sitting down, just still. There is no exercise pill. Your body needs movement, you can't just chill.

0: There is no exercise pill. Your body now move on its own free will. There is no exercise pill. Exercise not all about leisure. Can help the blood sugar and the blood pressure. Your heart, your lungs, your kidney, your liver. Exercise should be something you treasure, not something you take by mouth. Exercise you have to move both. Can do it inside or do it out. Helps with diseases without a doubt. Me nah say you have to run a marathon or pick up heavy weights like strong man. You only have to do what you can. Exercise is medication. So walk, run, ride, swim, anything you wish. Yoga, Tai Chi, even Pilates. Train at the gym or calisthenics. Do something, even if it is a little bit. Even in your house, there are things in there. Exercise on your bed or even on a chair. Local shop. Time to spare, take a walk. Get a bit of fresh air when you exercise. You'll be surprised how good you feel. Then you realize, get wise. Make it part of your lifestyle. Even a personal trainer could be worthwhile. A Medical Monday. Exercise is medicine. Yes, I am.
1: Exercise is medicine. Yes, I am. Welkom in de uitzending met Wiebke Genoegen.
2: Ja, welkom, welkom. Ken het. Mag ik even reageren op het Marondag?
1: Ja, gaat uw gang.
2: Ja, kijk, die Marondag, ik vind het niet goed. Ik vind het zo'n apartheid. Kijk, we zijn met diezelfde boot gekomen, die mensen van die foto's maar en die mensen van het binnenland. Weet je toch? Dus dan moeten we 1 juli... herdenken. Maar nu gaan die mensen van binnenland weer iets apart, weer 10 oktober, weer een panja. Wanneer gaan we tot 1? Weet je, dan gaat die weer iets doen, dan gaat die weer dat doen. Ik vind het niet goed. Ik weet niet, als je, heb je Urmi Bilkzagen gehoord?
1: Ik heb geluisterd, ja, naar Cissa, Urmi en Lilian.
2: Ja, ze hadden ook erover. Ik ben er 100% eens. Ik vind het niet goed. Die apartheid. We hadden ons mond vol. Apartheid is niet goed van Zuid-Afrika, maar nu doen wij het weer.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt, hoor. Maar ja, ik denk ook, kijk, mensen hebben ook een, hoe noem je het, als community, een bepaalde geschiedenis. En die geschiedenis willen ze toch ook levend houden.
2: Ja, maar Kenneth. Mm-hmm. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Toch vind ik, dus ik ben het eens met Lian Harrison, die dat ding heeft gezegd bij collega's. Ik ben 100% eens met hem. We moeten elkaar niet weer apart in een hokje zetten. Die weer in die hokje, dat weer in die hokje. Mm-hmm. Het is niet goed. Daarom, ik denk, daardoor kunnen we geen stap maken verder. We blijven maar draaien. Zelfde plaats. Ja. Omdat we maar raak apartheid. Die doet weer iets apart. Mm-hmm. Het is niet goed. We blijven. Wanneer komen we tot wisdom dat we grote stappen maken? Dat kunnen we nog steeds niet maken. Want we blijven draaien. Dus ik ben 100% eens met Lian Harrison. Die denkt bij kolenkritraad.
1: Ik ben 100%. Ja, ik heb ze gehoord, hoor. Maar ik denk ook. Want ik hou van. Radio Rakoki geluid.
2: Ja, ik luister ook naar. Maar ik was 100. Maar kijk, je kan daar niet in bellen, hè? Je kan daar niet in bellen. En zou ik er zeggen.
1: Ik hoop dat Cissa Ilse heeft geluisterd. Dan weet ze, je krakt die ding. Ai.
2: Ja, ik weet niet. Ik keur het hele ding af van die apart. Die kennen ze van mij en die familie. We gaan bij niks van Maronda. We hebben het al afgesproken. Omdat we dat ding apartheid, het moet gewoon 1 juli, bam, herdenken we alles, foto's maar. We zijn bradananga sa, zei we. Maar nu gaan we apartheid, die weer apart. Asan aan vroken en het is niet goed voor ons en ook niet voor ons achterklein kunnen. Want dan gaan hun niet door met dat onzinnige ding. Ik ken het. Mm-hmm. Ik weet niet. Ik wil huilen.
1: Het gaat wel om bewustwording. Dat mensen ook het grotere plaatje zien. Maar ik kan wel begrijpen, hoor. Want kijk, ik woon al zo lang in Nederland toch. En dat zie ik ook hier in Nederland. Je hebt, zeg maar, Randstad, waar mensen al zeggen van, kijk die mensen in de grote stad. Je hebt de provincie. Zeggen, kijk die mensen, die boeren, bla bla bla. Je hebt landstukken als Friesland, ja, waar ze heel Fries praten. Je hebt Limburg, die we niet verstaan.
2: Ja,
1: maar als
2: ja.
1: het nodig is, dan komen ze samen als Nederland.
2: Ja,
1: en
2: ja,
1: daar gaan
2: ja.
1: ze wel, bijvoorbeeld met voetbal en zo, ja, succesvol
2: ja,
1: zijn.
2: Ja, ja, ja, kijk,
1: maar
2: zie
1: apart
2: het.
1: Kunnen ze het niet. Apart kan Friesland kan geen goed geen voetbalteam hebben. Limburg
2: nee,
1: niet,
2: nee.
1: de Randstad ja. niet. Maar als het nodig is, komen ze samen. Maar tegelijkertijd houden ze wel die identiteit van ik ben een Fries of ik ben een ja. Limburger, et cetera. Dus overal ja. zie je het, hè, dat mensen ja. soms teruggrijpen ja. naar een hele kleine community. Maar
2: ja.
1: als het nodig is,
2: ja.
1: ook ja. samen weten te werken. En die ja. samenwerking, die moeten wij nog echt beter gaan organiseren,
2: maar
1: denk ik.
2: Ik weet het niet. Ik weet niet. Ik ben voorzichtig.
1: Mm-hmm.
2: Als het ons gaat lukken om één koffie te maken
1: het
2: met die
1: lukken,
2: mensen van
1: Sisa,
2: het
1: Het moet ons lukken, want anders gaan we te...
2: Gaat het ons lukken, denk je? Denk je? Ik heb een hart hoofd, kennis.
1: Mm-hmm.
2: Ik denk dat het niet gaat gebeuren, want Apanya San, die apartheid, dat
1: mm-hmm.
2: Dus ik denk niet, ik weet niet hoor,
1: ja.
2: ik wil eerlijk zijn. Ik
1: ja.
2: denk dat dat gaat lukken, want we zijn te veel met apartheid dingen bezig. Het ding werkt niet goed, het werkt echt niet. Je ziet hoe het bij ons... Nee. Dan praat die een. Kijk wanneer er iets misschien van slavernij op de televisie. Dan gaat die weer een gekke ding zeggen. Dan zegt die weer iets
1: mm-hmm.
2: anders. Daarom zeggen die witte mensen vaak, we hebben geen eenheid. Die mensen hebben gelijk.
1: Mm-hmm.
2: Ze hebben gelijk. Ja, ja. We hebben geen eenheid.
1: Ze hebben
2: het kijk die Joden.
1: Goed bestudeerd. Nee, maar kijk je nog. Ik denk in alle verschillende communities heb je die verschillende opsplitsingen. Alleen. Die van Suriname hebben ze zo goed bestudeerd dat mensen daar misbruik van kunnen maken.
2: Ja,
1: terwijl wij juist geen misbruik maken van die verschillende groepen in al die andere gemeenschappen.
2: Stappen, ja.
1: Maar dat is het, hè. Mensen, maar dus daarom, als we eindelijk die big picture zien van hoe, als je samenwerkt, hoeveel meer je kan bereiken.
2: Dan
1: kunnen we echt een grote koffie maken om stappen te maken natuurlijk.
2: Ik hoop het. Met Beggy J.
1: Mm-hmm.
2: Ik hoop dat het gebeurt. Want nu vind ik het zo'n sombere, zielige gedoe. Die apartheid ding. Weer aparte marondag. En dan gaat weer eentje komen. Weer een dingensdag. Dan een dag. Dan gaat een dag komen voor mensen met gladde haren. Weet je toch? Van die soort gekke dingen. Ik weet het niet, maar ik ben verdrietig.
1: Ah, ja.
2: Ik ben niet blij. Ik ben echt niet blij. Zeg het gewoon eerlijk. Ik ben niet blij met dat ding. Ik vind het triest hoe het zo aan toe gaat in Suriname, die apartheid. Ik hou niet ervan.
1: Maar ik denk, het is een goede discussie om met elkaar te voeren, zonder buitenstanders, maar met elkaar, om te begrijpen van wat zijn de motieven om al die verschillende dingen te doen. Maar precies wat u zegt, eerst met elkaar gaan we erover praten, en dan kunnen we eruit komen van oké, doen we met elkaar mee met die verschillende dagen, of is het echt niet de bedoeling om zo snel apart dingen te doen. Dus.
2: Ja, we moeten het gewoon bij 1 juli houden.
1: Laten we die discussie voeren met elkaar.
2: Ja.
1: Is goed.
2: Ja, punt uit. Dus ik ben echt serieus hoor. Het moet gewoon 1 juli geënken. Dan die, dan dat, dan dat. We moeten een koffie maken. Willy had ook erover. We kunnen nog steeds geen koffie maken. Kijk hoe lang we hier zijn, mijn god. Nog steeds komen. Want dan komt die weer een apart ding. Zijn de boeien, hè?
1: Lobby Sisa, mijn journaalbreek en reclamebreek komt eraan.
2: Oh ja.
1: Maar
2: ja,
1: dank u hoor, want ik denk dat de discussie zeker gevoerd moet worden. En veel mensen willen het voeren.
2: En ik hoop dat het anders gaat gaan, ja?
1: Ah, boem.
2: Oké.
1: Okay. Zo'n mooi idee, ja?
2: Ja, jij ook. Doe.
1: Ja. Nou, we gaan richting de reclame, het journaalblok en reclameblok. En daarna ben ik gewoon weer in de uitzending te luisteren tot de klok van 2 uur. Dus niet wegzeppen van dit station.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS.

0: was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum 5 kilometer liggen dingen op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A44 Amsterdam Den Haag bij Warmond 2 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken dicht en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: Tropic 2025 jaar.
13: Frankie's Tropische Winkel is de zaadzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens agro, cosmetica en culturele producten.
12: In Kaartenstraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
13: Telefoon 020 41 22 595.
12: Diverse groenten en rijstsoorten.
13: Bronje met bakkeljauw. En diverse vissoorten.
12: Pantaiers, gerachtige zaven en kokos voor de boeien.
13: En ook diverse vleesproducten, van stortvlees tot geroosterde kippen.
12: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
13: Ai boy, nog Frankie Jode, de Kaartenstraat. 43 Amsterdam West.
14: Hi, Louis Akimang. Odi. Ons programma is terug en nu is het laatste uur van onze uitzending. Deze vijfde op de Caribbean FM. Die luistert naar Caribbean FM. Het programma van Bonnie Grani op de 107.9 FM in de ether. Voor Amsterdam en omstreken. En dat is het ontvangen via uw autoradio, transistorradio. Ja, nog meer wekkerradio. Maar we zijn ook ontvangen via internet op salto.nl/Caribbean FM. En dan gebruikt u gewoon uw laptop, desktop, notebook, mobiele telefoon of iPad. En mijn naam, Mina Kendo.

was in het laatste uur van onze uitzending van Bonnie Grani op de Caribbean FM. Want we gaan gewoon door tot de klok van 2 uur. En u mag altijd inbellen op ons telefoonnummer 070-788-4305. Dus 020-788-4305. En dan breng ik u gewoon in de uitzending, want we zijn een interactief community radio programma. En dat maken we gewoon samen met u. En ja, er zijn een paar zaken die zeker aangestipt moeten worden. Als we dan toch praten, de Caribbean FM met elkaar. Ik krijg graag Caribische muziek. Maar de hele Caribische regio is natuurlijk gekenmerkt. Omdat mensen uit Afrika, mannen, vrouwen en kinderen gekidnapt zijn tegen hun wil in de ketens naar het gebied zijn gebracht en daar nieuwe gemeenschappen hebben zich gevormd. Mensen hebben zich weer opgericht na deze grote gruwelijke misdaad en ze hebben er iets van proberen te maken. En nu komt eigenlijk wel de rekening, want men beseft zaken als reparations zijn belangrijk. Herstelrecht is belangrijk. Die excuses zijn belangrijk. Maar ook het oprechte verhaal. Het gaat om erkenning, rechtvaardigheid en opnieuw nu weer ontwikkeling. En al deze zaken zien we steeds weer terugkeren. En ook zoals mevrouw Mia Motley ook vorige week zei: zolang er nog steeds onrecht is, there will be war. Ze is heel mooi. In de Verenigde Naties gaf ze een speech om het even duidelijk te maken. Met bestaande onrechtvaardigheid kan je geen succesvolle wereldgemeenschap opbouwen. En

Ik denk dat die boodschap is wel doorgekomen, maar men weet niet hoe ze al die misdaden uit het verleden moeten gaan corrigeren, lijkt het wel. Want nu komt er weer een rapport uit van het Koningshuis om toch weer een beetje te, ja, te minimaliseren in hoeverre het Koningshuis dus betrokken moet zijn als zaken als reparations, herstelrecht, genoegdoening. Om te, want uit het rapport kwam weer tevoren van ja, we weten we meer dan een half miljard, 500 miljoen in ons eigen zak gestopt. Alleen maar het Koningshuis, hè? In hun eigen zak gestopt. Maar ja, ja, wat moeten we er dan precies mee doen, hè? Hoe gaan we het weer rechtbreien? Dus het is een hele interessante discussie die nu gaande is.

0: Welkom in de uitzending, Huub Genoegen.
1: Goedemiddag, Kenneth Radio Grani.
0: Ha.
1: Hey, met Patrick van Kova.
0: Hey, van hoe dit, Patrick?
1: Ja.
0: Hoe gaat het?
1: Ja, de omstandigheden goed hoor.
0: Mooi,
1: ja.
0: Mooi. Kom binnen, zegt gerust.
1: Ik heb een vraag, hè.
0: Mm-hmm.
1: Want ik hoor iedere keer een bedrag meer dan 500 miljoen. Maar is dat, spreekt men dan over een geïndexeerd bedrag? Of is dat, zeg maar...
0: Wat ik nu heb gelezen, die 500 miljoen die in het laatste rapport genoemd werd, is wel een geïndexeerd bedrag. Maar het gaat alleen over de winsten van het Koninklijk Huis, als het te maken heeft met mensenhandel en slavernij. Maar ja, kijk, het is ook de manier waarop men het heeft onderzocht natuurlijk, is genuanceerd, want men heeft niet alleen in de regio, Caribische regio en Suriname hun ding gedaan. Ook in Brazilië, Zuid-Afrika, overal zijn ze actief geweest. Dus ik weet niet of daar ook geldbedragen aan gekoppeld zijn. Maar die 500 miljoen is wel een geïndexeerd bedrag, zoals vermeld.
1: Okay. Maar ja, toch betwijfel ik zeg maar de objectiviteit hoor, van dit hele onderzoek en de resultaten. Hoor. Ik bedoel, als je al ziet dan wie dit onderzoek heeft uitgevoerd, professor West of Oost-Indië.
0: Ja, Oost-Indië heeft uitgevoerd.
1: Ja, dat heb ik totaal geen hoge pet op. Totaal niet.
0: Ja, maar sowieso, hè. Hoe ga je geldbedrag koppelen aan de mensenlevens die verwoest zijn, bijvoorbeeld?
1: Ja, dat ook
0: dat soort zaken.
1: Ja.
0: Als je alleen gaat kijken naar niet betaalde arbeid of gestolen grond, et cetera, is ook nog maar een bepaalde manier van berekenen. Dus klopt, net je zegt, hè, we kunnen wel zeggen van we gaan het bedrag van toen indexeren naar nu en dan kijken, maar het bedrag dat je toen, waar je toen echt die misdaad mee hebt gepleegd, als je daar niet eerlijk over bent, dan kom je nooit tot een correct eindbedrag natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, maar goed, we weten hoe mensen rekenen.
1: Wat ik wel kon waarderen en goed vind, is dat Willem dus ermee voor het daglicht komt. Dat hij dat wel, zeg maar, daar inspannen.
0: Ja, hij is de eerste, zeg maar, in de lijn van de oranje mensen die daar iets eerlijker en opener in is. Want al zijn voorgangers, die deden net alsof hun neus bloedde.
1: Ja, maar dan geloof ik toch niet dat zeg maar deze gegevens al niet eerder bekend waren.
0: Tuurlijk waren ze bekend.
1: Men weet wat men heeft gedaan.
0: Maar Patrick, ik wou net zeggen, als wij die verhalen al kenden en deze gegevens al bij ons hadden en met ons meedroegen, waarom is er dan nog een onderzoek nodig van 5 jaar door mensen van buitenaf? Waarom komen ze niet gewoon? Waarom komen ze niet naar de mensen toe die de verhalen al kenden, al vanaf het begin van de misdaad tot aan de afschaffing van de slavernij en daarop volgend wat heeft plaatsgevonden. Die verhalen leefden al zo langer in de community. En nu moet je zogenaamd een buitenstaander vragen, wat is er gebeurd eigenlijk? Ja, flauwekul.
1: Ja, dat was voor mij al vanaf het begin toneel, hoor.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dus maar ja.
0: Dank voor je reflectie ook hierop. Want ik denk dat het zeker is dat we eigenlijk dit verhaal binnen de gemeenschap met elkaar moeten voeren. En niet laten afleiden door wat er van buitenaf continu als naar ons toegegooid wordt. Als botjes om onze tanden op stuk te bijten.
1: Ja. Oké. Fijne uitzending verder.
0: Blessie.
1: Ja?
0: Fijne dag verder. Bye bye. Take care. Ja, dat laatste onderzoek wat nu gepubliceerd is, wat weer tot heel veel discussie zorgt. Eigenlijk gaan we steeds vaker dingen bediscussiëren die van buitenaf de community ingegooid worden, terwijl er gewoon hele belangrijke zaken zijn die niets te maken hebben met de mensen van buitenaf, maar die we gewoon intern met elkaar ook goed kunnen bespreken. Vlak voor de break heeft een CISA ook een woordje gesproken. En ik denk zo'n belangrijk onderwerp. Maar men zegt vaak van wat bindt nou de gemeenschap die uit Afrika is ontvoerd, mishandeld en in het Caribisch gebied en ook in de Guyana's gedropt is. Wat die gemeenschap bindt is precies wat ik zeg. Ze zijn allemaal uit Afrika ontvoerd. in de Caribische regio, ja, dan kan je zien dat er verschillende communities zijn gekomen. Zeg, sommige mensen werden vrije Afrikanen. Andere mensen die namen hun vrijheid zelf, gingen in het binnenland wonen met goedkeuring van de koloniale machthebbers. Anderen moesten verplicht plantages blijven werken. Anderen konden dan in de huishouding werken, et cetera. En zo zie je dat het toch al die verschillende groepen die ik nu net benoem, zich op een andere manier zijn gaan ontwikkelen. En daardoor misschien vergeten dat ze dezelfde roots hebben, afkomstig uit Afrika, ontvoerd, geketend, gekweld, op een boot gebracht naar het Caribisch gebied en daar verplicht te werk gesteld in eerste instantie. Hoe het daarna zich heeft ontwikkeld, dat is voor verschillende communities, gemeenschappen verschillend geweest. En al die gemeenschappen die kijken misschien anders naar hun voorouders. Er zullen best wel mensen zijn die met bewondering kijken naar Elisabeth Samson bijvoorbeeld. Dat voor vele mensen nog steeds ook een van de overlopers is. Of naar die man aan wiens naam ze hebben gebruikt om Kwasi Bita. Dat was gewoon een ridimusu. Of bijvoorbeeld de manier waarop Bonnie gestreden heeft tegen de koloniale macht, tegen die invaders. En daarna ook, zoals verhaal verteld, door Bambi geholpen is tot ten dood te brengen. En die was dan weer iemand die in het binnenland zijn heil had gevonden na een vredesverdrag met de koloniale invaders. Dus al die verschillende groepen, die zijn er. Die geschiedenis is er. Die geschiedenis kunnen we gewoon met elkaar bespreken. Maar er zijn nog steeds mensen in onze community die misschien favorieten hebben als ze kijken, verschillende favorieten, naar het verleden natuurlijk. En ook dat moeten we niet ontkennen. En de vraag is, die gezamenlijke geschiedenis vanuit Afrika afkomstig, hoe bepalend is die? Of hoe bepalend vinden nu de mensen die nieuwe geschiedenis die ontstaan is in het Caribisch gebied? Ik denk dat een band als Tank en de Bangas daar ook hun idee over hebben. En die zeggen gewoon, I love black folk. Ongeacht of je een Elisabeth Samson bent, of een Kwasi, of een Bonnie, of een Bambi, of een Maseri. Het maakt niet uit, ze houden van alle black folk. Amanda! Amanda!

Amai, mooie pokoe van Tank en de Bangas. Maar komen ze opnieuw naar Nederland om een concert te geven in Paradiso. Dacht ik, ook weet niet zeker. Ik moet even controleren. Als het zo is, dan geef ik dat natuurlijk ook door. En ik draai deze pokoe juist, want hadden was ook met de beller uit het laatste beller uit vorige uur. Die kaart ook zoiets aan over samenwerken, samenkomen. Want als je samen werkt en één vuist maakt, dan heb je meer stootkracht. En ik maakte de opmerking van, zelfs in Nederland hebben we het gezien, als je al die verschillende groepen echt benoemt, dan zijn ze machteloos. Ik keek naar het Nederlands elftal. En daar staat ook weer van alles in. Mensen komen overal vandaan. En de groepen die je sowieso altijd ziet hier zijn van... mensen praten altijd van... oh ja, die mensen van de stad, dit en dat. Degene die zo praten... zijn de mensen die op de BBB stemmen. De boerenpartij. Maar dan heb ik weer de mensen uit Friesland. Die zijn weer een ander soort enclave. Bijna net als binnenlandbewoners in Suriname. En dan heb je dus eigenlijk de mensen van de BBW. Zijn net als de mensen die de plantages aan bijna blijven werken. Of die mensen die in Saramaca wonen. En alleen maar boerenbedrijf doen. En dan heb je mensen van de stad, de Randstad. Zijn de mensen die echt in Paramaribo geworteld zijn. En dan heb je nog mensen uit andere regio's. Zoals bijvoorbeeld wat je ziet in Nederland, in Brabant en Limburg. Zijn misschien mensen die vergelijken die dan in Coroni en Nikeri wonen. Maar als de mensen... Als er een gezamenlijk iets is. Nederland doet iets als Nederland. Dan vergeten al die mensen precies waar ze wel of niet vandaan komen. Hoe of wat ze wel of niet als achtergrond hebben. Of als identiteit voor stempel op hun voorhoofd drukken. Opeens is allemaal oranje geworden. En kraken voor het Nederlands elftal. Of kraken ze voor iemand die rondjes schaatst op zo'n schaatsbaan. Met de vlag van Nederland op zijn rug. Dus dan zie je hoe de kracht van samenkomen toch een ander soort energie geeft dan die kracht van we gaan ons eigen kleine groepje proberen te conserveren en niet kijken naar anderen. Dat is een interessante observering. Maar ik moet ook zeggen, ik was één keer bij een vergadering en daar hadden ze ook mensen van Afrikaanse afkomst bij elkaar gebracht om te praten over excuses, slavernijverleden. En in de vergadering, ik voelde gewoon, het ging over mensen van Afrikaanse afkomst, dat de geest van een Elizabeth Samson daar aan tafel schoof. De geest van Bonnie schoof aan tafel. De geest van Majako en Bambi schoven aan tafel. De geest van Tata Collins schoof aan tafel. En zo zag je heel veel verschillende blakkemang rond één tafel zitten zonder echt te weten wat hun drijfveren waren, waarom ze juist wel met die witmang wilden samenwerken of waarom ze juist absoluut tegen waren. En de vraag is, zouden al deze mensen samen een eenheid kunnen vormen? En dat was een belangrijke vraag die ik van een afstandje bekeek, want ik dacht, weet je wat, ik ga me hier niet echt

in bemoeien en verdiepen. Want mensen weten zelf niet waar ze mee bezig zijn. Maar goed, dat is iets wat op dat moment door mijn hoofd schoot. En met een specifieke reden. Ik heb mensen maar laten bakkeleien. En gedacht van eigenlijk om die gezamenlijke vuist te maken, zou je een gezamenlijke visie, missie en strategie moeten ontwikkelen. Dus in het begin van het tweede uur sprak ik met mevrouw Clea Konijnenburg, die juist mensen kan helpen op het gebied van missie, visie, strategie. En het is iets om over na te denken.

Je bed zag een mooie remix van het bekende nummer van James Brown, Say It Loud. En ja, ik wil echt niet te lang meer over het onderwerp doorgaan, want ik had eigenlijk andere onderwerpen voor u geselecteerd om te benoemen als laatste nieuwtjes.

Maar ik ben toch wel getriggerd door het verhaal van hoe kunnen mensen uiteindelijk toch samen gaan werken? Wat zou er gebeuren als ze rondom één tafel, bijvoorbeeld Harriet Tubman, Cécile Fatimang, zeg maar een van de sticht, eerst, ja, degene die een van de Haïtiaanse revolutie heeft aangezet, mensen daartoe heeft aangezet. En Harriet Tubman, de bekende vrijheidsstrijder in Noord-Amerika. Als we die nou om één tafel zetten samen met iemand als Elizabeth Samson, Maseri, Sablika, Mapanza, allemaal rond één tafel om te kijken van kunnen we er ook ooit eens uitkomen met een gezamenlijke missie, visie. Om vooruit te komen, om de mensen die op hun lijken te helpen. Ik ben benieuwd of iemand daar een mooi toneelstuk over zou kunnen maken, of tenminste een visie over zou kunnen geven. Want uiteindelijk komt het daarop neer. Er is door de geschiedenis heen zijn er Afrikanen die hebben zich ontwikkeld als echte kapitalisten, militaristen. Anderen hebben zich ontwikkeld als socialisten, marxisten. Anderen zijn erg humanitair geworden, et cetera. En al die verschillende stromingen vinden ze nu vaak belangrijker dan het Afrikaan zijn zelf. En het is een vraag van hoe kan je dat al die verschillende stromingen weer bij elkaar brengen? Want het gaat toch echt om de mensen zelf. De gemeenschap, mensen die ook tegen de anderen opkijken, om die in hun kracht te zetten. In hun kracht te zetten, dat is een mooi intro.

Ja, Curtis Mayfield, kan het niet beter zeggen. Power to the people. En ik begreep ook van, als je mensen in hun kracht wil zetten, dan moet je toch ook daar moeite voor doen, want dat is geen automatische gegeven. Dat eigenlijk het onderwerp over Bolsonaro nog op wil staan. Want in Brazilië, buurland van Su, en een van de belangrijkste landen in Zuid-Amerika, komen er nu presidentsverkiezingen. En de huidige zittende president Lula moet het opnemen tegen een nieuwe Bolsonaro. Het is familie van die oude Bolsonaro die in de bak zit, want die staatsgreep wilde plegen. Maar die nieuwe Bolsonaro, dat is dan familie, zijn zoon. En die heeft het opgenomen tegen Lula. En het lijkt erop dat een groot deel van de Brazilianen nog steeds deze man willen steunen, terwijl het iemand is die een rechtsagenda voert, dus heel erg nationalistisch is. Ja, het lijkt erop dat veel mensen er tegenwoordig echt van houden om nationalistisch te zijn. En dat niet alleen. In zijn nationalisme gaat hij zelfs zo ver die delen van het tropisch regenwoud wil opofferen om Brazilië economisch vooruit te helpen, zegt hij dan. Terwijl iedereen weet dat je uiteindelijk Brazilië daarmee economisch achteruit helpt. En hij denkt ook dat hij meer geld aan de industrie, de captains of industry, kan geven, omdat die sowieso het geld hebben om hem te steunen. Maar daarna de boodschap gaan verspreiden dat ze meer mensen werkgelegenheid gaan geven. Terwijl we juist weten met de komende AI-revolutie steeds minder en minder mensen aan het werk zouden kunnen gaan. Dus met valse beloftes gaat rechts vaak de verkiezingen in. En met valse beloftes geeft ze vaak degenen die eigenlijk machteloos zijn nog meer de schuld van de ellende waarin een land verkeert. En ja, veel mensen blijven toch in die valse belofte trappen. En nu moet Lula dus een berg bewandelen om het buurland van Suriname te redden van een dergelijk nieuw extreemrechts regime. Wat je wil eigenlijk overal de kop op ziet steken. Maar goed, laten we eerst wat vrolijks doen dan. En vorige week overleed de Mighty Sparrow. En de Mighty Sparrow was iemand die heel veel sociaal commentaar gaf op de gebeurtenissen. Commentaar op sociale zaken. Dingen die gebeurden in de hele Caribische regio. Met een hele scherpe tong. Daar verslag van deed. Een soort radio, muzikale radio, voor de mensen die van Calypso hielden. Maar behalve zijn sociale kijk op de wereld en zijn scherpe tong, heeft hij ook een paar andere interessante nummers gemaakt. En als tribute to Mighty Sparrow wil ik toch wel even dit nummer opzetten. En Mighty Sparrow was in Suriname en hij zong over Paramaribo. En luister goed, af en toe gaat hij gewoon in strandtongen verder naar Mighty Sparrow.

dat Miley is Pero in zijn nummer. Het gaat niet over Suriname. Eigenlijk ook niet over Paramaribo. Hij wil de Sweet Bossie hebben, want het gaat om de ladies volgens mij. Maar goed, ik kan me vergissen, Mighty Sparrow. Het is een ode aan Paramaribo, maar ondertussen heeft hij andere dingen in zijn gedachten.

Hi, Mighty Sparrow. Hij heeft een legacy nagelaten. Ik geloof dat hij 91 jaar is geworden. Een van de beste Clipsonians die er ooit geweest is. Wit, geestig, scherp en muzikaal. En natuurlijk kent iedereen ook zijn andere nummer waar hij mee bekend geworden is. Only a Fool Breaks His Own Heart. Maar dit nummer was speciaal voor Paramaribo van de Mighty Sparrow. Ik zie het alweer richting eind van de uitzending gaan. Het is nu al nog tien minuten te gaan. Het was een plezier om deze uitzending te maken. Ook met de spontaniteit die me eventjes andere onderwerpen heeft doen aankaarten dan gepland. Goed, ik denk dat het belangrijk is om binnen... om met gelijkgestemden toch even na te denken van wat is het verschil tussen eenheid en wat is eenheid in diversiteit? Wat betekent het precies? Hoe neem je een bepaalde geschiedenis mee naar de toekomst eigenlijk? Hè? Ja, daar gaat het ook om. Want zoals ik al zei, er zijn binnen Afro-Suriname zoveel verschillende groepen en toch allemaal dezelfde groep met die herkomst uit Afrika. Hoe kan je dat centreren om die gemeenschappelijkheid te benadrukken? Want als je gaat centreren dat sommige mensen een geschiedenis hebben van een slavernij, waarbij de ene dan weggelopen zijn in slavernij, de anderen en in het binnenland hun heil hebben gevonden, anderen hebben geprobeerd weg te lopen uit slavernij, maar zijn vreselijk mishandeld, anderen hebben hun heil gevonden om als bediende minder kwetsbaar te worden.

Anderen hebben hun heil gevonden als vrije Afrikaan daar rond te lopen. En sommigen hebben zelfs hun heil gevonden om in het koloniaal systeem opgenomen te worden en slavenmeester of slavenmeesteres te worden. Dus al die verschillende achtergronden, inzichten. Allemaal Afrikanen die zich zo ontwikkeld hebben. En daar hebben we een Elizabeth Samson, een Kwasi, een Sablika, een Tula, een Boni, een Mapansa, een Tata Colin. En die ene man die Tata Colin verraden heeft, die zilveren munt kreeg. Ik kan niet op zijn naam komen, gelukkig. Ik wil zijn naam niet eens noemen. Dus je ziet al die verschillende achtergronden. Ja, die mensen die leven ook voort op dit moment. Maar één ding dat hen allen bindt, is die misdaad van mensenhandel, waar ze allemaal slachtoffer van zijn geworden. En waardoor ze ook hun herkomstgronden zijn kwijtgeraakt of uit het zicht zijn verloren. Goed. Mooi afsluiten, een mooi vrolijke pokoe van Mighty Sparrow. En dat we dan toch het zoete en zure met elkaar weten te vermengen. Dus daar zijn we nog steeds master in, moet ik zeggen. Ik ga alvast de afsluitpokoe erbij halen. Ik zei, ik moet al afscheid gaan nemen deze dag. Komende week valt er nog wat dingen te beleven. Ja, ik zelf hou erg van sport kijken. En ik zei al, er is basketbal, vrouwenbasketbal, is dan WNBA. Die zijn in een finale terechtgekomen. En juist wat ik daar mooi aan vind, is dat het gaat om het samenwerken naar een groter doel, rollen verdelen en elkaar natuurlijk nooit de schuld geven als het fout gaat. Maar dat je wel ziet dat iedereen zijn eigen positie heeft, eigen rol heeft, die zo goed mogelijk uitvoert om tot het bevredigende resultaat te komen, dat je uiteindelijk de winnaar wordt van alles. En veel van die wedstrijden zijn best van 5 potjes spelen, het beste van 7 potjes spelen. En daaromheen kan je ook weer een tactiek bedenken van, laten we eerst de tegenstander in de waan dat we slecht zijn in verdediging. Dus de eerste wedstrijd verliezen we. Dan gaan ze daar hun tactiek op afstellen. En als zij hun tactiek hebben afgesteld, dan pas laten we zien hoe we echt staan in die wedstrijd. Om daarna ze te verslaan. Dus dan verliezen we het eerste potje. Maar dan winnen de volgende 3. Zodat we alsnog kampioen zijn. Dus al dat soort slimmigheden, strategie, tactiek, operationeel werk. Dat wordt allemaal vermengd als je kijkt naar sport. En zo ook, nu ik toch even doorga over sport. Die niet de laatste wedstrijd van Nederland, maar die wedstrijd daarvoor. Liet ook duidelijk zien, als je in de eerste helft helemaal verkeerd staat, dan word je overlopen. Griekenland, was het Griekenland? Ik dacht wel dat het Griekenland was. Kreeg Nederland bijna op de knieën. Totdat de coach zag, mijn tactiek is fout. Ik moet mijn tactiek gaan veranderen. En heeft in de tweede helft gedaan met persoonswisselingen en ander soort voetbal. En daarmee laat hij zien dat zelfs tijdens een wedstrijd kan je aan je tactiek sleutelen. Je hoeft niet vast te houden aan een tactiek die niet werkt. En dat geldt voor alle organisaties, alle dingen die we ondernemen. Hou niet vast aan iets dat niet werkt. En uiteindelijk kwam Nederland tot een enigszins bevredigend resultaat van een gelijkspel. Terwijl die eerste helft met die tactiek op het veld had ze bijna de kop gekost. Allemaal levenslessen die je kan halen uit sport, uit spel. En die zijn vaak zonder gevaar, maar die het echte leven ook wel wil toepassen. Als het gaat om je reparations, als het gaat om gelijkheid, als het gaat om bestrijden van racisme, et cetera, et cetera. Ik noem maar een paar dwarsstaten wat dat betreft. Goed. Al met al een beetje improvisatie, een beetje voorbereiding. Het was weer een fijne uitzending met u allen. En ik ga me klaarmaken om af te sluiten en het stokje over te dragen aan de mensen van Mart, hier op de Caribbean FM. En ik doe de groeten aan de mensen op Razo, dus Prada Riek en Sisa Marilene Merre, die ook daar
om 2 uur een mooi programma gaan starten. Dus al met al dank voor het luisteren.

En dan hierbij afsluiten. Dank natuurlijk alle deelnemers aan het programma. In bijzonder Sisa Klea, voor de informatie is gegeven over de drie activiteiten. Met name het sterker maken van ondernemers. Maar ook net zo, misschien wel belangrijker, alle bellers van vandaag. Krantangi. Ook alle donateurs. Krantangi. En tot slot, Unu in Arkimang. Een potje Jesse Arki. Krantangi. Morgen, Tude Roko, is Radio Grani terug. Radio Grani de Bakka. Vanaf 2 uur. Dan, en dan tot de klok van 5 uur. Is morgen Prada Jouw McIntosh en Sisa Connie Arnoldus op de zender. En er zijn meestal voor mensen die in contact willen blijven of een opmerking door willen sturen. Het e-mailadres is Comité Boni. Dat is aan elkaar gespeld, 1 woord. C-O-M-I-T-E-B-O-N-I. Comité Boni. @gmail.com. En dan komt gewoon uw bericht wel gewoon bij mij terecht.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast.

0: uitgezet. Hiermee worden hersenfuncties in kaart gebracht. De methode wordt ook ingezet bij onderzoek naar behandelingen voor aandoeningen zoals Parkinson, depressie, verslaving en angst. De Nobelprijs wordt op 10 december uitgereikt. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. De bruggen kunnen plotseling instorten door het gebruik van een bepaald soort staal en moeten versneld worden vervangen. Bij de helft van de bruggen is volgens Follow the Money al zeker 6 maanden geen inspectie meer uitgevoerd. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. Voorheen was het land voor ballistische raketten afhankelijk van de VS, maar Kiev bouwt ze nu zelf. President Zelensky deelde een korte video met de lancering van de raket op social media. De Oekraïense raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 km per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Oekraïne heeft ook een raket in ontwikkeling die Moskou kan raken. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws. 107.9 Marelio.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
1: We zijn er weer, Oedebaka.
2: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84101.
1: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If you quickie snicky, you ook kies aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: schatje, doe het rustig aan, tranquilo, wat een mooie woorden. Als we het allemaal rustig gaan doen, dan komt er geen bal van. Hè? Dan gaan we allemaal lekker op een stoel zitten en dan denken we het leven gaat vanzelf. U bent natuurlijk afgestemd op uw favoriete radiostation, Maarten Radio, via Caribbean FM te beluisteren ook in de ether 107.9. Wilt u digitaal beluisteren, dan gaat u naar www.radiomaat.nl. En dan kunt u onze versie digitaal beluisteren. 020-471-4291 is het nummer van Radio Maart. Het welbekende nummer. Perotti alleen mag nooit bellen. Dat is afgesproken. Een vervelende man met een witte pet komt hier binnen. Ik ga de camera's proberen aan te doen, zodat u hem kunt zien. Donkere bril. En hij lijkt op een... Hij lijkt op een beetje Jehovah's getuige man, hè? Ik groet u allen en ik wens jullie allemaal welkom in de studio natuurlijk. Lucia, Faye, Faye, Tang, Harry en mevrouw D. Oeboerwan, Zwitserland is daar. Kunnen we niet een programma maken met mooie recepten? Dat we het ook over you en mekapong. Maar meer met een morgen, sweetie, want met pot kerry nene.
1: Oh, jezus.
0: Ja, dan mag ik ook Gary toch.
2: Ja, maar
0: dat
2: is ook iets vreemd.
0: Nee, is niet waar.
3: Pot kerry, dan mag ik pot vast aan.
2: Tomatenpuree.
3: Nee, vast aan.
0: Aardappel.
3: Pikalili.
0: Ja, dat hoort erin.
1: Dat hoort er ook bij.
0: Maar ik kan pot aardappel.
1: Pot die doppertjes aan mais, korrel, aan die soort
2: zaken. Ik heb de pot Chinese vruchten.
0: Oké, het is een idee. Het is een idee.

0: Mij kom voor Stefasi.
1: Kom begin tak odi Lisha.
0: Ja. Luisteraars, met taku alamala odi wie spef goro tapu. En de met taku odi, maar volgens mij gaan taku odi. Mij taku, want het moet van mijn hart uit. Mij vind dat in de laatste tijd, even onder lukuboen, onder vind dat eten en ik is een sexy tijd taka aan radio maatschappij. En ik is er extra sexy luisteraars. Jullie moeten goed luisteren.
2: Yes, eten.
3: Wat zeg je? Eet je naar volgers toe. Dorothy naar Monique naar volgers.
0: Wallo vrouw. Hé. Moet dit toe dat die wallo. Wallo volgers. Abi maar nou wat tegen u.
3: Ja, dat tegen
0: u. Want die wil pura telefoon. En dat wil ik ook schrijven. Maar in elk geval luisteraars. We baru. Odi. Wie speelt de grondtapboer. Als eerste. Mij wan begon alsjeblieft. Onder vergiet het gebouw. Dat we elkaar niet eerste. Onder vergiet voor doneer. Dat we gebouw. Zo niet. Op Tori. Hoe kan
1: je even. Oh. Hij de motor al uitgeraakt. Ik weet niet wie dit is.
3: Een kleine rijmotor.
1: Nee. Dat is een Hollandse.
2: Ik denk
1: dat het hier Jori is. Of is het degene waar we mee een afspraak hebben. Maar goed. Gaat uw gang.
0: Dus luisteraars, van gebouw met begon, alsjeblieft, onder vergeten. Dit moet een loterij geven, €10. Alle moeten me komen vertellen om mijn money. Dit moet ik 3 loterijen herwang, met op €10. Op je geef dan mijn mama, je kon maar dat geld al lang gegeven. We hebben die maarten, alle moe. Want als alle moe je bij zo'n full loterij, dan was jaren is op mijn markt bij Abdes van Abdes. En dan is mijn oma op je tegen me. De tak geef ik op maar €10 gewoon. En dan zie je, kom maar dat geld geven elke maand. Want nu betaal je zoveel voor die loterij. Oké, luisteraars, en even wat doneer die tori. Ik ga tori, mijn breed, en doneer, mijn programma kan dan. Onder die de trapprogramma's zijn programmamakers. Zij zijn lobby toe en zij doen een boek. En vooral die aan gebouw. En met bedankt alles, maar zij doneer die tori en dat tori, die gebouw, die programma's maken. En de ones aan het doneer met de grand tangi dat de aardig. En even op die rommelig, ons op twee gangen zijn naast, maar we zijn heet hoofdig. Dus doe mag die atori over naar mevrouw D. met Kabaru Odi.
2: Ori me barwa la mala di axmi e fatori e gwedi bakana o saptaki alte tori e tatori de om de ena manda des fouyere ti de da trawiki ana de des u skriven tapun kalender mi bri trawiki na 14 e fa 13 ma do skriven ak tapa kalender tak un de baka over 2 weken. Alla des ma di aksimitaki efu dedi bakana. Efu dedi bakana baka. Me baru alla mala upotiesi. Corrie, jij bent er een van. Paul, jij bent er ook een van. Je hebt me gevraagd al zo vanmiddag in de uitzending. Zei, we zijn er. En ik hoop dat we een mooie programma en een leervoor programma zullen maken vanmiddag met jullie samen. Ja?
0: Perotti.
2: Oké.
4: Okay. Oh, goedemiddag, dames en heren. Oh, ik wens u een prettige luistermiddag. En als ik in Suriname spreek, nemen jullie me niet kwalijk. Maar ik moet leren en ik kies conform. Dat is met dat Nederland. Dus nou met dat Senatongo naar Nederland. Dus daarmee wens ik u vanmiddag een prettige luister. Plezier. En ik hoop dat jullie met goede ideeën komen voor het programma. Ja? Zo zullen we weer.
0: Meneer Harry?
3: Goedendag Surinamers. Alas ernaast maar met taku odi, bradangasa, omu, tante, opa, oma, walamala, kleinkinderen ook, met baru alamala wa odi. Alas masang motasana, baru alamala wa odi. Uno sanang motasana, mino sap efwe verstansa met taki. Maar me hoop dat ons ma de inabiti fu uno saka lehu eisa met taki. Want ik heb het specifiek naar de senaas smaak voor mij. Suriname. Ik heb zei lukken mij zo.
2: Weet je, mij doen dat.
3: Maar dat zei lukken mij zo.
0: Niet af en lief.
3: In af en lief aan tap mij.
2: De goede oren aan het tako.
3: Ja, dat mijn barba, alles maar mijn barba, odi, en Eddie, mijn barba, odi, safety, mijn barba, odi, ook toe. En Henk, buurman, met Barry Odu ook toe, met Barry Aladesma en met Barry de Mampo. En de Klinker, met Barry Alamala Odi, Roosie Aladesma, zijn ze doen op met Barry Alamala Odi. Woordenstreepje. Mekaar wat toen.
4: Mag ik even storen?
3: Altijd.
4: Zei je dat de hangouder voor je
0: ook? Ja, nou, dat lekker.
2: Maar in een wandeling.
3: Dat is een goede kade, maar hangouder.
0: Nee, maar zo de kaarding. Naar Nederland, zo de kaarding.
4: Nou, dat is moeilijk.
3: Hangouder, dat is. Dat is per aan president.
0: Nee.
2: De man te weg is dat een paar bang.
3: Ja, nou, maar
2: dat hangouder.
0: Als je dekker in
2: je. Maar voel je aangesproken dan?
3: Nee, voel me aangesproken.
2: Oké, denk er door naar je takodi.
3: Hangouder. Zijn er met toe ja, hoe je er nou? Een beetje wang, toen je dan gaan pensioneren van Smaikaruno. Hangouder. Hangouder. Boy, zijn er met toe ja, zo. Wat doe dat dan? Was maar net eigenlijk nooit even zien wat doe je
2: dit? Des door ook te dappen van tapuku voor.
0: Des nieuws winkel van des
2: nieuws. Ah, ja, M dappen des
0: door. En ook bij postkantoor daar kerkplein.
2: Ja, van daar komt het.
0: Ja, ja.
3: Maar de mannen kan de man hang.
0: Ja, wel. Ook in Zernang. Ja, ook in Zernang.
2: Wel.
3: Oké, dat doe ik nog. Hoe ben je jongen? Uko oru si pare mai karu no. Toa tak de mai fair funu. Mo kader number juda to kader number last number. Me begu upot fa last number sa mo kari. Wanda uno de hang out de moro fa de mo karu no.
2: De fang out.
0: Da wo fang de op.
3: A este rekenen number na Rabo Bank. A number na NL 48 Rabo. En nummer naar 0 1 0 2 8 1 7 2 5 1. De naam van stichting MCC Maart. Het tweede nummer naar ING Bank. En maar naar NL 5 4 ING Bank. Daar is 3-0. Je pot eerst 3-0. Dan mag je 3-0. Daar pot 6-0. 3-7-8-8-0. De naam van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Het nummer van elkaar is dat je een potmoney hebt, dat je een hangouder moro of van elkaar hebt. Je hebt een potmoney. Toen je naar presu kan doen, maar normaal is dat je de verja voor zo. Max Dovisi was de heer die je was dan next te maken. Het nummer naar NL 04 Rabo. Het nummer van elkaar is 0 3 7 0 1 8 4 8 6 6. De naam van Stichting MCC Maart. En voor je pot kenmerk, je schrijft dat per Tori en Chatori Developer gebouw erachter. Dan weten ze, if I'm money this kong, naf a gebouw. U bigi wa we yere fa des mai karuk ba we hanga des mai fair funu en te ugwe e funo pot nok tabaka da dem chiefu sai kabaka na stref nendo kisi
0: mahari even wachten buiten dem heer dames e kon da petu of ali heer
3: ja dames de bey
0: ma Bij Dappermarkt is er ook een verzorgingstehuis.
2: De Gooier.
0: Daar staan ze ook.
3: Ja. Mm. Maar vrouwen staan er
0: en
3: ook.
0: Op de hoek van de...
2: Maar dat maakt toch niks uit? Ze hebben een plekje waar ze bij elkaar kunnen komen.
0: Nee, maar het gaat erom...
4: Dan zoeken ze ook een plekje om te gaan.
2: Ja, toch?
4: Kunnen ze ook een plekje vinden.
2: Wij gaan naar de kazerne en zij staan op straat. Ja, moet kunnen.
3: Brada.
2: Ja, daar gaan ze binnen.
3: Ja, dat is brada, u denk ik boem. En ik go voor Alamala. Senama San de Jasso. Oruwa, komitua. O man af de heer de morona osof opa. Akakos nog gewoon in a gebouwtje torina.
0: In de macht toch opa moren desman. Wanneer is dat senioren burger?
3: Senioren, maar ook toen was senioren.
0: Ja, daarom desman. Wan moren opa oma stoppen.
3: Abo. Mip check al mi opa.
0: An engi dat nepching.
3: Abo, amigrap chida. Maar

0: Bradagasa, le famille ko ko udu moiti. That is manoko karu somorat us de anga anga. That we see one play dam in a kobo. They go there play dam. If you want play one shoebox, if you want play one billiard.
1: One karta.
0: One iwa leka one karta. I berikan as anak ayah sangat boleh terem cin dem cin me dem cin yang rekod apa ayah mina yang rekod dem cin me isis ekod apa dem cin boy ekod apa dia kalau dia skoro roko
2: lama aku orang tu
0: orang tu orang tu orang tu orang
3: tu aku suka tu bi
2: mina tak kasar ni
0: orang tu underwise lagi dia
2: atlet ma pera tak kasar ni
0: mau junun follow pak bakana mevrouw ana Vandenberg
1: eentjen is die mevrouw daar al.
2: Ja, ze is even met Norman bezig.
3: Oh, wij kunnen gewoon doorgaan.
1: Oké, okay. Ja, ja, ja. Okay. Dus luisteraars. Dus Harry Takengba. Dus we hopen dat ondernemer massaal. En ik voel dat onze apantori zo met mee. Hoe mag verteren ook dat op radio? Heeft nou een suite toren, hoe mag dat kind toe? Alle toren, daarom een programma neemt. Tori en dat toren. Dus alle boit doet dat hier een korte op radio. Want dat wordt puur uit dat uitzending. Of concursie. Maar zolang je kon liefde valt op een radio, weet ik niet grand dan ik hier kom. Vrouw, die had je iets om te vertellen.
3: Ja, ik heb een probleem. Is dat mijn bel aan dat er is?
1: Nee, even wachten. Ik heb een probleem. Is dat mijn zo? Dus dat
3: ja, nee, maar mijn bel aan dat er voor een radio.
1: Ja.
3: Dat mijn actie aan dat er taxi kan doen, te unieren in Saka.
1: Ja.
3: Dat was man bel op naar radio. Dat bakker nog bij man die maar antwoord. Maar dat was man bel naar radio. Kan dit dan?
0: Telefoon. Ja, maar dit erin.
3: Maar kan dit was maka jua ef a boong ef aan a boong. Want wat man bel kon naar radio. Dat taki. Mim drink voor busi paya.
1: Ja, is Andro bel. Andro. Wie ben Arki? Andro Arki.
3: Busi paya. En datra bakker beame. Ook ja. Toe taki luku. Ik kan drieën, mijn praxerie, de adresie ook toe. Maar ja. Amang hebben weer dat ik adresie boem.
1: Ja,
3: boosie paya.
1: Ja.
3: Dus dames, let op. Want dat dat ik even op 36% neer over.
1: Ja.
3: Dan is het nog niet om je ongerust te maken.
1: Ja,
3: maar je moet wel opletten op je voeding.
1: Ja,
3: en veel bewegen. Want ik schaam me eigen niet om te bellen naar de radio. Temi dat er tegen me was aan niet. Maar het wacht niet dat er bakker kon. Dat leg dat met actie dat er bakker tak. Zo bradie zo smare. Zo mijn huisdochter takkie. En hij geeft een goede antwoord daarop.
1: Nee, Andrew heeft gezegd. Hij had een probleem. Heeft iemand hem gezegd dat hij moest pijnweren. Maar dat was Matty Ving, put het op Facebook, dat was Matty Ving lezing, dat Matty belling, dat een vrouw had proberen naar een nieren.
3: Mm-hmm.
1: Dan, if I can gebruiken. Ataki proberen, ik niet sabi, maar hij heeft niet. Dat een vrouw proberen, agar dat er alles was goed.
3: Ja, ja.
1: Ja, welkom in de uitzending.
4: Goedemiddag, dames
1: en heren. Goedemiddag, meneer Jan.
4: Jan. Meneer en meneer.
3: Kun je even wat harder? Ik hoor
4: meneer
3: het niet.
4: Meneer en meneer Harry, dat is een hangjongere. Hij staat op de bangie.
3: Hangouderen.
4: Oh, hangouderen. Harry, dat is een mooie
0: term. Jona, dat je de breed bent, ik heb je.
4: Ik heb het op me. Want je hebt met
1: dan. Moet je aan zelf hangen?
0: Ja.
4: Je hebt met dan. De man had bijna 20 bangi. Maar je
0: hebt
4: de kostaat op de bangi. De man heeft gemeente nekker in de bangi. Zo doet hij de bangi dan.
1: Oh.
0: Maar je hebt de oude man gegeven, zo doet alles
3: aan. Maar hoe kan krimen toch? Hoe wacht die gemeente?
4: Mevrouw, meneer Harry.
0: We hebben
4: bijbelasting. Dat is waar.
3: Maar dan moeten jullie opbellen en doorgeven van...
1: Heeft het al gedaan? Heeft het gisteren verteld?
4: Ik doe bij mijn schrijf aan burgemeester. Mijn schrijf gemeenteraad. De is dat ze dat tegen ja, het is aanneembaar, dus hoe om klagen.
3: Wat bedoelen ze aanneembaar?
4: Aanneembaar dat ik hem teken.
3: In teken?
4: De situatie beter.
3: Oh, je moet het accepteren.
4: Accepteren.
5: Omdat ze jullie kwijt willen, ze willen die
3: ouderen.
5: weg hebben van daar.
3: Dat ben ik aan de weg, want ja. Nee, maar, de bopot,
1: Jan heeft gisteren gister ook gezegd dat hij de man dat hij de kree naar de maar de kreecentrum wel, maar voor toeristen. Dus je hebt de paai belasting, maar de kreecentrum wel voor toeristen.
0: De hang ouderlijk Jan aan de matieving. En de wet bij ik wat want de wet maar ik de maak moto dat
3: dat is het, ja. Dat is het.
4: Maar ja, zo, meneer Harry, de wetmaatser heeft de tegen dat de nekrim ding. En dat nek klopt. En waarvoor dat hij zijn mankje zo aan jouw plein.
1: Hij SLM, SLM kies van jouw plein, die maat te meer.
0: Van jouw plein of van tweedehands vliegmachine?
1: Nee, maar wat tramaatschappij, Amerika.
4: Meneer Harry.
0: Ik luister.
4: Je maakt die beeld bij me eens de. En dat Half miljard de familie verdient.
1: De voorouders, ja.
4: De voorouders en daarna erfgenaam voor de voorouders.
1: En alle goede dan een money zijn, die gebruikt de blakke man verboden of zo, alle zaken.
4: Ik denk dat de kan de nafje unu, maar de konderen verdient de money.
1: Ne buskobou.
3: Ne ma o me money den di Indonesia yakba.
4: Den o di Indonesia.
3: Eh Indonesia kiso me money ba.
4: Ma no tru Indonesia no kisi. De be pot money da pe ma de be ferdin dri de ba. Lek fa bigin ton nanga nanga
1: Sural ku Sural ku.
4: Ba se nanga Mariam Burg be ferdin mona senang.
3: Ja.
4: De me ferdin bola fur wens de meki. Anyhow, Udenka Tori.
3: Maar dat paar money dat go dan?
1: Paar money de.
4: Paar money, konjana na Nederland.
3: Ja, Nederland. De jaso na Nederland.
1: De jaso na Nederlandse bank. A go to sa de la bank. Na na de trakondre. Sa Holland na go to. Pe Holland mo pang a go to.
4: Anyhow, mo Archunu.
1: Ja, oké.
4: Dus mene Harry sabi begin by one yung kofru.
3: Nou pota ini. Au te kwa del fa go to pota ini.
0: Jan, yere no Jan. Mo te kwa chik kofru sorgu na ju awa kofru na ngabeli wan mine pot no wama in mi kofru tak me chama gwasena.
1: Ma ina ma chama ne hari Jan tu. Na beli beli bigi sote. Beli langa sote.
0: De mai tu leg de mai tromar motino sada de mai tromar mot. Abu Yan.
4: Oke,
0: thank you. Jere no me attaki me arkiu.
5: No asa matak sunata. Ik vind ze, we hebben geen geld nodig. Ze moeten het wacht even. Ze moeten het een studie voor die kinderen zetten dat de tien kaleert dat ze laten doen. Ze moeten het voor onze verdere studie zetten.
1: Ze moeten voor Suriname gaan opbouwen. Alle straten, alle scholen. Ze moeten dingen in Suriname doen.
0: Wat die Lisa me kan maar kort arkiu.
5: Misschien ga ik het negatief zeggen. Deze namen go nationaal, de goede mijn jama money, olie eco money en ja, het moet in stichtingen gaan. Dat is op de kabou, a wetenschap voor zijn naam, bouw de chief op.
1: Dat ja,
5: money zijn go nationaal.
3: Wasting time.
5: Nou, wees hem, ja, zo toe. Gisteren, nee.
0: No.
5: We want dat denk je dat is op dat ik ga op de team voor ik ga op dat de team voor kan studeren.
1: Want de team is op dat voor slapen, nee.
5: Ja. Dan voor ons moest dat if you all go studeren morgen vara, toch? Om blakke man.
1: Is wel een goed idee.
3: Iemand te meenemen.
5: Dat de meegewaar zijn.
3: Ik heb gemeen schuldig.

0: presidente abi
1: de
0: mel yar da tedeman wango bay wan oso aske da denaman bay oso want aske da de
2: man no dek is 2100 korting
0: wat is niks
2: maar wat lok ba payeng ba
0: ja. Maar laten ze daaraan kijken, want de jonge mensen heb je nodig.
2: Ja.
0: Je hebt ze nodig, je moet ze kunnen stimuleren. Want als die jongeren met schulden zitten, want het loopt alleen maar op. Het loopt alleen, hier is een man, miljarden. Studenten, wat hè?
1: Rente economie.
0: Ja. Ja, je hebt een
2: schuld. Daarom die wip je bij studeer.
0: Ja, je hebt een studieschuld.
1: Je hebt een studeer, daar moet je een paar
0: maanden lossen. Nog een man go bij wat, of zo, niks in de man doen.
1: Next one to answer, dank dit op.
0: Ja, klopt. Ik heb het gehoord, ja.
1: En dat bedoel ik met hem.
2: Maar vooral vanaf de tijd met Bipting, met Potwamoni die dit te doen studeren.
0: Ja, had
2: die de 21 jaar, die kiest 20.000. Gebang
0: ja, maar vroeger had
2: je. Maar niet bij de studie.
0: Ja.
2: Dus niet de kiest Amoni, we gaan de Alatu Amoni.
0: Ja.
2: Gebi Kibre Moni, we eerst naar eerste Sand, Adabai Wan Otto. Want Abe.
0: Vroeger Ibe Abba Sand is de bekaar zilvervloot.
2: Ja.
0: Zilvervloot.
2: Volgens mij is dat er nog.
0: Ik weet het niet.
1: Nee, Ammo Pogba.
0: Ik weet
2: ja,
0: het niet.
2: Ja, maar het is een ander naam ervoor.
0: Andere naam.
2: Maar Gaby spaart ook voor die twee kinderen.
0: Oh, ik had het ook van mijn dochter.
2: Ja, Gaby ook bij die twee kinderen.
0: Ja.
2: Dus, vrouw D, ik ga je vertellen. Ik vind dat... maar weet je wat het is? Iedereen zegt... Want ze zeggen, iedereen hier in Suriname... 40.000 moet iedereen krijgen.
3: Nee!
2: Dit dat per persoon 40.000.
3: 40.000 zijn.
2: Money dat euro.
0: En wie heeft dat gezegd?
2: Dat hebben ze op de radio gezegd.
0: Zie maar dat je het krijgt.
2: Hier in Nederland hebben ze het gezegd.
3: Want je weet dat.
0: Want je feefi doesung, den juno.
1: Ja?
0: En money dat door haar en poerbak heeft de begin juno.
2: En van die eigenlijk hebben we niet 5.000.
0: We moesten meer krijgen,
2: want
0: ja.
2: We zijn onder de vlag van Nederland geboren.
0: Maar dit is maar
2: en daarom wil ik dat Faboening Alexander Muskondja voor contactie erover, want u oprecht neemt dat boek.
3: Alexander, normaal tegen u ook die 10.000 kolo.
2: Nee, maar we kunnen erover praten.
0: Maar normaal moeten we, net wat iemand op de radio heeft gezegd, normaal moet...
2: Kaikuzi.
0: Dat soort mensen even uitnodigen om de zaak...
2: Ja, maar je moet ook mensen hebben die geschoold zijn, die met Alexander...
0: Er gaan.
2: Moet een team zijn met mensen die gaan zitten wanneer ze met koning gaan praten, dat ze hem kunnen uitleggen hoe of wat.
0: Maar ik vind,
2: ik vind het
0: toch knap dat hij dus het heft in handen heeft genomen met zijn konijten om dit te gaan onderzoeken.
1: Ja, 100%.
0: Ik vind het knap van hem. Je ziet dat hij wil verder. Hij wil de onderste van de pan. Alles wil hij weten.
2: Nee, en dan liba fuga japtien. Want daar sap je om op je te keer over. Dus aan man liba fuga japtien.
0: Ik vind het toch wel knap
2: dat hij het heeft gedaan. Ja, echt wel.
0: Maar nu moeten we kijken dat geld geen rol moet spelen. We moeten kijken hoe we dat gaan begeleiden.
2: Meneer, hier dan maar 200 miljoen zijn de bokjes. Vrouw D. En hier, om in berekening te maken met de radio. Van die sado doet dat, die zanger dat.
0: En het gaat over 166 miljoen, geloof ik of zo.
2: Ja, want ze hebben alle gedeelten eruit.
0: Want een deel gaat naar Suriname. Tenminste, dat hebben, want ze hebben gezegd, woonstichtingen en dat soort dingen.
2: Maar nou, was daar niet ook een museum gebouw gedeeld?
0: Waar? In Suriname?
2: Hier. Bij de...
0: In Oost.
2: Waar dat ben je van nemen?
0: In Oost.
2: Hij
0: heeft een kleine museum.
2: Nee.
0: Zo maar je takkie dan.
2: Nee, hier in centrum. Mijn god, Patricia woont daar. Van je kaart dat ben dat we altijd de boto ekon, de hori a...
0: Scheepvaart museum dat ze.
2: Nee.
0: Waar heb jij het nou over?
2: Over de museums wat ze geld gaan geven om te bouwen. Het is in... het is ook in de buurt van het centrum.
0: Ik heb dat stukje niet gehoord, ik kan er niet over.
3: Ja, alleen maar de mensen kunnen op mijn
0: museum.
3: Museum, we kiezen dat maar de man moet alle volken kunnen naar museum.
2: Ja, alles tussen alle principes slavernij horen.
0: Oké.
2: In een museum.
0: Ik hoop dat hoe heet die? Glenn openheid zal geven in dit soort discussies.
1: Oké, maar nog één ding wat ik wil zeggen. Oké. Ik ben geboren in Nederland, toch?
2: Ja.
1: Geboren.
0: Allemaal hier.
1: Beetje luider. Oké, ik ben geboren in Nederland. Op papier. Ben ik een Nederlander. En ineens toen onafhankelijkheid is gekomen, moest ik kiezen tussen Nederlander of Suriname.
2: Ik moest kiezen, dat met die gewoon.
1: Nee,
0: je moest kiezen. Tot en met nu toe, als je naar Suriname wil gaan, ik ga aan dat moet je toch een keuze. Een keuze maken, wil je je paspoort inleveren?
1: Ik heb net tegen die Marokkanen en die andere.
0: Oh ja, ik weet welke kant je op
1: maar
0: een dubbel paspoort.
1: Maar die Marokkanen hebben nu, ze hebben gewoon een dubbele nationaliteit. Maar wij zijn geboren onder de vlag. En ondertussen zijn we onafhankelijk geworden. En nu moet ik een Nederlandse paspoort hebben of een Surinaamse paspoort. En wij hebben recht vind ik.
2: Om
1: een Surinaamse paspoort en een Nederlandse paspoort te hebben. Want ik ben onder de Nederlandse vlag geboren. En Suriname is onafhankelijk geworden. En ik ben ook een Suriname. Ja. Ik ben in Suriname geboren. Ik heb recht, vind ik, dat ik allebei de paspoorten mag hebben.
2: Pero die stopt daarmee. Ja, stop. Die Marokkaan en die Turk. Weet je wat het is? Zij zijn met eisen gekomen. Maar die presidenten van Suriname waren gewoon een stukje klootzakken. Ja, heleboel dingen tijdens de onafhankelijkheid hebben ze niets voor ons geregeld. Okay. Ze was ja en amen.
1: Maar nu vechten wij, wil ik ervoor vechten. Ik wil mijn dubbele nationaliteit hebben. Ik heb er recht op.
4: Maar als de Surinaamse overheid dat niet wil?
2: Ja.
1: Wat dan? De Surinaamse
4: Ze hebben je een PSA gegeven.
2: Ja, en daarom de verdienbon in een tapu, daarom de dwintu.
1: Ik denk dat het niet uit.
2: Weet je,
0: het is een keuze die je zelf moet kan maken.
2: Ja,
0: ja?
4: Absoluut.
0: Het is een keuze dat je het kan zeggen. Ze hebben jou de gelegenheid. Nee, ze hebben jou de gelegenheid te geven. Want kijk, nu al hebben ze geen dubbele paspoort. Loopt Suriname leeg. Lastang if they go jidim, dubbele paspoort.
1: Maar ze dat mogen de mensen na 75 dat niet geven.
0: Ja.
2: Maar vooral nee, die
1: mensen na 75, maar de mensen die voor 75 zijn geboren,
4: je moet dingen niet door elkaar halen. Nederland kan je geen Nederlands paspoort meer geven. Dus Nederland kan niet zeggen, ik geef die Surinamers een paspoort.
2: Dat ze met Suriname bezitten.
4: Het is nou Europa. Mm-hmm. Het is een Europees paspoort.
0: Ja,
2: dat is Europa.
4: Laat me even uitpraten, zeg maar. Heel Europa. Die in Brussel daar zit, die moet ervoor tekenen. En als eentje zegt van nee,
0: ja,
4: dan gaat het niet door.
1: Mag ik nog één keer een punt duidelijk zeggen?
4: Ga je gang, Perot. Ik ben
1: voor 75 zijn wij Nederland. Ik ben geboren onder de vlag van Nederland.
2: Maar dat weten we al.
1: Wacht even, in Suriname. Iedereen. Dus ik heb recht op die twee paspoorten. Dan kan Europa nu komen. Is het Europa eenheid is na 75 aan die dingen geweest.
2: Je mag liever de andere tijd, ze maken andere wetten.
1: Jongen, dat wil als altijd wat aan. Ze hebben
0: maar kijk,
1: wetten.
2: Maar wie zei doen per routine?
0: Je hebt toch een keuze dat je mag maken of je bent Nederlander of je bent.
1: Ik wil allebei hebben.
0: Nee.
1: Hoe hebben die Marokkaanse mensen twee nationaliteiten?
2: Omdat de Marokkaanse Sint-Gentori, ze hebben het aangevraagd, de Marokkaanse Sint-Gentori.
3: Lucia, één ding. Bijna alle de maasnas doen in het parlement nationaal. Abwam tata paspoort. Bijna allemaal abwam tata paspoort.
2: Omdat je bij Libidja.
3: Nee, allemaal bij Libidja. Die de maak aan het moment de maas is.
0: Is het telefoon? Het is telefoon.
5: Ja.
2: Welkom in de uitzending.
5: Goedemiddag.
2: Iedereen voor mij, waar je gewassen dan?
5: Neem niet mogen, meneer, dat ik ook mogen.
2: Oké.
4: Daar
2: ja, dat je weet wat afspraak aan en je naar Harry ook.
5: Ook als een naam, dat is een takje. De governeur baka.
3: Hier verbroken, Sakabaka. Je hebt ook een broek of flink. Wat moet je de man bij je begin te kwallen?
5: Nee, luister goed. Je gaat weer met een triple level, Isabi. Als je me zien, betaal ik ook nog boeken. 777, appelen dan een jaar lang op zanderij. Ik zeg, dat weet mij niet. De man heeft geen voedsel de miseer. Appelen, het heeft een jaar stilgestaan. Het heeft miljoenen gekost. Nu gaan ze weer met een 777-200 naar de eerste generatie 777.

0: hebben. Die is zo oud als de wet naar Rome. Maar slim is het niet om te doen. Maar aan de dag nu wordt hij jaren. Het is een goed konkoel. Het is de minimaal. Maar jaren. Het toescheiding overeenkomt. Regelbaar. Dat ons jaar. En voor Gazeran hebben we dezelfde rechten. Alleen in Suriname willen ze dat niet. Maar we kunnen blauwe. En we kunnen blauwe constant. Een probleem is dan naar de blauwe.
1: Nee, nee. We worden beschouwd daar als Nederlanders en Hollanders.
0: Wat zegt u? Wat zegt
1: nee.
0: U?
1: De mensen kunnen ons, willen ons niet accepteren.
0: Ze willen ons niet hebben accepteren. En in een toeschrijving over
1: de mensen onderling doen.
0: Als ze dat in orde kunnen maken, ze willen dat niet.
1: Nee.
0: Oké, dan woont jij er.
2: De lopatie en dus goed je naar 50 euro naar de zon, dat de lobby.
0: In de US en dus een afroosie.
2: Dus wat een afroosie, dus dat eetmiddelen de inaman.
3: Levensmiddelen.
0: Dus een afroosie, minus en dus dus, maar minna dus van hoe dus.
2: Op dat je dat zegt.
0: Maar dus na vreugde na. Weet je wel, vrouw kies maar dus voor dat ze dan. De moest was niet haar. De moest was niet haar. Dat zei na dus.
1: Maar daar dus dan toen ze lang.
0: Ik ben een heel want dus bij Abi. Van de vrouw toe.
1: Ja, na nyangi de moois moois.
2: Maar bel. Faye de jaso, ik kan zien wat je wilt de brafi naar Senantok, of wat Safi zijn naar Senantok, of niet?
0: De Riksan naar Senantok, de Gudumorum.
2: Maak niks uit en ik ga maar goed, ik ga maar kebat dat die brafi en wat zijn kon jullie.
1: En dat zegt ik al. Die mensen hebben het van hem, hebben het niet nodig.
0: De mannen staan na, is dat voor mij dat je. We kiezen al de man, maar God zijn wat dus gimme. Zo denk ik erover. Hij is langer werd aan het indossen als ma noemt moeite, want als hij het ramon, wat doet ze er komen?
2: Nee, dan moet
3: je niet. Maar eten, meneer Burleson, appelletje, moet tegen.
2: Meneer Lukamansen.
3: Arki, wacht. Dit is ma, iets lang, die wat feest. Voor de dossus had ik uit Holland. Afeens moren greetens moren doen voor Oudja naar Holland.
2: Maar dat zei...
3: Die moest zien dat je denkt om een bed te plegen. Om een keer actievrouw te doen.
2: Samen met actievrouw te doen.
3: Dat is de feest in Jassernang.
2: Nee.
3: Van is maar.
2: Vrouw de daar laat de feest uit.
3: Nee, maar we gaan naar Jassernang. We gaan naar de feest toch?
2: Ja, maar dat feest bij Sapsij met Asma. Dan
4: meneer Burleson afsluiten. Ja, hè?
3: Ja.
4: Meneer Burleson. Thanks, hè?
0: Ja,
3: oké.
1: Was dat nog een beller?
4: Ja, nee. Die heeft neergelegd.
3: Ja.
4: Ja.
2: Mijn waksu, wansan, mijn waksu.
4: Wansan noemen, hè?
2: Ja, waar.
4: Maar die staat toekba.
2: Nee, ik ben accepteer.
1: Maar stel je vraag.
4: 1 plus 1 is 2.
1: Stel je vraag.
2: Sala, asan, sali, uma. De uma's, maar. Zo'n tegas aan een plaats verlies dat de Sheng.
1: Wat zeg je?
2: De uma's, maar. Erina verlies dat de Sheng.
3: Waarom de ze dat de loopt?
2: Dat het als je maar aan de man aan de wat tomorrow na de wat verkeren naar gaan dat de wat ori omdat de sheng dat de voor de last arena.
1: Harry andersom.
3: Harry,
1: ik ga je andersom.
3: Harry wat
1: de man van de wan is maar wat ter nieuwe man bel naar dat radat bakker ook.
3: Ja dat op
1: dat houdt we klap af die longa.
3: Maar wie zie want hij druk.
1: Mama,
3: ja.
2: Ja maar.
1: Mannen hebben er ook last van.
3: Ja, maar de dokter zegt ook een slappe urineblaas.
2: Ik contact wama abba man. Dan mag ik op plasje, dan mag ik op. Maar dan mag ik gewoon. Waar de laatste dan gaan vrouwen?
3: Harry.
2: Umas man, nee.
1: Dit is een plasje.
3: Harry, ik ga je vertellen. Hier en om me vertellen. Die me bij Siki. Het is van mijn ziekte zo ernstig. Ik ben bij mij gehoord, mijn plasje zo lees. Ik ben verteerd in een busje, mijn plasje naar mijn sting. Ik ben bij mij gehoord, mijn plasje in. Nou, mijn actie dat er voor luiers. Eerst ben ik op inlegkruisers. De inlegkruisers, nu ben boem. Mijn bel, ga naar het principe, mijn kist.
1: Telefoon.
3: Welkom in de uitzending.
5: Zo door,
3: ja.
5: Goedemiddag, mijn paar Odin, alles maar aan Adjoja.
3: Adjoja, welkom.
5: Eerst een jongen condoleer, Harry, en Mati Patrick, voor Tokosuriname, die Gwelibunu.
2: Cuma

0: Patrick Sabi et Fahadi Sabi.
1: Souma,
2: ce Patrick.
0: Et Patrick, il veut dire que nous avons un kinker strat dans la tenkate marre.
2: Aïe.
0: Aïe, à Mano de Moro, Patrick. Hari.
3: Oh.
0: Il s'appelle Patrick, toi.
3: A di fa erste winkel da al kinker marak a bundi sta di voi.
2: A ver con ragazzi.
3: Ne. Ja. Ja.
0: Tale fa Ali, Patrick.
2: Tem go da mo ak mo ak mo ak si radien suma na ma persistere.
0: Mi jo ak mi jere mi jere verlede week te kamano de moro. Ama dat me weer altijd netjes. Lekki kleur. Nang api ake sanine fesi.
4: Ma ga fa be di wede
2: snelle. Sabe abi, wakti sabe abi.
0: Abi kis ma keri ne fesi na grasi to. Abi pe kikiri olo, fesi. Isawa bo ma be weer altijd netjes, Patrick.
2: Ya ma ya mana agasi gua wah her pisteres dan Nicolas de maaf Nicolas de maaf pisteres maksi rajen raju semua nama mat
0: Patrick nanti yang tadi sa Patrick
4: waktu tadi kira kira yuru des lisha der yuru cuma dia jadi family beres ya ya
0: jereno
4: des ni debu dulu waru for bel deh yo
0: over ag double passport ya
3: ya
0: we have a goede afspraak gemaakt met Nederland about a passport what no Marokko, hebben we een of andere afspraak met Nederland gemaakt, dat is jaren al. Zabi, want ik alle de Marokkaan boy die deed ja. Ondanks dat ik het Nederlandse paspoort, de man heeft verplicht voor Marokko ja.
5: Dienstplicht. Dienstplicht, ja, klopt.
0: Ja. Ja, maar wij, die geboren in Senang, onder een Nederlandse vlag, ten eerste zijn wij geen allochtonen, wij zijn autochtonen. Die geboren zijn overzee onder de Nederlandse vlag. Wat is dat nou een allochtoon? Indien een ingezetene van een land getrouwd is met een ingezetene van een ander land, dan kunnen wij spreken van de kinderen die zijn allochtoon. Ja, maar al is een Nederlander overzee geboren, en patrona Jaswan is geen allochtoon, is een autochtoon. Dus wij zijn autochtonen met een ander kleurtje, geboren onder rijk. Grondgebied of rijksgrondgebied. Isabi, dat wil aan dat die wat weet tegenwoordig dat allochtoon tegen mij kan doen allochtoon.
3: Dank u wel.
0: Ja, dat wil ik zeggen.
5: Dank je.
3: Oké.
4: Ja, we gaan even naar de volgende beller.
2: Amakba.
3: Ja, is klaar.
4: Oh, sorry, ik heb hem al uitgezet.
3: Nee,
4: wat had ik dat daarbij
3: was.
4: Ja, volgens mij dat. Maar we gaan even naar de volgende beller.
3: Ja, welkom in de uitzending.
6: Goedemiddag, Sheila. Welkom. Ja, ik hoorde die meneer net praten van Ugati. Hè? Is het die meneer met die bril op?
3: Dat weet ik niet. We kennen
5: hem. Hij gaat het vanmiddag even uitzoeken. Want het is zijn buurt. Dus dan komt hij er wel achter, denk ik, dat hij het zal doorgeven.
6: Ik denk dat hij het is, want hij kleedde zich zo netjes aan.
5: Ja, want Harry wist het op dit moment ook nog niet.
4: Telefoon.
6: Oh, is goed.
5: Ja, okay, u krijgt het van Harry te horen, ja?
6: Ja, is prima. Doei, doei.
3: Dank u wel voor bellen.
4: Ja.
3: Ja.
7: Ja, mevrouw Lucia.
3: Ai, da jere. Dan nu, dan, mi be ap leurs. Maar nu de leurs, drie liesten kreeg je de leurs, verschillende maten. Maar die zijn nog bij je niet. Dan mi belgen op prezi, pe me kies a leur. Dat een of ander vrijpostige brutale trut, ook een tijdje niet dat hij me verteren aan mijn probleem, mijn creme, me verteren van mijn plasje naar mijn skin, van mijn redden het toilet voor smidoro. Mij gebruik twee keer 40 milligram plastabletten. Met een tijdje met mijn nekje zing. Met dat dan moet ik mijn huisdochter bellen. En dat is mijn huisdochter bellen.
5: Oh ja?
3: In nekje zing. Ai. Dan bel mijn huisdochter, dan een vrouw zijn begeleid me, voor dat ra, dan tegen ding. Maar dat ra bij op zich zie pakkie leuer, dat ra bij abi, dat ra zijn ding kon je me. Maar de, mat dat bij de allergies en me bij op extra laars van Odo. Maar nou mijn geluk...
4: Dus ja, mag ik even onderbreken?
3: Ja.
4: Want ik wil deze dame laten zien hoe je de telefoon oppakt. Dus de schuif gaat open van de telefoon. Het knopje dat is opnemen, het witte knopje. En we hebben nu een telefoon en dan zeg ik, goeiedag, ik ben welkom in de uitzending. Goedemiddag.
7: Ja.
5: Meneer Bellesan.
7: Hier, mevrouw Lisa.
3: Ja.
7: Een probleem voor de luiers. Dat werd afgelopen maandag bij radar uitgebreid behandeld. Allemaal zaten drie leiden die onvolwassenen notarie. Maar ja, als ik een volgens

0: other man say put money in another sharing. Die blijven erbij. En in hoog uitzonderlijk geval, na ik aan kiezen kiezen, maar dan is het echt uit hoog uitzonderlijk geval, maar drie layer alles mij
1: per dag.
0: Bij de vorige week.
2: Nee, ik ga over naar drie layers, dat drie verschillende maten die kinky gimme, maar die nu bij boom. Maar dan nu. Bent u klaar, meneer? Dan kan ik verder vertellen. Oké. Dan nou, Sammy doe, dan mijn geluk, dan doordat denk ik bijna 100 medicijnen voor mij, de apotheek bij mij. Dan mijn verteer af voor apotheek, dan tegen, dan ben ik kreeg, dan tak mijn tien dede, mijn vader in beurs, vanaf mijn vader in de beurs, mijn man hoort mijn urine, en dat ik weet, dat ik zie hoeveel medicijnen u gebruikt. Attack mevrouw Griffith, maak je niet druk. Die directeur is er niet. Hij komt over 2 weken. Als hij terug is, ga ik u terugbellen. Maar, wie belt ziekenfonds toe, verandert de dressie voor mij. Dat dit ook verandert de dressie, omdat misref is in de dressie. En misap de model voor de dressie. Dus misap precies, die snap plasje, die snap suiker, die snap dat. Maar de apotheek asked me if you want me the royal and put up one roll give me. Ik dacht nee, want me want twee misschrijf, want me sap de model. Toen een meisje, een schrijfdame dat voorheen tegen me, bel zo'n euro dat ik toro de, dan bel. Abbe de wan Marokkaan man. Dan tegen dat ik zo. En tegen me, ik maak een aantekening vanaf nu. Al wat voor medicijn ziekenfonds geeft, uw medicijnen worden niet veranderd. Al een paar jaren, alles prima. Maar dan nu, die adame voor apotheek bel me, dan vertel je Asani dat ik bel ook voor 2 weken op bel me. Misdoen na uitzending, a bel me. Die tegen me bellen, diep door ons om bellen, a tegen me dat ik mijn huisdochter moest zijn wat recept go naar de sma, voor de kan ik mijn leuer aan mijn regeling geven me. Dus ik is de leuer wel.
3: Ja, want als ik naar mijn oma staan dat
4: ik. Ik ga jullie even onderbreken, want we hebben een beller en de tijd is bijna op.
2: Ja.
3: Oké.
4: Om, dus welkom beller.
5: Goedemiddag, dag
2: papa. Dorothy. Dag hoe gaat het schat?
3: Dan staat Dorothy met die shampoo naar huis.
2: Dorothy.
5: Hoe gaat het met jullie?
2: Goed hoor, Dorothy. Lang niks van je gehoord.
5: Mooi zo. Luister, lieve Lucia.
2: Ja, mijn goede.
5: We zeggen geen luiers. Luiers zijn voor baby's en kleuters en peuters. Nou, kleuters niet hoor.
2: Maar dat is een naam toch wel weer, Taki.
5: Maar jere. We zeggen incontinentiemateriaal,
2: okay. Ja.
5: Voor ouderen, voor ja, senioren.
2: Ja.
5: Oké, dat alleen wil ik zeggen.
2: Oké, dankjewel. Incontinentie, no?
3: Jawel, dankjewel. Dus je mag dat nu begon naar mijn oma Sandra.
2: Nee, maar meneer, je voelt dat hier. Want ik gebruik plastabletten, dus de begon.
3: Ja, maar wat los ma is je vast dat me bereik
2: dat.
3: If is dat je go naar wama, en is dat je go morfana. Dan is op een moment pe ik aan tak dat hij me gaat toilet daar puur. Maar if you know me kan massa.
2: Harry, jere mo vertellen wat
1: zijn.
2: Me wat die Eva. Harry, me ik gebruik de luiers hè. In mijn zak had ja, me op een boterham zak naar een vochtige doekjes. Tem ik go naar toilet. Me figi bi pusha, baka tem figi bi pusha, me figi naar een vochtige doekje, dan me figi baka naar toilet. Papier. Me ma hoor, actie vrouw Diesel is tem de na club. Om me lees me plasje actie eet, pade in wa jurte, in tu ju verroti, in wa jurte, ka de drie folies in me op. Dat vrouw die actie meisje zeep zange, om me lees je go plasje. Me no ma hoor, a plasje, ik me hoor, me plasje, maar me weer wa leuer, dus wie is me plasje in a leuer, maar alleen het idee voor de plasje in a leuer, dan me actie de mek dit aan. Want me ap, vastens maar naar club en vrouw D die bersiki, vrouw D tak naar de tak luku Lucia, ik kom terug, maar hoor rekenen Lucia is ziekie, dus zoveel mogelijk om probeer voor je ping.
3: Ja maar luku nou, heb je abu asani? No, tell you that in a flash of sorts.
2: The beckon
3: food, or that this man is sex, this man is a break food, a beckon food, that's a micro slap, that's the man of my horama. You see?

0: mana me feni dat if is up that the up so once and any den ago man ye ya tori ko na ma moment they said that I am all big go that save me ye ta ma ko de me ko me gat
1: frodi
0: me gat to le de pura man puti ni tas of peo pota man
2: ya mara mo ki wan tra se mo ki wan tra se i den ki fa mo an big bel bro as that they go na ko dai si na om chim bel a gon ta bewe pamper ye Isa bito ko tam pempere bigay.
0: Yeah, na sanda ti
2: bigay frawe sheng.
0: Meg de sheng.
1: Ma so sheng e fina musgawe se yo gawe.
0: Ya me gawe se ma te pura peswa ma ino gwen.
1: In yai ook nit.
0: Pa,
1: bin ino no pura na wa
0: ma. Ya ma mi le vera ma.
1: Ma stel.
3: Ne ma stel.
0: Da mi laki da mi laki da me go es na toilet.
1: De ga toilet go ri territory de komba.
0: Da me komba.
1: Ya. So ja, je ook doen. Maar nog op hoor en pas maar de nee vind.
0: Nee, dat hoef je niet te doen.
1: Nee.
2: Dat betekent dat mijn vrouw zijn de moesje.
1: Nee, nee, nee, het hoort niet.
0: Ja, maar dat me dat ben ik in afschef als dat die. If you don't want me come mass up that job as that. Go naar toilet de poor, man. Is dat betekent dat ik ons don Freddy gewoon me kan mijn plan ga bouw doen alles zo staan. Dat is je wel. Luister, kijk, ik weet
2: niet van.
0: Zo ook bij again.
1: Maar mans, maar ze heeft een pamper.
2: Ja.
1: Mans, maar ze
0: heeft oké. Dus we zijn nog in de uitzending.
2: Ja.
1: Ja, maar ze heeft een pamper. Heeft u bij Artja gesprek voor dat rapport?
3: Dokter Meijer, ja.
1: Heeft het de man bel op? Gewoon, tak je op de pamper. Maar jij hebt het over het punt van, waarom zeg je die man niet? En op punt dat hij
3: abie. Ja, ja, ja.
1: Dat je weer zo aan zou.
0: Nee, nee, maar over die zin dat. De iedereen aan Igor is van een vrouw. En een vrouw abas aan dat hij. Dus hij plasje. Hij verliest een plasje. Dat hij schenkt voor mijn relatie naar jou.
1: Dat hoeft niet.
0: Ja, ja, dat
1: schenkt. Een zwakte. Een zwakke blaas komt zwakkie.
4: Ja, en dan maakte je ook. Mensen, we gaan die blaas blazen op blaas. Okay. Ja? We gaan eventjes eruit.
0: Okay.
4: Voor de pauze en dan komen we straks bij u terug.
1: Weer met blazen.
4: We gaan naar Bobby Harris met Mr. Succes. En dat ga ik hier moeten doen.
2: Alles aan voor
4: u. Hou je mond nou even.
2: Ik heb druk hoor.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. De spreidingswet moet de opvang van asielzoekers eerlijk verdelen. Elke gemeente heeft een minimum aantal asielzoekers dat zij moeten huisvesten. Als gemeenten zonder goede reden niet aan de opdracht voldoen, kan de minister ingrijpen. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Velbrief vindt elke vorm van racisme en discriminatie.

0: 10 december uitgereikt. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. De bruggen kunnen plotseling instorten door het gebruik van een bepaald soort staal en moeten versneld worden vervangen. Bij de helft van de bruggen is volgens Follow the Money al zeker 6 maanden geen inspectie meer uitgevoerd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: 107.9 Maar Radio.
2: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan. Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, dames en heren, hier aan tafel. We zijn weer right in de uitzending. Perotti is nog aan het kletsen. En wat is de bedoeling, Perotti? Gaan we nou naar vogels luisteren of gaan we een radio maken?
1: Nee, we hebben erover. Er is nee, een man uit Suriname.
0: Eén moment, Lisha.
1: Nee, maar
0: die vogel... Ja, maar die vogel gaat storen.
1: Nee, man...
2: Light me, dat is de Jim Pemper.
1: Heren, we hadden erover. Een man kwam uit zijn lang naar een sectieforum met een psychoïe poten. Dat de man kiezen. Dat ik aan een publiciteit. Dat de jongen boet op €3000. Maar de dat Sander Heren kiezen naar de forum. €3000 om eens bij paai. Maar boete.
0: En ze nemen al die vogels in beslag.
3: Ja, ja. Dat hebben ze ook gedaan.
0: Ja, dus, het is jammer. We hebben meteen een telefoon. Willen jullie het aannemen?
1: Ja, ja. Kom maar binnen. Ja? Kom
0: of
1: maar
0: willen
1: binnen.
0: Jullie eerst de dingen
3: schrijven? Welkom. Ik hoor niks.
0: Nou, welkom in de uitzending.
4: Jullie zijn niet in de uitzending, hoor.
1: We zijn nu in de uitzending.
0: Wij zijn wel in de uitzending.
3: Nu zijn we.
0: Jij bent niet in de uitzending.
4: Er is alleen muziek.
1: Ah, muziek,
0: niet waar, hoor.
4: Oké, nu.
3: Oké. Waar de pauze?
1: Ja, doei.
0: Jan is een beetje te snel.
1: Nee, Jan van Jeroen toch? Nee, Jan loopt mijn vrouw die steen.
0: Jan begrijpt niet dat jullie...
1: En dan loopt Harry dan steen, want dat tegen mij dat hij loopt mijn vrouw die steen.
0: Oké.
1: Daarom van Jeroen.
0: Hij begrijpt niet dat jullie altijd aan het pauzeren zijn, dat het ietsje langer duurt en dan zet ik een muziekje op.
1: Dat het alleen maar eten is hier. Meestal op de maandag.
0: Bijvoorbeeld.
1: Die brengt dat mee,
0: Ik heb dat niet gezegd.
1: Ja, maar ik zeg dat.
0: Maar ik heb dat niet gezegd.
1: Maar mevrouw...
0: Maar ik heb het niet gezegd. Ja,
3: Lisha, wat is jouw onderwerp?
1: Aha.
3: Wat is jouw onderwerp?
0: Oh, Harry gaat die dingen eens voorlezen, toch?
3: Wat gaat hij voor? Oh,
1: die Kiro-nummers.
5: Brarasa. Udenatwe de juru. Alasto juru. Behoop. Dat u arki... Mijn kaart rekenen nummer voor uw stort van Chimoni. Sorry, ik een programma maken, zei ik programma Ifuani. Kunomusu. Maar om steunen schrijf ik. Om steunen schrijf ik dus daar. Eerste nummer na NL 48 Rabo. En nummer na 0 1 0 2 8 17251. De naam van Stichting MCC Maart. Het tweede nummer naar NL 54 INGB. De heb ik op 3-0. De bakken 3-0. De heb ik 6-0. 37880. De naam van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Alaste nummer, mijn begu brada. Want u jerek bafa de maikaru tok, hang ouderen.
3: En is niet met die afschrijven van de
5: vergieting. Ja, als dat had me.
3: Maar je bent een hang ouderen.
1: Want je moet naar de
3: Je gaat toch met je vriendjes daar.
5: Ja, maar dat is geen hang ouderen.
1: Dat is wel.
5: Oh, dat is wel schaam.
1: Ja, dat is zo lekker.
0: Hier, Harry, de man werkt naar de pena ganse roef. Een winkelcentrum.
3: Ja, de put dat.
0: De boa is ook hier speciaal.
3: Ja.
0: Voor de hang ouderen.
3: Tori Oso.
0: Sorry, Kare.
5: Ja, maar de babbe moest...
0: Dus Perotti hangt erom.
5: Nee, maar buiten dat. De babbe moest spotten als een gide man.
0: Moest?
5: Ja.
3: Nee, wat dan?
5: Ja, dan?
1: Nee, ze moeten niet.
0: Niets moet.
5: Lucia,
1: ze moeten niet.
3: Nee, Lucia, ik ben met Harry eens.
5: Lucia, Arki.
3: Bij mij daar staan de roken jongens. De mek wang was wat zand die mek de gos doen.
6: Ja, dat blauw ding.
3: Dat groen.
5: Lucia.
3: Is groen.
5: Alle volk bijna. Awa prespa
3: kan doen. Jawel. Juist.
5: Unu wang no

0: abi de ma tek alasan pura wan
1: ma yer da tori oso pori ba walo jugu jugu de
0: tori oso no ka tori oso no ka pori
2: atas mer opa ya
1: walo jugu jugu be
0: f ibakhle de ma bun amano kango fout
3: Ik heb een beetje een Vroeger hadden we de buurthuis.
0: Ja.
3: Overheid, die... tak, hier, alle de buurthuis.
1: Ja,
0: we kent kan ze dicht, ja.
1: Nee, gewoon.
3: Alle de buurthuis, ja.
1: We hebben geen pre-apreet spullen.
0: Nee, maar ze is dan een buurthuis.
3: Rijgersbos, we hebben een beetje buurthuis.
1: Allemaal dat tapo.
3: Pas het op van weet ik veel wat er aan.
4: Nee, wacht even, ik weet het niet, maar kijk, de buurthuis hier zo is er.
2: Fijn.
4: Is het.
3: Ja, die zijn ja, later ja. weer gekomen. Die man ziet dat als aan de van de hoedoe.
4: Ja.
3: Dat hij maar op een Waaronder Tori Osokondo.
0: Ja, maar eigenlijk de man moest Johan presidenten. Nog op de trafalig net naar Padorosti. Dat de man een principe goes down. Uno na een principe goes down.
2: Lante Luku den.
0: Ja, maar Lante Luku.
3: Het is niet verplicht. Je takasan de kasan de verplicht.
0: Ah, verplicht, ja.
1: Nee, maar hier no, maar de Marokkaan.
0: Is verplicht.
1: De la
2: principe de Godinaboske.
0: Telefoon.
1: Telefoon.
0: Telefoon stek, hè.
5: Altijd.
0: Oké, mooi zo. Wel thuis.
1: Welkom.
2: Welkom.
6: Ja, een hele goede middag. Mijn baru alamala.
2: Goedemiddag.
6: De Sidre.
2: Ja.
6: Mijn baru alamala. Alasma Odi.
1: Ja.
6: De wang zijn arki. Naar de wang zijn artistiek. Maar het maakt niks uit. En we hebben wat aan voor wang. Buiten is story of zo. Is het open?
2: Ja, is weer open.
3: Het is heropend.
6: Ja. Nou, om eerlijk te zijn, de academie bij Brin is daar. Als je meteen naar buiten dat je me wat opstaat, om een uur of denk ik, negen uur s'avonds me wat opstaat ongeveer. Dat je. Want ik ben naar Belmaram, want ik ben lastig, maar ook naar Belmaram. Dus ik moet ook aan herdenking. Dat me wat opstaat, ga naar Aptista, ga lukken voor je, ga naar een wat. Aptista naar mijn bekong, want ja, ik ben een beetje toosig. Oké, maar in ieder geval, ik ben wat opstaat op je. Actori also, maar in plaats voor, is hier maar één actori also, niet beetje aan mijn tabo. En dan zeg ik, niet beetje de mama,
2: ja, maar opo, maar kan de zonde aan tabo maken, wat is open?
6: Kan
2: de zonde aan tabo maken, is open? Wat is open? Wat is open? Want ik heb een, iemand heeft
3: me... Het is geopend, 100%.
6: Ja, oké, maar dat maakt me nou leeg, want ik ga
2: nou... Nee, je kan weer gaan kijken, kan de die bakken na, want toch den boy is don tapa uku.
6: Oké, maar nu met je, jij is weer, die me wak op zijn
2: af. Ja. Ik ben lang goed doen. Ja.
6: Maar dan die meer salaf, want je mag gewoon eens naar mijn kind staan natuurlijk, want aan de mama koos, het is te zwaar voor haar. Dan mag gewoon naar mijn kind staan, aan de grip voor haar, maar hij was er aan een nummer. No. Aan de grip voor haar. Zij dus zo.
2: Naar Florijn.
6: Nee,
2: Alle buurthuizen zijn op zondag gesloten. Dus okay, de if okay, die bakken naar Fasong is geen.
6: Nee, wat voor zie je de go? Zonder dat je wel wat liet.
2: Maar kan je detectra regels?
4: Ja.
6: Oké.
2: Abon, dank je wel.
6: Dat niet altijd dat je. Ja,
2: dank je. Nee, maar zo maar dat je me. Met Frits naar Farikara vrouw ging. Frits.
4: Glenn Brada.
2: Nee, die zijn dat ben Tori Oso, want ze heeft me gevraagd om te komen.
1: De boord dat ben doen,
2: hè? Ja.
4: Maar zondag, Hiefzo is gesloten zondag, Holendrecht is gesloten. Soms zijn ze zaterdag voor mij zijn zo.
1: Geen is ook gesloten, die buurt.
2: Ja. Dat zegt hij,
0: ja, maar dat zijn ik de meid op de man dan.
2: De rust.
1: Omdat die vrijwilligers werken.
2: De rust.
1: Naar vrijwilligers. Ja.
4: Dus weekend is het meestal gesloten.
1: Gesloten, ja.
4: Soms, want kijk, laatst ben ik gedanst naar Holendrecht. Het was vrijdagavond, geen zaterdagavond.
0: Maar, look nou. Wat is Maja in Bijmel meer toch?

0: Ouderen kunnen naar vrijwilligersbrokken toch?
1: Ja, die mensen willen niet.
2: Nee, maar luister, alle buurthuizen.
1: Die vrijwilligers willen niet zo werken achter de baan.
3: Arki, we zien bij ons, bij hoe de brandweer, is dat om een lezing, among de vorige jongens, heb ik over de zaal. Bij actie Oensrevi, ik voel voor 5 euro per uur. Van die uren dat
1: Koek we daar zijn. Koek naar
3: Nu was maar weer reageren.
1: Het is moeilijk om mensen te krijgen. Mm-hmm.
0: Oké, okay, maar ik kan een laatste nummer samen met elkaar doen. Ik wil nog een aantal nummer die is brada. Dat de mouten kan doen hang ouderen.
1: Nelek van den boy, ab dem de coffee shop, de go buy den sani, lanti givere wa oso takei, u kan go buy un smoko san dape.
0: Maar de massa ne smoko dan.
3: Ja, de tado
1: oso. Na den probleem, ma de kiswa oso.
0: Pe.
1: Is ab om en coffee shop, def den boy go buy den smoko
0: dan. Mi net dat coffee shop sani.
1: Maar mi e give a voorbeeld.
0: Maar ine, give a voorbeeld.
1: Lanti luku den.
0: No.
1: Lek van lanti gi de man die si uno knap na
3: strati.
1: Na, akansa hoef tapoko me bouwa oso dogos don dape.
2: Ja.
1: Holland recht den bou, den boy best doi pri poku dapange de wan dati, de potwan so af daki gi den dape.
3: Vrouw, nee, ook toch bij, op de markt daar bij die Chinees, Regersbos. Want lop bigi man bij knap dape. Na sneesi die asneesi bij de, maar nu wa Afrikaan de dape. Want lo... Oudere mannen beter
1: yeah. Oh, nou, om je nog aan dat neemt. Ja. Nee, maar je moet het positief zien.
0: Ik zie niks positief.
1: Jij ja, ziet de hele wereld negatief.
3: Karanummer, ik heb boog geboren.
0: Hoe auto-nummer is van mijn lobaneng.
3: Dus je moest gewoon naar Uno.
0: Dus ik kon een paar jaar niet met een bouw gebouwd. Of wat doe, maar mijn lobaneng. En dan maar naar NL04 Rabo. En dat nummer pim stort dan moet je naar 0370184866. Met kade nummer precies rustig doen voor kan te goed en dan schrijf aan massa met dat. Dat ben ik met kade maar wang voor wang. Dat je pot die stichte MCC maart. Dat pim pot die kenmerk. Dat ik heb een tori en chatori, dubbele punt, dat heb het gebouw daarachter. Dat de man sabi dat ammonie komt op tori en chatori, nee, maar het is voor die gebouw.
1: Mm-hmm.
0: Bra, ik wil doen aan vastjaren, bra, want mijn ogen die van in die strepstrepie.
1: Hoe zoek was aan die Harry bij jou?
4: Omdat Harry nou je hangouder
1: is. Ah, hang, oh, hij voelt zich aangesproken.
0: Maar
3: je
0: bent... Maar
3: je bent...
0: Meneer, het leest me wel goed in Mati, maar meneer, was dan dat?
4: Maar jij bent hangouder.
0: Heb de man was door in dat de man hangouder?
3: Ja, zo de Karin.
0: Nee, het is. Na pas straat heeft Peris, maar dat jij hangouder.
1: Harry, als dat naar hangouder wist, wij draaien die people. Na hangouder, laat die jouw apprecie voor ons dan dat kunt
5: doen. Ik wil een man beter naar bepaalde winkelcentrum toe leven, is dat of al meer van Peris, nee. De man ben naar de scoopmobiel. Dat je de dames bijkomt en wat schoonheid is dat? De man voert de man eraf en toe, want de man hangt ouder.
0: Omdat je de ferries maar daarbij.
1: Harry.
0: Maar het is dan wat gewoon.
1: In de breedte dat je kan gaan, dom je een tori naar de mati.
0: Ja, maar dat is
1: de hangouder, Harry.
4: Maar Harry, maak het één fout, hè. Jij bent geen hangouder van Zuidoost. Je bent naar Kinkerstraat in gehangen. Ga in Gassi gehangen. Je nou mag komen.
1: Dat met elkaar moeite in gaan worden.
4: Nee, we beginnen. We beginnen die een identiteitskaart dat je mag komen naar binnen.
0: Oh, oké.
4: En dat vind ik een beetje aardig dat ik is boetu.
3: Dat was niet gewoon naar de hangjongeren in Belma.
4: Want dat we gewoon op kassief kon
1: je. Nee, je hebt hangjongeren toe toch?
0: Ja, maar de man had het naar Dorosé en doe voor
1: veel. Maar de hangouder daar, Dorosé.
0: Ja, maar heb je gewoon een gebouw is dom. En die toren naar de matie. Dat
4: ben je geen hangouder. Nee, dat is waar.
1: Nee, als Sanna hangouder. hangouder te is doen. De matis de mij goes doen dat dit ik kom niet dat. Dat ik kom niet dat.
0: Maar dan zitten ze buiten.
1: Is toch niks aan de hand?
4: Ja, dat ze hebben...
1: En maar weer komen we, dan gaan ze weer binnen.
6: Ja.
4: De man beknap dat bij naar Albert Heijn,
6: Ja.
4: En toen noemden ze ze hangouder.
1: Ja.
4: Maar dan hebben ze het gebouw gekregen bij
1: ja, want hangouderen. De camera, de letter, ja,
4: maar dat gebouw is gemaakt voor hangouderen.
6: Ja, maar ja, nou, toch des toch de daardoor is
1: het. Toch des daardoor.
6: Ja, klopt. Ja, dan ben ik gewoon naar gebouw.
4: Dat is waar.
6: En daardoor is het.
5: Je bent naar easy bij geen hangouderen.
6: Harry, maar de mega gebouw die de toch de hangen daardoor is het. De man.
1: De jong man.
0: Ik wil nog, we maken een fout. We maken een fout.
6: Vertel.
0: Masma. Ik denk dat het trafasie lekker is voor Oma's mij, denk ik.
6: Ja, no?
0: Zo. Wat Oma's mij, ik ga poten in een gebouw. Voor gebouw, nee?
1: Tori ofzo.
0: Tori ofzo. Dat ik als doorheden in een gade schreef. Maar Oma's mij heeft een beetje af en toe afleiding nodig. Dus allemaal piepgaspraat die hebben ook een patat of een mos moet worden. Of een mos moet worden. Zo zijn mannen. Mannen normaal gesproken dat in een gesloten present in Tori naar mijn hand.
1: Maar dat maakt de put. Want bang niet doen naar de voorkant doen toch dat we Lucas straat.
0: Nou, dat is goed.
1: Maar dan dat maakt de tak hangouderen.
0: En ook aan de hangouderen.
6: Mijn God, wat mijn kan ik zo gaan doen.
4: Nee, je dacht eruit.
1: Harry, dat komt dat hang oudere vrouwen. Dat is wat je hè?
0: Nee.
4: Harry, nou loop maar woord slechts.
0: Loop maar woord dat slechts. Hoe
1: je aangesproken?
0: Ja, natuurlijk. Wat je ook doet.
6: Harry, maar nog jaren als ze naar de kar de zo toe.
5: Nee,
1: Jatou. Wat dat is dan toe?
6: Jatou naar
0: als ze naar de jammer aan in dat kar.
6: Harry.
1: Nee. De man is dan dat is een CAM. Nou, hang ouderen.
0: Nooit wat man kan de hang ouderen dat is een
1: Mijn hangouder, wie is van wen, draai of keren?
6: Nee, is appelen naartoe, dat boek of dominees, dat hebben ze even kras naar Polski. Naast nee, ze peden ze brede. Maar dat is bijbier, ook naar postkantoor, naar kerkplein.
1: Dat is de winkel die knap ook toe, toch? Dat is
6: hangouder.
0: Dat is hangouder. Dat is wat winkel is.
1: En wie is van draaien, het is een hangouder. Je kan zeggen wat je hebben wil. Zijn hangouder. Je voelt je aangesproken, maar zijn hangouder.
5: Okay.
1: Meneer Norman, en een hangouder. De want, look, meneer Norman, ik wil hem dappen. Hangouder, maar meneer Norman.
0: Dat Norman
1: hij heeft er moeite mee.
5: Ja.
1: Hij heeft er moeite mee met het woord hangouder.
0: Ja, moeite naar het raad, ja.
5: Maar je hebt ook jongeren. Je hebt ook een hangjongeren.
0: Op dat de maat is dat me voor door of Albert Heijn en ik wel op voor veel
5: zaterdag. Dat ze ook geen plek hebben.
1: Dat de kaart de chillen.
5: Ja.
1: De chillen, de jongeren eet chillen.
0: Oh, dat oeroen eet chillen.
1: Oeroen eet chillen. Oeroen hangouder.
6: Maar nee, ik had die sliptie.
1: Harry, is dat nou verschil tussen...
0: Oeroen, dan ben ik mijn sliptie net boeien. Ik ben eigenlijk jong.
1: Harry, dat nou verschil.
6: Maar je hebt dat door bel alle de
1: matie. Bel alle de matie, des makaru hangouder.
0: Ja.
1: Ik had dat door aan de matie, dat heb je kies een juiste antwoord.
6: Ja.
1: Hangouderen.
0: Wat dan noem je denk even maar een die naar 70 naar Patapoegu.
1: Jullie zijn hangouderen.
0: Tapoegu kijken staat in Johan 50, dat is dat woord. Dat is dat hangouderen.
1: Ja, jullie zijn hangouderen. Maar die kan put... Jeren
0: nou. Skoto. Ja.
6: Fabel
0: skoto voor me.
6: Ja, even naar in een groep. Ja.
4: Samenscholing.
6: Ja. Ja.
4: We gaan naar een bellen.
6: Welkom in de uitzending.
7: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
7: Ik ben hier weer toch over
1: hangouderen.
7: Ja. Maar de Norman deed dat bij mij naar meneer Uchenne.
6: Ja.
4: Ben je ook in je hangouderen geworden?
7: Nee, ik wil het vertellen. En Sloterdijk, meneer Lisse, ik, we hadden een groep. We gingen elke avond daar in de buurt lopen.
1: Ja.
4: Hangouderen, zie je?
7: Ja.
1: Is toch niks aan de hand?
7: De Norman ben ik wakker ook toe.
1: Dat heren
7: van de Norman. Niet nodig hoor, dat man met op bijna 90 jaar. Ik ben nooit meer een Surinaamse man. Want mijn moeder zei nou, was dat op Oekujaan wees. Harry kent mij ook. Ik wandel altijd. Doe andere dingen. Ik vind hem niet begon, was dan ja nou Albert Kuip naar mijn ding. Dan had ik in Suriname kunnen blijven, man. Sorry hoor.
4: Maar Eugène, als het mooi weer is, Eugène.
7: Ja.
4: Dan mag je toch met een groepje even staan babbelen.
7: Ik niet, hè?
4: Dan mag je ook even staan.
7: Ja, vroeg ben ik de straat op 10 uur al.
4: Dus, nou, dat is geen probleem. Maar...
7: Eugène,
4: het probleem is dat ik even tik Harry mee, dan ben je direct aan de hangouder.
7: Harry mee te nemen, Harry vrij blijven.
4: Neem mij in een Archimie. Archimie even nou.
7: Okay.
4: Als je Harry meeneemt, word je meteen een hangouder.
7: Ja. Kom maar, ja, dan kijk me goed.
6: Ik weet.

0: Ja,
1: ja, ja. Nee, maar dat is wat dat Harry is. Harry,
2: nou,
1: Je hoeft geen oude man te weten.
3: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, welkom.
1: Dag eens.
3: Ik ben ook aan het hangen, maar dan thuis. Maar,
1: kan?
3: Meneer Harry zei net iets, hè, het verschil tussen mannen en vrouwen. Kijk, ja. Wat mijn ervaring is en wat ik weet, als vrouwen een ruimte hebben om te gebruiken, dan proberen ze het voor de gemeenschap te gebruiken. Ja? En dan bedoel ik te zeggen van, ze gaan dingen organiseren, dus er worden clubjes geregeld en noem maar op.
0: Zwaar.
3: Over het algemeen, en dan praat ik niet over alle mannen, dit is maar op een ruimte, dat er was donomo. Terwijl, er was donomo, pleiden, troefkool, klaar.
0: Hmm.
3: Ja, terwijl ik vind, doe wat voor die buurt.
0: Hmm.
3: Organiseer als man, voor mijn part, een kindermiddag. Want bigis maar de bakana, is dat toch, borgi, dus maar, laat ze goedkoop komen eten, betrek die buurt erbij. Ik ben er pas in de Belmen komen wonen en jullie hadden het net over Tori Osso.
0: Mm-hmm.
3: Op zich, een heel mooi initiatief. Maar ik zie daar nooit kinderen in de buurt, in de middag.
1: Maar waarom moeten kinderen daar in de buurt?
3: Nou, omdat ik vind, betrek de jeugd erbij. Doe wat voor de jeugd, doe wat voor de buurt.
1: Nee, dat heb je niet goed begrepen.
0: Kinderen hebben
3: maar
0: Arkimi
3: even zo'n wat takkie. Arkimi even zo'n wat takkie. Nogo creëren een buurt die dat dat smafred heeft wat kapsa. Het is hier om eens maar ja. Ik zeg, kijk, wij zijn niet zo snel bang uitgevallen. Maar je moet ook geen sfeer gaan creëren. Van ja, ik loop naar de winkel. Alles maar eens piet tap grunomen.
1: Ja, klopt.
3: Is toch gewoon, we doen zo ons, althans, ik zal het zo zeggen. Ik ben hier pas komen wonen hoor. Men is zo bezig met de Belmen op te laten knappen en noem maar op. Maar op die manier vermorsen we het ook. Ja?
0: Zwaar, dat klopt.
3: Ik zeg niet dat die mannen niks doen, want ik kan ook begrijpen, als ik een dagje vrij ben en ik ga daar een beetje chillen, leuk, gezellig, dan ziet men mij ook als het type van, oh, Adize Anga Heer D. Maar het gaat mij erom, we krijgen bepaalde faciliteiten, met heel veel moeite, ja. Gebruik het ook voor de gemeenschap. En dat vind ik gewoon jammer dat dat niet gebeurt. Nee,
1: we kunnen lang en breed over praten, maar u hebt het niet begrepen. U hebt het niet begrepen. Kijk, deze mensen die stonden daar op het hoekje waar die parkeerplek is. En ja. In de kou en de regen en et cetera, et cetera. En de gemeente heeft gezegd, van waarom zetten we een noodgebouw neer? Om te kijken hoe dat beter gaat met ze. En in eerste instantie ging het goed. Er is wel een beetje geheimen geweest. Het ding is gesloten. En nu hebben ze zich hersteld. Maar het is niet voor jongeren. Het is voor hang ouderen. En Harry is welkom daarom dat hij ook tot de ouderen behoort.
4: Je hang ouderen.
3: Ja, maar oké. Mag ik even nog wat zeggen? Ik ga helemaal met u mee. Maar waar ik naartoe wil, al is het voor die hang ouderen, probeer ook die mensen in de buurt er echt bij te betrekken.
0: Ja.
3: Op een gegeven moment was het ook een overlast voor de buurt, hè?
0: Ja.
3: Was het ook een overlast.
1: Je bedoelt op de parkeerplaats?
3: Ik denk zelf, nee, niet op de parkeerplaats. Mensen die daar wonen. Ik denk bij mezelf, ja, als ik daar iets te zeggen zou hebben, dan zou ik zeggen op de woensdagmiddag, je weet hoeveel oudere mensen thuis zitten en gewoon uit eenzaamheid zich vervelen. Probeer die uit de woning eruit te trekken om erbij te komen. En dan kan je op een voetbalavond, dan kan ik zitten.
1: Meneer, hebt u gehoord van No Limit?
3: Ja, maar kijk.
1: Daar kan je een lunch gaan nuttigen. Tegen
3: dus nou
1: een heel
3: zegt
1: klein
3: u eigenlijk, nou echt, nou zegt u eigenlijk, laat mij mijn ding doen, gaan ze lekker ergens anders.
1: Nee, maar omdat u blijft zitten op Tori Osso, maar Tori Osso
3: nee,
1: is...
3: Nee, ik probeer u duidelijk te maken.
1: No Limit is daarvoor.
3: Die witman die geeft u subsidie,
0: ja.
3: Of die geeft u een gelegenheid om een ruimte te horen, te krijgen voor de gemeenschap. En niet voor een bepaalde groep die eigenlijk alleen maar wil blijven hangen.

0: Dat niet waar wat u zegt.
1: We komen hier niet uit.
2: Het is toch al een bewijs van vanuit uit de jaren 70, 80.
0: Je kunt luider gaan praten.
3: Kijk, meneer,
0: we gaan het hierbij laten.
3: De gemeente probeert juist de ouderen uit huis te halen. En als u zegt van, hé, hij hangt op. En als u zegt van, ik wil een middag in mijn huis uit, ik ga met die jongens even staan praten. Dat moet kunnen.
0: Kijk, dat ding is een proef geweest.
3: Ja.
0: En als het een succes is, dan zouden ze misschien...
1: Nee, Etienne. Alla die de abattori, of ze toch niet goed naar papa.
0: Dat zeg jij dat niet.
1: Is zwaar, is zwaar.
0: We hebben nog een bellen.
1: Welkom in de uitzending.
3: Ik wou wat zeggen. Even de bellen.
0: Ja, maar
1: welkom.
3: Hallo?
4: Hé, goedemiddag.
1: Goedemiddag,
3: meneer Lisa.
1: Ik ga met je komen wandelen, hoor.
4: Dat mag zeker.
5: Dat Uno naar hangouderen.
1: Ja, nee, maar dat kan lopen.
3: Meneer Lisse zeggen, wat wil meneer
0: Lisse? Die hangouderen staan elke dag op één plek, hè?
1: Ja.
4: Ik wilde niet bellen, maar toen heeft aan die meneer geluisterd. Dan zou ik zeggen dat die meneer het heel goed verteld heeft. Maar we heel eerlijk zijn. Kijk, als de mensen ergens hebben gestaan en ze krijgen nu een gebouw, dan moet je de omgeving laten zien dat we geen losers zijn. Maar dat we echt mensen zijn. En nu hebben we de kans bijvoorbeeld om de omgeving te laten zien dat wij ook wat uit ons kunnen komen. Dus die meneer die toen net was, die meneer heeft, kijk, luister, ik weet niet als jullie eens waren, maar die man heeft het heel goed verwoord.
0: Nee, nou, dat denk ik niet hoor.
5: Jawel, maar kijk, dat programma.
0: Nee, kijk, no limit.
4: Ja, luister.
0: Ja, ik luister naar
4: u. Je kan niet aan ieder tevreden stellen.
0: Nee.
4: Het kan zijn van jouw inzicht hoe je wat bekijkt. Maar mijn kant uit vind ik dat die meneer wat duidelijk gezegd heeft.
0: Nee, maar kijk, meneer Lisse, precies 5 minuten lopen van door die Osso heb je no limit. Dat is een groot gebouw waar jongeren, ouderen gewoon een mix kunnen gaan doen waar ze
3: iedereen
0: zin hebben.
3: Kan naar binnen gaan.
0: Ja, je kan gaan lunchen. Een echt hele goede lunch hebben ze ook. Croissantje, een eitje. Een
3: ja, ja, ja.
0: Ik ben er zelf een keer geweest, dus ik kan er
3: iedereen
0: van
3: mee. Kan er naartoe.
0: En dat is voor de gemeenschap. Maar Tori Osso is een proef geweest om die hangouderen van een parkeerplek te halen, want die stonden in de wind en regen.
4: Oké.
0: En het is nog geen succes, want anders was het niet een tijdje gesloten.
4: Oké, dan heb je een punt. Maar om even op terug te komen, ik hoorde Harry. Hey Harry, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Ik hoorde Harry toen net hebben over van ja, God, iedereen krijgt wat en wij niet. Harry, het is niet zo. Ik woon hier in Osdorp. En ik kan je vertellen, van die gebouwen, dat hebben twee hebben die Turken gekocht. En die hebben de Marokkanen gekocht. Het was vroeger nog op een garage. Op de Notweg. En dan hebben die Turken gekocht. Wij als zwarte mensen van Surinams komen af. Laten we heel eerlijk zijn. Wij moeten ook durven dingen vanuit onze eigen gemeenschap naar voren te brengen. Mm-hmm. Het hoeft toch niet altijd zo te zijn.
0: Dat ben ik eens. Ik zeg, dat ben ik helemaal met u eens.
4: Dat we een knieval moeten doen voor anderen. Adisi, omoeskis, disi. Kijk, Harry en mensen, als je wat krijgt, dan is de waardering minimaal. Wat dat uit jezelf komt, waardeer je en dan laat je dat verleren. Ik groet jullie allemaal.
3: Dank u wel,
0: meneer Lisse. Daarom pleit Harry ook voor dat gebouw, hè? Dat doet hij elke week.
4: Ja, tuurlijk, maar kijk, dat ben ik 100%.
0: Okay, hangouderen
4: nee,
0: ook.
4: Sta mij even toe.
0: Ja, Harry, gaat u gang.
4: Iedereen ben ik 100% eens. Maar laten we heel eerlijk zijn. Worden jullie niet moe van zoveel van de zwarte Surinamers of de Surinamers die er zijn? Dat ze niet een keer dat jullie kunnen zeggen, kijk, Tilikja, Adoropa, Oordwing. Het is toch erg?
0: Ik weet niet wat de omstandigheden zijn.
4: Nee, maar het heeft toch niks met de omstandigheden te horen hoe goed en wat we hebben en al die dingen. Ik wil 2 jaar naar Sanang met Doedisi. Nee, dat kan ik niet begrijpen. Het gaat niet bij me in. Het is niet waar. We hebben het niet.
5: Ja.
4: Ja, we hebben dat niet in ons.
5: Ja.
4: We hebben wat en no word niet kwaad. Met Biji, daar zijn we sterk in.
5: Ja.
4: Want dat had al Harry, dat huis, dat had al lang kunnen zijn.
1: Ja, kijk hoe lang we al bezig zijn. Oké,
4: het is gewoon met Biji, dit maar. Vraag aan de gemeente. Kijk, ik kan niet praten over Indische Surinamers of hun Creole Surinamers. Je kent mij, je ziet mij. Altijd een biedje van.

0: kan doen die zoekende. Nu is de kans aanwezig. Kom op en doe het dan. Ik groet jullie allemaal.
1: Dankjewel, meneer Lees. De groetjes.
2: Ja.
3: Meneer Lees, ablet. We kunnen bij de Naticulture bij de Wastekting. Dat we bij organiseren zijn niet. Gireb chinsa nobek gwe nanga
1: vakansi ya.
3: Da we gwe nanga dena na dokum.
1: Verschillende prezi prekara.
4: Of
3: de mai gwe nanga dena na doisri nanga bus.
1: Ja.
3: Dus ube do san gireb ma. Ma unu mine shi mi se mine. Asan sa we kan hang oudere. Nas masa na dorosei. Ne du noti. Snap ewere is ewere asan dati ma voma. If you don't want to bow. You know, kan karaman dat hang oudere morgen. Ik weet niet.
4: Nee, maar daar heb je gelijk. Dat zijn we toch al eens.
1: Ja, kijk, ben je geen jouw ouder als je buiten bent.
4: Dan ben je bescherp. Kijk, je moet één ding niet vergeten. Toen we hier in 75 kwamen, meer in dit in de jaren 70, code eerlijk, hadden we geen moeder.
3: Nee.
4: Hoe bij Pinapinak moeten uit zijn lang. Trouwens, bij dan. Hoe de Oso praat, zo noem maar op. De Tata, Jepuno, de Gionu gebouw. Waar we samen konden. Nou, Herengracht.
3: Dus ja, de pension per de maand bij Potdesmata.
4: Nee.
3: Na pension zijn we maar ook draaistreef.
4: Nee, je hebt het over opvang.
1: Nee, opvang.
4: Ik heb het over Herengracht. Hoe bij Abbaan Panty. Een mooi biggie Panty. Hoe bij Abstadouderskade. Wel, Syria.
1: Ons huis
4: bestaat er nog.
3: Okay, ja, dat je bedoelt.
1: De bouwgebouw dat hij bedoelde.
3: So, maar nu wat hij hier was.
4: Ja, voor zo'n naar bellen.
3: Ja, look. De man zijn bekies aan money go doen zijn dat hij. Zijn doen verkeer.
4: Ja.
3: Dat uno zijn kabaka. Dat uno ik op paai man dat hij.
4: Ja.
3: Dat uno moest op paai man dat hij. Want dat de mij go dat hij ja ube die party ba. Ik doe al over de ila sa party. Maar de massa met die sapati, wel op de man dat direct ban, hoe nog naar jong, check up, maar dat
4: zou. Ja, dat is weer een andere tijd. En misschien gaan de jongeren het beter doen dan ons. Wie zal het zeggen, Harry?
1: Welkom in de
4: uitzending. Wij zijn gepamperd, hè? Ja, Lucia, ga je gaan.
1: Welkom in de uitzending.
5: Goedemiddag. Over het plan van Dori of zo.
1: Ja.
5: Ik ben voor de boys van Pandora's. Dat van code de boy Gracie. En no limit is voor de hele buurt. Daar worden activiteiten
1: gehouden. Ja, het klopt.
5: Voor mensen en voor kinderen. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja.
5: En dan door die Oslo is iets anders.
1: Ja.
5: En waar loopt de boy zijn knapdrappen naar Gaanshoek? Waar loopt de boy naar pensioen?
1: Ja.
5: Maar ze werken ook. Dit is helemaal bepaald ook in mijn kwartillen. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is het hele ding.
3: Ja.
5: Dat wil ik even doorgeven.
3: Ja, zo mee man. Zo, ik zeg dat ik wel of de man er komt op de man bij de buschauffeur, maar ik wil niet aan de man. Dus meneer, ik ga de man aan ouderen.
4: Oh, maar ik
3: ga. Ja, meneer, ik ga de man aan ouderen.
1: Ja.
4: Nee, maar dat zeg ik. Daarvoor is dat ding gebouwd, dat ze geen hangouder meer zijn.
3: Natuurlijk.
1: Nee, maar die man.
4: Die hoe ben ik knap als zorg op dat. Blijkt me, hè? Hoe ben ik knap dat ook of maar de lieve straat, Sinja straat. Nou, was ik ook een hangjonger.
1: Ja.
6: Ik ben knap dat ook.
4: Zij hebben mooi.
6: Ik ben gewoon naar school, jongen.
4: Zij hebben mooi.
6: Ik ben er routine als zij, jongen.
4: Zij hebben mooi.
6: Naar school gelijk een huis,
4: jongen. Ja, hoe bij abuurthuis doet dat zouden gaan op, ja.
3: Maar is je zei dat die bij de nasse naar hoe bij tapa uku.
4: Ja.
1: Dat ze waren
3: jongen. Ja. Aan gaat tapa uku.
4: Dan ben ik een hangjonger.
3: Ja. Maar als je ons doet, in ons nap tapa uku, in de nuwe gebouw.
1: Dat
4: zijn we eens, toch?
1: We zijn dan eens.
4: Want
1: hoe ben
4: ik ook een afviskerst en toe. En dan ben je gewoon hang jonger.
1: Ja.
3: Dus als je nog apiste de man tap alle de gebouwen, dat ze namen aan de man moet of de man.
1: Maar die zijn verpest, Harry.
3: Ja, maar niet iedereen. Je kan niet iedereen over één kamp scheren.
1: Maar dat doen we.
3: Nu hebben we die gebouw nodig dat de container dat we doen gebouw, maar dat alle de man dat deden we. Dat heeft ze aan de chips eigenlijk nog wel.
1: Maar daarom kwam op een gebouw voor schrijven, nou dat schrijft de Longagimoni. Want dat norma no nyamoni, dat norma no vluchtengwe, dat norma disi, dat norma dati. Norma nee, doe die eng, en doe die de nakomelingen voor nu.
3: Ja, als hij die zie, mijn sabiara lucha met de jelek, dus met de kaal bepaalde man, met de actie de man, zei de meku no wa pot amoni, meku baya gebouwen. En de reden zijn helemaal een carrière met een jaren child. Je hebt chineren, meneer, waar ik in de sensie heb. Je hebt chineren, meneer, waar ik in de sensie heb.

0: documented that way.
1: And it is from all the Zephyr.
0: Yeah, I mean, no,
1: thank you.
0: Yeah.
1: That you
0: met them. Me attack you, look, I'm item. An item now, by forbid, will buy a microphone this year. Uyere, I'm attack will buy a microphone this year. I'm not asking me, Harry, you put me in a microphone. Lucia put me. Uyere, Abama Fano do, Suma ego, estape na botata abu, me put me money will buy a microphone. Yeah. So me a denki, me a denki, like trust attack you on down, I'm going to get my money. If I'm going to get
1: my money, I'm
0: going to get my money. Yeah, that's not good. Talk.
2: Yeah.
3: Ma Harry,
2: ma fai wish
3: ma sei de trasma, tracondresma. Ehi, ma di. Mi, volgens mij, je bent in een programma toe, dat ben ik, probego fos, dat ben ik, ga zo hoef, aangeboven Norman. Dat we Afrika feest worden, dat we een koning boeken uit Afrika. If you see that, is maar mee kan gebouw. Dat ben ik maart. Van de versiering. Het was een beetje stoer, ja, maar... Hé, ze naast me. Nu, op deze hand, dat ze naast me. En vrede. En nu allemaal aan
0: dat. En dat we vrede.
3: En dit dat het komt door de slavernij. Ik denk bang aan ons, hè. Ja.
0: Ik wil een Thais feest. Want Thais. Ik wil een Thais feest. Power, papa. Wat feest die over was, maar... Look. Iba wa bo bo be play ana snooker ana na snooker snooker bo be play wa ana ya anga bigita fra ba ta forget pa boy ne mal ta ma be do rope de tais de e vi jo me money de my tro jama e jama money so man de my pompa ma jama money or that de my bring that one tais e do so one sell de my jama money ma so na man a wi sa ma bo ana do so ine saka amane tagi next. Am I sure one boy from Sanga one boy billet up here? I'm a big garo go where Sau go drink one sunny.
1: No, I take. We shall hopefully understand. I'm a head. First day was in the stunning band, the band, the stunning band. Sadly, man, do. Am I actually book of a band say, of a player? Now you, I actually say, be bar, this is bar. My sapam and make money. Capture my car in a muscle. The a band go. I'm actually, hey. Sing on this, I sing again. I'm not singing on my party. I will play up for Pungi, the man take you on Bati. I'm not talking on Bango, but he sing on MLC in the man. But I see si Bati say this, that's not for a band select. My alamon is off, is the master so kissy. Epsi, I see Bati songs do to call you a kissy. Therefore, they understand the band, make an accident. Once run a band, if you don't run a band, let me tell you, hey, play one for game of you on bar. It's exciting me to my fire band. You would drink your so throw the option and I sound that. But they understand it, a band may ask you for no machine on the candy band, they ask you to do so too. And first thing, they might ask you very enough, but they might his muscle. And I got it in them, that may get muscle, you and I come on muscle. And Africa ambassador, today they may play, get this. Say barely make the money. We sing one singing.
0: Brother Arki no. Arki. Te wasa na bed doro. Ano crap, ano tak de mako carry you consingin. Na poku a play. And in pay the man wa the most singing the mo play poku gi you. Wa he understand ben. O me poku de mo play pes
3: pa. No, no me crap ma he understand ben. No, Hari. No me crap, hey, me beji.
0: Lucia.
3: Harry.
0: Can we understand si Ben, give me instant up for your recess to come here?
3: That means you sabi, me beso lang a jagba.
0: Well, me sabi.
3: Me etegi, the Ben instant up, they understand me. Upon CD, some kids who want to understand man. That the Ben a play, the English spoku. They understand. Geweldig. Geweldig mooi hoor.
0: Ja, Lisa, je hebt
1: wel een melodie staan. Je hebt een naja sitar of een
3: boer.
1: Ja. Omen, ik zou een hele stelling bij. Toch op de man, toch op de man, een player poko. Met ons ramen, een player poko. Maar hier zal je voor.
3: Ja.
1: Maar hier zal je alles met dansen. En denk op player poko, naar precies.
2: We hebben een beller, hè?
3: Ja, welkom in de uitzending.
4: Mijn naam is Steenbok. Ik heb heel veel geduld.
3: Oké.
4: Hoe gaat het met jullie?
3: Het gaat goed,
4: waarschijnlijk. Sorry dat ik even inbreek, maar ik hoor dat jullie met een ander programma bezig zijn.
3: Ja.
4: Want ik wil even iets Jeremy advies. Adelijk met dat score. Ai, mi bewa tegen mijn producer maar staan niet voor je incontinentie materiaal.
0: Ja,
4: ja.
0: Ja, dank je. Je arki.
4: Jere no. De actie voor een depend slips. Oh. Is voor mannen en vrouwen.
3: Oké, depend slips.
4: Depend slips. En je kan het bestellen bij Farmadam. En volgens mij komen ze het helemaal thuis bestellen.
3: Maar je moet betalen.
4: Ja, natuurlijk.
3: Nee, mama, nu krijg ik het van
4: tegenwoordig, hè?
3: Nee, maar ik krijg het nu van ziek, hoor.
4: Dus die pen slips, je kan ook in de apotheek gewoon vragen, hoor. Die pen slips. Het is voor mannen en vrouwen. En het zijn gewoon net als een dames onderbroek.
3: Ja, ik ken het. Want wat ik ook krijg, met mooi krant, met weer wat slipje in het, maar het hoeft niet. En de broek. De broeken mooi gevaarlijk.
4: Ze zijn mooi.
3: Ja,
4: ze
3: heel
4: zijn
3: mooi.
4: Ze zijn mooi. En je hebt er geen last van. Want wanneer stap naar de bombige broeken, je bedoelt naar de toeklipjes.
3: Nee. De mijne is gewoon een broek. Nee, maar de mijne is gewoon een broek. Dat om haar boom toe heen kan die de, zijn geweldig mooie broeken.
4: Dat zijn andere.
3: Ja.
4: Maar je hebt ook een, die gebruiken ze in de nachtdienst.
3: Oh.
4: En die noemen wij in de zorg slip.
3: Okay.
4: Dat zijn super grote incontinentiebroekjes.
3: Ja, ja, maar dat hebben we de strippen aan zee.
4: Is goed hoor, mijn zusje had ook laten vragen uit Suriname.
3: Oké.
4: Nou, succes verder. De groeten.
3: Harry, look op van Danny Ossan.
2: Wacht even, we hebben nog een beller.
3: Oké.
2: En dat is de laatste beller.
3: Welkom in de uitzending.
0: Waar we de laatste beller ook bij?
3: Ja,
2: zo uit,
3: ja. Ja, Harry.
0: Ja, werkelijk.
5: Harry.
0: Ja?
5: Ja. Mijn Arki, maar je hebt ook over een Hindustani band. Op dit moment is er een band uit Suriname, Mi Nogo. Maar de man met contourno in Nederland is een Hindustani band. Maar wanneer je de Mike Asabroso, Mikatagi, en die Fofo Sabroso,
0: Luister, Billy.
5: Ik ben niet.
0: Billy,
5: eh?
0: Ik heb het over de jaren 50, 60.
5: Oh, dat
0: over Mabama. No, no, no, no, no,
3: ja, maar we leven aan de tijd de instrument voor Fossie met de trappen. Nou, de man professionele instrumenten.
0: Ja, omdat we best af hebben gestaan.
5: Ja, als die agent.
0: Ja.
5: Agent.
2: Ja.
5: Jullie Pogoman.
2: Ik luister.
5: In met Sabroso mee.
2: Ja, tuurlijk niet, Sabroso. Nee, maar je hebt een top saxofonist, Virgil, geloof ik, die jongen. En met Blakaroso en die in de stansie is super populair. Harry is van de Kinkerstraat, hè, ouderwetse buurt. Hang ouder.
5: Dames 16, een beetje followed, maar komt ook zo.
2: Nou ja, maar...
5: Je
2: hebt heel veel in de stand.
3: Maar aan een band dat ik begeleid, de maat en ik moet uitzenden. En was aan de Henk van Vliet, en Bram, ik kon dit meer ervaren?
5: Nee.
3: Maar het is een Hindustaanse jongen. En dan een Hindustaanse jongen begeleid, dat ik denk uitzenden.
0: Een
3: band van jongen.
5: Die orkest, dat brood zijn
2: orkest.
3: Ja.
0: Luko no.
3: Dank je wel.
2: Ja.
3: Nee, Harry, wacht hier mee wat ik kwam staan.
2: Ja, want we gaan er zo uit. Ik heb geen bellen meer.
3: Nee, geen bellen meer. Die heren nog, Harry. En dan was hij. Sneezy, hun die staan. Te, want hun die staan. Empty maleri. Dat komt ook mijn naga je naar Brada. Harry, u alandri naar Brada. Dan, we go Luko. Ook naar de Sneesi, dat de Goluku, of notaris, of afkati, of aptika gaan onderwijs, of gaan datra. Dan de ondersteun af familie, zijn aptien, kaleri, de ondersteuning. Ook bij de Chinese, dat de Linmakandra moni voor aptien gaan studeren. Maar ze naast me nou abastan dat hij.
0: Ja, dat hij nog sabi.
3: Harry, mijn beetje.
0: Nee, dat hij niet.
3: Harry, dan zou ik het van iemand horen.
0: Ja,
3: mijn vriendenkring is echt groot, hè?
0: Ja, maar de dwing.
3: Vergis je niet.
0: Ja, maar je vriendengroep net dwing. Maar niet iedereen is zo net als die je vriendengroep.
3: Er zullen mensen zijn die het doen.
0: Nou,
3: die elkaar helpen, Surinaamse mensen.
0: Ja.
3: Maar het gebeurt, want ik ken heel veel Surinaamse mensen. Zijn ik familie van Konja, ja. Uit zijn naam. Zijn je de familie map, Sabrada, Konja. Die zijn van dame club. Want vrouw met papa uit zijn naam is sa. En je ma, bo me kwam maar jepi. Later is het dat nee, en opkom wat we nicht aan ma o jepi. Want trust ma me kakon, dan die akon, a vrouw regel alles aan je dan wan bakraman. En een vrouw dat die, een ta hemel een vrouw. En vier feit dat van vrouw, van adek een vrouw dankbaar. Dat een vrouw me kan kiezen boeken.
0: Ja, maar Lucia Lukuna, je hebt dankbare mensen en je hebt ondankbare mensen. If me jeep you en je bent dankbaar, je kan bereiken, zou je want bereiken. Maar if je de ondankbaar, you know, bereiken, zou je want bereiken. Dat is alibi dankbaar eenmaal.
2: Wat baro die?
3: Luisteraars.
0: We baro alamala odi en unu umasma, unu sheng. Wees wel, we lasip chiso, flasje urine. U denkt gewoon wat relatie aan naar mama. U denkt voor wat mama. U gaat gewoon wat
3: relatie aan hari natuur met peperatje.
2: Ja, oké, Lucia, je hebt begroet.
3: Luisteraars, met Baru, olie dat over 2 weken. Eet je weer je mouw, denk ik voor me
5: weggaan.
2: En zou de sociologie. Mie Baru Ori en we wie zo dan Sweet Dave, Morofara.
5: Hai, hai, Mr. Bobo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Het gaat om een tijdelijk verbod in onder meer parken, speeltuinen, winkelcentra en ziekenhuizen. Mogelijk gaat het verbod ook gelden in het onderwijs. De Noorse regering wil voorkomen dat mensen zonder dit te weten kunnen worden gefilmd en gefotografeerd. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Vooral vrouwen worden hiermee stiekem gefilmd. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Het grote verschil is dat Wero kopersbescherming gaat aanbieden, zodat consumenten ten alle tijde hun geld kunnen terugvragen als iets misgaat bij een aankoop. Ondernemers zijn daar niet blij mee omdat ze bang zijn voor hogere kosten en meer administratieve lasten. Ook vrezen ze een toename van aankoopfraude. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. De spreidingswet moet de opvang van asielzoekers eerlijk verdelen. Elke gemeente heeft een minimum aantal asielzoekers dat zij moeten huisvesten. Als gemeenten zonder goede reden niet aan de opdracht voldoen, kan de minister ingrijpen. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schin op Geul hebben een

0: temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Vanuit onze eigen Anacloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
2: Ontdek je plek. En vind je kracht.
3: Café 5 Stars, sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars, in de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars, super Surinaams in Amsterdam-Oost, Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Hey, lieve luisteraars, welkom. Goedemiddag, welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. Ik neem over van Tori Echatori. En die hebben u bezig gehouden met allerlei tories, allerlei verhalen waar u om hebt moeten lachen, zo lees je. Sommige dingen hebt u genoteerd. Zo, of er een mooie boskoppel daar ertussen.

Man sa tieren dit toe. Dus ze hebben u aardig bezig gehouden. En ze zijn er weer over 2 weken. Volgende week. Nee, volgende week niet. Dan week daarop. Goed. Ik zit hier aan tafel om met u van gedachten te wisselen over allerlei tories. Ik hoor ze op de achtergrond. Oh, Lucia is aan het inpakken. De herenling. Zakjes. Want deze mensen hebben altijd lekkers bij ze, hoor. Aploeg voor Lucia en crew. Die nemen altijd dingen mee. Dus dan... Je gaat ervan uit dat... ze wordt ook gebeld tussendoor. Wacht, ik kom op een poe even. Ze wordt opgehaald meestal, hè, met de bus.

0: Nou, luisteraars, waarom ik vandaag hier in de studio zit, speciaal omdat ik een bijzondere studiogast heb ook. En haar naam is Heliante Landbrug. Ze was er al, is een paar keer of één keer al in de uitzending geweest. En we hebben vandaag een bijzonderheid. We hebben haar speciaal gevraagd om erbij te zijn, omdat Mart Radio heeft gezegd: Loco, Alasma, Anasrevi, Alafinga, no Langa Awang. Sisa Matilda, die wordt straks 80 bigiari in Sranankondre. En als organisatie hebben we gezegd van oké, we nog alleen maar 80 jaar is zo. En we moesten doen aan. En Sisa Matilda is weer iemand die anderen weer helpt. Dus we lukken van wat dwing, Sayojere, Sayoshi en PU bijdragen kan dit erbij. Dat sowieso, maar dat hoor je straks. Raymond is ook in de studio. Raymond is eerder vandaag gekomen, want hij begint officieel om...
1: 6 uur.
0: 6 uur. Maar vandaag, 1 keer in de maand, begint hij eerder. Vandaag begint hij om 5. Dat is straks neemt hij het van mij over. Maar in dit uurtje heb ik mevrouw Heliante uitgenodigd om u een mooi verhaal voor te houden namens Mart. Dag mevrouw Heliante, hoe gaat het met u?
2: Goed, heel goed meneer Norman.
0: Ja.
2: Goedemiddag, hoort u mij?
0: Je mag gewoon zeggen, Norman. Oké, de meeste mensen zeggen meneer Norman, maar jij bent Heliante.
2: Ja.
0: Dus dat is mooi. Maar je bent hier niet zomaar.
2: Nee, dat klopt helemaal. Als eerst wil ik u, of ik mag hier zeggen, ik wil jou bedanken dat ik de gelegenheid krijg om bij Mart te mogen zijn. En vandaag samen met u het programma te mogen verzorgen. Ik groet alle luisteraars waar ze zich ook mogen bevinden. Ik ben Heliante Landbrug en ik ben hier in verband met de Bigiari van Sisa Matilda.
0: Mooi. Heel mooi op speciaal verzoek van Mart.
2: Yes.
0: Waarom doe je het graag voor Sisa Matilda? Want je hebt in de eerste aflevering van jou, eerste uitzending, heb je gezegd hoe je bij Mart terecht bent gekomen en wat je op formaat wil betekenen en wat Sisa Matilda voor jou heeft betekend.
2: Yes.
0: Daarom moet ik nee dan aan Heliante moest dit ja in dat studio.
2: Dat klopt helemaal, want ik behoor tot de categorie stille luisteraars. En wat ik vorige keer heb verteld is dat ik al jaren, zeker zo'n 25 jaar... een stille luisteraar ben van Mart. En in de beginjaren heb ik heel veel steun ervaren van Mart en met name Sisa Matilda. Zij verzorgde toen een programma in de ochtend en ik was een jonge vrouw van in de 20. En ik zag het niet meer zitten. Ik ben dipchi radeloos. Ik doe sapsa moest doen als jonge studenten met een kind. Dan ben ik arki Sisa Matilda. En dat gaf me iedere dag weer een bemoediging. Ik ben hier Sisa Matilda van Dina Radio. Meneer Vierboom. Dat was echt mijn motor voor de dag. Hè?
0: Ja, heel goed. Oké, en je hebt er gevolgd.
2: Ik heb er gevolgd. Mm. Ja, ik heb er gevolgd jarenlang. Op een gegeven moment, dan gaat het weer beter. En libis makba, wanneer het weer beter gaat, dan je vergiti. Peek moppo en wat je toen heeft geholpen. Dus, maar toen het weer beter ging met mij, jaren later, en ik, volwassen vrouw, stabiel. Wat lees je met Arkimart Radio Bakka? Toen hoorde ik een aflevering van Rufus op de zondag. Gado Wortu na de Brede Fulibi, dat programma. Hè?
0: Gado Wortu na Brede Givi.
2: Of Brede Givi, dank u wel. Ja. Gado, ik moet even opschrijven.
0: Nee, je bent in de buurt hier in richting, aboer richting.
2: Gado Wortu na
0: Brede Givi.
2: Na Brede Givi. Givi. Ja, kijk, dit is ook weer een van de dingen waarin Sisa Matilda mij enorm geholpen heeft, gestimuleerd heeft voor begin taxeranantongo. Want in het begin vond ik het lastig. Taxen zo saranantongo en zo. Dus ik vond het een beetje lastig. Want ik bedoel, ik ben nou een saranan vrouw. Ik ben geboren in Suriname.
0: Ja.
2: Maar u weet hoe dat gaat. Je spreekt Nederlands met je ouders. Dus dankzij Sisa Matilda, ago ontwikkel. Ja.
0: Nee, dat is mooi. Ja. Hoe breed je, want je tak is mooi.
2: Dus no, this one. Eigenlijk, als dit een programma is, een eerbetoon aan Sisa Mathilde. Af en toe moet ze takipchins eraan tongen ook toe.
0: Sisa Mathilde, altijd takking. Takkier, ja. mi lop Hollands, ja. Maar mi lop mis eraan tongen moro. Dus je wordt even nou een eerbetoon gezien, Sisa Mathilde, dan eraan tongen komen voor.
2: Vind ik wel, ja, dat we moeten takseraan tongen. Tim normaal kom uit, dan ben schakel over. Ja.
0: Ja.
2: Dus dat.
0: Nee, goed. Luisteraars inderdaad, Maarten Radio, Loco, binnen een organisatie, wie wat doet en hoe lang. Want Sisa Mathilde moet gezegd worden.
2: Ja.
0: Bijna minimaal de jaren, hoe lang aan dit jaar. Het zal tussen de 25 en 30 jaar zijn. Dat had hij maar, we gaan het uitzoeken.
2: Ja. Ja.
0: Maar ze zijn de hele tijd bij Maarten, en dat weet u ook. Jusa, Arki, jullie trouwe luisteraars, de stoomvoet op maar. Ja. De Sabitak Sisa Mathilde is onmiskenbaar. Alhoewel, we hebben geconstateerd dat mijn heren voor hele Jante, want hele Jante volgt de maand en zo de maand. En dat heren was stilte. En heren dat roeven snode. Of de meneer Sande Janono in het gebouw. John Poco of de zoon de Martin, je hebt hem net gezien, hè?
2: Is dat die meneer?
0: Dat is die meneer Henk, heet die.
1: Albert Zoon.
0: Ja, en je vond dat hij het goed heeft gedaan,
2: ja,
0: hè?
2: Hij heeft het heel goed gedaan. Ja, ik krijg
1: complimenten.
2: Ja.
1: Complimenten.
0: Hij heeft het goed gedaan, hij heeft Roefens vervangen op een zondag.
2: Ja.
0: Maar daarna...
2: werd het hem te vroeg.
0: Wordt het hem te vroeg, ja. Ik wil zeggen, luister nou.
2: Andere verplichtingen,
0: oké. Maar je hebt het goed gedaan.
2: Absoluut.
0: Je hebt geluisterd.
2: Ik heb geluisterd. En ik ben een stille luisteraar, maar wel een kritische luisteraar.
0: Mooi.
2: Ja.
0: En nu zitten we 2 weken al zonder Sisa Mathilde.
2: Dat klopt. En ze wordt gemist. Ik hoor het van alle kanten. We missen de bemoediging in de ochtend.
0: Dus we gaan een beroep doen op twee van de... Eentje woont aan de overkant. En die zit tegenover jou.
2: Oh, die zit tegenover mij.
0: Hij woont vlak hier.
2: Meneer Dalvoer.
0: Ja.
2: Nou, bij deze. Dus een oproep aan u.
0: Zo, en je hebt gezegd tegen mij, tussendoor...
2: Ja.
0: Van je bent bereid om Roefens desnoods bij te staan of op te vangen. Wil je opvullen.
2: Ja.
0: Maar moet er iemand zijn die techniek doet?
2: Ja, dat heb ik gezegd. Ja. Ik spring in het diepe. En ik heb gezegd, ik kom zelf uit Almere. Maar er zijn zoveel trouwe luisteraars. Mm-hmm. En ik zelf draag het programma een warm hart toe. Maar ik ben geen technicus.
0: Mm-hmm.
2: Dus vandaar dat ik heb gezegd, als u iemand heeft, dan ben ik bereid om mijn medewerking daaraan te verlenen.
0: Je komt als geroepen.
2: Nou.
0: Want beide zijn hier. Ik kan niet meer gewoon afspraak nadenken.
3: En hij is loyaal naar Radio Maarten.
2: Zo, kijk eens aan. Ja. En ik ben ook loyaal. Al ben ik een stille luisteraar. Maar eigenlijk niet schrift naar Waf. Dit is Tofu Tof Maarten.
0: Zo.
2: Dus heren, ik stel me beschikbaar.
0: Wie of wie?
3: Okay. Ja, ik kan wel de techniek doen, maar het probleem is 11 uur moet ik in... ik moet niks.
0: Maar 11
3: uur begint de EBG-kerk, wie ik kreeg je werk.
0: Ja, het programma duurt tot 10 uur.
3: Tot 10 uur?
2: Ja, 10 uur max.
3: Hij begint al te lachen, want hij voelt dat hij hoeft daar niet meer bij te springen.
2: Nou, 1 keer u en 1 keer die andere meneer, ja toch?
3: Om de week.
2: Ja.
3: Totdat Rufus terug is.
2: Totdat Rufus terug is, ja.
0: Wie begint aanstaande?
3: Ik ga beginnen.
2: Nou kijk, geregeld. Probleem, Sisa Mathilde wordt dat probleem de voel los op, dus bij deze.
0: Mooi zo.
1: Daarvoor zijn we om elkaar... natuurlijk te ondersteunen.
0: Ja.
2: Ja.
1: Zodat de markt groter wordt.
3: Ja.
2: Zo is dat.
0: Ja.
3: Het zijn lovende woorden van u, meneer Henk.
1: Maar, ik draag een warm hart gemaakt.
3: Ja. Oké, hoe warm? Ja.
1: Heel warm.
3: Ja. Nou.
1: Ik
0: heb toch binnen hier aan microfoon voor je boem weer tegen. Eet je dat microfoon dat boem.
1: Oh.
0: En ik hoor je ver weg, maar volgens mij ligt het niet aan die... Hij doet het niet goed. Of?
1: Nee.
0: Hij doet het niet. Aan microfoon zit even naar boem. Op horen, want hij hoort wat spoto. Ja, nee, het is niet daar. Dat is koptelefoon. Maar aan microfoon zit even. Als je op 4 gaat zitten, dan heb je een betere situatie. Ja, toch? Ja. En ik heb je overvallen, want je bent boodschappen gehalen voor Maarten, no?
1: Ja, ik moest even
4: wat boodschappen voor een Marita doen.
0: Oké.
4: Okay. En dus ik heb ze. Maar ik hoor mezelf niet echt. Nee.
0: Nee, maar goed.
4: Maar ja, in ieder geval. Ik moest eventjes wat boodschappen voor Marita halen. Dus die heb ik gebracht. En daarom zeg ik tegen Ray van, ik draag een heel warm hart voor Mark.
0: Ja.
4: Dus
3: goed. Dus zullen mensen zullen heel blij mee zijn om dat
0: goed,
3: te horen.
0: Goed voorbeeld gaat volgen. Ja, zie dat trouwens. Ja, zie. Okay. Trouwens, daarvoor doet ook veel hier.
4: Ja, ja.
0: In Eschita Presse, Brinkie.
4: Nou, ik merk het wel.
0: Presse, Brinkie, zo lees je maar goed. Oké.
2: Okay. Yes.
0: Wat we gaan doen, de Mekwantus programma's, of serie programma's. Natuurlijk ook op de zondag, maar ook op de maandag. Hè, omtrent Sisa Matilda. O Lukusa Sisa Matilda beweeg sa veroorzaak binnen in a community voor UNO. En dat apwa aanhang. En dat yes. Weet Heliante.
2: Absoluut.
0: Je hebt wat diehard fans van Sisa Matilda kunnen opsporen tangano. Ja. En hoe zat dat dan de? Dus wat kan je voor zo iemand doen? Sisa Matilda is in Suriname pendel, geniet van pensioen. Jarenlang is ze bezig geweest in Huize Lydia. Veel georganiseerd. Volgens mij is ze ook een lintje gehad.
2: Ja, een lintje. En
0: van Wokosa doen.
2: Timmy, het is een lintje. Zegt ze, no, ik corrigeer je. Aan een lintje. Een koninklijke onderscheiding.
0: No.
2: Een koninklijke onderscheiding heeft ze zeker gehad.
0: Ja.
2: En Sisa Matilda is iemand die, Norman zei het al, 30 jaar plus bij Radio Mart betrokken, 25 jaar bij Huize Lydia betrokken en daarnaast heel veel gedaan ook binnen de kerkelijke gemeenschap voor mensen. Heel veel gedaan, voor, in ieder geval voor de gemeenschap.
0: Okay.
2: En ze wordt 27 oktober 80 jaar. Dus dat kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. Dus ik ben enorm blij dat Norman als Idemang Ambrabassi van Maart heeft gezegd, dit laten we niet voorbij gaan. We gaan een reeks programma's maken ter eerbetoon van Sisa Matilda tot en met 27 oktober. En op diverse manieren willen we dat gaan invullen. Maar vandaag luiden we het in.
0: Juist,
2: om de mensen een beetje warm te maken. Ja.
0: Precies.
2: Okay. Yes.
0: En ik weet dat Sisa Matilda dan op diamant.
2: Nee.
0: En een wan auto. En een wan osso toe. Wat voor mij heeft ze al verblijf daarbij. Misa precies aan ongeveer. En een go to. We gaan go buy goat boy. En dat Sisa Matilda, kijk, we hebben een koude. En een bar voor ik gekocht.
3: Ik zou bij drink voor een boy.
2: Ik is waar drink.
0: Ja. Maar je zeker, dat gaan we anders aan. Dus door Luku zijn de tastbaar zodanig, want ik weet dat ze in Suriname ook actief is. Hè?
2: Absoluut.
0: En je hebt zwanappen toe.
2: Ja, ze is daar actief. Ik weet dat

0: Volgens mij was het vorig jaar, heeft ze samen met mevrouw Yvonne McKendro, nee, Dorade, die ben die bezig, Nanga, iets voor kinderen op Sunny Point was ze ook bij betrokken. En nu heeft ze gezegd, ik wil iets doen voor de ouderen. I want to give back to the community. Ze is altijd een community persoon. Ze wil iets terug doen. In plaats van een feest voor haarzelf, om zichzelf in het spotje te zetten, wil zij iets doen voor de ouderen in Suriname. Ter ere van haar 80ste verjaardag. En toen dachten wij, Norman en ik, hoe mooi zou dat zijn om al haar trouwe fans, de luisteraars, overal de wereld waar ze zijn, om ze op te roepen om haar te zegenen met een gift. En dit zal ze dan kunnen benutten, inzetten voor de ouderen in Suriname. Ja, okay. Dus dit is niet afkomstig van Sisa Matilda. No sabasan die zee, want weet, Sisa Matilda houdt niet zo van een heleboel drukte om zichzelf. Maar Ambra Basi Fumartak no, uno kameka de disipsa zomaar. En dan gaan we het op deze manier proberen te doen, samen met de trouwe luisteraars van Mart Radio.
1: Oké,
2: mooi.
1: Ja, mooi.
2: Mooi, dus de luisteraars hebben hier Panyanyoense Jono.
0: Ja.
2: Sisa Matilda, wanneer 27?
0: 27 oktober wordt Sisa Matilda 80 jaar.
2: Ja.
0: En wij doen daarom een beroep op u, op de luisteraars van Mart Radio en op iedereen die Sisa Matilda een warm hart toedraagt, om haar te zegenen met een speciale gift. En elke gift, groot of klein, helpt om deze wens werkelijkheid te maken. Dus Sisa Matilda Gwendi Uno, Mano Uno Oji Ing.
2: Oké. Wat er gaat gebeuren, er komt een speciale bekendmaking, een oproep. We spreken in Mekombos Kopu. Zou draaien, herhalen, want toelezen met alle gegevens, alle precies zijn, je kan leveren om bijdragen ook toe aan. En we gaan er memoreren middels interviews van andere mensen die gaan
0: Absolute.
2: Vertellen. Tak over en tak sa adu en vader ben Sisa Matilda want na. Vroeg om maand, de donderdag maand, volgens mij bij de Fossi. Dat is wiki, en wiki heb ik onder. Nee, echt.
0: Ja.
2: We hebben Biggie vroeg. Volgens mij was het om 7 uur al, hè?
0: Ja,
2: dat,
0: heel vroeg.
2: Dat ik kom in.
0: Ja.
2: Maar ook zondag.
0: Ja.
2: Dus Sisa Matilda. Oh, look, hoe zou ik doen? Hoe de bezig ik ben. Sabi dat ik de luisteraars zo maar. Van wat kunnen we tastbaar doen voor deze Biggie Grammy 80 jaar.
0: 80 jaar.
2: Ja, dat is mooi. In het Romein zomaar.
0: Nee, nou, genade voor Sisa Matilda. Moet ik naar genade, naar genade voor God. Informeerder, in creator, in maker, in schepper. Het is mijn mentor, hè. Arke Sisa Matilda, 25 jaar. Dus nu kan ik met recht zeggen, zij is mijn mentor. Altijd mijn betaki, mijn one mentor in mijn libi. Alles maar op one mentor van Nodu. Maar later pas mi konde rachter tak mi be abba mentor keba via Maart, door Maart.
2: Ja.
0: En daarom ben ik ook erg benieuwd of er mensen zijn net zoals ik die bemoedigd zijn door Sisa Matilda. Stille luisteraars, in een jere ding. Maar ze hebben heel veel kracht geput uit haar bemoediging. Daar ben ik ook benieuwd naar of waar die mensen zijn of die mensen er zijn.
2: Ja, bij deze hebben we ze alle opgeroepen. Luisteraars, komt u maar in. Hoe, wanneer u de naam hoort, Sisa Matilda, wat gaat er door u heen? Geeft u ons alvast een voorproefje.
0: Yes.
2: 020-471-4291. De rest gaat nog komen. Lexamitak, ik ben al een serie programma's voor Mickey. Peoyere, een woord aan Ning Sisa Matilda Furu. We gaan proberen haar ook waar dan ook in de uitzending te krijgen voor Verteri. Bakadi, tide niet hè?
0: Nee.
2: Vandaag niet?
0: Nee.
2: Want ook Chisa Bosco moet dat geven. Nee, Karin en Furu, dat maat radio, tide saipsa. Maar dat hoort ze straks. Dalfour, heb je er, herken je er Sisa Matilda?
3: Ik heb haar wel eens gezien.
2: Ja.
3: En mijn broertje die kent haar heel goed.
2: Oké.
3: Ik heb een broertje wonen daar op de Nieuwmarkt. Mm-hmm. Trouwens, goedemiddag trouwe luisteraars van Radio Markt. Mijn naam is Raymond Dalfour. En mijn broertje kent haar goed.
2: Oké.
3: Mijn moeder, zalig, mijn moeder heeft haar ook goed gekend.
0: Mm.
3: En ze had daar altijd activiteiten in Huizen Lidja daar in Zuid, Oud-Zuid.
0: Ja.
3: Ik weet niet of er nog daar het een en ander plaatsvindt. Dat weten wij niet.
0: Volgens mij niet meer.
3: Als de plek ook zeg maar vakant is voor wie dan ook.
0: Het is nu een buurthuis. Het is een buurthuis.
3: Huis van de Wijk.
0: Zo heet het nu. Huis van de Wijk. Maar toen Sisa Mathilde actief was, was het echt een plek waar er heel veel werd ondernomen, activiteiten. Ik weet zelf ook nog dat de kerk, de Rots, die was ook daar, hè?
2: Ja.
0: De Rots, Lydia.
2: Klopt.
0: Ja.
2: Oh, daar noem je een naam.
0: De Rots apostel Hart.
2: Oswald Hart,
0: ja.
2: Die kunnen we ook gaan benaderen. Want
0: absoluut.
2: Via Mathilda ook ons op Oswald Hart.
0: Ja, daar zat ik toevallig vandaag aan te denken. Om hem ook te benaderen, ja.
2: We hebben een beller. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
1: Goedemiddag, met Anne.
2: Dag mevrouw Anne.
1: Ik ken Sisa Mathilda heel goed. Maar ze kent mij van mijn tweede naam. Dus ja, ik had er eigenlijk moeten zeggen dat ik ook Anne heet. Maar ze kent me, dus ze hoort me misschien ook op de radio. En, ze kent me van Dalivia. Mijn naam Dalivia. Ja. Dus ik had er nooit gezegd dat mijn eerste naam Anne is. Ja. Maar ik ken er van Huis Lydia. Het is een heel groot organisatietalent. Ze heeft daar jarenlang gewerkt. En ze organiseerde ook kerstdiners.
2: Juist.
1: En op de zondag had ze ook, geloof ik, weet niet of het één keer in de maand was, had ze ook een gitarist en zo, een klein bandje. En ik heb dat een aantal keren wel bezocht. Het was heel gezellig. Ja. En ik heb ook kennis gemaakt met haar zusje. Ze was toen in Nederland. Maar ze was niet legaal, geloof ik, met twee kinderen. Een Leante. En die is wel teruggegaan. Maar ik weet dat mevrouw Sisa Mathilda heel bevlogen is. En... Ik heb zondag was ik vroeg op, een maand geleden of zo, of twee maanden. Toen heb ik er ook op de radio gehoord. Ze heeft ook een dienst, hè?
2: Ja, klopt.
1: Ja, dus daar heb ik, ze heeft een hele krachtige stem, hè?
2: Ja.
1: Dus je herkent haar stem meteen ook. Ja. Nee, maar ik heb een goed contact gehad altijd met haar. Ik kwam er een tijd geleden tegen bij de Ecoplaza voor de deur. Ze reed nog steeds fietsen, dus heel actief. Toen hebben we ook een praatje gemaakt. Maar het is goed.
2: Dank u.
1: Ik wou me aanbevolen.
2: Mooi zo, mooi.
1: Ja, is goed.
2: U hoort het wel. Ja hoor.
1: Ja, toch?
2: Hey, dank u wel.
1: Ja.
2: Sisa Mathilda had een zwak voor kinderen ook, hè?
0: Ja.
2: Hebben ontferming absoluut. Over kinderen, van Jeroen over kinderen, die ziet dat dan komt ze in actie.
0: Yes.
2: En hebben kwikkie toe. Hoe noem je ze? Adopteren, no? Hebben
3: pleegkinderen.
2: Pleegkinderen, ja.
0: Kweekkinderen. Kwikkie-ching.
2: U bent erin. Wie bent u? Welkom, goedemiddag, Mart.
4: Ja, goedemiddag. Ik spreek met SD.
2: Dag, meneer SD.
4: Ja, jullie hebben het over adopteren. Nou, je kan mij ook wel zo...
2: Nee, je bent te groot, je bent te groot, je bent te groot.
4: Nee, want het verhaal wat ik nu ga vertellen, dat kan je wel zeggen. Want Sisa Mathilda had de vrouwenclubje op de clubje, oudere clubje, laat ik het zo zeggen. Ze stond ook open, dus dat clubje stond eigenlijk ook open voor mannen, maar die waren er niet zoveel. Maar mijn partner, die zat in die club. En ik weet nog, ik moet... Ik ging veel rijden voor ze, toch? Die dames er naartoe brengen en witter. En ik werd op een gegeven moment, ja, mijn verjaardag kwam eraan. En toen kwam Sisa Mathilda op het idee van... Nou, je doet zoveel voor ons al. Mogen wij voor je koken op je verjaardag? Dus met de hele vrouwenclub.
0: Zo.
4: En ik mocht mijn verjaardag daar bij Huis Lydia vieren. Van de...
0: Wow.
4: Nou, dus ik hoefde geen zaal. Ze hebben het hele eten verzorgd en noem maar op, al die dames. Ja, dan kon ik er natuurlijk niet aan ontlopen om al die dames ook uit te nodigen. Nou ja, dan was de zaal aardig vol. Maar dat was ook Sisa Mathilda.
2: Ja?
4: Je hoort bij ons, terwijl ik eigenlijk, ja, Norman weet het, ik was een hosselaar, ik was een snodder. Dus ik rij en ze betaalden me netjes, maar toch hoorde ik erbij. En dat vond ik echt wel, dat vind ik echt wel een pluspunt. Van
2: Top hoor, Heliante maakt aantekeningen. Ja.

0: Zeker,
1: en,
0: ja.
1: En heel mooi.
0: Heel mooi vind ik dat, ja.
1: Dat je het vertelt. En ze wordt 80 en we gaan wat verder doen en nou, is hij niet erbij. Sowieso.
2: Ja, daar zal ik er zeker bij zijn. Ja. Maar ze is nu niet in het land, was
1: nee, ze is nu niet in het land, nee.
2: Nee. Ze heeft nog gelijk ook, hoor.
1: Waarom?
2: Warm zitten. Nou, gewoon. Warm erbij zitten.
1: Nee, ze pendelt.
2: Ja, je weet ook niet van tevoren dat het nog zo mooi weer zou zijn. Dit, dat deze is waar. Periode dus.
1: Ja.
2: Maar ze heeft groot gelijk. Lekker genieten van de rust.
1: Mm-hmm.
2: Ja,
1: mooi.
2: Nee, is goed.
0: Dank
2: ik luister
0: wel.
2: Naar die uitzending, mooie uitzending.
1: Ja, dank je. Oké, dag. Ja, luisteraars, we hebben het over Sisa Matela, die 80 jaar wordt, 27 oktober is straks.
0: Ja.
1: En in die tussentijd gaat Maarten een serie programma's voorbereiden waarbij wij u ook nodig zullen hebben om haar in beeld te brengen. Dus hoe noem ik haar deep zo. En we hebben het al gezegd, Sisa Matela houdt niet van artsen schatten.
0: Nee.
1: Attack en vaak, heb je apfosi, bij je go to alles wat zijn, heb je abi. Pot de nou zee, want dat jelly bij Abraha. En dat laat ik over naar jullie.
0: Ja, jelly bij Abraha. Een maker, een creëerder, een schepper, een formeerder. Dat heb ik altijd van haar onthouden. En ze zegt, niets is van ons. Alles is van hem. Ze zegt, wie zie kies wan bos broemtje. Dat je teka broemtje, dat je open kwa loktu, dat je tak papa, grand tangi die saan, a miki seng ma na you. Na you abe. Dus mijn volging boom. Dus ja, ik wil ook aan de mensen vragen die haar warm hart toedragen, maar misschien niet in de uitzending willen, maar toch iets willen betekenen op welke wijze dan ook, dan mogen ze ook mij contacten.
1: Dat is heel goed.
0: Ja.
1: Want ja, daarom ben je hier. Eigenlijk.
0: Daarom ben ik
1: want
0: hier.
1: Want eigenlijk, abren pot giju. Auroko na jude na auroko.
0: Ik ben aanzet. Ik niet ik aan roko zit aan Mathilde Abra. Ze was 25 jaar lang bij Huizen Lydia. Je organiseert Shani, je coördineert Angadisan. En eigenlijk, ik denk dat ik geest Abrakami.
1: Voor mensen die buiten de uitzending, want niet iedereen wil in de uitzending. Want ik weet dat Sisa Matela ook in haar groep dan, in die groep van Sisa Matela, had ze ook dames en ze konden goed koken en bakken ook hoor.
0: Ja.
1: Sweet koko, meneer. Ja, en koko dat morgen aan Maarten, jongen. Stap, stap, stap. Zo, dus bij deze roep ik die groep ook op.
0: Ja.
1: Maar waar kunnen ze jou bereiken? Als
0: dan kunnen ze mij bereiken op het telefoonnummer 06 40 95 35 07. Ik herhaal 06 40 95 35 07. Heliante Landbrug. Want we hebben nog een aantal reeks te gaan tot en met 27 oktober. Dus bel maar als u iets heeft of dat u zegt van nou dit verhaal moet verteld worden. Alleen wil ik het niet zelf doen. Prima, dat kan.
3: Heliante.
0: Ja.
3: Sorry hoor.
1: Ja, ga je gaan.
3: Bent u in staat een korte beschrijving te geven van wie mevrouw, hoe heet ze weer mevrouw?
1: Matilda.
3: Sisa Matilda is.
1: Rellum heet ze. Rellum.
0: Oh, Rellum.
3: Dat zou een vraag zijn van mij.
0: Vergeten, ja.
3: Weet je, Rellum, waar ze is geboren en waar is ze getogen in de tijden dat ze hier in Nederland was. En ook de tijden waarbij blijkt dat ze nu in Suriname vertoeft, is er nog meer daarover te vertellen.
1: Dat moet nog komen.
0: Dat moet nog komen. Dat moet nog komen, ja. Want we moeten ook niet meteen alles prijsgeven. En ik zit hier als volger, als fan. Dus Samisabi Fusisa Matilda, ze was mijn mentor op afstand. En, oh ja, maar dit verhaal heb ik nog niet verteld, wel de vorige keer. Hoe ben ik dan daadwerkelijk met Sisa Matilda in contact gekomen na 20 zoveel jaar. Ik luister dus een keer naar Mart Radio. Mijera stembaka mi broeia. Mi tak ik moet meteen naar Mart bellen.
3: Dat heeft u geraakt, zeg maar.
0: Nee, want zij heeft mij bemoedigd al die jaren.
3: Al die jaren.
0: En na ik denk 20 jaar hoorde ik haar opeens weer.
3: Mm-hmm.
0: Ik kon het niet voorbij laten gaan. Ik heb meteen gebeld naar Mart. Ik kreeg Roeves aan de lijn. En die zei, dat is Sisa Mathilda, maar ze is in Suriname. Dit hebben we al eerder opgenomen. Ik zeg, meneer, ik moet deze vrouw de nummer hebben. Dat ik dan mijn actie eerst. Ja, ik mag die ja nummer. Weet hoe dat gaat. Nou, dat mocht. Toen heb ik haar gebeld en ze zegt, over een paar weken ben ik in Nederland. Dat ook niet naar Kentucky, naar Dapper Mark. Maar dan... ik heb haar gezegd, ik wil u persoonlijk bedanken. Persoonlijk. Voor San Sisa Mathilda betekent die mee. Want ik van de Sisa Mathilda. Ik van de Gado. Maar goed, Gado gebruik ik.
1: Ja.
0: Voor poer me uit Adumru. Den Dumru Praxeri Sami bij Abi als jonge vrouw. Alleenstaande moeder met een kind. En ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen. Maar het waren geen positieve gedachten. En ik hoorde haar zeggen: kan de judena osso, judida osso nono de i abi probleem in o sapef go, in o sap sanfu do. Kar ak amaker, kar u maker, kar u formeerder, kar u schepper, de tegen tak papa. Mino sappe min go, mino sap sa moest doen, maar lei mi chami, fu dusa mi moest doen of dorpe moest doro. Mi weer mi su, mi weer mi cross, mi pota baby, no an kinderwagen, mi tak mego waka waka, ik zie wel wie ik tegenkom. Me mit wan wit man, dape ik kenki batra. Ama begin takanga mi mite, ama meneer luister, ik ben 23 jaar, mi kis wan begin oso jaso na noord, ma mi naam monif seta oso mi fu fervi en zo, weet je wel. Toen zegt hij, maar ben je Surinaams? Ja, weet je Surinaams te koken? Ik zeg, ja, ik doe mijn best. Luister, ik kom je helpen met je woning, maar heb ik iedere dag een bordje eten voor jou.
4: Zo,
0: echt waar, zo waar en God bestaat.
1: Zo,
0: ja,
1: zo,
0: ja,
1: mooi,
0: na,
1: mooi.
0: Zo, aan meneer Jipmi, ja. Of zit me, of vervi en zo, dat soort dingen. Hè. Zonder geld te vragen, zonder voel, ze zei, Mathilde, heb ik tjafrijpostigheid, nee. Kan niet. Oh. Alleen het bordje eten, iedere dag om 6 uur, en dan stopt hij met het werk.
1: Zo.
0: Ja, meneer Rens, meneer Sabin Bakanimoro, maar meneer Rens uit Amsterdam, Vogelbuurt. Big up, blessings, zoals Masaba, meneer Dissi. Waar Hollandse man gaan krullen. Ja.
1: Mooie getuigenis.
0: Yes, grote getuigenis.
1: U bent erin, welkom in de uitzending. Wie bent u?
5: Ik ben meneer Eugène.
1: Dag meneer Eugène, dat is naar familie.
5: Ja. Ik ben naar Rellem ook toe.
1: Ja.
5: Zit dat met heel dat mijn oom op ging?
1: Zo.
5: Ik ben geboren in Land van Dijk, dat was geboren ook toen. Loorstraat.
0: Okay. Oh ja.
1: Loorstraat.
5: Ja. De ouderlijke huis is dat. Wat ik voor de rest op 80, met op 89. Dus.
4: Oh, oké.
5: Okay. Dat is 3 jaar met op 90. Dus.
0: Zo.
5: Ja, dus, dat wil ik alleen zeggen.
1: Mooi.
0: Sterk geslacht. Rellem.
1: Ah, de Rellem steen.
5: Maar de Rellem zijn mensen die hard werken.
1: Ja, dat komt net vooral. Ja.
5: Doorzetting. Ja. Is er even. Ik ben 89, mijn visie. Meneer Normus af me.
1: Ja, true.
5: Let 60. Ik heb zelf altijd hier hard gewerkt. En ik was niet ben tevreden mens. Dat wil ik alleen zeggen. Oké,
1: okay,
0: dank u wel. Dank je wel.
1: Ja, en deze meneer Rellem, natuurlijk kennen we hem als een donateur van Maart Stoomvoet. Dus hij van Jere, Rellem, met Rellem.
0: Rellem, met Rellem.
1: Daar doen we staan ook toe. We leveren een bijdrage ook toe, ja. Sisa Mathilda, wat heeft ze nog meer gedaan voor met daarom roept de luisteraars op voor je mee. Want ze heeft zoveel gedaan. Dat niet. Ze heeft normaal onthouden alles aan Morris aan doen.
0: Maar Renata Kerk was ze ook betrokken. Ja. En Victory Outreach ook toe. Mm. Outreachend werk doen, de verslaafde mensen.
1: Ja.
0: En ook met die meneer, hij is nu al overleden. Hij zong ook Brada...
1: Olli.
0: Ja.
1: Olli.
3: Hollenberg.
0: Ja.
1: Stanko.
0: Ja, helemaal.
1: U bent erin, welkom in de uitzending.
6: Goedemiddag met Celeste.
1: Dag Celeste.
6: Als jullie het over Sisa Mathilda praten, dan heb ik hetzelfde gevoel als die mevrouw die daar is. En zei de mij door Sisa Mathilda, mij ben ik op Arki Radio Maart. Want mij ben op Maart zo, mij ben Arki morgen voor botsen in het verleden. Ik woonde buiten de stad ook al de hele tijd. Daar heb ik een aan het tongen, daar voelde ik me zo prettig ermee. En Sisa Mathilda had iets, ze was een hele simpele... toegankelijke vrouw. Anabe abi onderscheid voor, weet je, voor dies of dat, alasma, abi de open die alasma. Bijna zou je zeggen, ze, anabe veroordeel, hè. En één ding wat ik had gehoord, maar ik hoop dat die mevrouw het zelf gaat zeggen. Oh ja, en ik kwam vaak bij haar bij bijeenkomsten ook, om te zitten, weet je, gezelligheid, dat soort dingen. Dus ik ga ook mijn bijdrage doen voor haar, zeg ik ook. Maar ik wil wel één ding zeggen van iemand die, wat iemand, behalve dat wat deze mevrouw gezegd heeft. Hé, mevrouw, ik ben niet vergeten, mevrouw Annabel, je zei een keertje, toen ze in het centrum werkte. Lange de alle den toestanden hebben met mij. Attack dat ik kan in tas van soort van zomaar dat hebben hier is aan Mateo dat bij Pik dat bij je kracht die dat ze weg kon doorstaan. Dus deze vrouw gaf heel veel mensen een soort power, weet je. Ik net wat die mevrouw zei, if je don ik die kracht if je meeting if ik als agone ik kan in den one don situatie ik puur in na don situatie. Ik vond er altijd ik vind haar een geweldige vrouw. Dat is
1: yes, mooi, mooi, mooi, mooi, ja, mooi, mooi. Dankjewel. Dankjewel, Celeste.
6: Yes.
1: Ja. En om loop naar het woord was.
0: Ja.
1: Want het was dat je aan het demon.
0: Nee, dat is krachtig naar genade van God. Maar wat zo mooi is, waarom ik ook heel graag hier aan wilde deelnemen, is dat wat ik gewend ben. Als uitvaartspreker ook, hè, is dat wanneer mensen overleden zijn, dat ze dan pas hun bloemen krijgen en dat je dan pas hoort hoe geweldig ze waren. En mitak nomi wan kinkasan dati, waar ik daar iets aan kan veranderen, is om mensen hun bloemen te geven wanneer ze nog leven. Mek den jere ook to sadin betekent giyu of giwan trawan. Hoe hebben ze het verschil gemaakt in iemands leven? En niet tas ma dedikba no ma jere moor of uno sabi van no ma jere moor. Maar in ieder geval, ze kan iets terug zeggen. Dus vandaar, nee, ano de was ADET.
1: Steve
0: ADET. Dan gaan we nu van begin man aan look toe.
1: Dat is bijna een betakje. Attack me, shaptak, je dat nog door, ete. Ik heb tak, tak, me goe.
3: We hebben de naam net horen voorbij komen van mevrouw Belliot. Dat zei meneer Ishijnen. En is het ook de bedoeling dat u, wanneer wij, zeg maar, wanneer u bezig gaat zijn met het werk van mevrouw Mathilda, is het ook de bedoeling dat er ook een lijn loopt naar mevrouw Bellia, die wellicht ons meer kan vertellen?
0: Dat zou heel mooi zijn. En daarom heb ik ook een aantal namen van mensen doorgekregen die ook dit soort verhalen hebben, net zoals ik. En het zou het heel mooi zijn als we die mensen zouden kunnen benaderen. En misschien dat ze iets willen inspreken of op welke wijze dan ook een bijdrage willen leveren. Natuurlijk vragen we voor een financiële bijdrage. Dat zou mooi zijn. Maar dit zijn de verhalen. Door deze verhalen te bundelen maakt het waardevol als iemand nog leeft om het te horen. Heeft Sisa Mathilde hier het om eens mij te vrouw, je hebt meer, je poort me uit, want doen we situatie. Hoe mooi is dat als je dat hoort en als je dat kan ontvangen? Ja. Dus ik zal zeker weten, ik weet niet hoe ik deze mevrouw moet benaderen.
1: Dat is geen probleem.
3: Geen probleem, dat
0: gaat verder. Ja, absoluut.
3: Ja, dat gaat verder.
1: Prima. U bent erin. Welkom, goeiedag.
7: Ja, sorry. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
7: Dames en heren.
0: Meneer Jan.
7: Mevrouw Mathilda was ook actief in de Rode Vrouwen.
1: Zo.
7: Van PvdA.
0: Oh.
7: Zij heeft daar een keer een herkenning gekregen, ring. Is dat is ook belangrijk om te zeggen.
0: Oh, dat heb ik niet geweten.
1: Dat wordt opgeschreven, Jan. Wat weet je nog meer?
7: Nou ja, wat jullie al hebben verteld. Hoe ze actief was bij Lydia. En ze had ook een groep waar ze ook merkte met dames. Die gingen vaak naar Marokko of zo.
1: Oh ja.
0: Oh, ja. Ja, was ik vergeten.
1: Ook. Ja. Ja, ja, is ook
7: ja, ik ontmoette haar vaak, want ze woont in Nederland hier dicht bij mij. Dat is als ik naar de markt ging of op het werk ging bij ons Suriname, kwam ik haar vaak tegen. Maar ik zit in Suriname en ik zit hier. Ik kwam er, ze woont, haar huis hier is volgens mij in Sarpeterbuurt.
1: Is het niet in de buurt van ons vereniging, ons Suriname,
7: ja,
1: daar in de buurt?
7: Ja, Peterstraat, daar in de buurt.
1: Oké. Dat
7: is Kumbakoku voor ons Suriname. Mm. Ja. Maar ze heeft veel verzet in haar actieve periode. Zowel als programma's dat ze maakte. En ook bij de Rode Vrouwen. En volgens mij heeft ze daarvoor ook gewerkt ergens. Maar dat zal de familie.

0: wel weten.
1: Ja. Ja, oh ja, ze vertelde een keer dat ze gewerkt heeft bij de HEMA. Dat verhaal heb ik trouwens gehoord jaren geleden op de radio. Dat ze in Nederland was en ze werkte bij de HEMA. Toen werd er een opmerking gemaakt. Daar heb je onze feestvarken, Mathilda.
2: Oh ja.
1: Maar dat ben begrepen, uitdrukking, dat je onze feestvarken...
2: Vooral
1: als je al een beetje stevig bent, dan was het maar... Varken, nee. Dat ben beledigd mee.
0: Nee, maar die uitspraak zegt wat anders dan...
1: Totaal.
0: Ja.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Maar het is mooi dat ze nu een Surinamers en ik weet zeker dat ze daar ook niet stil zal zitten.
2: Nee, ze is niet stil.
1: Absoluut
2: ze is actief. Daarom moet ik haar met haar programma zien.
1: Ja.
2: Daarom.
0: We hopen dat ze daar ook haar kennis en kracht
2: sowieso
0: geeft.
1: Dat doet ze. Ze is zeer actief.
0: Okay, succes.
2: Dankjewel, Jan.
3: Oké.
0: Okay.
2: Maar je zegt, Heliante, ze is meer bezig met ouderen, nog?
1: Ja, absoluut ouderen, want ze draagt eigenlijk niet alleen ouderen. Sisa Mathilda in Suriname is Sisa Mathilda in Nederland. Ze is betrokken bij de minder bedeelden, de kwetsbaren, de Wangsa. Ja, ze zegt, dit is mijn botak, de laspassie. Maar voor haar, no wansman, no laspassie. Er is altijd hoop. Ze zegt, zolang ik je blo, zolang ik je libi, jippie de. En dat zijn echt de dingen, ja, waar je gewoon blij van wordt en waar je, ja, het raakt mij iedere keer weer als ik zie dat een vrouw van die leeftijd nog steeds zo actief is en nog steeds zo begaan is met de minder bedeelden. Anee luku kleur, anee luku tak blaka witi poti. Nee, heb jij hulp nodig of wat heb je nodig? Ik ben er. Ook al is het een luisterend oor, maakt niet uit. If nou een pretty young, tak mama. You mother ja, you boy take one chin sani. You man afuru hier, hè? Maar one chin sani is bij one soft. Echt een moeder.
2: Ja. Nee, ze heeft zich altijd bekommerd ook over dakloze zwervers op straat. Ze had dat voeru, dat was een uitzending. Ja. In een uitzending, dan dat moest lukken, dus maar hoe go tek den, lukken ze maar, wat was kon kring of wat dan ook.
1: Ja.
2: Altijd bezig.
1: Altijd.
2: Dus dat is heel goed. Dus we weten die na actie die ze zou horen gaan. 27 oktober, 80 jaar, dan beginnen we zondag al. Zo de maand, als je een programma op zondag is toegewijd aan Sisa Mathilda. Dan heeft je actie mee terug.
1: Ja.
2: Ja, toch?
1: En,
2: moet kunnen.
1: Moet kunnen. We moeten kijken hoe we dan vorm geven eraan. En als er een manier is om ook... dat zij de hoe heet het? Gado woord toe naar
2: Bredegui.
1: Ja, omdat ook...
2: Maar dan zal ze ook in de uitzending zijn, hoor.
1: Ja.
2: Oh, ik ga bel voor Teripje en zo. Soms doe zo mensen aan dat me denk, zeker inschrijven voor Gitton Toussaint Saadu. Dat denk ik ook, hoor. En Sisa Mathilda is al jaren bezig. Vos Akona Mart was ze al sociaal-maatschappelijk bezig.
1: Ja.
2: Ja. Dus daar ben ik maar bezig. Ja. Jeppies maar. Continu. En sommige dingen zijn nou, een roeping.
1: Ja, het is echt een roeping. Het is gewoon een roeping.
2: Om het te doen.
1: Ja.
2: Ja.
1: En mensen te activeren ook aan de loop te eerst doen, klagen. No, taya vrede je je. Hela team, taya vrede je Heliant team. Taya in godusem, godusa gado karif do. En inderdaad, dit is een getuigenis. Ik zit bij Mart Radio. Wie had dat gedacht?
2: Ja.
1: Een vrouw die niet sprak. Hè? En dan ben ik voorzien mij bij Jere Denning. Dan hoor ik Denny Otis, Lero, Alla Denning. Dan ben ik fantastisch van de smassers die eruit. Dan ben ik ooit een dag zou ik ook graag in radio, op de radio te horen willen zijn. Die heeft ze gezegd, die heeft tak, charingi gado, tegi gado, tak gado. Graag mijn best aan doen dat, maar mijn sap van gado, maar naar june, jouw sap van modoro. En kijk, midoro, ja. Dankjewel, Sisa Mathilda, voor de bemoediging.
2: Top hoor, heel mooi.
3: Ja, ja.
2: Luisteraars, we hebben het over Sisa Mathilda. Ze wordt 27 oktober 80 jaar en wij hebben gezegd, Maart Radio, dat Oene en Libenso.
1: Nee.
2: Woluku, Sawodu en Oede bezig ik ben Oede. Dat u kunt zeggen van luister, ik heb een bijdrage. Want Sisa Mathilda wil geen auto meer. Ik kan bij mijn herhaling. En dan een goto, en dan een diamant. En dan een osso. Artsen schatten, dat wil ze niet. Maar ik denk, heeft mijn heren zo, mijn sap Sisa Mathilda en vader bezig in Sernang, dan nou een bijdrage. Een financiële injectie, zodat hij kan jip de trouwen ook toe in Sernang. Dat weet ik zeker. Dat kan nog tekenen, je schrijft.
1: Schrijft.
2: Nee,

0: we praten met elkaar onder trauma. En dat is een blessing.
1: Ja, ze willen een feest organiseren, hè, ja, voor de ouderen.
0: Voor de ouderen.
1: Dus dat gaat ze doen. Dat gaat ze doen. Ongeacht of Asandis bekom of niet. Abo dwenkeba.
0: Ja.
1: En dan... ze zou zeggen, aye takanga mi anga meneer Norman taki. Omus duwa sani juti sa Matilda. Voor langawa anujing. Dus ik roep alle lieve luisteraars op waar ze zich ook mogen bevinden. Tak tewoyere aspotje met bankrekeningnummer. Om haar te zegenen. Abigiari die ze met een speciale gift. Voor het werk wat ze daar in Suriname voortzet. En een feest voor de ouderen. En niet hoe onbaatzuchtig is dat. Juviari in one feest die schreef je. Dat no. Dat moet organiseren one feest. Die den trouwen. Die no mang. Want dat we weten zelf hoe dat gaat. Met ouderen in een instelling. Bejaardentehuis van die kara. De presie.
0: Ja.
1: En die kunnen eigenlijk niets. En zij zegt no. Oh, God, dappe gonjaan dringen aan de sma.
2: Ja.
1: Hoe mooi is dat?
0: Ja, maar dat hoor je ook vaker hoor. Hè?
2: Ja.
0: Dat soms bij me op een Holland of vier feest in een zorginstelling.
1: Ja, zorginstelling.
0: Die den jang, verwending aan de of met kinderen,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Ja.
0: Dat hoor je steeds vaker.
1: Ja. Steeds
0: dat is
1: vaker.
0: Een goeie.
1: Ja, heel mooi.
0: Ik denk misschien even georganiseerd zo'n feest. Dat is mijn actie met alles. Wat heb je een feest, jongen? Wat heb je een feest?
1: Ja.
0: Ik moet kort naar Braguasser.
1: Ja.
0: Maar
1: het kan ook hier, hè? Mag ook hier.
0: Ja.
1: Het is mooi om te ontvangen, ja. Maar hoe mooi is het om te geven?
3: Om te geven doen.
1: Ja.
0: Mooi. 020-471-4291. We hebben nog 7 minuten te gaan. Vandaag een introductie naar aanleiding van Sisa Matilda, die op 27 oktober 80 jaar wordt. Mart Radio Stone Futu Die Hard. Mart Dabe. Die hele Sisa Matilda, je direct je denkt Mart. Dat zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En het is al de hele tijd. En toen was maar het op 80 jaar. Dan een organisatie die zou bestaan 41 jaar. En luko altijd dat ze een toepasselijk cadeau. Ja. En hoe lang een trouwen die Sisa Matilda die ze naar een gave. En een dominee Jabel op de gasten in de Koningskerk volgens mij, dokter Polane.
1: Polane. Ja.
0: Vol uw gave.
3: Vol uw gave.
0: Vol uw gave.
3: Met papieren.
1: Ja. En wat ook zo mooi is, wat ik van Sisa Matilda ook heb geleerd, dat ze zegt: if God will give you a gave, Heliante, you no mag verhoring give you schreef in prata na trouwen. No so you egoistisch. Dus
0: ja.
1: U praat aan gaven.
3: Nou, als ik u zo hoor, dan lijkt het of mevrouw...
1: A jij je voest is een transfer gemaakt.
3: Dat meen je niet, jammer.
1: Maar nee, nu heb ik schrif, om me niet schrif. Dan gaat de Sansa Sisa Matilda bij taktimmanting.
2: Okay.
1: Ter bemoediging. Okay. Want wanneer je zo in de put zit, ik ben ook hulpverlener trouwens, dus ik denk dat alle de Sansa die stimuleren me voor je trouwen ook toe. Want die deed nog wat ideeën aan doen. In ons sapé moest go. Hoe fijn is het als je iemand hebt die jou de hand toereikt.
0: Mm-hmm.
1: Of als mij tak biloko min oma jepi, maar ik kan wel naar jou luisteren.
2: Ja.
1: Nou.
2: Klopt.
0: Mooi Tori. Mooi Tori. Oké, we gaan langzaam zeker afronding.
1: Yes.
0: Heliante, het telefoonnummer nog eens een keer voor jou.
1: Yes.
0: Van jou.
1: 020, nee, dat is Maart. Het nummer van Maart, 020-471-4291. Maar mijn telefoonnummer is 06-40-95-3507. Ik herhaal 06-40-95-3507. Heeft u een bijzonder verhaal of iets wat u wilt delen met betrekking tot Sisa Matilda, dan kunt u mij contacten op dit nummer en dan spreken we met elkaar.
0: Ja.
1: Dankjewel alvast.
3: Maar Heliante, bent u ook actief in de bediening? Bent u verbonden aan een bepaalde geloofsovertuiging?
1: Absoluut. Ik ben christen 100% in hart en nieren. Nee. Ook dankzij Sisa Matilda. Mi besuku hou vast en mi confining in a geloof. Maar ik sta open voor iedereen. Ik ben er voor iedereen. Lik Sisa Matilda. Ik sluit niet buiten. Ik sluit niet uit. Minetak, oh, you na moslim, you na boeddha of je bribi in bong. Nee. Ik hou van mensen. Dus, zelf ga ik wel naar de Rots in Almere bij Hensley Burgos. Daar, ja, de Rots is mijn gemeente.
3: Maar u woont niet in Almere?
1: Maar ik woon, ik heb in Zuidoost gewoond en nu in Almere. Yeah. En daarnaast ben ik natuurlijk ook met de Magvergieting, Stichting De Onzichtbare Handen, ben ik ook actief daar van Dennis Vient. Met de ook de Dappe Ina werkersgroep. Ik werk bij Leger des Heils ook. Yeah. Ik doe van alles.
0: mooi.
1: In de lijn van Sisa Mathilda.
0: Heel goed.
1: Yes.
0: Okay. Prachtig.
1: Dankjewel.
0: En tot zondag.
1: Ja, zondag ben ik er. Yes. Okay.
0: Mooi zo.
1: Met meneer Delvoer. Hoe laat moet ik er zijn?
3: Nee,
0: jij bepaalt. Half acht begint het.
3: Half acht starten we hier.
1: Ja. Dat wordt doen.
3: Henk is standby.
1: Yes. Ja, en volgende week met meneer Henk. Ja. Dankjewel iedereen. Groetjes.
0: Tot zo. Jeroen, wat heb je op de positie van Mathilde? Ja, Jeroen.
1: Oh.

0: na olima na eto amande na
1: ano ko tu vide axio
0: na olija dice on trao
1: ano self vide axio
0: ana este me ana este ne
1: manasani
0: oh
1: di you promise me
0: ya
1: te no tu doro yusasa kako
0: Alfons, wie is dat?
2: Alfons,
0: Alfons,
1: Alfons, Alfons,
2: ja, die staat de stemkleur, ja.
0: Klopt, klopt. Oké, dankjewel allemaal. En tot
1: zondag.
2: Ja, man, die staat de stemkleur, ja. Klopt,
0: klopt. Oké, dankjewel allemaal. En tot zondag.
3: Tot zondag. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De wachtlijsten leiden tot uitstel van investeringen en verduurzaming. Het overvolle stroomnet levert volgens experts jaarlijks miljarden euro's aan economische schade op. De netbeheerders zien echter ook lichtpuntjes. De groei van de wachtlijst gaat minder hard dan voorheen. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Het gaat om een tijdelijk verbod in onder meer parken, speeltuinen, winkelcentra en ziekenhuizen. Mogelijk gaat het verbod ook gelden in het onderwijs. De Noorse regering wil voorkomen dat mensen zonder dit te weten kunnen worden gefilmd en gefotografeerd. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Vooral vrouwen worden hiermee stiekem gefilmd. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Het grote verschil is dat Wero kopersbescherming gaat aanbieden, zodat consumenten ten alle tijde hun geld kunnen terugvragen als iets misgaat bij een aankoop. Ondernemers zijn daar niet blij mee omdat ze bang zijn voor hogere kosten en meer administratieve lasten. Ook vrezen ze een toename van aankoopfraude. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinopgul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Restaurant de Libreye in Zwolle blijft de enige in Nederland met 3 Michelinsterren. Vorig jaar overleed chef-kok Johnny Boer plotseling. Eigenaresse Therese Boer had er rekening mee gehouden dat de sterren na de dood van haar man zouden wegvallen, maar dit is dus niet gebeurd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind.

0: 30 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya ting somun zomer no december. Hesi nanga go pipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
1: Moet er een pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland? Dan moet je bij Cargo Solutions zijn.
2: We zitten feintjes.
1: Makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
2: Hartje bemmering.
1: Of bel op 06-38-77-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
3: This is your captain speaking.

0: fly.fm.com. Odi, odi.
1: We zijn er weer. Udebaka.
2: Ja, Udebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snicky, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Gleone Linger op 06-810-84101.
1: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.
3: Mart. Al lange dag 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Goedemiddag, trouwe luisteraars van Radio Maart. Mijn naam is Raymond Dalvoer. En ik ben uw gastheer tot de klok van 7 uur. En na 7 uur worden wij overgenomen door een andere collega, althans, niet een collega, maar het is iemand die programma's verzorgt bij Radio Maart. Dat is de heer Jules Reijsen. En hij gaat na de klok van 7 uur het van ons overnemen. De afgelopen uren, we hebben eerst gehad Tore Chatori met H&W achter het paneel. En dan hebben we ook kunnen beluisteren de heer Norman van Gom, directeur Radio Mart. En wij waren met in dat programma van de heer Norman van Gom. Waren wij in gesprek met mevrouw Heliante Landbrug. En die zal zich speciaal inzetten met betrekking tot de legacy van mevrouw Sisse Matilda. Ze is nog in leven hoor, dus met dat legacy als van de dimmer, maar dan gewoon. Ik moest je granite dus maar daar liberté in hem kan granite was maar de dimmer. En Sisse Matilda, oud 80 jaar in oktober. En Otapu 80 jaar, 27 oktober. En spesurtu die attendati, an attendati wang, maar spesurtu die atordati dan de eerste zondag zij komt, manten vroeku dan Sisa Heliante Landbrug, ou tjawan spesurtu programma in foodi Sisa Matilda Otap 80 jaar, IT 20 jaar. Voor de fouten, breed, mijn breed tak weer tampot Jesse Archie. Mijn breed voor het potan is, mijn breed voor het tampot Jesse Archie. Naar Radio Mart, naar jouw station, een station of you, naar of me, een station of Walla, je begreep. En Mart, Radio Mart, dat heb je dem charing, je begreep. En op breed tak, een station delik Radio Mart. En voor die is zorgen dat ik alle soort toriko in Juforoisi, Nyunsu, Poku, Sabitori, Karkong, dat naar Radio Mart en we doen spesruto giju die daar also, dat met Radio Mart breed aan ono en you breed naar Radio Mart. Iveri, Radio Mart dena Bemre, Woutrichem straat IT, en Radio Mart ik als je vrij in vrij eter. Die voor salto en dat na tapu wang noti sebi noti negi noti wie speelt de grond tapu ook toe ik kan zorgen dat je Archi Radio Mart dat je dongo tapu je telefoon of je dongo go tapu je laptop of je computer of je tablet je dongo gua we keba Marchi Radio Mart keba Marchi NL if je een kar kong na studio dat hij nog de broeien de adayu altijd de lijn op het jou en altijd maar zo men had deze takita de van noru dan de lijn op het jou en een nummer voor de voor een concrete voor Radio Mart na noti tu noti fo sebi wang fo tu negi wang het wan tron noti tu noti Fo sebi wang fo tu negi wang. En me bar alas man alone tu, me barodi, spetru tu, ala de man, say waroko, say put anu onder Radio Mart, ala de vrijwilligers, no ya so yaba, a biggie boy from Alberta, da, Adena Studio ook tu, oh, fallek sweet boy, wat tegi de man, mek de jen wan leentje, ifiri, hij is dolafu. Next fout. En Tide, zou wat doen Tide? We hebben nu zo in Sernan Tongo. Nu zo in Sernan Tongo, dat we zijn Guawaka ook toe. En bakar dat hij dan ook kan takken hoe schreefi. Je begrijpt, ook kan draai poko ook toe. En alles wat vast, ook kan zorgen dat je die daar ook zo kan Archie, je. Uw familie center die de kar Radio Mart. En collega Claire, wie mi potwan san chapa app ji u. If je Archie no, ik kan kar mi wan actie
miwang aksefi kan verteer de archimana osomoro fu a day fu SD a spiritual day ye begrijp dat meki if ya archi dai kan karkong kan de force me begin an anyu so internet tongo of bagad bagadat ka ook to of kan die gua ego sport wan si sa clair a lobe sport e gua hem e go ina algo ufen isabi yule umas ma in tambunga ching dus si sa clair ne play ma next no fault so sa duti de usa takang usirevi tak over teen en tander je begreep en Sami kan doe ook toe. Volgens mij, we begin nooit zo naar een jongsu in Sernantongo. Dan dame je abmoro ting. Voedu trasani naga uno. Je begrijp. En volgens mij gaat door. Mijn bar, mijn bigi barara. Mijn orus koromati. Mijn barara. Vanen, mijn mita en satra. Maar over satra wat tak moro. Maar mijn mita en satra deji. Barara Daisy Wallerlein, Fafi, Faide, Faitang. Ik moet power ook bouwen of je relax, is dong, wansan ding janu. Je begrijpt.

Nothing, one not Nicky. My body won't boom. Let's speak you or the Mazara Daisy. Walele, I'm scoring my tea and a body shall well expect you boy. I mean, I'm Yoko. If he tapalacher school pobe ube sabu serefi. Minom Yoko. One mosquito serif, no one mira serif, no benach bit me. Daisy tapuba, napampaka, no man mag fash me. Ik denk dat hij lacht naar jou, Daisy. Daisy, noem ik krap. Je bent een herman. En ja, maar samen doe, dan lig van Taki. Dan moet vader Karen moet start. Dan jongen in San Antonio. Mes doe wacht mijn collega Eva Ayera, Pis DC. Voor die mijn aksing met haar karko naar studio. Dan zijn karko. If you hear it, and one number, I'm in the Samsung morning. For us, me, I'll be bell, me, I'm a bell in the Alec Baka. Collega Klerik, bel u straks op, want ik ga eerst starten met nieuws in San Antonio. Als het afgelopen is, dan met Kari Baka. Ja, afgesproken. Een telefoon bij dat Tiri, ik heb de idee na uitstelling dat je telefoon moest dat Tiri, want als jullie ben boem trangen, let die dan uit Stora uitzending, je begrijpt. En dat na heer Tori, Iviri. En we beginnen aan nieuws in San Antonio. Well. Respecte ya ti man, u kaka yesi. Tide na munde fare karen. Munde na le fatra wantagi mi, tide na 5 oktober 2026. En we beginnen ook een nieuws in San Antonio. Moro voor een nieuws dat af de biggest man also de lobby artie de nieuws en dat is de vier moro sweetie. In vier, voor zo gewoon zijn we ook op zijn tori, sampsa in een weekend ja in Amstelveense weg. Meestal mijn karden zo tor dat die, maar ja, kan de jullie daar also nieuws op moro. Aan de tak in play, takkie man, maar soms maar de neer, de latest, de laatste nieuws. En dan de lob Archie, en de fenem ons met Tori, tak de carrière, sans fin precis, zowel ja, zowel na grong. If you read, a weekend is hier, Freda tapu satra, wang sanip satra, pena Amstelveense weg, in wang café die de kar, São Paulo, de heren São Paulo. Dat we prakseri Brasjong, São Paulo, nou een foto in Brasjong. En vrede tap satra, mi bri 3 uur manting, wang soutu fin pres drape, en wang sernamang, wang tata mama, amak mopa, shisong in sernang. Ama leeftijd na 3 tenti, na nga foyari, Masra Kush, Kishwen Kumar, Kish, Baburam, ama las libi, Waman, Soutaman drape, V7 Café, São Paulo, 3 room manting of na Arf 3. De man Soutaman drape, kunnen ze opzijde, maar dan kan de later teme, kan de temo lezen aan jongens, moro beter dan u kan kisifieren. Trutru, zeiden met den Soutaman die zie. Die Asan Kakrin taki, Masra Kish Baburam ko las Libi, dan. Fudi wang tramang, sutamang, dan letne baka, dan de man konfirm wang verdachte, amarata 3 tenti na 2 jari, de man skoutu konfirm wang verdachte, amarati ben skoutu fena main wang osso en skoutu arrestera man, en skoutu feni taki, skoutu of Holland, jaren na Holland torwe taki, skoutu of Holland fen taki, na wang, Nou een liquidatie en een liquidatie die is bij de Jaja. En bij de doelgericht. En Masra is Baburam die last Libi. In een manteng van Vrede Tapsatra. Arf 3 in een manteng. De man zoet man dwars door een ede. Isabi. En man bij de tapa stoep voor een café en gitoor in een tramang. Isabi. Tefuk ba is in een gang want to man kung fu. Fu sorgu taki amana last brudo of fu sorgu taka amakan kitchen serifi ma we sari tori let drape fesa cafe aman last libi.

Veni. Skoutou veni tak na vespresi de man skoutou veni tak ki uit de ondrosuku di de meki dan asanko akrin tak ki na boes atraman shoot baburam kiri ifiri nou een soort de meekaring een gerichte liquidatie skoutou taki en skoutou taki na a enigste sma di de bonga shoot tap a momenti dat hij bij de masara baburam dus ane wan ongeluku fen presi aso skoutou fup tata verklari iveri a boy di si baburam de wetak de amandi las libi amana ama ap tata buku en daar ben moro jongu ama beta in den helder da bagadata ma froska damsko en di akad damsko na vespresif damsko ama beta na amsterdam noord en bagadata ma ka bemere na hulendreg dat na amsterdam zuid ooks en is ap taki tls den todisi altijd de mo sukuf pot zuid oost negatief en zo de ma skrif ja ook toe tak awek di si de bekend om sernang nanga criminaliteit onder sernang nanga antel yang mang maar goed uit ja zo wat moet ik hiervan vinden maar goed na sakrant die skrivi de man vindt tak alhoewel baburam be waka mindri crimineel fu zuid oost isabi en ama bede ook toe ama bede chinso ina harde kern fu de hooligan fu Ajax. Maar de man vindt niet dat ik aan mijn een tranga crimineel, een tranga ogriman, isabi. Ifira, zo des mataki, isab fasan ego, de man san vindt president, de man loman, de man interview. Maar tak aan mijn bedden, een big crimineel, aan mijn bedden, een sweet boy, isabi, na zo parol taki. Aan mijn bedden, mati, en aan mijn bedden, zorg goed, de toepchin saffing, isabi, aan mijn bouw een shot strafblad 2016. Aman beki apuan strafbal fudi aman bereik godoro bakawa ongeval ina verkeer en aman bem soren schrift na rechter Bagadati fudi bego overwang belediging en dan bedreiging maar goed dat tap chim chintori isi skoutou veni taki adi akong dia de di u konsitak atraman fu dritenta nga tuyar sut baburam kiri abedewan urutori fu wan feyanti fa man ifiri en abego overwan lolo de matak een bescheiden geldbedrag wa lolo money isabi tok maar ja isab fasane go ba geld is geld en fu o sei 10 euro en you up 60 euro no mini sake no man baya os of 10 euro bij wijze van praten. ja, cool ook weer, hè. Nou, ik van bed dat ik bas kou to arresteren, man, die zoet aan mijn kiri, en aan mag absoluut contacten naar mijn afkati. Dus, dat bij de wansan die bij vindt precies in die Amstelveentje weg. Nou, we gaan grong, we zitten kan juro nee wacht die uno, toen ten tijde vijf wintiki gwelibuk ba fa juro fu vijf juro, dus wa af juro, zo en dan moralek wa af juro dan we dongo go met 60 juro, maar voor dat die de we godora ini nanga jongzo ini sernang tongo, je begrijp? we zitten ki ja, dat mi be abigba, dus me lukuden marchi sa mi potin mi buku en dan mi nekonf so swang a leganu ifiri. En dis mi be abigba, ja, de man fintak a weer in senang etang, asong etang skein, tru-tru asong etang skein. En noi aso, aman kom chinsho moro kouru, ma toch ano kouru, want teno aman pabe de 33 tanga fog greni Celsius. De juri sa da ma igwa 28, tuten tanga 18, nanga tuten tanga 9 greni Celsius. Ma dat kom omdat wan chin winte wai nanga alembe ko ook tu. Je begrijp. En Woluku wan tori sa fen presi na Awero Bergistumer ina distrikti

des caries, Brokopondo, dans Drapédé, de Mambé Soukou Goutou, dans un préspé de Mambé Soukou Goutou, et à Kondé Sota qui, inna Oroko, inna Soukou Dide Soukou Goutou, dans son Deneti, Mibri, dans Santi Konfaron, Tapouan, Mandibé Oroko Drapédé, et à Desota qui, à Fasfas Santi Faron, Tapouan, Mambé, Nené, Chama Mouro, et Fili. De mai den kita kama na wa brashoman amabede bese kai suku go to jabito en atenda ti dalek fam takik bada santi konfaron tapaman a fasfa tori dis konfen presi ye begrep skoutu na sap ete en ook tu skoutu na sabi fade na ngaman di santi konfaron na netapu en sana efama stabil efama kan saben serif baka de torat ne kona kring ete skoutu taki de manteki de man sorgu taki de sotodis ne kan fin presi moro sane du de ne skrif junu man aso de man skrifi tak de man sorgu taki anam de sotak te euroko goutu dan e sin nga go sante fa dona etapo en an chip chin sante ka de on bergi bede ma ya e fu de inde prespect pa kuru de cita ki da alpen da solisa a sneu e smel da ta mai smel da kan de so ta ka sneu e fa don bogo na gron i firi ma dis nasernang dis na dis an kuru presi dis na waran presi di de kar switzernang skoute lukato di si en dan de sa te gunu moro fara San compsa te ve lu ku fare cardeman con yesi ye lu gaño su ma sole si daño se e du sa e wane and that no kan this ma bifu sorgu tak min nagama eto a tet da mo kan ada yeste news so na dat mi be wane yo Wolgu inatori fu a marong dei tutentisma chis grani inatori di dekari maron of maroon legacy we rutu award aso dekaren tutentis libisma di desmarat na serif di marat na maron dek mopo de mana maron sma ya begrep Sonde dip sade, de manchis granu, nanga wang maron of wang maroon legacy we rutu award. Fudi, asori taki, den poten skoru fu cha ontwikkeling kong in den differenti gemeenschappen nanga a samenleving in het algemeen. Ook to masra bravo, sobung, usabe legi masra, Ronnie Brunswick, inschreef in een afdeling die kies Granny. En maar deed dat hij inschreef in de bende voor teka Granny. Maar a Granny, na een traman teka Granny jaman. En maar dat die teka Granny jen, dat masra Ronnie Asabina. En masra Asabina, Ronnie Asabina schreef kies wan Granny. Dus de meekaring, hij werd ook onderscheiden. De ayer ceremony adisi ade mai karen agrani ceremony asanis befen presi in na fudi na ministeri fu regionale ontwikkeling hor sorgu takasanis fen presi fudi asane go over one maroon legacy moon of mount in het Engels want asan skrif in English man tongo ja Tijdens die, de man hoor een beurs van dat ook toe. En dat beurs dus hoor je in Roelies Event Venue in district Wanica. De man hoor een beurs. En tapa beurs dat die, de man bij Tjawa lo presenti. De man bij Apuan presenti voor die, voor zorgen dat de man kan promoten. Differenti product, nanga diensten. Ook de man bij Serwan Toussandrape, Pagny.
Koto, Kamisha, houtsnijwerk, je begrijpt, alle de sanati. Ik ben mooi, zie, met de mensen rapper, maar merci, printje op mijn tablet. En ik ben mooi, zie, vader Maron, ben BLD, de bel, koma kanter naar de serie. En je ziet dat de BLD tap on fast defeaty. En atodisch na altijd, eigenlijk nou. Na een applausje met deze tour die zie ik hier naar een brara van u en een takfoto zei wang ja weet ook maar wat brara gaat en wel lukken ze refi en wat allemaal aan ze namen zazen ego de wel is gomor of waar de wel zit dat je even lukken even op za wel lukken qua baka. Wel, ik wil bagen in de township Sernande, waar ik de rapier committee Brachon. En nono de 25, toetentien aan 5 oktober. Dat je ook verkiezing, de mogelijke verkiezing in Brachon. En aan de zomerverkiezing, een verkiezing dat die naar voor zorgen dat Brachon kan kiezen. Nieuw president. En nou ja zo, dat adeso, dat de ja, toeman die hij strijd voor tronk president of Brachon. Want de man a president is, sa is donono in Brachon, dat na van een kare man Lula. En a traman die ook toe was strijd voor tronk president, dat na a man boy voor a oude president Bolsonaro. En anenfu a manboy fu a ouro president Bolsonaro dat na Flavio Bolsonaro a manat na wang chin na wang manboy fu a ouro president di beda strafu mi sabe faz dois strafete brias doiter en empana Jair Bolsonaro kolu ko sa de tak moro da ma hor wan so tu wan eerste ronde. En in de Maïsukufu-Chis meerderheid voor zorgen zomaar kan kontron president en lek van adjers, lek van de Maïskrifja en de zo takte de Maï hoor een ronde en dat if you win een ronde dat je tron president de Maï hoor different ronde de Maï hoor en de eerste ronde dus adjers taki een man boy voor Jair Bolsonaro een man die de kar Flavio Bolsonaro adjers tak na een en kieswan wa meerderheid maar aan de zo tak dat wan tak engel tron president die want lek voor sabi a president is donoro dat na mazra Lula Luis Inacio Lula maar dat nou man die loop man politiek na kruktanu toch we karen links in tatatongo en a traman de Bolsonaro familie Flavio nan en pa Jair de Marat na kruk letanu se politiek de man lobby so bon a Marat na Rex in het Nederlands en a man is dono lek president a Marat na moro voor links kruktanu politiek so de mai feti fu go sorgu tak suma kan tron een nieuw president in een verkiezing die zou horen dat toetent in een feefie voor oktober. Dat ben je op een chatpistorie voor Brachon. Dat was jongpo. En een jongpo voor twee prayer, je begrijpt. Maar wat jongpo was also back on a grong. Dat was kaster naam baka. En ja, wat toen maar zei pot column. Alas maar moest van mijn pot column. Die vier. Hoe ben je op een torif Alice drape? En dat is ook de man importeur Alici in Sernang. En je praxeert dat ik Sernang. Sernang is wel een malasap dat Sernang en pran Alici bogo. Maar toch heb je ook een partij Alici de man bij importeur uit Akondre die de kar Guyana. Guyana na birti Akondre voor Sernang. Guyana nang asenang TSI Guyana nang asenang TSI taka quarantaine li bai prat den tu kondre dati en dan we si taki fudi abe konde so tako an partei ali si be importeur oit Guyana dan asan be chan walo jugu en
a memory fu asan play masera mahender jogi mambe fentaki mambe fentaki ait nabaka masera a minister fu fu LVV landbou fitil na fisa fersi fiserei so bon masera jogi fentaki ait nabaka Mike Nur Salim amarat na LVV en, maar toch de man vindt dat hij een reis uitvoert, dus hij nou een omstreden reis uitvoert. En omdat hij LVV ne best sabah in is. En een man die importeert alles, die is nou een ondernemer die, voor een alles fabriek. Die, en een man dat hij de kari Mazarabi Ramadan. En... en dat hoort die si chawalo jugu jugu kon in a politiek fuso nang ifiri maar jogi fentak next no fout en oalu goed dadelijk want dan ete wan story de fu at ali story dati en dan wo archisa masra Nur Salim serefi e tak abaratori en we kon dadelijk tapapis dati ifiri San Def Moro. We si tak wan brombe fin presi na Pepre Pen weg. Dat ben de wan pasi dat in a birti fu a resort fu Santo Boma. Ya wan pas di de kar Pepre Pen weg. En drape akon de so tak wan lagbo woning. Brong. Oso dat brong. Bron teken, faya teken is a oso bron tan grong. Brandweer, Longkong, is sinang a gau, ifiri. Fu sorgu taki, de kan feta bron disi. Maya, furufa oso na ta abra. Seide meka oso bron, de manakon yere ete kring kring. Isabitok. En ook to, a schade fu a oso fur info fato dat na da kring ete. En ook toen de Sabi heeft Libisma bedena also na ten die a also dat die fire ben meeting so boom a also brong in Firi. En de maatschrif morofara tak de bevoegde instanties doen onderzoek in Firi. Men zit ook een vrouw van Latour. Men heb begrijp van gasten hier. Men staat mijn echter en jongens die skafisi. Maar we zien dat hij ter hoogte voor Serna waterleiding maatschappij draait alle toerweg. Drie maanden maar beroep van vrouw pure ketting en neki. Waar de man bouw een wapen. Hij me gooi. Het houdt maar niet op. Dat maakt me nou wat ik denk door die shit ook. Dat zijn echter wel losari. En dat trouwen die Libija. De heren en toeristen zijn er ook nog wat Sernang. Maar goed, criminaliteit aan de Sernang waar je hem voor kent, alles is ja ook toe. Dat is mijn grap, want TL is ja ook toe. Alleen de laatste tijd als je zo steek in dit incident, dan een zoet incident, ik vind precies. Dus, Unasari. Precies, bom ook toe. Maar je hebt ja, een man boy voor Albert, tegen mij dat bom de ook toe. Alles wat zijn even precies. Dus dat ben je een historisch aan zijn aan Latourweg. Drapepe SWM de. Drie maanden maar. Beroep van vrouw. Ik bedoel, ik dacht drie maanden maar. Zij moest sporen van penfaya erbij. Je dacht drie maanden maar. Chapoa. In aftek van gong. Zorg dat je voerraket in een vrouw nekiet. Maar goed. Ik snap het niet. We gaan een trattorie voor SLM. Ja. SLM, Suriname Airways Soboom. Vanaf die de SLM overeen naar een trakisi. Je begrijpt, naar een heer trakisi. En akisi dat ook zorgen dat ocha passagiers voor Sanderij was Schiphol en omgekeerd. En akisi dat die naar een maatschappij voor American Eastern Airlines. American Eastern Airlines op Potwang Boeing CB-CB-CB-Tubarchi, dus 200 AR in Ifiri. En een Airbus dat die overvangen tra Airbus, die abonneer voor A3-Barchi naar een 14-60-Barchi. En
En a boeing dat is am kardi jonsro. Bij de fu Universal Scar Carrier. De man korte af. USC. SLM abad denki. Taki fu di. De man freno nang wan trakisi. Akisi dat na fu American Eastern Airlines. Sam be kardi jonsro. SLM abad bribi. Tak fu di do freno. Nang a boeing. Boeing CB strepi to barchi AR. SLM vindt dat de man bescheunen. Dat brandstof, olie zo boem. En aan de olie zei hij boeri. De man karen kerosine. De man bescheunen dat kerosine. Dan gaat tra operationele paimang of kosten. De man kan besparen dat dat die. A boeing DC, die voor en American Eastern Airlines. Boeing die heb motor, dus twee motoren en een voorsteuwang die voor Sky Carrier bij op voor motor, vier motoren, die vier. En akomakandra die SLM bij Abi, naar Sky Carrier USC zo boem, en maar dat kon keba tap 2 oktober, die vier. En dat bij de een topching chatori voor SLM, voor die SLM ofrei naar een trakisi. En een trakisi voor Eastern Airlines, zowel economia score en een score, economy class dan een business class. Mooi tori, ja man. Eastern Airlines, de ma apo een contract voor 2 jaar. Je vieri, de masroto een contract voor 2 jaar. Jaman. En de mosorgo die cockpit bemanning naar een technisch ondrouw. De mosorgo dat ook toe. Lek van takik ba a cockpit, cabine bemanning naar de man, naar de Amerikan man, de man uit piloot voor Amerikan of Freya plane. Ik kan de cabine en cabine personeel dat ook de voor SLM. Surinaamse luchtvaartmaatschappij Sobong. Je ziet ook. Alles maakt iets mooi training. Dus we gaan het zien. Lek voor Sabi een certificering voor een eigen kiesie. SLM. En dan komen de. En de etelijk van moest de. Maar ja. Meneerschap zou dat doen. Voor zorgen dat je attendie dat officie. Toch de man kan vinden een certificering. Voor zorgen dat de man kan verenigen een SLM kiesie. Voor deze refie. Maar ja, dat ben een chatori voor SLM in Jungsu in Sernantongo. En mijn shitaki, even we. Mijn gomoro fara, mijn kong special je uno. Tem da ose me dumi roko, zorgo tak chan Jungsu ji yudi da ose. En wans de Jungsu, sami abi etemoro ji uno. Dat na. Atori fu fare karama di si en mi be scrive mi be tego tak mi bo chawanyu su ko oktu fu minister Nur Salim fu amaratna ministri fu landbou meti afersi feitir tsubung na fisi afersi. De Mankara ministerie dat LVV. Hij go over van elkaar. Drie barchi IT tenti naar een fo. Ton jaren. En een pond naar een kilo. Ton. De man importeur Alessi uit Guyana. En als hij schreef je ook toe tak. De man chara Alessi concernan. Sondro dat een importeur voor Alessi uit Guyana no melde aan minister voor LVV. Dus aan man volg aan verplichte procedure die de van nood doet te ego om import voor tja alle soort zandkassenang. En in het toerisch hebben we over LVV. Aan importeur no waka apacidati. Ama importeur bijna foton Alessi. Sondro zorgutak ama waka apasi voor
sorgutaki LFF ap sabi inator.

Want want deel voor Alessi, douane ben klaar maar één baar, maar is hij dan een gouden man? Tapa een klaring van Alessi dat hij voor die abbekon deze tak den den een beetje toestemming voor LVV. Baga dat hij achteraf de man die nu een certificaat in voor chis granny voor zorgutaka Alessi kon zien. En dat de tijd is daar nu. En Noorsalim taki de mo luku fu de mo sorgu fu de mo moest op tegen een importeur DC en een importeur van sus van Alessi dis lek voorbeeld taki ba na masra ik ben Karen ik ba maar ja mo kon ai amana edeman fu Alessi kantoro Alessi fabriek Ramadin in Nikeri bij Ramadin en Alessi bij de jiden ook toe. En nou een CP voor MV Valk. En een CP, nou een botto zo boom, MV Valk. Nou, botto dat Chara Alessi Kong vanuit Guyana. En als je ziet dat want toen zijn FN presenter, zijn er met den Tori Nego Ritik, voor een Sabi. Maar we sabi wel in Atori is dat een importeur naar visie abem abi toestemming. Maar aan de baba toestemming. Dus aan mannen volg een verplichte procedure. Fatore wakamoro fara. Usayere. Wel. Dat ben de wantori voor. Lek van betak ik ba. Atori voor Jogi. Nanga minister Noorsalim. Nanga importeur Ramadin. Zo de sane waka ifiri. En volgens mij klaar, volgens mij kon ik kaba voor jongste instrument tongo. Dan om je bab eten item. Ja, met jaar abrong sabe fin presinal na sani pepre pen weg. Dat met jaar kon ba. Ja, mijn denk taki mi abmoro tangiu en kan de Moros aan de en ook toe Ushitaki. Terwijl ik sport. En dat maakt me lewa boy die stok. Hij laf goed, Masra Henk. Terwijl ik sport. Dat wij zien ook toe taki. A team voor Sernang, we karen Nacho. Nacho play aan Guatemala. En voor de play aan Guatemala, dan Sernang, we win to break ba. En de twee wedstrijden man bewinnen. A one play de bewinnen voor Martinique en a trouwen de bewinnen voor Honduras. Maar dan trade de man play aan Guatemala en a play waka noti voor noti. Is ja bito. En Tamara. Tamara if wat ten moest hij lukken. Een tang. Een tang kraka nacho. Tamara nacho a play baga na Guatemala. Dus mi hoop dat Alessi DC de kan sorgu fu anetrang dak bakat teng aple waka noti ko kraka senang wini aple di si archimang nang osho and that be de one shot pc fu new show internet tongo mi be briti ta ku pot les yesi archi and lek fam takik ba spestrutu ji unu mechara new show fu ukaya yere sei fin presi inis grong Sernang zo boom nanga gortapu na long tu. Mi hoop taki uben lobato disi tak famichara nyon sukon ji unu. En lek fam takik ba ete negi win tiki dan wadoro 6 euro en dan bakarati wachisi nyon su fusalto nanga barboskopu en bakarat mi denau baka na wa kruderi uforma tu eshu ifiri. We kurderen over wat toe issue. En dan ook kan laf, ook kan de laf tori ook toe. En ook toe, baga 6 euro, maar kan wel item voor de san. Je begrijpt tegen wat kerkie, dat je ziet dat je lekker mens maar tegen kerkie, dan je moest voor puri ati, zei je abnaai ede. Dat na de specie fassie. Maar, mijn next tegen oma smaar, hè. Maar ik wil ook oma smaar in kerkie. Maar de oma smaar weer, de ati.

0: En, maar dat mag wel. Dus jullie daar ook zo, in afbel nou, baga den barbos kopa nga nyusu, dan, mis, dan, mo opator baga dan, kan de ook saverteer me, zei de mek, want die vriend die di manengere, di mansma, di muspoor den ati, tero tek presi in a kerki, maar umasma mag weer den ati ook toe. En aan de tak so tak mi de tegen umasma, en de mag weer den ati, want amoya nga den, amoy fsi, maar baga nyusu, dus baga tsik siuru, wat dong ook op dat dati. En voor ze ook om iets ziek zullen, dan moet je een poko jono. Utang pot op. Respect je Archie man. Mijn actie naar alle respect voor kan tampo je is Archie.
1: Wagona.
0: Wagona wang. Is abi milop draai. Milop draai kasiko. Maar voor mij go later naar kasiko poko. Dan. Libis maar fasi. Wij Archie wam ching. Wan redem. Want dat ook toe, de toer is ook toe naar UNO. Alles wat zand naar UNO. We hebben bribi, krakti, tiri, lobby. Isabi, alle de zand dat de en zo'n soort pokudis de ook toe. We kar de man is hier, men is opvadening. Maar de man en mek pokuf tadekari, forgiving, redem.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De wachtlijsten leiden tot uitstel van investeringen en verduurzaming. Het overvolle stroomnet levert volgens experts jaarlijks miljarden euro's aan economische schade op. De netbeheerders zien echter ook lichtpuntjes. De groei van de wachtlijst gaat minder hard dan voorheen. Een 42-jarige man is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor stalking. Ook mag hij 5 jaar lang geen contact hebben met zijn ex en zijn dochter en mag hij niet in Rotterdam komen. 6 jaar lang belde Armand S. zijn ex veelvuldig, hij stuurde brieven en ging ongevraagd langs. Ook startte hij meerdere rechtszaken tegen de vrouw. S. is momenteel in Turkije, of hij zijn straf in Nederland zal uitzitten is onzeker. Volgens het hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND zoekt Rusland de confrontatie op met Duitsland. Martin Jäger stelt dat zijn land door de forse militaire steun aan Oekraïne een obstakel vormt voor de ambities van de Russische president Poetin. Hij verwacht meer aanslagen op doelen zoals de mislukte poging op de luchthaven van Leipzig deze zomer. Ook moordaanslagen sluit hij niet uit. Jäger deed deze uitspraken tijdens de jaarlijkse hoorzitting van de inlichtingendiensten. Een vrijdagnacht heeft de politie op station Dordrecht 2 stomdronken ouders met een baby aangehouden. De man en de vrouw zaten in de trein met hun kind en waren zo beschonken dat ze niet meer in staat waren een gesprek te voeren. Het kind is door de politie meegenomen en medisch onderzocht. Daarna is de baby door het crisisteam elders ondergebracht. De ouders worden verdacht van het opzettelijk in hulpeloze toestand achterlaten van hun kind. Het weer. We krijgen een heldere avond met weinig wind, daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Tot zover het Radio Nieuws.
2: 107.9 Mart Radio.
3: ACT Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alasib grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirsimaf er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som fwaya ting sobun soma no so December. Hesi nang

0: geregeld. Kom snel langs. Cargo Solutions. Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
1: Hartje Pimmeri.
0: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions. Versturen met vertrouwen.
2: This is your captain speaking. For

0: www.flyfm.com. Odi, odi!
1: We zijn er weer, Udebaka.
2: Ja, Udebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Glione Linger op 06-810-84101.
1: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gils.
3: Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

ritueel de Waka. We tak over a party sa Radio Mart bij Orga in ook meer satradipsade. Ifiri. Dus het tor dat we takken. En we takken tor ook toe over een hoofddoek in een kerkje. Lek van betaka visie. Je begrijp. Maar volgens mij go fara. Dan we tant hier even. We tant hier. Naar de wang. Die last wang. Lobby wang. Alle den bakken familie. Alle den kompe. Alle den birti. Den familie. We wens den boom voor u. Krakti. Voor die. De last one lobby wang. Akade wang masma. Akade wang umasma. Akade wang pitani. Akade wang yaba. Boom voor krakti. We wens die ding. Je begrijp. Ook toe. Sande wang. Wang piswa libi. Dat na siki. De wang die da siki bedi. We begi die ding. Tak esi na ga gau. De mag voor kon betere baka. De kan voor de kan zorgen dat de na libisma die de bij de afvisie. Morofara, ook toen een pisi van Libi, dat na de wang die ab van San Fufiri, de moest verjaren te, of de verjari, of de verjari ba, we barwan hippiep, hooray, en we wins den boomfuru krakti. Nanga koloku, nanga alasani, di de wan sadu ja ina libi makandra na agro tapu disi lek fam beta kikba mo kari mo bel na sisa mo bel na sisa claire claire wi dat na uno na wan wan jaja uroko uma fu radio mart claire wi je begreep dan mo bel na claire wi dan in overteer uno fa a de waka este a day for a spiritual day sisa clairwi nanga sisa kwanita organiseer ja tapa in a party fu scoro de rode ster zo bon pe ook to radio mart ap wan pc pe ai sorgu tak emek ai sorgu tak de uitzending ai fin presi wogo na a telefoon da wogo na wogo bel sisa collega wi en dan waluku mesitak mawan jeng jeng fu masara Norman menou megona difu sisa wi

Mais ben, Soukouf bel, si ça clair, oui. Maar kan je aan in gesprek, want ze zijn druk ook toe. Maar ze zijn klaar, wie? Hoe kan je toe zijn? En ik ben aan je tori, zij abif toe, want je hebt je agenda toe. Hoe heb je, hoe heb je in een tansdong, in een dongtiri. Of ik kan bellen naar een studio, tap een vaste lijn. Of ik kan ook mijn pingi via WhatsApp, dan ik kan zorgen dat ik me belli baka ifiri, en dan if ik kies mijn pingi vi, dan ik zal belli baka si sa clear wi, of no so you ook to kan bel naar studio. Dan hebben we nog zaterdag die psade, dan hoe ben je na ook meer weg. Een sportcentrum ook meer weg op de Dongo drapen. En dan mijn wanneer, Amrabashi bedrapen. Bedrapen naar mijn collega Glenn Kotfried. Morofare, Babi, Amanboy voor Albert. Na Amandi de Kari, Henk. Hij laf was daardoor. Henk Albert Schoon. En Walamala bij de sport. Sportpark, de ook meer. En we mooi zijn bij Vindpresi drapen, Satraneti, Dipsade. En MC bij de meester Glenn Kotfried. Iba 3G DJ, Amrabashi bij de DJ, Mr. Norman van Gom, Iba Roy C. Dan Iba Peter van Trawang. En de man bij zorgen voor mooi poko. En na jaar dat hij de bij Apwang, Asandi bij Vindpresi drapen, de Bekari All Black Party. En dan ben je verplicht dat ik ben weer blakka. Maar abon mooi heeft hem smak bij koeien. Koe in de kleur dat hij een blakka MP of een blakka broek. Maar ik ben mooi chi. Hoe geniet. Ik met wel omatief met drapen. Ik met kapitein buitendienst. Maar Jerry Nelson. Met Atra Jerry ook toe. Bembo. Met collega. Coupé. Collega Coupé bij de rappel toen aan een crew. Viri. Mimiti Hortense. En Hortense Chris Burger. Want tra Hortense. Een dame die me zei. Ben valk boem. Je begrijpt. Dus me moest voor Karen en ook toe. En wallo man. Mimit Daisy bij de rappel toe. Daisy Wallerlei. Mi Birtiman. Plus Ourus Koroman. Viri. Nee. Mijn naam Yoko. Apprecie. Abe mooi fsi. Alleen een drie DJ. De man. De man pot den scoro voor draai mooi pokoe je aan publiek. En aan publiek ben geniet. De geniet vaarlijk, je begrijpt. En ik ben mooi fsi. En volgens mij is na toetrong die radiomaat orgas wansani in ook meer. En kade, if you die daar ook zo even lobbing, even vent dat ik ben boom, dan de sotaki. Is in een go, dan we komen back aan een party. Meneer Sapsana, item voor tralisi, kan de demo put een ready party of een swembroek party of een sribi cross party. Meneer Sapsot party, maar adesso ik kan deso taki de mo denki wan nengi wan tra party wan adis waka en jullie nekong abe mo fsi en daarom wan doen baka fuka de wan die nekong wan sorgo tak. Den de ook toen een tralies te wo orga et te wo een party dati nyam bede sate supu alles wat stand bij de fini a kukuru ben boom a bar ben boom ook toe maar dat toen af taki want a bar altijd boom drape je begreep dus dat bede wo op chin chatori fu a party sam be fin presi satra dip sade. Nou, ook mijn sportpark, ook meer. Ik probeer voor Kari, Sisa, Claire Wies en Eto Antron. Ik moet kijken of ik kan vinden in de studio. Ja.

0: Egi Kerkie draap in akkoord voort even van de kering. En Domri die si Masra Lindner in man poten skoro abra tapa onder anu man poten skoro onder uroko kom tak en morobung fu sorgu tak wa egi kerkiko in bemre fu anitri ibiki subung ifiri mat en anapis dat i ware wat eigenlijk me also say mina lomsu maar ja Kerki na kerki, wins ja lomsu, wins ja volle evangelie, wins ja vare karen. Na gado oso ego, na wan gado ye beji, if hiri. Ma mi dopu lomsu, ma de dimka tata, mi begin. Na mi begin dongo na EBG kerki, anitri so bung, isabi. Ma na mesita ki, wat walis mis doing na kerki, dan plotseling misi wan den sal, of den salmeesters van kerkie de, maar we gaan komen met een man die best dampvisie. Ik bereken kan dat, maar sap den schreef in mijn mesje, als salmeester hij wenk als maar steeds dampvisie, dat hij een pura pet zou weer, no, zo, een beetje een veld had hij, een pura veld had hij, in vier, en, maar, een man het gang aan, een jugu jugu er, een man schreef kiezen schreef, een man tak aan jaleti jaleti, een man pura had hij, maar dan, die een man pura had hij in veld, ja men draai luku de men sita ki ja umasma is den kerki tu umasma di den na kerki tu ma den e weer ala sot ati ma sana verschil want dat mina man saba verschil dati u arti mi bon an attack mi mino wan mek umasma weer ati in kerki an ego daarover sami wan sabi spuseide mek amasma na mag weer een veld of een pet of een ati maar umasma wel mag weer een ati dat me wan sabi want mine man verstaan a pis dati en kan de judi da also judi sap seide want ja bisma di sap alas aan zijn vent presi in kerki dan nitri lomsu karkong jehova vrij evangelie je hebt de man Wesleyaanse gemeente je hebt alle soort gemeente je hebt maar wat sabi, wat man die sap fin fini, sana verschil en zeide met awang mag weer een ati, umasma mag weer een ati, maar mansma mag weer een ati. En nogmaals, ik heb niks tegen vrouwen die er weer atiëren. Juist mijn lop fusheng, een mooi fusie. Maar mijn wat sabi zeide met, de mag weer de ati, maar mansma niet. 020-471-4291, noti. Tu noti fo sebi wang fo tu negi wang. If you can verter uno, ik kan karkong, we wachti you. Want dan, je poer me uit aan nou toe, aan mi wang, je poer trouwen ook toe die daar ook zo. Want als aan om een jari, om een eeuw, ade zo arreti de in a kerkie toch. Dat le spetje fasie de masma na muspoer den ati tenen ko in a kerkie. If hier, u masma weer den ati wel. Maar sana verschil. Kan de ativa vrouw nou onderdeel voor een crossie zijn weer, ifiri. Dus dan moet je er even lobby one day, want man die sabbatori, daar kan verteren nu, daar wij sap ook toe. Goedenavond, u bent live in de uitzending, wees u van harte welkom.
1: Meneer Raymond.
0: Ja, ja.
1: Is dat zij dan de vrouw mag weer denken, Ati?
0: Meneer Sabi.
1: Voor je, nou leid je aflek, man.
0: Oh. Je mag niet afgeleid worden.
1: Nee. Dan voel je de beweerman sluier.
0: Ja. Ja, met Misabi, zo atiba was sluier, ja.
1: Ja.
0: Drapita kwam zijn hij.
1: Ja. Discrimineerde mij,
0: Nee.
1: Ik kon begin, nog kon vloeken een vrouw.
0: In een maar dat de vrouw bij wel langer Japon toe attende.
1: Ja. Langer Japon, bagate de mota kerki, zo een beetje aan een broek en tas.
0: Ja, zo.
1: Ja,
0: dat is weer een broek. Ja, dat ben ik eruit. Ik hoop dat ik...
1: Ook tegen de deto. En dan ook lees. En dan moest weer een hattie.
0: Oh, de weer nee, Ati. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Puri pet, nanga puri Ati.
0: Puri Ati, ja, want ik zat ermee bij Boma. Ik zei dat verschil dit ook, want ik kan ook niet alles weten.
1: maar ja, dat mensen zo meer vertalen en kan daar moet er zijn. Maar men gaat vanuit je zin in alle geloof.
0: Ja.
1: Naar kerkje of dede.
0: Ja.
1: De vrouw heeft dat niet verzien en gewoon. Nee, nu staat niet voor je hoor, man, hoor niet.
0: Ja. Ja.
1: En zoals maar, weer Angisa.
0: Ook toe.
1: Mijn Ati of mijn sluier.
0: Oké.
1: Dus men gaat vanuit naar. Nog puri aandacht voeden. De mannen lasten de aandacht. Dan gaat het ook een beetje.
0: Maar dus ook toe dat daarom ook toe in de moskee de mas maar de apart naar de umas maar de apart.
1: Ja, ja, dat je zin in islam.
0: Ja.
1: Maar een vrouw is dan apart.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: De vrouw is dan tegenwoordig, ik kan stom bakken een scherm.
0: Ja.
1: Maar lomsunanga anikrikerki. Ik kan stom dwars door elkaar.
0: Dwars door elkaar heen, ja, ja, ja, ja.
1: Je hebt ook voor je wat in. In bed, je bent gewoon naar Leonardo School, toch?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: En papa is zo'n boy, ben ik goed op.
0: Maar
1: als je Rosa School bent,
0: ja.
1: Dan ben je zo'n meisjesbergo.
0: Meisjesbergo, als aan bij praat het toch, jongenschool, meisjesschool, ja, ja, ja, ja.
1: Maar Leonardo School nog de moro. Wel, misschien heb je een kleuter, mijn ben ik goed op. De bekare Rosa School.
0: Rosa School.
1: De kleuterklas is best dan Moxie.
0: Moxie, ja, dat misabi. Zo mee ben ik aan kleuterschool toe.
1: Ja, ja. Dan ben ik aan kleuterschool verlengen. Hoge straat dat bij je poort bent.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Non, met non bij de kleuterlijster.
0: Oké. Okay. Maar die oma's, die. Ik heb zijn naam, oma's maar een mooie vrouw toch. Maar, Chimboy ja, ja. Te altijd met je. De maas maar weer mooi lange broeken, lange mouw, een pie, een colbert, een veld. En de oma's maar weer koto. Zo de weer gewastraat, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Maar heeft dat ook iets te maken dat in de maxi de ronding voor oma's maar? Want de weer altijd koto naar Anissa.
1: Ja, nee, dat is, kijk, Anissa had toen soort verhaal. Anissa bij Mickey voor de slavendrijver.
0: Ja.
1: Dan ben je een mooie voeding van de vrouw.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Dan denk ik de missie. Dan ben ik nu weer denk ik heb dat de Taiwan kom zo naar de bakken. Ik heb voorzien de echte bigisma. Dan ben ik weer de koto naar Yaki.
0: Ja.
1: Dan de Angisa dat de Taiwan wang kom zo bakken denk en bakato is abi.
0: Juist.
1: Maar nou je neemt je dat ik moet zo naar de moral.
0: No.
1: Ah, ben mooi afas van de beweri.
0: Ja, de megro komt je in boy naar zo, dus maar beweer als trati.
1: Ja, ja, ja, ja, megro. Megro na onder op ondape.
0: Jere drape.
1: Dus mek aladen kulturu me dape.
0: Ja, zo vrijheid moest dat, hè?
1: Ja,
0: oké, oké, oké, oké. Nee, met dat trodi bedrape, of van een agrakti. Graag.
1: Mijn best heb je weer naar wat rabbi.
0: Wat ben je nou?
1: Nou, ben ik nog een en ik maak mijn naam niet precies abede. Nou, ik ben water trappel dat mijn poes me aan ook om de arme poeren.
0: Als abe die pina naar Bradi?
1: Ja, abe Bradi toen.
0: Nee, ik heb het niet meegemaakt. Die meegro kon agrakti bij Gwekba.
1: Nee, nee, abe Bradi, want de mijke Bradi af mij, de man ben ik vlot. Ja. Dan hebben we vervaren op de vlot.
0: Oké.
1: Okay. Onder op een boom. Dus vanaf Waldijkstraat.
0: Hey, my boy.
1: Kom met die Rust en Vrede straat. Die we kan. En we varen naar een vlot. Dat je poets aan vlot. Naar een lange tikkie. Dus alle mensen aan dat doen. Ik meen dat we naar onder op een
0: boom. Ja.
1: Mama. Nou meer aan een zonder boom. Bouta kapala den boom.
0: Aan een spotu.
1: Bouta me kwast bestation dape.
0: Na een spot strapa ouro be strapu die de kapala den boom.
1: Ne man daarom ne man taki ano ne onder boom ora den zonder boom.
0: Zonder boom.
1: Dat na
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mi aan een mesi bus hij stop drape toen nou hè.
1: Ja, dat is de man. Me kwam bus voor je bus best op naar Heilige Weg.
0: Heilige Weg, Misabi.
1: nou de bus kost op dat bus lijn 2, aan de lijn,
0: yeah.
1: En wil de bus op elkaar ding.
0: Ja.
1: Bus stop na, joh, de brede straat naar.

0: de Bredestraat. Laat die bus weer stop naar Heiligeweg.
1: Heiligeweg, ja. Ja. Ja.
0: Maar nou, laat die bus... Briala de bussen kost op dat... De Paranambus, die was bij PWO.
1: Ja.
0: Of waar de benen Paranam, Billington.
1: Billington, PBO, dan gaan we dat PBO. Dan PO, onverwacht.
0: Ja, ja. De bus uit Nikeri later, die pas je op. Die kost op ook naar... Naar Heiligeweg.
1: Naar Heiligeweg, je betekent Nikerbus, hoor. Ja, hè? Ja, okay.
0: Ramdien, dat pepe, Ramdien Hotel.
1: Ah, hotel, ja, ja, ja. In dat boomvroeg kun je de kabus drappen.
0: Ja, ja, ja. Ah, me, waarom of me ben de buschauffeur voor Lantibus.
1: Zo.
0: Ah, moro lang al aan de route ben de lijn 1.
1: Pabego.
0: Lijn 1 ben moto natura rica bellon to her foto.
1: Aan de spoto.
0: Weg wat tabaka zei dat we verpresning.
1: Bethesda, Bethesda.
0: Verning dat ben Abrabrochi.
1: Abrabrochi toch?
0: Ja, wat is dat? Waarom is er geen banex voor doen? Nee, begon hij niet.
1: Ja, ja.
0: Daarom of mij bij Reinam ne bij Pijm stonden.
1: Is dat niet?
0: Met
1: ja, natuurlijk. Ja, ja, ja.
0: En
1: ik
0: Chimboy,
1: ik bereid het. Ja, maar Jezus, ook te talk zijn. Ik kan dat ik Chimboy niet kwala zit ook. Dus Jezus, jongens.
0: Ja, zoals maar
1: ja,
0: zo.
1: Nee,
0: maar ik denk, alle die one train, go naar een foto.
1: Ja.
0: En dan terug, je bij one dag.
1: Ja.
0: Dag of weekend.
1: Ja.
0: Ah, maar nee, ik ga aan mijn regel. Voor ze meer dan wat ik meer had, dit is nog meer. Maar ja, maar nee, man.
1: Ja.
0: Nou, beter kiet is zaterdag te vrij. Nou, het is kwartrein, we gaan Groningen.
1: Hier het rap,
0: alles, ook weer naar Antwerpen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nou, je kan hier, je kan. Maar dan zei, mag je wel een toerist aan met Uno naar Antwerpen. Dus wakada, ook kon. Maar praxer, we kan hier. Nou, kon een jubuurt. En hij is op begin, ze was koud, wakker, jouw bakka.
1: Ja.
0: Dus, mina, wat tussen namang, maar toen gratis.
1: Ja, dat rap.
0: Nee, man, denk ik, wat Arabieri.
1: Dat kan ik me voorstellen.
0: Dat is koud, de maasmaf en vrede. De bel is koud, is koud, begirij. Uiteindelijk is koud, stoppen nu. De maak zo paspoort, dus helemaal tak, ja, maar de maasjoening. De maasje tak ook moeten naar Amsterdam.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ook moeten naar Suriname, naar Manusapes en Nande.
1: Zo, dat ook nog.
0: Dat is een probleem. Is dat de waarde? De babel komt naar Amsterdam naar school toe. Go onderzoek, peweerok op peweetang. Dat die denk ik dat ik hier was nog Arabieri. Dan me koek weer. Maar die tijd, ten aan het station. Die we wat ik had terrein bij Kafka Amsterdam.
1: Ja.
0: De mij volg hoe nu.
1: De mij volg je toch.
0: Dus de man nog het risico. Dat ik was nog Arabieri. Dat was aanslag hoe we pleeg.
1: Toestanden.
0: Dus alle soort zijn met mij roepen.
1: En dat spoort toe.
0: Dus, wat rasma de praxeer tak, mink mota India, terwijl praxeer tak, mink mota Pakistan.
1: Zo.
0: Mink ben, gehoor wa leysing, en wang, wang kerki, ja zo, na de man tak, famine yan. Mink tak, omdat mink manang a mink pabesap tak, mokonti deja. Voor mijn lezing. Daarom de gemeente.
1: Dan begin je aan een afficie.
0: Mek ik aan makkelijk gieding. Dan
1: kijk, mooi tori.
0: Maar Jan, aan de Europese neem ik Aziatisch. Maar de meeste karen treffen daar India, Pakistan. De meeste Jan.
1: Oh, Jan, de meeste was zo DJ. Ja. Jan. Ja, ja, ja, ja.
0: Dus Jan, want ik u ati. Je hart is. Merejan.
1: Merejan, ja.
0: Nami, ayu, ati. Maar soms kan ik mogen dat we lees het. Toen de man voor Katwee kwam. Een organisatie dat per Nifon. Dan in 81 de man. Nodig meer uit de Sambeuroka, ons Suriname.

0: voor kon ik een lezing dappen.
1: Ja, ja.
0: Dan moet ik dat wij kan zeggen. Maar dan is het zo wat is, maar dat was een vrouw. Een professor, was een vrouw die in een organisatie die zie. Dan mekaar met een mevrouw. Bent u lid? Dat, nee meneer, ik ben geen lid. Ze hebben mij betaald om vandaag voor u Surinaams te koken, omdat u hier bent komen spreken.
1: Zo.
0: Mijn wie dat Suriname is, dat ze na njamim njam.
1: Dat is mijn locatorie voor ik vind.
0: Nee, met haar vrouw die bereikt het, dat ik verdien wel wat 25 volua piste en dat ben je van Oranje. Wat er alweer is, familie na profaning, na Sandam, en maar ben nodig meer dat voor mij go. Dan amang die benodig me uit. Amang, abe verzorgprogramma's zorgen op. Dat die me, en wanneer gaat die terug naar Suriname? Dus amang praxer die, amang jere tak me naar Suriname. Tak me moet dat zeer naam.
1: In de enge vakantie?
0: Dan, nee, dan het tsunami koop, kon je lezing.
1: Oh ja, van da, nu pas snap ik het, ja.
0: Met de Amsterdam, met de Rokko, dat vredige. O, Suriname. Mama, ben bakkerij. Dat ik moet Sernang.
1: A Sernang, de man zijn die kaholand, voor kon horen lezingen, ja.
0: Dus daar maar mee was, stel me vraag, je is hem lukunen, nou, maar schreef de vraag, maar praat ze mee naar Sernang, nou, maar poes de vraag, je wat raman.
1: Ja.
0: Dat raman, dus dat maar bij Frede Fou, dat we de net bakken staat schreef toch. Dus dat maar bij Frede Fou, dat ze me stel wat vraag, van go naar Sernang.
1: Mooi, Tori. Wat gaan we op koken, meneer Jan? Oké, man.
0: Takwantumoi.
1: Takwantumoi, Pchitoria. Ja, man.
0: Oké.
1: Fijne avond verder.
0: Dank u.
1: Doei. Dat is de meester Jan Ramkizoen. En we gaan Archie. Wat mooi poko voor Guyver Live Band. Amsterdam, medley. Franciscus Abori. Jojere, apartisten van me ook toch. Maar dat hij zingt vaak mooi. Ja? Oké.

0: Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Raymond. Meneer Raymond. Hallo. Hallo.

Ja, ik merk dat er wat mis is met het geluid van Sabaku. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar we gaan het weer proberen. Daar is hij weer.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er wordt in Nepal niet meer actief gezocht naar slachtoffers van de verwoestende overstromingen van eind augustus. Bij die ramp kwamen bijna 1500 mensen om en er worden naar Nepalese zijde nog altijd meer dan 5000 mensen vermist. Hulpdiensten richten zich nu alleen nog op het bergen van lichamen die toevallig worden gevonden. Mogelijk worden de vermisten binnenkort officieel doodverklaard voor de financiële afwikkeling. Onder de vermisten zijn waarschijnlijk nog altijd 2 Nederlanders. Bij de Franse scholierenprotesten is een 15-jarige leerling zwaar gewond geraakt. De jongen verloor zijn hand toen een opgepakt projectiel ontplofte. Het was vermoedelijk een flitsgranaat van de politie. In heel Frankrijk leiden betogingen tegen de misstanden in het onderwijs opnieuw bij honderden scholen tot onrust en incidenten. Ook in Parijs en het Belgische Luik liepen acties uit op rellen. Na teleurstellend overleg met de onderwijsminister verwachten de bonden morgen een nieuwe landelijke protestdag. De rechtbank in Rotterdam heeft een 42-jarige man bij verstek veroordeeld tot 14 maanden celstraf voor het jarenlang stalken van zijn ex. De man bestookte haar met berichten, zocht media-aandacht op en deed valse aangiftes vanwege een conflict over het ouderlijk gezag. Door de aanhoudende terreur liep het slachtoffer een ernstige posttraumatische stressstoornis op. De man is ook een contact- en locatieverbod opgelegd. Hij verblijft nu in Turkije en weigert om terug te keren naar Nederland. En zeker 18 Amerikanen zijn in Russische dienst getreden om te vechten in Oekraïne, van wie het overgrote deel binnen enkele maanden ook alweer is gesneuveld. Rusland ronselt via sociale media kwetsbare buitenlanders met hoge geldbonussen om de grote verliezen op te vangen. Volgens Amerikaanse media belanden deze strijders aan het front in een heuse vleesmolen waar ze als wegwerpartikelen worden behandeld. Ze krijgen ook te maken met mishandeling, afpersing en levensgevaarlijke opdrachten. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moet er een pakket naar Suriname of van Suriname naar Nederland? Dan moet je bij Cargo Solutions zijn.

0: makkelijk, vertrouwd en goed geregeld. Kom snel langs, Cargo Solutions, Hoogoordreef 129 Amsterdam Zuidoost.
1: Hartje Pimmeren.
0: Of bel op 06-3877-5455. Cargo Solutions, versturen met vertrouwen.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.
3: Dit is Mart. Al langer dan
2: 40 jaar.
3: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement.

observe, there's just something.

0: Can somebody give him a shout?
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Skitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.

0: Dag lieve luisteraars, ik ben Joan Marcus en ik breng u met genoegen weer een nieuwe aflevering van De Andere Kant, het programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles in Californië. Ja, het is alweer september en we snellen naar de herfst toe. Of we zijn misschien al wel in de herfst in Nederland. In Californië zitten we nog steeds in de zomer. Het is nog heel erg warm. We hebben de gebruikelijke bosbranden weer. Maar gelukkig ook wel hier en daar een schaarse regen buiten tussenin. In Nederland schijnt het echter alweer een stuk koeler te zijn, als ik me goed heb laten informeren. Ik heb me de afgelopen weken nogal emotioneel leeg gevoeld, moet u weten. En dat kwam door enkele rake mentale klappen. Eerst verloren we een grote Surinamer, de overal bekende Borger Breveld. En dan was er ook nog een vermissingszaak die nog steeds loopt op het moment dat ik dit programma opneem. Een zaak waar u alle waarschijnlijk ook over gelezen en gehoord zult hebben. Een aangelegenheid die mijns inziens nogal bitter aanvoelt en die de angst die ik soms voel over mijn geboorteland weer heeft doen opspelen. Hoewel Suriname een heerlijk land is, zijn er heel vaak boze tongen en boze mensen die het mooie land verzuren. Jammer genoeg is dat waarschijnlijk overal wel zo. En het schijnt vooralsnog niet te lukken om weg te doen met de mensheid, die helaas de bron van zoveel misère op de wereld schijnt te zijn. Ja, misschien schrikt u wel van die uitspraak. Maar ik heb niet bepaald de hoogste pet op over ons mensen. Ook al besef ik wel dat er veel goeds wordt gedaan door heel wat rasgenoten. Dus de goede niet daarna gesproken. Maar genoeg over trieste zaken. Vandaag gaan we een heel gezonde richting uit met dit programma. Het onderwerp is fruit. Ik heb de overbruggende titel dan ook gemaakt: Het voordeel van een vruchtrijk leven. En ik dacht eraan om u te vergasten op een mooi werkje van O.C. Smith. Dit is Little Green Apples.
1: Oh, I wake up in the morning with my hair down and my eyes, and she says hi. And I stumble to the breakfast table while the kids are going off to school goodbye. And she reaches out.

Ossie Smit werd geboren als Ossie Lee Smit op 21 juni 1932 in Mansfield, Louisiana. Na de scheiding van zijn ouders verhuisde hij met zijn moeder naar Los Angeles, waar hij zijn muzikale weg vond. Eerst als jazzzanger en later in verschillende andere vlakken van de muziek. In 1961 werd hij gevraagd om Joe Williams op te volgen als zanger bij de band van Count Basie. Een positie die hij tot 1965 bekleedde. En daarna bleef hij opnemen. Zonder meteen een grote hit te scoren weliswaar. Maar dat kwam toen Columbia Records hem in 1968 bijna liet gaan. Maar net op dat moment brak The Son of Hickory Holler's Tramp door. Later dat jaar volgde zijn grootste succes. Het liedje dat ik u net liet horen, Little Green Apples, geschreven door Bobby Russell. Het nummer bereikte de tweede plaats op de Billboard Hot 100, verkocht meer dan 1 miljoen exemplaren en bezorgde Russell de Grammy Award voor Song of the Year in 1969. In de jaren 80 legde Smit zijn muziekcarrière grotendeels naast zich neer om predikant te worden. Samen met zijn vrouw Robbie richtte hij de City of Angels Church of Religious Science op in Los Angeles. Ossie Smit is intussen overleden en wel op 23 november 2001 op 69-jarige leeftijd in Los Angeles. Ik heb later zijn vrouw Robbie nog mogen interviewen voor een van mijn proefwerken.

dissertation, zoals ze dat noemen. Mijn proefschriften. Hele aardige vrouw. En ik denk dat ze deze man nooit zal vergeten. Want O.C. Smith had een prachtige stem. En schijnt ook een hele fijne man te zijn geweest.

Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

vandaag heb ik het dus over fruit. En ik heb de overkoepelende titel genoemd, het voordeel van een vruchtrijk leven. Wel, dit gedeelte waar ik het nu over ga hebben, heb ik bestempeld fruit als dagelijks heilzame gewoonte. Weet u, er is iets ontwapenends eenvoudigs aan fruit. Geen bereiding, geen recept, geen ingewikkelde regels. Alleen de vrucht, zoals de natuur haar bedoeld heeft. Voor velen van ons roept dat de herinnering op. Een manjaboom in de achtertuin, een schaal zuurzak op tafel bij een familiebezoek, een oma die zei dat ze een sinaasappel per dag nodig had om ver te komen in het leven en dat jij als kind of kleinkind dat ook zou moeten doen. Die volkswijsheid blijkt opmerkelijk goed onderbouwd. Fruit is namelijk een van de meest geconcentreerde natuurlijke bronnen van vitamines, mineralen, vezels en antioxidanten die we kennen. Het voedingscentrum beveelt aan dagelijks minstens 2 stuks fruit te eten. En onderzoek laat zien dat mensen die dat structureel doen, een aantoonbaar lager risico lopen op hart- en vaatziekten en op vroegtijdig overlijden in het algemeen. Wat fruit onderscheidt van een vitaminepil, is dat het geheel meer is dan de som der delen. De vezels, de natuurlijke suikers, het water en de duizenden plantaardige stoffen werken samen op een manier die we in een laboratorium nog altijd niet volledig kunnen namaken. Vandaar dat voedingsdeskundigen het steeds weer herhalen. Eet de vrucht, niet alleen het extract. Het mooie is dat deze gewoonte zich niet laat opdringen als verplichting. Een stuk fruit als ontbijt, als tussendoortje, als toetje na de maaltijd. Het went snel en het beloont zichzelf ook. Meer energie, een stabielere bloedsuikerspiegel, een huid die u dankt. Soms is de eenvoudigste gewoonte ook de krachtigste. En Jerry Butler is het ook mee eens. Strawberries.

Love tastes like strawberries. Geboren op 8 december 1939 in Sunflower, Mississippi, verhuisde Jerry Butler als kind met zijn ouders naar Chicago, waar het gezin terechtkwam in de Cabrini Green woonprojecten. Daar leerde hij, zingend in het kerkkoor, de jonge Curtis Mayfield kennen. Samen richtten ze met Sam Gooden en de gebroeders Brooks de groep The Impressions op. In 1958 brak de groep door met For Your Precious Love, was ooit een heel bekend lied, een ballade die Butler en Mayfield samenschreven en die Butler op zijn 19e al tot een ster maakte. Toen het platenlabel VJ het nummer promoten als Jerry Butler en The Impressions, ontstond er wrijving binnen de groep, wat leidde tot een onverwachte solo-carrière. Die carrière bracht hem grote hits, zoals He Will Break Your Heart, Only the Strong Survive en Hey Western Union Man. Het leverde hem allemaal ook in 1961 de bijnaam The Iceman op, nadat hij tijdens een optreden in Philadelphia doodkalm bleef doorzingen toen de geluidsinstallatie het begaf. Naast zijn muziekcarrière werd Butler een gerespecteerde politicus, moet u weten. Vanaf 1985 diende hij decennia lang als commissioner voor Cook County in Illinois. In 1991 werd hij opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Maar hij overleed op 20 februari 2025, niet zo heel lang geleden dus, op 85-jarige leeftijd in Chicago. En wij gaan terug naar het voordeel van een vruchtrijk leven. Laten we nu even kijken naar de heilzame werking van fruit voor onze spijsvertering en onze innerlijke gezondheid. We praten zelden over onze spijsvertering. En toch is zij een van de stilste, meest bepalende factoren voor hoe we ons voelen. Een onrustige darm maakt een onrustig mens. Vermoeidheid, een opgeblazen gevoel, een gemoed dat zwaarder aanvoelt dan

zou moeten, ze beginnen allemaal vaker in de buik dan wij beseffen. Fruit speelt hier een stille, maar krachtige rol. De vezels in fruit, met name in vruchten zoals guave, papaya en citrusfruit, voeden de goede bacteriën in onze darmen en houden de spijsvertering in beweging. De Maag-Lever-Darmstichting benadrukt dat een vezelrijk dieet, waarin fruit een centrale plaats inneemt, het risico op verstopping, opgeblazenheid en op de langere termijn zelfs op darmaandoeningen aanzienlijk verlaagt. Sommige vruchten hebben daarnaast hun eigen reputatie in de volksgeneeskunde. Zuurzak wordt in de Caribische en Zuid-Amerikaanse traditie al generaties lang gebruikt ter ondersteuning van de spijsvertering. En modern onderzoek begint langzaam te bevestigen wat onze grootouders al lang wisten. De vrucht is rijk aan vezels en aan stoffen die een kalmerend effect op maag- en darmstelsel lijken te hebben. Zuurzak wordt ook wel gepromoot als een antikankermiddel, hoewel er natuurlijk geen bewijs tegen is of voor is vanwege het feit dat er geen onderzoek wordt gedaan naar iets dat makkelijk verkrijgbaar is overal en aan de bomen groeit. Maar het is een herinnering aan onze ouders dat innerlijke gezondheid niet alleen draait om wat we vermijden, maar evenzeer om wat we toevoegen. Een vrucht na de maaltijd is niet zomaar een genot. Het is een klein gebaar van zorg naar het deel van onszelf dat het meeste werk doet en het minst applaus krijgt.

0: regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: We zijn er weer, Oedebaka.
2: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Glione Linger op 06-810-84101.
1: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snickie, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Gels.

0: Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij deze editie van de Heren van Stand. Mijn naam is Gordon Kruden en ik zit hier vanavond met niemand minder dan de enige echte Vito Boerne. Ja, ja, hij is het echt. Het is niet een AI-kloon. Het is onze man zelf die hier zit. En daar zijn we heel blij om. Even kijken, vandaag is het maandag 5 oktober. Buiten is het donker. Het is nog niet koud en guur, maar daar is het... Het wachten op, denk ik helaas, want het is tenslotte oktober. En daarmee is de zomer natuurlijk al lang voorbij. En de herfst is natuurlijk al aangebroken. En hier zitten we dan met elkaar in het donker. Maar hopelijk heeft u toch gezellig, want u luistert gewoon naar de Heren van Stand. Toch, Vito?
1: Jawel.
0: Ja hoor. Hoe gaat het met je?
1: Goed hoor.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Goed weekend gehad?
1: Ja, mooi weer.
0: Druk in de weer?
1: Ja. Altijd,
0: ja?
1: Hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ik mag ook weten met wat.
1: Nou, of, nee.
0: Nee, net niet.
1: Nou, of
0: ben je daar, of ben je daar ook te druk voor om dat te vertellen?
1: Ja, ja, ja. Oh, veel om op te noemen.
0: Nou ja, nee, ik noem het maar even. Ik was toch gewoon eventjes nieuwsgierig, toch?
1: Ja,
0: om het zo maar even te zeggen.
1: Nou, te veel om op te noemen.
0: Ik hoorde trouwens, toen ik hier naartoe kwam, hoorde ik een bericht over de eurozone. Dat is eigenlijk Europa waar wij in zitten. Al die landen die met de euro zitten. En Frankrijk is een zorgenkindje voor de eurozone.
1: Ja?
0: Een zorgenkindje, ja. Okay. Want het gaat eigenlijk niet goed met Frankrijk. Alleen er werd niet dieper ingegaan op de redenen waarom het niet goed gaat met Frankrijk. En ik neem de luisteraars even mee terug naar een andere uitzending waar we dus hadden over al die koloniale, laten we zeggen voormalige kolonies in Afrika die opeens een andere koers aan het varen zijn.
1: Ja.
0: Want een land als Frankrijk, die trok uranium uit onder andere Niger aan voor een habbekrats. Ja. En 1/3 van de elektriciteit in Frankrijk wordt op die manier opgewekt. Het wegvallen van al die goedkope uitbuitenergie, zoals ik het maar noem, heeft langzaam maar zeker zijn gevolgen voor de economie van een land als Frankrijk.
1: Ja.
0: En we kijken altijd naar het rijke Westen, want dat zijn we gewend. Zo zijn we opgegroeid toch met z'n allen.
1: Ja.
0: Het Westen is rijk en welvarend. Ook een van de redenen waarom mijn ouders bijvoorbeeld hier naartoe zijn gekomen. Betere kansen in een welvarende Nederland. Maar er vindt een shifting plaats, toch?
1: Ja, je ziet steeds die Afrikaanse landen dat ze zelf het willen gaan produceren. Het zelf wil gaan verkopen. Ja, en dat brengt ook met zich mee dat het nu wat woeliger wordt overal. Wat betreft rebellen die zogenaamd komen vechten. Maar die worden bewapend door Europees, tenminste westerse landen.
0: Westerse landen.
1: Zitten ook landen van het Midden-Oosten zitten er ook bij.
0: Ja.
1: Die eigenlijk uit zijn op de grondstoffen. En nu woedt er vooral in de regio het oosten van Afrika.
0: Ethiopië. Ja,
1: Ethiopië, Somalië.
0: Somaliland, een niet erkende land.
1: Ja, en Eritrea. Dus er woedt nu steeds Soedan. Er woeden vele oorlogen door rebellen die bewapend worden door andere landen.
0: Maar er zullen mensen thuis zeggen, ja, maar wacht eventjes, ik woon hier in Amsterdam. Wat heb ik daar mee te maken? Ja? Wat heb ik daar nou mee te maken? Het is ver weg, dat raakt mij dus niet, hè, zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
0: Maar feitelijk is dat natuurlijk niet waar, want de wereld is geen... Niemand leeft in een isolement, niemand leeft apart. We zijn afhankelijk van elkaar in deze wereld. Laat me een voorbeeld schetsen. Chocola.
1: Toch? Ja.
0: Chocola is een product wat we gewend zijn om het... de mindere kwaliteit wat goedkoper in de supermarkt en duurder te betalen in de speciaalzaken. Maar chocola die wordt dus gemaakt van... waar wordt het ook alweer van gemaakt? Van cacaobonen.
1: Cacao, ja.
0: En die cacao wordt vooral geproduceerd in Afrika. Ja. Toch? Maar er is dus nu iets opmerkelijks aan de hand. Er zit steeds minder chocola in die... bijvoorbeeld die chocoladereep die u koopt. En hoe komt dat nu? Omdat men gezegd heeft in onder andere Ghana en andere landen de Westkust. Je kan dus alleen maar deze cacao gaan kopen op het moment dat je ook daadwerkelijk een faire prijs betaalt. Want jarenlang is er voor een habbekrats ingekocht, waardoor de cacao wel werd verbouwd daar in West-Afrika. Het werd goedkoop gekocht. Vervolgens wordt het, zoals men dat noemt, waarde aan toegevoegd. Het wordt een mooie reep. Hè? U kent de merken allemaal en die kopen wij hier in de winkel. En daarom merk je nu dat die chocoladefabrikanten minder chocolade in de chocoladereep aan het verwerken zijn. Zo grijpt deze wereld in elkaar. Dus Op het eerste oog zal het misschien lijken, ja, ik heb daar niks mee te maken wat daar in West-Afrika gebeurt. Maar het treft u uiteindelijk in de zak. Ook als u geen chocoladerepen eet, want cacao heeft heel veel andere toepassingen. Maar dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor het oosten van Afrika waar je het net over had. Want het is eigenlijk een strategische oorlog, toch?
1: Ja, die ligt aan het water daar, aan de zee daar. Ja. En daar komen die zeeschepen, die vrachtschepen. Ja. En dan heb jij toegang. Nou, iedereen weet wat er met de straat van Hormuz nu aan de hand is.
0: Precies.
1: Wat betreft Iran. En je ziet ook de Houthis, die hebben ook een bepaald strategisch punt. Hebben zij ook nu in handen. Dus daar is het nu zo belangrijk geworden.
0: Ja.
1: Dat het vat heeft op de prijzen gewoon die wij betalen. Gewoon.
0: De prijzen van alle dingen die we betalen. En niet te vergeten, een land als Ethiopië. In het Engels noemen ze dat landlocked. Dat wil zeggen dat Ethiopië heeft die grens niet aan de zee.
1: Nee.
0: Dus die moet altijd via een ander land, hè, om goederen te kunnen ontvangen in hun land. Moeten ze altijd door andere landen heen. En daar is wat. En daar reageren bepaalde landen niet positief op. Want er wordt dus expres onrust gestookt. Zoals gewoonlijk worden er weer groepen opgezet. Die worden bewapend. Etcetera, etcetera, etcetera. En Ethiopië, die moet vechten voor zijn bestaan. Want ze hebben ook een enorme dam gebouwd daar.
1: Ja.
0: Met eigen geld. Eigen technologie. En, maar die dam hebben ze gebouwd in de Nijl. Want dat is dus de rivier die loopt. En daar is er eigenlijk veel oneenigheid en vijandigheid ontstaan. Met onder andere Egypte. Die ook afhankelijk is van de Nijl. En sinds die tijd rommelt het eigenlijk daar. En ik moet je zeggen dat misschien hebben we het er te weinig over welke verbanden er tussen al die oorlogen zijn. De oorlogen die woeden in Niger, in Mali, Burkina Faso, die gaan over goud, die gaan over uranium. Die gaan over zeldzame materialen, om het zo maar even te zeggen. Nee, sorry, metalen. Zeldzame metalen.
1: Aardmetalen.
0: Aardmetalen. Ja. Dankjewel voor de correctie.
1: Zoals lithium.
0: Lithium is daar een voorbeeld.
1: Batterijen, mobiele telefoons.
0: Et cetera, et cetera, et cetera. Die bepalen de prijs van. Dat bepaalt de prijs voor die wij moeten neerleggen als we het in de winkel willen hebben. Maar het bepaalt dus ook wie de winsten maakt, toch?
1: Dat klopt. En nu zie je bijvoorbeeld, daardoor is bijvoorbeeld nu bewijzen ook de oorlog in. Of tenminste de oorlog, de verkiezingen in Brazilië zo belangrijk.
0: Zeer belangrijk.
1: Omdat, nou ja, nu heeft de rechtsradicale Bolsonaro, de zoon van, gewonnen, nipt.
0: Ja.
1: Dus dan moeten nieuwe verkiezingen. Maar je moet weten, als hij wint, dan is Amerika, dan is die helemaal blij.
0: Want, is heel Zuid-Amerika rechts.
1: Ja, dit is heel Zuid-Amerika, ja, rechts. En als hij dan wint, nou ja, dus, zij hebben ook heel veel zeldzame aardmetalen schijnt.
0: Ja.
1: Dus Amerika komt daar terecht dan. Bossen. Die worden gewoon gekapt. Dat zag je al bij de vorige regering toen onder Bolsonaro. Dus als de rechtsradicalen de macht krijgen, dan wordt het een soort vassalstaat van US.
0: Precies.
1: En eigenlijk hebben mensen nu veel economische problemen daar. Maar dat is daar de US, die dwingt ze met allerlei sancties en
0: tarieven.
1: Ja. Dus de prijzen zijn daar omhoog en daardoor gaan mensen klagen. En daardoor is de kans toch wel aanwezig dat ze op die Bolsonaro, de zoon van, want dan gaat hij zijn vader meteen amnestie geven.
0: Zijn vader die trouwens een coup heeft gepleegd, te plegen. Laten we daar nog wel even geen misverstand over laten bestaan. Hè?
1: Ja, maar dan gaat hij amnestie krijgen.
0: Ja.
1: En dan gaat de rechtsradicale koers, die eigenlijk bijna in alle landen in Zuid-Amerika gewoon zo zit.
0: Nu op dit ogenblik een feit
1: Colombia
0: is.
1: Colombia nog niet, dacht ik.
0: Colombia ook.
1: Ook.
0: Colombia,
1: Chili
0: daar
1: weet ik ook. Argentinië is dat ook.
0: Van mijn Paraguay zelf, de zoon van een voormalige nazi, is daar de president geworden.
1: Dus dan wordt het eigenlijk. Het is eigenlijk een golfbeweging, hè?
0: Het is een golfbeweging.
1: Die waren er al en toen kwamen er heel veel revoluties. Toen kwam links steeds aan de macht.
0: Maar het bracht ellende voor dat deel van de wereld. Echt ellende heeft het gebruikt. En op de een of andere manier zou je zeggen, een ezel stoot zich niet twee maal aan dezelfde steen. Nou, hè? Ik zou
1: het
0: zeggen.
1: Het heeft natuurlijk met hele andere mensen te maken. Hè? Het is jaren terug. Dus een heleboel mensen die vergeten gewoon.
0: Misschien vergeten ze dat inderdaad. Maar daarom is het ook belangrijk om je geschiedenis te kennen. Om die te blijven overdragen. Want anders kan je namelijk niet leren van hetgeen
1: Ja, maar mensen die mensen zijn niet zo van dat leren. En het is gewoon een andere generatie. En die denkt anders gewoon. Die hebben het niet meegemaakt. Je ziet nu wat er in Duitsland gebeurt.
0: Ja.
1: De nazi's komen af. Die komen gewoon die overal komen. Winnen ze.
0: Ja, klopt.
1: Dus de mensen die nu stemmen. Nou ja, dat is misschien 45 min.
0: Ja.
1: Nou, 50 min, zeg maar.
0: Ja.
1: Nou, die hebben gewoon de oorlog hebben ze gewoon niet meegemaakt.
0: En die hebben natuurlijk hebben ze dat niet meegemaakt.
1: En boeken, dus het gevoel gewoon van
0: wat er is, ja.
1: Wat het is, wat het inhoudt, dat hebben zij gewoon niet. Dat weet je, die hebben gewoon een heel ander beeld. En dan zie je gewoon dus dat overal zo is. Want bijvoorbeeld Le Pen in Frankrijk zie je ook de rechtsradicalen.
0: Hij staat ook hoog op de nominatie om te gaan winnen.
1: Hier in Nederland is rechts ook gewoon. Dus als je dat gewoon ziet, dan zie je dat eigenlijk wereldwijd dat rechts gewoon
0: Oprukt. En hoe rechtser het is, hoe slechter het is voor mensen die lijken op u en ik, dames en heren. Helaas moeten we dat er wel bij zeggen.
1: Niet als je in je land woont.
0: Moet
1: je in je land wonen.
0: Nou ja, ook al woon je in je land. Want je hebt te maken met het feit dat er zomaar opeens een land met een enorm vliegtuigschip voor je kust kan komen te liggen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hè? En daar de macht over kunnen nemen. Of jouw leider kidnappen en vervangen door iemand.
1: Ik denk dat als er straks olie en gas komt, Suriname ook niet vrij is te gaan om te gaan verkopen aan wie
0: absoluut,
1: de hoogste prijs.
0: Absoluut.
1: Want ik denk niet dat ze gaan zeggen, nou, ik ga naar China.
0: Nee, Suriname is niet vrij.
1: Die is niet vrij.
0: Dat is een realiteit.
1: Ik denk dat ze niet kunnen gaan zeggen, nou, ik ga het voor de hoogste bieder. En toevallig is dit keer China en dan ga ik het aan hun. Dat gaat Amerika nooit toelaten.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Dus dat is ook wel een geopolitieke realiteit waar we rekening mee moeten houden.
1: Ik denk dat het zelfs zo. Oké, je hebt natuurlijk de wereldprijs.
0: Ja.
1: Maar als die te hoog wordt, US is dan soms zo machtig, die gaat zeggen, ik ga
0: minder betalen en anders kom ik je ophalen.
1: Ja, dan gaat gewoon zeggen, die doet alleen het land Venezuela.
0: Ja.
1: Ja, dan ben je al klaar.
0: Ligt niet super ver van Suriname.
1: Ja, nee, maar
0: ligt niet super ver van Guyana trouwens. Laten we daar ook even geen misverstanden over laten bestaan.
1: Die bepalen gewoon ook de prijs daar.
0: Klopt.
1: Nou, en als daar zeldzame aardmetalen in Brazilië en Bolsonaro wint, nou, dan komt de US daar al. Nou, die zegt van, die ga ik inkopen.
0: En interessant is ook, hè, want dit is de zoon van de eerste Bolsonaro. Een hele rechtsradicale man. Hij werd de Braziliaanse Trump, werd hij onder andere genoemd. Hij heeft radicale rechtse ideeën over orde en al die andere dingen. En hij, ik zou bijna denken dat het Braziliaanse volk de gelegenheid heeft gehad om te oordelen over deze persoon. Iemand die uiteindelijk, nadat hij dus de verkiezing had verloren, geprobeerd heeft om een coup te plegen, toch?
1: Ja, maar mensen kijken meer van.
0: En dat tegelijkertijd, op de een of andere manier, zijn er mensen die hem toch aanhangers van hem zijn.
1: Nou, weet je wat het is? Kijk, US die heeft zo'n macht qua economie. Ook in Brazilië.
0: Ja.
1: Dat door die heffingen alles, wat zij doen aan heel veel producten, het leven wordt gewoon duurder.
0: Ja.
1: Dus mensen hebben zoiets van, ik wil gewoon dat het goedkoper wordt. Dus zij dwingen eigenlijk een land, of tenminste veel bewoners in Brazilië, die het al slecht hebben.
0: Ja.
1: Gewoon, want ja, levensstandaard, er zijn veel arme mensen gewoon daar.
0: Zeker, ja.
1: Dat die gewoon denken van, ja, is leuk hoor, maar het kan me eigenlijk helemaal niet schelen.
0: Nee,
1: als Bolsonaro, want ik wil gewoon boodschappen kunnen doen.
0: Als je moet overleven, dan heb je niet die luxe om hier te zitten praten over het feit van dat het allemaal anders moet. Ben ik helemaal met je eens.
1: Want wij kunnen dan wel zeggen, ja, rechtsradicaal. Zij zeggen, die prijs moet gewoon naar beneden.
0: Ja.
1: En Amerika dwingt bijna zo.
0: Alleen de prijzen gaan nooit naar beneden. Dat is het hele ding.
1: Amerika dwingt bijna zo om een soort beleid te maken dat je bijna op hem moet stemmen als jij de prijzen naar beneden wilt.
0: Ja, maar de prijzen gaan niet echt naar beneden. Dat is juist het hele beroerde. Want wat gebeurt er dus altijd in zo'n situatie? Ten eerste wordt er geprivatiseerd. Dat wil dus zeggen dat er overheidsbedrijven worden geprivatiseerd, zodat je er een prijs aan kunt hangen. Denk bijvoorbeeld hier aan de ziektekostenverzekering. Is ondergebracht hier in Nederland bij de verzekeraars, want de markt, zoals men het noemt, zou het beter gaan doen. En de markt zou ervoor zorgen dat daar eerlijk

0: prijzen komen. Maar nu zie je uiteindelijk dat als de markt spreekt, er alleen maar geld beschikbaar is voor dingen die de markt vraagt. Maar gezondheidszorg is niet iets wat marktgestuurd is. Gezondheidszorg is iets wat je voor het publiek zou moeten doen, voor de mensen zou moeten doen. Alles wordt geprivatiseerd. Als je in de Verenigde Staten gaat, het waterbedrijf, elektriciteitsbedrijf,
1: maar
0: is geprivatiseerd. Geprivatiseerd betekent dat je winst moet maken. Dus alles wat niet winstgevend is, ja, ga je afstoten. Maar als jij een service verleent aan je bevolking, is dat dus niet het belangrijkste dat je winst moet maken, want je voorziet in een service. En daar gaat het dus mis.
1: Maar hoe komt het dat rechtsradicaal dan overal wint?
0: Ik denk dat het mij een beetje te maken heeft met het dommer worden van de mensen.
1: Dommer worden. Dat
0: ja,
1: zijn domme mensen.
0: Ik heb het gezegd.
1: Ik heb het gezegd.
0: Hey,
1: het is een beetje... Jij kan niet in een debat.
0: Ik zeg het nogmaals.
1: Je kan niet in een linkse... Want als je daar gaat staan en je gaat tegen je tegenstander...
0: Daarom zit ik niet in het debat. Daarom zit ik hier.
1: Ja.
0: Mensen, ik ga het nog een keer zeggen. Het dommer worden van de mensen.
1: En daar door, zie je ze.
0: Dus ja, want uiteindelijk, hè, hoe vaak worden er niet uitspraken gedaan door rechtse politici waarvan je ziet dat de pers geen verdere vragen stelt, het publiek geen verdere vragen stelt.
1: Soms liegen ze gewoon en komen ze erop terug.
0: En mensen die zich niet afvragen hoe dingen komen. Hè? Neem bijvoorbeeld nou de prijzen die stegen rond corona vanwege dit.
1: Ja.
0: Corona is voorbij, toch?
1: Ja.
0: Welke prijzen zijn er nu naar beneden gegaan?
1: Ja.
0: Ik kan me niet herinneren welke. Maar altijd is er wel een reden voor die prijsstijging. Maar die prijsstijging blijft daar waar het is. Het begon eigenlijk al met de euro. Hè? Want je kunt je nog herinneren dat dingen kosten soms 2 gulden, toch?
1: Ja.
0: En die waren opeens 2 euro. Maar een euro is 2,20 euro, als ik me niet vergis. Hè? Ja. Dus die prijzen werden 1-op-1 werden die omgewisseld. We hebben ze nooit zien zakken. Want het voordeel van de euro is overal dit. En dan lagere prijzen. Dat gebeurt niet. Maar het moment dat jij mijn leeftijd hebt. Ja mensen, ik praat ook met u. Als u mijn leeftijd heeft en je loopt er al een tijdje mee. Dan is het bijna vreemd dat een aantal dingen je niet opvallen.
1: Maar hoe, jij zegt domme woorden. Maar je kan toch niet zomaar een bewering nemen van domme woorden.
0: Ja,
1: maar het is een beetje hard. Weet je, dan gaan de mensen die kunnen nu thuis kunnen denken. Nee hoor, ik ben niet dommer geworden.
0: Ze denken, Gordon, wat zeg je nu?
1: Ja.
0: Dat mag je niet zeggen.
1: Ja.
0: Ja. Maar ja, daarom.
1: Ik weet nog dat we een keer hadden gezegd.
0: We zijn de heren van stand.
1: Dat zeiden we van PVV. Zeg, ja, zijn domme mensen.
0: Ja.
1: Dat iemand belde gewoon van, nou, dat kan je niet zo stellen.
0: Nee, klopt.
1: Waarschijnlijk stemde diegene op.
0: Maar daarom zeg ik het gewoon nu mee. Het is toch dommer worden? Want hoeveel kritische vragen krijgen we nu? Hoeveel mensen vragen zich dus eindelijk
1: hoe
0: af?
1: Hoe komt het dat mensen dommer worden dan, denk je?
0: Omdat
1: je toch niet zomaar... Ja, oké, hoe worden ze... Ze zijn er?
0: Kijk, je kan geïnformeerd zijn als je moeite doet om geïnformeerd te zijn. Als je moeite doet om berichten en zogenaamde waarheden te vergelijken met elkaar. En daar op basis daarvan een afweging te maken. Maar tegenwoordig is een waarheid is een Instagram post. Een waarheid is een WhatsApp groep. En dat is een gevaarlijke trend.
1: Ja, maar dan moet je niet zeggen dat ze dommer worden. Dan zou ik eerder zeggen...
0: Maar waarom mag ik dat niet zeggen dan?
1: Nee.
0: We hebben toch vrijheid van meningsuiting?
1: Ja.
0: We leven toch hier in een democratie?
1: Ja, maar
0: of zit je nu mijn democratische rechten te vertrappen? Of ben jij zo rechts een rakker aan het worden, stiekem, zonder dat ik het weet?
1: Nee.
0: Oh?
1: Dat zou je moeten zeggen. Ze zijn luier.
0: Oh, waarom? Waarom moeten we dat zeggen?
1: Wat ik merk...
0: Waarom moeten we dan altijd de fluwele handschoentjes aan hebben?
1: Weet je wat ik merk tussen links en rechts? Hè?
0: Ja, Jim Toon.
1: Links, die zeggen gewoon quotes. Korte quotes. Aan zeeweg ermee.
0: Nee, rechts bedoel je. Rechts
1: zegt aan zeeweg ermee. Ze zijn korte quotes. Gewoon, ja, het ligt aan
0: die.
1: We willen terug naar de gulden. Weet je, open grenzen, we kunnen het zelf. Rechts, die hebben meer korte quotes. Weet je, links, jij bent een goed voorbeeld daarvan.
0: Waarom?
1: Van links. Ze leggen te veel uit. Het duurt
0: ik leg
1: lang.
0: Niet uit. De mensen zijn dommer. No, maar jij gaat met mij in discussie.
1: De mensen weten van als Gordon aan het woord is, duurt lang. Dus omdat het lang duurt, vooral op social media. Hè, je moet maar eens kijken. Social media, die wordt heel veel beheerst ook door rechts.
0: Klopt.
1: Want social media, heel veel mensen, als ze zeg maar stellen op een site, social media...
0: Ja.
1: Als een links iemand aan het woord is, dan duurt dat ding bijna 3 à 5 minuten.
0: Ja, inhoud.
1: Inhoud.
0: Verdieping.
1: Dus inhoudelijk erin, dan leggen ze uit. Terwijl een rechtspoliticus,

0: die zegt gewoon 4-5 korte zinnen. Ja. Dus die zijn meer. Weet je hoe Wilders? Wilders, weet je,
1: ja, maar simpel.
0: Simpel.
1: Woningnood. Het zijn de buitenlanders.
0: Ja, hè? Want ze krijgen een woning zomaar toegewezen.
1: Misdaad. Dan
0: krijgen ze ook nog een fatbike erbij.
1: Ja, dus, een fatbike erbij.
0: Ja, dat hoorde ik laatst ook gewoon.
1: Ja.
0: Nee, maar dan, het zijn korte, wat simpele, begrijpelijke dingen. Dus als je daar een filmpje van ziet, dan denk je van, zit wat in. Terwijl als er
1: als je niet verder kijkt, hè?
0: Terwijl als er een links iemand aan het woord is, die gaat inhoudelijk op dat ding. Terwijl dat is trouwens ook laatst op het nieuws kwam het.
1: Ja.
0: Mensen lezen gewoon steeds minder. Hè?
1: Klopt.
0: Steeds slechter.
1: 30 seconden aandachtspannen.
0: Nou, precies.
1: Ja.
0: Dus als jij als rechtse nu op social media, dat zijn een heleboel korte quotes. Ja. Ze willen niet lang naar iets luisteren. Dus eigenlijk moet je als links leren om korte gesprekken te voeren.
1: Nee, om oppervlakkig te worden.
0: Ja, om oppervlakkig te worden. Ja, dat klopt. Maar je kan wel zeggen, nou, ik ga in de diepte in.
1: Nou.
0: Maar mensen luisteren daar niet meer naar.
1: Maar nu hoor je dus eigenlijk wat je dus zegt van... jij geeft dus een voorbeeld van het feit van... die hele omschrijving, die lange linkse omschrijving van je... is kort samengevat. De mensen worden dommer.
0: Nee, luier.
1: Waarom?
0: Dat is een verschil.
1: Nee, ja, voor mij niet.
0: Ze willen het gewoon niet doen. Het is niet dat zij het niet snappen, maar ze willen het gewoon niet doen.
1: Nee. Dommer zeg ik, omdat ze niet doorhebben dat ze lui zijn.
0: Oké, ja, dat kan je ook zo zeggen.
1: Hey,
0: dat is weer
1: ik geef je al die korte quote. Pap. Met naki links en rechts. Pap, shift. Kom.
0: Als wij bijvoorbeeld vertellen. Iedereen heeft het, wat er gebeurt Midden-Oosten, Palestina, blablabla. Dan zeggen wij bijvoorbeeld, maar wat er gebeurt bijvoorbeeld in Afrika.
1: Ja.
0: De mensen die op ons lijken. Nou, meer dan de helft weet dat niet meer. Die volgt het niet.
1: Of worden moe van je.
0: Nee, maar ze kunnen het volgen.
1: Ja.
0: Maar nee, ik wil gewoon zitten en dan het nieuws. Of ik tik in en ik zie Gaza en ik heb er een mening over. En dat is het gewoon. Maar echt even gaan zoeken naar iets meer.
1: Nou, maar ze zoeken wel, want ze kunnen me exact vertellen dat de vriend van Nienke Plas vreemd is gegaan. En uiteindelijk zijn Nienke Plas en haar Surinaamse vriend zijn uit elkaar gegaan. Maar Nienke Plas heeft een sterke band met die familie. Want wat zagen we van het weekend? Nienke Plas is op Awassa les gegaan. Met haar voormalige schoonfamilie. Want ze wil toch een band houden voor haar kinderen. En hun Surinaamse identiteit wil ze nog wel versterken. Toch?
0: Okay,
1: dat weten al die mensen me te vertellen. Of met Jokkoen. Dus de concentratieboog is korter geworden voor dingen die ertoe doen. De concentratieboog is enorm geworden als het gaat over Kim Kardashian.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, dat klopt.
1: Toch?
0: Maar dat heeft dus door dat social media alles te maken.
1: Ja, maar social media heeft daar niet bij geholpen. Dus er vindt een verdomming plaats van de mensen. Maar jij zegt lui.
0: Lui.
1: Ik heb het woord eigenlijk net bedacht, hè, verdomming. Maar het klinkt wel als iets anders eigenlijk.
0: Het is wel iets wat je nu ziet, dat rechtsradicaal. Want weet je, het is, als je moet maar eens kijken, als er iemand is, daar zeggen ze korte dingen.
1: Ja.
0: Je hebt wel eens demonstraties, dan worden die demonstranten geïnterviewd.
1: Ja.
0: En dan denk je echt, dit IQ.
1: Ja.
0: Denk je van, hoe laag kan dat zijn?
1: Onze vrouwen.
0: Ja. Weet je, dat is het gewoon. En en daardoor worden de ziektekosten gaan ook omhoog. En
1: al die asielzoekers pakken alle
0: huizen. Daar kunnen wij geen huis vinden. En ze krijgen alles gratis.
1: Ja, alles gratis.
0: Ja, en er komen steeds meer bij. Want daarom moeten ze buiten slapen. Ze snappen niet dat de aantallen niet omhoog zijn gegaan.
1: Nee.
0: Maar omdat die opvang naar beneden is gegaan. Dat
1: Precies.
0: is gewoon logisch.
1: Ja.
0: Als je de opvang afpakt.
1: Klopt.
0: En de aantallen blijven gelijk. Ja, dan gaan er een paar buiten slapen. Dus,
1: Nederland neemt echt niet veel op, hoor. Laten we daar ook eventjes wel in zijn. Europees ook helemaal niet zoveel. Want je mag dus... Er is een verschil tussen aankomen in bijvoorbeeld Ter Apel en een asielaanvraag doen en die gehonoreerd krijgen. Want daar zit een verschil in.
0: Precies. Maar ook gewoon de criminaliteit gaat omhoog. Terwijl als je gewoon zijn cijfers kijkt, blijkt dat dus helemaal... Dus het lijkt wel door social media natuurlijk. Want je ziet het nu voor je, weet je, opsporing verzorgd, misdaad. Dit soort.
1: Ja.
0: Je ziet het voor je. Dus het lijkt echt van, als ik op straat lopen, moet ik oppassen.
1: Ja.
0: Terwijl, als je gewoon naar de cijfers kijkt, blijkt dat dus niet zo.
1: Al dalen, want sterker nog, men is gevangenissen aan het sluiten hier in Nederland.
0: Ja, dus...
1: Interesting, hè?
0: Het is heel gek dat je dan een heel ander beeld krijgt. En dat ze dus niet meer uitgaan van de werkelijke harde cijfers.
1: Ja, klopt. En dat is een beetje jammer dat het dan op die manier moet gaan. Alleen, men is vaak te beroerd om naar die cijfers te gaan kijken. Want het is makkelijker om iets aan te nemen dan om te zeggen van... Hé, klopt dat eigenlijk?

0: wel.
1: Ja. Ja? En dat ze ook niet weten bijvoorbeeld hoe ontwikkelingshulp werkt.
0: Ja, dat is erg.
1: Zij denken, je geeft het gewoon weg. Gewoon miljoenen gaat gewoon weg. En je zie je gewoon niet meer terug.
0: Ja.
1: Dat er helemaal niets achter zit. Dat ze niet denken van, ja, waarom stoppen ze er eigenlijk niet mee? Waarom geven ze het eigenlijk? Dus dat er een heel systeem achter zit.
0: Ja.
1: Dat jij, doordat je het geeft, daar iets voor terugkrijgt.
0: Dat is een beetje jammer is dat mensen dat niet weten. Trouwens, nu daarover. We springen misschien van de hak op de tak. Dat lijkt misschien zo, maar alles heeft een beetje verband met elkaar. Opvallend, hè? De koning, het onderzoek van het Koninklijk Huis naar hun koloniale oorlogsverleden. Het ging dus over de Tweede Wereldoorlog. Het ging over Indonesië. Het ging over het Nederlandse transatlantische slavernijverleden.
1: Ja.
0: En een van de meest opvallende berichten die binnenkwam, was het bericht van minister-president Jetten, toch?
1: Ja.
0: Alleen op zich dat hij riep dat er geen herstelbetalingen gaan komen, dat was niks nieuws, want dat roept Nederland al jarenlang. Dus dat mensen daar nu zo verrast over zijn. Wat veel mensen toch gemist hebben, is de volgende, is één woordje. Nederland gaat niet weer herstelbetalingen, stond er namelijk. En het woordje weer veronderstelt alsof je al herstelbetalingen hebt gedaan. Ja? Maar gaan we eventjes terug in de tijd, dan weten we dat er een bezinningsfonds was opgericht van 200 miljoen.
1: Ja.
0: En daar konden mensen projecten op doen. Dat heette nooit herstelbetalingen. Maar nu zie je hoe dat nu geframed wordt. Er is één keer 200 miljoen gegeven. En dames en heren, neem even akte van het feit dat het berekend is dat het Koninklijk Huis heeft niet zo heel veel geld te verdienen, maar iets van 500 miljoen, geloof ik, hebben ze dan verdiend. Niet zoveel, maar 500 miljoen.
1: En Koninklijk Huis dus alleen.
0: Het Koninklijk Huis alleen.
1: Dus niet de economie. Gewoon, ja. Dus dat, ja.
0: Precies. En heel veel dingen zijn eigenlijk niet zo goed meegerekend. Want er stond bijvoorbeeld niks over de katoenteelt. Waar enorme bedragen mee zijn.
1: Ja, ze zeiden transatlantische slavernij heeft Oranje niets aan verdiend.
0: Ja, dat zijn. Maar ze hebben rond 500 miljoen. Dat hebben ze in ieder geval eruit uitgehaald. De Oranjes. En ze hebben ergens wat verlies geleden van 8 ton. Maar ze hebben dus 200 miljoen voor een bezinningsfonds. Dat was tijdens het herdenkingjaar. Let op, hè, wat de framing is. Er is een herdenkingsjaar. We vinden het belangrijk. Er zijn excuses uitgesproken. En er is om vergiffenis gevraagd door het Koninklijk Huis. En er komt dus een bezinningsfonds van 200 miljoen. En we mogen daar een projectje doen. Links en rechts zijn er allerlei soorten projectjes gekomen. Nu, er wordt gesproken dus dat het duidelijk is dat de Oranjes flink hebben geprofiteerd. En inmiddels zijn er onderzoeken in Amsterdam, in Horen, weet ik veel wat geweest, dat er enorm veel geld is verdiend aan slavernij en slavenhandel. Wordt er opeens gesproken, we gaan niet weer herstelbetalingen.
1: Ja.
0: En die framing, daar zou je lering uit moeten trekken. Wat ik te weinig heb gehoord, maar misschien heb ik ook niet alles gehoord, hè, dat juist daarover wordt gesproken. Dat is de framing, toch?
1: Ja, ja. Nee, dat is de framing. En er moet ook wel uitgelegd worden van, misschien heb je er niet direct aan verdiend, maar wel indirect. Weet je, sommige dingen.
0: Natuurlijk.
1: Soms is het heel makkelijk om te gaan zeggen, ja, ik heb er niet direct aan verdiend. Ik verdien ook niet direct aan Rotterdamse haven. Want ik heb geen containers, maar indirect heb ik er wel profijt van.
0: Ja.
1: Dus te zeggen van, ja, direct, dan kan je zeggen nee, want ik werk niet daar. En dat niet.
0: Nou,
1: maar
0: laat me even een wapenfeitje erbij nemen. En veel mensen weten dat al, dus maar ik ga het toch eventjes vertellen. De afschaffing van de slavernij door Nederland in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen is gefinancierd met geld uit het zogenaamde cultuurstelsel. Het cultuurstelsel is eigenlijk de uitbuiting van Indonesië. Dus het geld wat in Indonesië is aan onttrokken, hè? Met slavernij, mishandeling, bezetting, kolonialisme, dat geld is gebruikt om uiteindelijk dan de compensatie te betalen voor de slaveneigenaren. Hè? En die kregen in Suriname 300 gulden per persoon. Tegelijkertijd is datzelfde cultuurstelsel, hè, want je hoort wat voor fraaie naam het geven, we zeggen het cultuurstelsel, is ook gebruikt om het spoornetwerk te financieren hier in Nederland. Dus als we gaan zeggen van, ja, en over dat spoor rijden de treinen, vrachttreinen, wordt er handel gedreven, worden er betere verbindingen geplaatst. Dus de hoeveelheid geld die gegenereerd is uit diezelfde uitbuiting, is niet alleen maar het geld wat ze in één keer hebben onttrokken, maar ook het geld dat het heeft opgeleverd.
1: Ja.
0: Toch?
1: En zeggen mensen steeds van, maar het is langs geleden, we zijn zelf groot geworden, maar ze snappen niet hoe dat werkt als jij

0: zeg maar, een voorsprong krijgt wat dat betreft. Het is net als jij zegt bijvoorbeeld, stel jij hebt een huis.
1: Ja.
0: En je verkoopt hem met dikke winst.
1: Ja.
0: En dat huis geef jij, dus de winst geef je aan je kinderen.
1: Precies.
0: En die kunnen ook dus investeren. Die kopen dan ook een huis gewoon. Want exact, zij hoeven er minder te lenen.
1: Ja.
0: En zo gaat dat dus door gewoon. En precies. Dat gaat dan met de jaren. Dit is een simpel voorbeeld. Maar dat gaat dan met de jaren door.
1: Want
0: daarom zeggen een heleboel mensen bijvoorbeeld dat erfbelasting.
1: Ja.
0: Zij willen het heffen.
1: Ja.
0: Want zij zeggen die kinderen hebben een voorsprong op andere kinderen. Die, ja. dat, die, die, die hun ouders niet dat geld hebben gegeven voor dat. Voor dat voor een koopwoning.
1: Ja.
0: Dus als jij, zeg maar, stel dat je 3 ton krijgt, gewoon van je ouders. Nou, dan kan je een mooi huis kopen voor 4 ton.
1: Zeker.
0: En dan misschien 1 ton heb je maar geleend.
1: En je hoeft maar 40.000 euro misschien mee te nemen zelf.
0: Precies. En daardoor kan jij dus een huis kopen. Kan jij bijvoorbeeld heel weinig maandelijks betalen. Dus kan je ook weer sparen. En dan loopt jouw vermogen gaat dan op. Want dan gaat weer waarde vermeerderen. En zo loopt dat op. En dus heel veel mensen zeggen nu, tenminste, je hebt nu discussies, ja, die moeten erfbelasting, want het kan niet dat een kind vergeleken met anderen zo'n voorsprong krijgt, want ze hebben het niet zelf opgebouwd, dat soort dingen. En zo ligt het natuurlijk ook met waarde van een land. Als een
1: natuurlijk.
0: Land inkomsten krijgt, kan hij met die inkomsten kan hij het uitbouwen. En daardoor is Nederland, zeg maar, welvarend geworden.
1: Precies. En dan is de vraag blijven over, maar waarom zijn die anderen dan niet welvarend geworden? Nou, dat heeft alles te maken met extractie. Dat is een heel mooi woord voor onttrekken, eruit halen. Want die economieën, die zijn extractie-economieën. Dus je gaat naar zo'n land toe, je trekt alles eruit wat je nodig hebt. Iedere weg leidt ook naar buiten toe. Hè? Spoorwegen zijn er om bijvoorbeeld grondstoffen te vervoeren naar de havens, om het te brengen naar het land. Bijvoorbeeld Nederland. Ik had het al net over Frankrijk, die goedkoop, zeer goedkoop, ver onder de wereldprijs uranium kon afnemen in Niger. Niger werd er niet rijker van, hè, natuurlijk. Maar 1/3 van de stroomvoorziening, ik zeg het nogmaals, 1/3 van de stroomvoorziening in Frankrijk wordt opgewekt met uranium uit Niger. Nu ze daar een stop aan hebben gezet en Frankrijk moet een werkelijke prijs betalen, voelt Frankrijk dat economisch. En let even terug naar het begin van de uitzending. Frankrijk is een zorgenkindje, omdat de invloed van Frankrijk in Afrika aan het afnemen is. Toch?
0: Dat klopt, ja.
1: En was het niet de goal, of als ik me niet vergis, die zei van dat Frankrijk zou nergens zijn zonder Afrika.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: En zie hier de realiteit. En niks gebeurt in één keer. Hè. Het is niet maandag zo en dinsdag is het radicaal anders. Het zijn geleidelijke processen die er gebeuren. Maar wij als burgers, mensen, die zitten daarin. Wij als mensen, die afstammen van mensen die uit de kolonies komen, waar die extractie heeft plaatsgevonden, hè, het onttrekken daaraan. Daar is niks opgebouwd, want dat was nooit de bedoeling. Suriname heet ook niet voor niets een wingewest. Er viel iets te winnen. Maar het was niet een opbouwgewest, toch? Of niet?
0: Nee, dat is het. En men moet altijd vanuit gaan dat als jij oorlogen ziet in, weet je, met rebellen.
1: Ja.
0: Die rebellen worden gefinancierd. En 9 van de 10 keer is het om bepaalde grondstoffen, mijnen te bewapenen of te heroveren voor westerse landen. Het is niet zomaar dat ze denken, ik ben tegen de regering. Ik wil naar een linkskabinet of wat dan ook. 9 van de 10 keer is het bewust door westerse landen. En nu is het heel veel dat Verenigde Emiraten en Israël samenwerken om die landen aan de oostkust
1: te destabiliseren.
0: En dat heeft te maken met de vaarroute
1: De strategische vaarroute.
0: Maar dan ook de strategische vaarroute en de grondstoffen in die landen. En daardoor sterven duizenden landen. En men weet nu al gewoon dus dat de Verenigde Emiraten wapens levert. Dat is gewoon al bewezen. En het is dus mooi dat je lekker op vakantie gaat naar Dubai, maar weet waar Dubai mee bezig is, onder andere.
1: Weet waar Dubai mee bezig is. Het is niet in jouw voordeel en helemaal niet in het voordeel van mensen die lijken op u en ik. Ja, Gordon, dan begin je weer en dan heb je het weer over dat ding. We hebben het nou wel gehoord. Ja, we hebben het wel gehoord, maar hebben we het wel beseft, zeg ik dan altijd maar weer, hè? Hebben we misschien nog een mooi voorbeeld? Vandaag een bericht, toch? Vanochtend hebben we het erover gehad. Het ging dus over het feit dat, ik ben nu even druk aan het scrollen en ik hoop dat ik het snel vind. Het ging over een waarschuwing. Nee, een vraag van de Wereldbank aan Nigeria. Nigeria? Ja, Nigeria. In Nigeria heb je dus de rijkste man van Afrika. Hij wil niet meer zo genoemd worden. De heer

0: Dangote. He? Zoek hem op, heel interessant. Meneer Dangote heeft een van de grootste raffinaderijen ter wereld gebouwd, onder zware druk en met heel veel tegenwerking in Nigeria. Nou, de een zijn dood is de ander zijn brood. Wat blijkt dus nu? Er komt dus een oorlog in het Midden-Oosten. De toevoer van olie neemt af. En die Dangote raffinaderij die komt op volle stoom in deze periode. Nigeria is dus een olieproducerend land. En dat land produceert olie, ruwe olie, maar moet dat dus exporteren. Daar wordt het dan omgezet naar olieproducten zoals diesel en kerosine voor vliegtuigen en dergelijke. En je moet dat dan duur weer inkopen. Dus denk aan door. Je hebt de grondstof, maar je kan hem niet bewerken. Waardoor je het wel kan verkopen ruw, maar daarna moet je het weer terugkopen. Toch? Ja. Dangote heeft daar een prachtige raffinaderij gezet. Er is een crisis in de wereld. Maar Afrika, dat deel van Afrika heeft niet te maken met oorlogen. En zij kunnen volop de Europese landen voorzien van kerosine. Fantastisch zou je denken. Want voor de eerste keer hoeft Nigeria niet meer te importeren. Nee, sterker nog, ze kunnen nu zelf produceren. Nu komt de Wereldbank en die zegt, ja, wacht eens eventjes Nigeria. Het is allemaal wel mooi en aardig dat jullie dat doen. Maar wij vinden eigenlijk dat jullie de markt weer open moeten stellen voor concurrentie. Toch?
1: Ja.
0: En waarom is dat? Want ze worden te onafhankelijk. En als je te onafhankelijk wordt, hoef jij je geld niet meer te besteden aan allerlei dingen vanuit Europa en Amerika. Die verliezen daardoor geld. Dus daar gaan we eventjes iets tegen doen. Ja? En weet u trouwens dat de Wereldbank, de directeur van de Wereldbank of het hoofd van de Wereldbank, is altijd een Amerikaan. Toch?
1: Ja, altijd standaard.
0: Het hoofd van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, u kent dat wel van Suriname, is standaard een Europeaan.
1: Ja.
0: Zie hier welk belang men dient. Nu Nigeria zich kan ontworstelen aan die druk, moeten ze zich opeens openstellen voor concurrentie.
1: Ja.
0: En daar zijn we, dames en heren. Let hier alsjeblieft op en probeer dat mee te wegen. En ik heb er gezegd, dat de mens wordt dommer, ik blijf erbij.
1: Ja, en er is nog een nieuws. Ik weet niet of dat is wel in het nieuws gekomen, maar ik weet niet of het al is besproken. In verband met het UWV, dat er een onderzoek is geweest.
0: Ja.
1: Dat, het lijkt wel een beetje de Belastingdienst, maar ja, hetzelfde verhaal. Dat, ja. Bij het UWV legt bij fraudeonderzoeken meer en hogere boetes op aan mensen met een migratieachtergrond. Meerdere werknemers, onder wie leidinggevende van UWV Handhaving, hebben in 2025 de indruk dat mensen met een biculturele achternaam harder worden aangepakt dan anderen in vergelijkbare gevallen.
0: Ja.
1: En er is een intern onderzoek geweest. En dan in Randstad Noord, waar Amsterdam, Alkmaar en Utrecht onder vallen, hebben de mensen over wie het in het dossier gaat, 44% van de hebben dan een bicultureel achtergrond.
0: Ja.
1: Maar de groep krijgt wel 74% van alle boetes opgelegd.
0: Precies.
1: Dus 44% is bicultureel, dus de naam.
0: Ja.
1: Maar die krijgen wel het merendeel.
0: 74%.
1: Boetes. 74%. Ja. Dat is substantieel vaker, stellen onderzoeken.
0: Ja.
1: In district Zuid, met onder meer Heerlen en Eindhoven, was er in 36% van de gecontroleerde dossiers sprake van een biculturele achternaam. En van die 36%, die cliënten kregen 71% van de boetes opgelegd. Die bleken bovendien ook vaak nog een fors hoger, want deze groep betaalde 98% van de totaalsom van alle boetes.
0: 98%, dames en heren.
1: Het aantal dossiers dat werd onderzocht lag wel lager dan in andere districten.
0: Ja.
1: Dus zo zie je gewoon dus dat
0: het systeem is tegen je opgezet.
1: Dat het systeem zo, zeg maar.
0: Ja.
1: Het discriminerend systeem.
0: Nee, precies.
1: Dat is niet eens alleen bij de Belastingdienst, waar het gewoon al officieel is uitgezocht.
0: Het is niet alleen bij de gemeente Amsterdam, waar het ook lang is onderzocht en is bewezen.
1: Maar nu blijkt het dus ook bij de UWV. Mensen die daar zijn donkere mensen die daar werkten, die zijn gewoon eerder, zeg maar, vertrokken.
0: Ja.
1: Bij dat clubje, degene die die handhaving deden. Ook de cultuur. Die daar werd opgedaan. Gepest, pestgedrag.
0: Pestgedrag.
1: Dus donkere, of tenminste mensen met een migratieachtergrond, die zijn dan op een gegeven moment vertrokken en die hebben ook melding van gemaakt. En nu is het ook echt officieel onderzocht.
0: Institutioneel racisme. Kijk, want vaak horen we die termen wel, maar dit is waar we het over hebben, dames en heren. Uw naam, wat te exotisch klinkt, bij bijvoorbeeld UWV, wordt zwaarder onderzocht dan Jan Jansen, dan Joke de Lange, et cetera. Want meneer Gopardin, om het zo maar even te zeggen, die is sneller verdacht en betaalt dus het merendeel van alle boetes. Denk daar eens bij na, lieve luisteraars, want ik weet dat onder onze luisteraars hebben ook mensen die roepen, Geertje gaat het regelen.
1: Ja.
0: Allemaal zitting.
1: Ik zie geen kleur.
0: Hij ziet geen kleur, hij komt op voor de man.
1: Voor de gewone man.
0: Voor de gewone man, de arbeider. Dat er mensen onder ons zijn die roepen, jongen, zang de asielzoeker, jongen. Dan man, want ze nemen onze huizen, ze verkrachten onze vrouwen. Ja, met dat kan ook noemen, want die mensen hebben onder ons zitten. Ze zeggen het misschien niet altijd hardop, maar dan mouw stem.
1: Ja, ze stemmen gewoon, want zij zelf, een heleboel zoeken niet eens een huis, hè, maar ze vinden wel. Dus dat de huizencrisis, dat komt door hun.
0: Dat komt door hun, want mijn kleinzoon kan niet vinden en mijn zoon... Nee, mevrouw. Het feit dat uw kleinzoon geen huis kunt vinden... heeft voor alles te maken met het feit dat de VVD onder Rutte... allemaal investeerders heeft uitgenodigd... en de woningcorporaties verplicht heeft te verkopen... waardoor dingen geprivatiseerd werden en dus duurder werden.
1: Ja, dus de sociale woningen die zijn veel moeilijker, veel minder geworden.
0: Veel minder geworden.
1: Want nogmaals, ik werk met experts. Die hebben binnen drie maanden hebben ze een huis.
0: Een huis.
1: En want die kunnen het betalen.
0: Dus... 2500 euro per gewoon. Maand. Kunt u dat, meneer, mevrouw? Nee, toch?
1: Ja, en die vinden het gewoon.
0: Precies.
1: 2000, 2500, die vinden gewoon huizen. Dus het ligt gewoon aan... Echt, zij worden gewoon minder sociale huurwoningen gebouwd. Want daar verdienen ze ook minder op.
0: En dat is VVD-beleid. En ik wil u trouwens nog eventjes meegeven... dat Geert Wilders is trouwens een ex-VVD'er. Dus dit beleid is vormgegeven... toen diezelfde Wilders nog, nog wat te zeggen had binnen de VVD. Het is dus Rutte en co. die hiervoor hebben gezorgd... dat deze stad, met deze stad bedoel ik dan in dit geval Amsterdam... maar bijna iedere grote stad... maar zelfs iedere kleine stad in de buurt van een grote stad... is explosief gestegen. En betalen we huren die eigenlijk niet te verantwoorden zijn. Als je dus kijkt naar wat je ervoor terugkrijgt. Laten we wel zijn. Een nieuwbouwwoning vol scheuren en inzakkingen. Dat is waar. Daar betalen we nu kapitalen voor. Omdat we dus in Amsterdam... je wordt bijna veroordeeld dan in onze stad, Amsterdam. Als je daar wil wonen, moet je bloeden. Maar het feit dat er nog mensen rondlopen onder ons... die beweren dat het door de asielzoekers komt... die misschien nog niet eens 2,5% van de woningen krijgen... Hey mensen, het is tijd om wakker te worden, man. Alsjeblieft. Hè.
1: Ja, maar het is nu bijna overal, hè? In Frankrijk zeggen ze dat, in Duitsland.
0: En zeggen we dat allemaal. Want het is dus, zodra wij wegtrekken, dan wordt het allemaal beter.
1: Ja, dan wordt het allemaal beter.
0: Ja.
1: Dat hebben ze, maar dat dachten ze ook in Groot-Brittannië.
0: Dat dachten
1: Weet
0: ze.
1: Je, het wordt strenger en strenger. We gaan uit de EU.
0: Ja. EU.
1: Nu maken ze mee wat het allemaal gaat...
0: De man Bill en Mick, chap, nou. Is dat niet, toch? Ja, maar dat is wat er gebeurt.
1: Ja, hou ze maar allemaal tegen. Als jij mensen in de bouw kent, hè? Als ze geen Oost-Europeanen of als je dat...
0: Zuid-Amerikanen.
1: Dan is het klaar.
0: Over en uit.
1: De hele bouw, tuinbouw... Als jij zegt van wij willen alleen maar gewoon Hollanders daar werken, dan is het klaar. Want dan valt het helemaal in elkaar.
0: Mensen die dat werk eigenlijk niet willen doen meer. Hè? Ik neem de zorg waar heel veel van onze broeders en zusters ook werkzaam in zijn.
1: Ja, als jij dat gewoon tegenhoudt.
0: Als morgen zeggen we gaan allemaal op de boot.
1: Maar mag het wel, hè, de zorg. Want daar gaan ze wel naar de Filipijnen. Want die mogen wel.
0: Maar we hebben tekort. Nog steeds hebben ze overal een tekort. En we vergrijzen. We hebben steeds meer oude mensen. En wie gaat ervoor zorgen? Hé, wat zegt Joke? Dat ga ik niet doen. Hè?
1: Ja, maar daar halen ze wel mensen uit.
0: Maar in toenemende mate hoor ik Glenn, Dwight, Mark, Michael en weet ik veel allemaal meer hoor ik hetzelfde zeggen. En ik ben verbaasd. Pijnlijk.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus, zijn we er slimmer op geworden? I don't know.
1: Jij vindt van niet.
0: Ik vind van niet. Als u het met me oneens bent, laat het maar weten. Huh? Ik ben hier hoor, nog een uur. Blijft u luisteren, we gaan naar de reclame. U luistert naar de Heren van Stand. Ja.

0: op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting uiterlijk in 2028 invoeren, maar of dat lukt wordt ernstig betwijfeld. De Raad van State zegt de strakke deadline voor een belangrijk advies aan de Tweede Kamer niet te halen. Daarnaast waarschuwen banken dat hun IT-systemen niet op tijd klaar zijn, wat het risico op belastingfraude verhoogt. En ook voor de Belastingdienst dreigt overbelasting. Mocht die wetswijziging vertraging oplopen, dan kost dat de schatkist ieder jaar 3,5 miljard euro. De co-piloot die afgelopen week een Fly Dubai-vlucht naar Israël heeft geprobeerd te laten crashen, wilde het vliegtuig laten inslaan op de luchthaven van Tel Aviv, dat meldt persbureau Reuters. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder tijdens de vlucht aan met een bijl, maar kon door die piloot en oplettende passagiers worden overmeesterd. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen in Saoedi-Arabië. Uit verhoren blijkt dat de man het plan al heel lang had voorbereid. En de Italiaanse politie heeft in een Siciliaanse haven een Maltese man opgepakt die honderden dieren in zijn auto probeerde te smokkelen. In het voertuig werden 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien aangetroffen op weg naar een boot richting Malta. De meeste vogels behoren tot beschermde soorten zoals kakatoes en ara's. Vanwege de belabberde omstandigheden in de auto wordt de man behalve van dierensmokkel ook nog beschuldigd van dierenmishandeling. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Toujours, na wie reisbureau Capricio Stoers, is apade toch? Haartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43A. Anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar is gewoon 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere gronta pa lontu, dat wan taki, de ma abiro koma kananga ANVR nanga IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstrati, voor zet je op olanje free, gua Paramaribo, nanga kande, isa fasande. Trasef Gronta Palontu, ook toe kan na Kouan Konkrutei 020-67-37-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u op bije munde manting, ja? Ajuru, to de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Capricciostours, al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we're gonna Capricious Tours.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: En welkom aan de andere kant van 9 uur. Ja, het is alweer snel. De discussie stopt ook nooit. Hè. Die gaat maar de hele tijd door. Ja. Zijn de heren van stand bezig de politiek in te gaan? Nee, dat zijn we niet. Ik ben wel benieuwd als er mensen zouden zijn die op ons zouden stemmen. Wat denk jij, Vito? Zullen die er zijn?
1: Nou, dat zou wel, dat zou best kunnen.
0: Zou je dat denken? Hè?
1: Ja. Tactisch zijn wel sterk.
0: Het is wel iets dat als ik tegen mijn pensioen aan zit. Ik zeg, maar misschien moet ik eens de politiek in gaan. Want dat kan je gewoon de hele tijd nog doen.
1: Ja,
0: toch?
1: Precies. Ik zie jou wel voor de politieke partij.
0: Zie je wel, ja, landgenoten. Zoiets zie je dat wel gebeuren, of
1: ik
0: niet?
1: Ik zie jou wel het...
0: Of zie je me meer als een rebellenleider? Dat kan natuurlijk ook.
1: Nee, dat niet.
0: Kijk, gelijk. Kijk, direct verandert je toon.
1: Nee.
0: Dus met andere
1: maar ik
0: woorden.
1: Vind jou wel. Heb je er nooit aan gedacht om de politiek in te gaan?
0: Nee, ik heb er niet aan gedacht. Nee. Ik ben ongeschikt voor de politiek. Omdat je daar nog geduldigheid voor moet hebben. Die ik niet aan de dag kan leggen, merk ik.
1: Ik heb het een tijdje heb ik het overwogen, weet ik
0: serieus?
1: Nog.
0: Serieus?
1: Ik heb wel vroeger wilde ik ook in de vakbond.
0: Ja, een vakbond?
1: Weet je, toen ik vooral met mijn studie zo begon. Ja. En ik, weet je, ik had een heel ander idee van het HR-PNO-vak. Ik ben er voor de mensen, om de mensen te helpen.
0: Om ze beter, te maken.
1: Kijk, jij lacht, maar nee. Ik was wel gewoon
0: ik lach je toe.
1: Ik was wel zo van, ik was echt zo van vakbond.
0: Ja, idealistisch.
1: Mensen helpen, een beetje zo. Maar toen heb ik later begrepen, ja, daar
0: gaat het niet om.
1: Opleiding niet echt. Je bent er eigenlijk voor de manager. Maar goed.
0: Je bent
1: er
0: vooral voor de manager. Nee, dus. Je moet het goed zeggen. Je bent het om de positie van de manager te beschermen.
1: Nou, nee.
0: En de slecht nieuwsgesprekken over te nemen.
1: Nee, je bent een beetje om de cultuur te bewaken. Zo moet je dat noemen.
0: Ja, zo kan je het ook noemen
1: maar
0: inderdaad.
1: Maar toen heb ik het wel overwogen. En ik heb op een gegeven moment zelfs twee introlessen. Je hebt bij PvdA, dat heet het niet meer. Daar heb je een soort
0: school.
1: Roos. Ja. Een soort rosa.
0: Die bestaat nog steeds.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Dan moet je, dus ik weet nog dat twee keer. En ik denk, ben ik een keer bij een... Zo'n stadsdeelvergadering, weet je, om te kijken.
0: Hoe dat gaat.
1: Maar ik zie mensen gewoon soms op hun telefoon zitten. Totaal ongeïnteresseerd leek het.
0: Ja.
1: En toen, het gaat zo langzaam dat ik denk, nee,
0: nou ja,
1: dat gaat hem niet worden.
0: Kijk, als je het systeem wil veranderen, dan ga je dat om...
1: Net als jij, dat geduld zou ik gewoon niet hebben. En weet je wat ook

0: is. Dus je moet toch een beetje op mij.
1: En weet je wat ook is? Je moet ook. Je onderhandelt, hè?
0: Ja.
1: Dus als ik zeg van nee. Dat is fout. Maar dan, als jij iemand niet meekrijgt, dan moet jij leren om een beetje geven.
0: Moet je met 10% geven. Oh. En dus het idee van 100% gaat naar 60%.
1: Ja. Maar dan heb je toch iets gewonnen.
0: We hebben toch iets gehaald. Of, we hebben toch iets binnengehaald voor
1: of
0: de mensen.
1: Moet, je wil stemmen van die ene.
0: Ja.
1: Dus ja, maar volgende keer als ik wat kom, moet jij
0: dan
1: wel.
0: Dan moet
1: jij
0: met me meestemmen.
1: Weet je, nou, maar dat, toen dacht ik... Gaat hem niet worden.
0: Dat gaat hem niet worden?
1: Nee. En ook niet vakbond is het ook niet. Want een tijdje zat ik wel een keer te kijken.
0: Ja, vakbond. Het, opkomen voor de werkers van Nederland.
1: Of ik naar FNV of vakbond. Vroeger in de OR en dat soort dingen.
0: Vakbond maar, stelt niet veel voor meer, hè? Toch? Laten we eerlijk zijn.
1: Maar ik zat meer een beetje daar te kijken. Jij hebt ook zo'n discriminatiebureau, toch? In Nederland.
0: Je hebt er een hoop. Ja, antidiscriminatie.
1: Ja, precies.
0: Ja, ik weet niet. Je hebt verschillende organisaties nu volgens mij.
1: Dus vroeger had ik wel zulke
0: idealistische samenstelling.
1: Ja, ik dacht van het goede doel.
0: Ik heb die niet gehad.
1: Nee. Jij dacht meer jezelf.
0: Nee, dat niet. Ik zag me meer als rebellenleider die vanuit de jungle vocht of zo.
1: Jungle commando.
0: Nee, dat niet. Ik zei rebellenleider vanuit. Ik vind het jammer dat je gelijk die associatie maakt.
1: Nou, ik denk jungle commando, jungle.
0: Nee.
1: Ik denk jungle commando. Ik zie jou wel vechten.
0: Ik heb het woord commando niet in. Het enige woord wat ik heb gezegd dat ik vanuit de jungle...
1: Wat?
0: Hè?
1: Wat zou je vanuit de jungle...
0: Vrijheid... Waarom zeg je geen Che Guevara of zo?
1: Nou, als ik naar jou kijk, dat zie ik Jungle Commando. Ik zie geen Che.
0: Ik zou het goed doen op zo'n of t-shirt, denk ik.
1: Nou, maar Juna Fridema. We hebben het daar al over gehad.
0: Nee.
1: Jij bent niet de man met wapens oppakken.
0: Ja, nou maar Fridema.
1: Jawel. Dat heb je gewoon...
0: Ik heb niet gezegd dat ik Fridema. Ik heb gezegd, ik ga geen oorlog voor iemand anders vechten.
1: Nee, voor niemand. Dus ga jij nooit oorlog voeren?
0: Nee, voor mezelf wil ik hem wel voeren, natuurlijk.
1: Voor jezelf?
0: Ja.
1: Hoezo?
0: Als die rebellen... Niet eenmans.
1: Nee, je hebt al gezegd...
0: Het begint met eenman, hè?
1: Je hebt al gezegd, you are no reincarnatie van Bonnie.
0: Nee, dat ben ik. Ik vecht geen oorlog in opdracht van het groot kapitaal. Laat me het zo zeggen.
1: Oké. Okay. Huh?
0: Dat doe ik niet, nee.
1: Che Guevara zou kunnen.
0: Ja. Huh? Je kan hem ook Che noemen. Sommige mensen noemen hem al zo. Hè?
1: Okay.
0: Wist je dat? Of dat wist je niet?
1: Nee.
0: Bij deze vertel ik het je dan maar.
1: Jij bent geen fit man.
0: Nee.
1: Jij bent peace.
0: Ik ben wel peace. Als het,
1: beetje Gandhi-stijl, weet je? Ze slaan je moet niet terugslaan.
0: Ik buig mee als riet.
1: Je buigt gewoon.
0: Ik buig mee als riet. Want riet komt altijd weer terug, zie je niet?
1: Ja.
0: Dames, ik doe het hiervoor in de studio van hoe je... Als buigend riet. Wanneer je denkt dat je hem opcijfert, dan kom ik weer terug. Woesh. Zo is het ongeveer.
1: Ja, dat zag je bij... Je hebt die film toch wel eens gezien van Gandhi?
0: Ja, die heb ik gezien.
1: Dan liepen ze in rijtjes en dan werden ze echt met die bamboe...
0: Werden ze geslagen.
1: En dan kwam de volgende. Klopt. En het was echt... Nou, dat was echt verschrikkelijk om te zien.
0: Dat is verschrikkelijk om te zien. Maar uiteindelijk zie je dat dus de tegenstander hopeloos wordt als de mensen maar blijven komen.
1: En op een gegeven moment ga je een gevoel krijgen van, tenminste normaal als je mens bent, hè?
0: Natuurlijk ben je mens, want uiteindelijk als jij in een land zit, zijn die mensen die daar komen, zijn op een gegeven moment je familieleden, je dit, je zus en je dat.
1: Maar ook als je iemand slaat en die slaat niet terug,
0: dan
1: op een gegeven moment ga je denken van, je scheldt niet terug. Weet je, kijk, als hij terug scheldt of slaat, dan ga je denken van,
0: dan heb je nog een aanleiding voor mee, ja,
1: maar
0: klopt.
1: Maar nu denk je een beetje op een gegeven moment van...
0: Nee, dat is waar. Dat is
1: wel kunnen, omdat
0: geweldloos verzet. Je moet die slag nemen, maar het is een psychologische oorlogvoering. Ik vind dat, het lijkt me heel moeilijk om daar de massa van te overtuigen. Maar als je in staat bent om dat te doen, dan betekent dat je een vorm van grootsheid hebt. En natuurlijk zullen de mensen roepen, maar Gandhi stond niet zo boos tegenover zwarte mensen. Dat klopt ook inderdaad, maar
1: Martin Luther King heeft ook veel van hem overgenomen. Wat dat betreft,
0: Martin Luther King, Nelson Mandela. Dat klopt. Nou heeft Mandela natuurlijk wel geweld gebruikt, hè, op een bepaald ogenblik. Maar
1: begin van zijn carrière toch?
0: Ja. Ze hebben zeker verzet gepleegd. En ik denk dat het ook heel legitiem was. Maar ja, zo zie je me ook weer, hè, dames en heren. Het verschil tussen een terrorist, want Mandela stond te boek als terrorist, ook hier in Europa, hè, trouwens.
1: Maar hoe komt dat in die tijd, hè? Laten we zeggen Martin Luther King, hè? Dat wel dus massaal de zwarte mensen de straat op gingen. Weet je, dit soort dingen ondergingen. Weet je, bespuren. Ze gingen door. Terwijl nu de generatie nu denkt zo, hey.
0: Omdat er ook sprake is van waarachtige leiders. En mensen die echt leiders zijn. En die een volk kunnen inspireren. En net in de break spraken

0: bijvoorbeeld over Ibrahim Traoré. Hè?
1: Ja.
0: De huidige president van Burkina Faso en van de Federatie van Sahelstaten. Dat is een van de personen waarvan ik zeg dat los van het feit dat hij een duidelijke visie heeft, ook charismatisch leiderschap. En dat charismatisch leiderschap, ja, dat hebben we bijna niet meer. Ook niet in de politiek. Want als je nou zegt, Geert Wilders is een charismatisch iemand, nee. Het is iemand die op basis van haardzaaierij en dergelijke stemmen wint.
2: Dus het is eigenlijk zo gewoon, bijvoorbeeld ook in de US, het is eigenlijk gewoon pech.
0: Hoe bedoel je?
2: Dat hij er niet is.
0: Nou, die mensen zijn niet.
2: Die worden eens in de zoveel tijd geboren.
0: Ja, net als de Maradona's en Messi's van deze wereld. Die worden niet ieder jaar worden die uit de academies voortgebracht.
2: Maar in de jaren 60, laten we zeggen Martin Luther King. Dan weet je Malcolm X, Huey Newton. Waren er toch een paar
0: Zijn periodes dat je
2: dat
0: dus...
2: Dat is een heleboel.
0: Ja, precies. Maar ook vlak na de onafhankelijkheid. De eerste landen die onafhankelijk werden op het Afrikaanse continent. Nkrumah, Lumumba, Sankere. Dat zijn allemaal mensen die in een bepaalde periode, en je ziet dus met hoeveel geweld ze zijn om het leven zijn gebracht of afgezet zijn. Dat is wat de mensen vrezen. In mensen die kunnen inspireren, die een visie hebben en die een volk mee kunnen krijgen en begeesteren kunnen. Ik heb gezien bij Ibrahim Traoré dat er een burgerwacht is. Mensen wisselen elkaar af om 's nachts de omgeving van het paleis te bewaken. Burgers. Ne?
1: Ja.
0: Dames en heren, denk u eens voor dat u vandaag wordt opgeroepen om naar Den Haag te gaan. Om bij het Binnenhof buiten te slapen om het torentje heet het volgens mij, om dat te bewaken. Ja, denkt iedereen. Ja. Nou, dat zie ik mezelf niet zo snel doen. Maar het feit dat er dus iemand zit die de mensen zoveel hoop geeft. Ja. He, dat ze in staat zijn om ultieme offers te brengen. Met ultieme offers heb ik over je eigen leven. Ja, dan heb je te maken met een fenomeen. Alleen, ja, daar hebben we er niet altijd heel veel van. En soms is er een periode dat er heel veel zijn. Maar we hebben ook gezien wanneer ze er zijn, dat ze ook gewoon letterlijk en figuurlijk uit de weg worden geruimd.
2: Maar Che Guevara vond jij wel een charismatisch leider?
0: Absoluut, ja.
2: Fidel Castro?
0: Fidel Castro ook.
2: Nou ja, dus dat is gewoon een generatie. Hij wordt dus eens in de misschien 30 jaar.
0: Enkel
2: in
0: de zoveel tijd dat je zulke mensen hebt die een visie hebben, maar niet alleen een visie hebben die over kunnen dragen en die in staat is om de massa's te begeesteren. Ja, dat komt niet heel vaak voor. En ook in de Nederlandse politiek hebben we die figuren niet meer op het ogenblik. We hebben ze wel eens gehad.
1: Ja.
0: Maar op dit ogenblik, ja, alle rechtse politici zien er ook bijna hetzelfde uit. Vanaf Geert Eerdmans bijvoorbeeld en zo. Je kan nu al schetsen wat voor type das en jas en wat voor montuur. Ik bedoel, dat is allemaal een soort eenheidsworst. En de Mona Keizers van deze wereld. En over een aantal jaar zijn we die vergeten. Over wie hebben we het nog wel eens? Over een Den Uyl bijvoorbeeld. Of je hebt het over, er was een communist vroeger.
2: Van Acht.
0: Van de CPN. Nee, dat was ook een karakteristiek figuur. Niet mijn figuur. Maar ik bedoel maar even aan te geven. Dat kaliber hebben we niet. Jij kan niet bijvoorbeeld nu zeggen wie de minister van Binnenlandse Zaken is. Of van Buitenlandse Zaken bij naam. Toch?
1: Ja. Nee, klopt.
0: Dus op die manier gaat het eigenlijk tegenwoordig. Dus ja, en dat zie je ook bijvoorbeeld in een land als Suriname.
2: Dat je dat ook niet hebt. Of
0: leiders.
2: Maar worden die gemaakt of gekweekt? Of moet je daar gewoon eens in de zoveel tijd...
0: Eens in de zoveel tijd heb je het geluk dat er iemand opstaat. En er staan altijd wel mensen met grootsheid op. Maar die missen dan vaak bepaalde onderdelen in hun persoonlijkheid of hun manier van doen. En die moeten er hopen dat er dan andere personen zijn die gaten vullen. En dat ze tezamen iets kunnen vormen. Maar als je kijkt naar visionair beleid en je hebt het over Suriname, dan is dat Eddy Bruma.
1: Ja.
0: Visionair, hè? Die een visie had voor het land. Daarmee zeg ik niet, hè, dames en heren, dat de oplossing was geweest. Maar er lag een visie. Er is al een doordachte visie, ontwikkelingsvisie voor het land.
2: Maar daar gaat bijvoorbeeld de interview die we hadden het verleden week of twee weken terug.
0: Twee weken geleden volgens mij met Jos Goedschalk, ja.
2: Die zei zelf ook van, hij noemde het een roadmap,
0: klopt.
2: Een visie. Wat gaan we doen? Hoe gaan we dat met oil en gas? Hoe gaan we dat... Dat het er nog steeds niet is.
0: Nee, dat is er nog steeds niet. En dat is een niet alleen een gemis, maar ook een bijna strategische fout. Ik ga even naar Ibrahim Traoré. Die heeft nu een goudraffinaderij is hij gestart. Hij is een van de weinigen trouwens op het Afrika.

0: dan ze komt. En dus in plaats van alleen maar het goud uit te voeren, gaan ze het raffineren en dus waarde eraan toevoegen. Dus in plaats van dat die winsten in het buitenland worden gemaakt, worden die winsten nu, die blijven dan in Burkina Faso. En hoe komt het dat een land wat in oorlog is, laten we niet vergeten, want Burkina Faso is in een constante staat van oorlog, toch in staat onder deze omstandigheden een fabriek te beginnen. Een goudraffinagefabriek te beginnen. Wat doen andere landen die goud produceren? Ja, heel veel lekt er weg naar corruptie, naar middelmens en et cetera, et cetera, et cetera.
1: Maar als je kijkt, hè, bijvoorbeeld dit soort landen die wij net benoemen, of nou Niger bedoelt, of weet je, deze landen. Als je die gewoon vergelijkt met Suriname. Suriname is niet zo groot qua aantallen.
0: Nee.
1: Dus het zou veel makkelijker moeten kunnen.
0: Ja, maar,
1: om daar structuur in te krijgen.
0: Ja, maar niet als de helft van je bevolking, hè, van jouw kapitaal, menselijk kapitaal, niet in het land woont. Ja, zo simpel is het.
1: Ja, maar ook al wonen ze in het land. Corruptie bestrijden gaat moeilijker in Burkina Faso met zijn miljoenen dan in een Suriname.
0: Nee, ben ik met je eens. Maar je hebt wel
1: nog niet eens een miljoen.
0: Maar je hebt wel de mensen nodig en je moet daar dus een omgeving creëren waarbij het ook is dat die mensen ook daar kunnen zijn. Maar als je er meer dan de helft van je mensen al kwijt bent. Ja.
1: Ja, maar goed. Stel dat er een charismatisch leider opstaat. Dus die zou dat toch.
0: Nou, dat is één. Maar dan moet je ook nog een beleid hebben. Je moet ontwikkeling hebben. Dat Vito het zegt van. Nou, jongen. Die staat dan een keertje op zaterdag. En dan zegt hij tegen zijn vrouw. Nou, ik denk dat het tijd is dat we moeten gaan.
1: Ja. En dat je daar moet zeggen van waar het op staat.
0: En dat je daar moet zijn. Nee, maar benoemen. Maar dat je dat ook voelt. Maar zolang dat er dus niet is, gaat het niet gebeuren. Want stel voor dat we allemaal nu terug zouden keren naar Suriname. Er is geen werk voor iedereen, er zijn geen huizen voor iedereen.
1: Maar denk je dat zo'n persoon gevaar loopt als hij gewoon dingen hard gaat benoemen?
0: Altijd. Zodra je het benoemt en het is tegen het belang van het zogenaamde establishment, loop je gevaar. Niger is al 3-4 keer aangevallen.
1: Maar dat zijn veel grotere landen. Stel dat je Suriname. Stel in Suriname dat jij gewoon zegt van luister, dat en dat gebeurt er. Die heeft die die heeft die goudconcessies. Die doet dat.
0: Ja.
1: Die geeft het door aan zijn zoon.
0: Ja.
1: Dus je gaat gewoon dingen gewoon keihard benoemen.
0: Ja, dit is toch.
1: In Suriname zelfs?
0: Ja hoor. Want als je niet de instituties hebt om die mensen dan op een gegeven moment voor de rechter te brengen, te veroordelen en te dit en te zus en te dat. Als je dat dus niet hebt en die zwakke instituties maken namelijk dat het land daar niet op tegen bestand is. Want hoe kan het zijn dat iedereen, nou niet iedereen, maar een aantal mensen die verdacht zijn, hè, waarvan we al horen dat ze verdacht zijn, eerst rustig naar huis kunnen en dan alle tijd krijgen om te verdwijnen?
1: Nee, maar eigenlijk wordt, kijk, elke partij die roept corruptie bestrijden, maar
0: absoluut.
1: Ze noemen nooit harde dingen.
0: Omdat de belangen allemaal door elkaar lopen.
1: Maar stel dat er wel een leider is die dat gewoon benoemt. Ik ga dat gewoon benoemen.
0: It's gonna be interesting.
1: Gewoon van luister, je stem op mij, want dit en dit en dit.
0: Ja,
1: en
0: als die wat zegt, ongeacht welke politieke staat er, ik pak hem op en ik sluit hem op.
1: Precies, ik zie dat
0: hem of haar.
1: Want eigenlijk weet bijna 80% die een beetje politiek, die weet gewoon, die heeft die concessies, die doet dat. En stel dat er iemand is die dat gewoon benoemt binnen een partij.
0: Maar aan de andere kant, het feit dat we praten voor stel dat er iemand is, geeft ook aan dat die iemand er nog niet is geweest. En dan moet je ook afvragen, waarom is die iemand er nog niet geweest?
1: Ja. Omdat die ook meedoet.
0: En dat mensen meedoen, maar die belangen zijn in ieder geval veel te groot.
1: Of je doet mee.
0: Omdat
1: als jij boter op je kop hebt, dan wordt het een beetje lastig.
0: Politici hebben boter op hun kop. Ik bedoel, en niet alleen in Suriname. Het is geen Surinaams probleem, want we hadden het net over Donald Trump, corruptie alom. Hè? Ik bedoel, overal en nergens, maar ook daar corruptie. De mensen die in de DNA-zitting nemen, hebben ook nog belangen in dat land. Ja, andere mensen zijn beleidsadviseur ook nog een keer. Daarnaast verdienen ze ook nog een salaris als parlementariër. Ja, dan maak je dus wel een heel ingewikkeld systeem van. Want dat betekent dat degene die zou moeten controleren is bijna soms ook dezelfde persoon die ook dader is. Ja, en dan gaat het mis.
1: Ja.
0: Dan gaat het mis. Als ik mezelf zou moeten controleren.
1: Nee, maar we hebben net namen genoemd voor bijvoorbeeld Afrika. Als je die landen begelijkt, dat zijn gewoon landen veel groter.
0: Miljoenen, tientallen miljoenen
1: veel
0: mensen.
1: Veel lastiger. Ja. Maar die noemen gewoon op wat er gebeurt.
0: Ja.
1: Dan zou jij Suriname met zijn hoeveel? 500.000 mensen.

0: Zou je ook gewoon kunnen zeggen en dan.
1: Maar zolang je belangen in het geding komen. En onze gast die inbelde, gaf dat eigenlijk expliciet ook aan. Er zijn belangen op ministeries en mensen hebben belangen op die plekken waar dingen nu gebeuren die eigenlijk niet mogen gebeuren. Maar als jij daar een belang in hebt, dan ga je niet ingrijpen, want dan ga je in je eigen belang zitten.
0: Dat klopt, maar
1: en als dan daar tegenover staat dat ik zeg van ja, maar als je mij nu lastig gevallen, dan bos ik de hele coalitie waar ik ben. Ja, dan heb je een partstelling.
0: Dat klopt, maar jij kan ook een leider worden die gewoon luistert. Ik heb geen concessies, ik heb geen belangen. Ik wil gewoon het beste voor Suriname, laat me het zo zeggen.
1: Ja.
0: Ja. Klaar?
1: Ja, dus zeker.
0: Als ik het benoem, jij kan me niets doen, want wat ga je me doen?
1: Ik ben het helemaal met je eens.
0: En nooit is zo iemand opgestaan dus.
1: Diegene hebben we niet gezien.
0: Want die heb je wel, dus die namen die je net noemt, nou ja, daar gaan ze natuurlijk ook graven. Mandani in New York gaan ze natuurlijk graven van.
1: Ah, die hebben ze al 3-dubbel gegraven, 4-dubbel voordat hij überhaupt een moslim die nu burgemeester van een stad wordt. Ja.
0: Precies, dus die gaan ze ook kijken, wat kunnen we vinden bij die? Nou,
1: hebben ze gedaan.
0: In Suriname, stel dat er iemand is, dan kan je mijn gangen naar gaan.
1: Suriname hoef je niet te graven.
0: Nee, je vindt het makkelijk.
1: Oh, maar wasabi.
0: Precies, maar als jij bijvoorbeeld dat niet hebt. Dus iedereen die heeft wel een belang.
1: Ja.
0: Want je zou ook kunnen komen van luister, je gaat niks kunnen vinden.
1: Iedereen heeft een belang. Het is net als iedere regering heeft te maken met de macht van de importeurs. Wie er ook zit.
0: Nou, dan is het wel jammer dus dat het zo gaat.
1: Maar dat zie je ook.
0: Maar denk je dat er dan stel dus dat er wel iemand zo op staat.
1: Ja.
0: Denk je dat er een politieke moord in Suriname zou plaatsvinden?
1: Ja, natuurlijk. Nee. Suriname is geen ander land, is niet anders dan alle andere landen. Dat hebben we wel eens gedacht. Maar totdat we dus een coup hadden, totdat we een binnenlandse oorlog hebben gehad. Suriname is niet anders dan andere landen. En belangen, die gaan ver. En mensen doen er heel veel aan om hun belangen te blijven verdedigen. En ook maar dat geldt ook voor de Nederlandse politiek. Want als je kijkt in het zuiden van het land bijvoorbeeld, hoe de internationale synthetische drugsmafia is geïnfiltreerd in bestuur en al die andere dingen. Ja, daarom krijgt Nederland ook de naam van narco-staat. Men hoort het niet graag, want die naam geef je graag aan anderen, toch?
0: Ja.
1: Maar als we kijken hier, als je hoort dat in het zuiden van het land, waar dan die productie plaatsvindt, dat daar pillen en dat daar Mexicaanse kartels komen. Nee, we leven hier in een wereld, dames en heren, die soms makkelijk lijkt dat het altijd elders gebeurt, maar het gebeurt ook gewoon onder je neus. En dat het bestuur wordt gedestabiliseerd, absoluut.
0: En weet je wat ook is met Nederland? Kijk, import worden wel eens partijen gepakt, hè?
1: Ja.
0: Maar export nooit.
1: Nee. Hetzelfde.
0: Dus het is eigenlijk mag je exporteren wat je wilt.
1: Ja.
0: Gewoon. Hebben wij er geen last van?
1: Ja, hebben we er geen last van? Nee, make them agree.
0: Export worden, want in het zuiden van het land, dat was eigenlijk de pillen hoofdkwartier.
1: Ja, hoofdkwartier. Europees hoofdkwartier, hè?
0: Precies,
1: wederom trouwens, hè?
0: Maar export werd nooit.
1: Nee.
0: Hoor jij gewoon van, die gingen in de haven, die gingen naar buiten.
1: Nee, dat het ingevoerd wordt.
0: Het is ingevoerd, oké. Okay. Want daar hebben wij de last van.
1: Precies.
0: Maar export?
1: Nee, hoe net, Takkie? Nou, dan heb je trouwens. Is dat weer toch?
0: Ja, precies.
1: Ja, misschien geven ze een tip. Let op die blauwe container.
0: Ja, precies. Ga maar.
1: Weet je, een politieagent heeft me ooit een keer iets geleerd, hè?
0: Ja?
1: Ja, eigenlijk, het was zo simpel dat ik bijna dacht, maar misschien zeg, ja, dat wist ik al. Maar voor mij was het eigenlijk een eye-opener. Ja. Dus hij zei tegen mij van, luister, drugs en drugsvangst en al die andere dingen die we zien. Hè, als je wil weten als het invloed heeft gehad, moet je kijken naar de prijs.
0: Ja.
1: De prijs van hoe de prijs zich ontwikkeld heeft over een periode van een jaar, 2 jaar, 5 jaar, et cetera. Nou, wat blijkt dus nu? Dat bijvoorbeeld cocaïne, ik zeg maar even een voorbeeld, dat die prijs al jarenlang stabiel is.
0: Ja.
1: En die prijs kan alleen maar stabiel blijven als er voldoende aanvoer is. Pas als er ergens iets gebeurt in de aanvoer, stijgen de prijzen. Want dan komt er een tekort, ontstaat er dan. En de vraag die blijft natuurlijk hetzelfde.
0: Ja.
1: Dus zolang die prijzen niet spectaculair aan het stijgen zijn, betekent dat er sprake is van een constante invoer.
0: Dat klopt, ja.
1: Dus, en toen dacht ik van ja, eigenlijk had niemand me nog op dat moment, het is alweer een tijd geleden, zo simpel uitgelegd. Dat ik denk ja, want kijk naar de prijs van een ecstasypil. Is die nou echt veranderd? Nou, als die niet veranderd is, betekent dat er steady wordt geproduceerd.
0: Ja, dat klopt.
1: As simple as that. Maar ja, we hebben wel wat zwaardere kosten vandaag. Hè?
0: Ja, vanavond. Ben je vanavond, vannacht wakker? Niet als ik app, want elke keer als ik jou app en dan slaap jij gewoon.
1: Nou.
0: Het is net zo uit.

0: Guatemala.
1: Tegen Guatemala. Ja, leuk bruggetje inderdaad.
0: We hebben slechte herinneringen uit Guatemala.
1: We hebben zeer slechte herinneringen uit. En, maar we moeten wel zeggen dat in de thuiswedstrijd, ondanks dat Nacho niet heel sterk is voor de goal, moeten we wel in alle eerlijkheid zeggen, waren ze, ach, dat klas is beter dan Guatemala. Dat ik mezelf
0: even kans weggegeven.
1: Dat ik me even afvroeg van, hey, wat is daar gebeurd die ene keer, zeg.
0: Ja. Huh? Nee, toen uit bij Guatemala die beslissende wedstrijd.
1: Ja.
0: Er is iets gebeurd in de kleedkamer.
1: Dat denken we.
0: Het was een hele andere opstelling ook.
1: Ja, klopt.
0: Het was geen vertrouwde opstelling.
1: Ja, en dat stond niet op doel.
0: Nee, maar er waren nog meer. Dat
1: al moet ik zeggen dat de andere keeper een goede wedstrijd had gekiept.
0: Ja, maar er waren nog meer mensen dat je denkt van, dit is een hele. Er waren zeker vier, vijf man dat je denkt, dit was niet een vertrouwde opstelling.
1: Ja.
0: Daarna heeft Menso ook ontslag genomen.
1: Ja.
0: Ik denk dat er wel iets is gebeurd. Dat is alleen nooit naar buiten gekomen.
1: Wat zal er nou zo gebeurd moeten zijn dan?
0: Ik denk dat er wel een ruzie is gebeurd, denk ik. Want de manier hoe ze speelden, dat was ook gewoon. Je zag al in de wedstrijd van, nou, dit wordt niks.
1: Oké, wat vond je van Nacho? Hoe vond je Nacho spelen?
0: Dus de 0-0. Ja, de eerste keer bij die 0-0, toen dacht ik, nou, dat hou ik niet vol. Ik ga slapen en toen wonnen ze nog met 2-1.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, nu denk ik, ik blijf wachten.
1: Ik blijf zitten, want dan moet je het weer van mij horen anders. Ja, hè?
0: En dan, het bleef 0-0. Ik vond Nacho stabiel spelen, alleen voorin. Of die bal was te laag, de voorzet, of te hoog. En ik vind voorin mist het kwaliteit.
1: Voorzetten zijn abominabel. Ja.
0: En niet een klein beetje.
1: Klopt.
0: Dat je denkt bij jezelf, je kan een corner of een vrije trap voorzet, kan je hoef je niet elke keer kniehoogte te geven.
1: Ja.
0: En was het de bedoeling om het kniehoogte? Het was echt dat ik denk.
1: Te vaak, hè?
0: Te vaak dat ik denk, ja, zonde. Weet je, daar ben je eindelijk voorin en dan gebeurt dit. Maar achterin, middenveld, ze hebben eigenlijk niks weggegeven.
1: Nee.
0: Dus totaal geen gevaar. Dus dat zat goed, maar ik vond aanvallend. Kon het wel beter.
1: Aanvallend is het, zit daar het zit de bottleneck een beetje erin. Hè? Er is geen spits. Ik moet je zeggen dat ik zelf Nunnally liever op de vleugel zie.
0: Die was ingevallen, hè?
1: Ja, ik vind hem actiever. Ik vind hem explosiever. Neemt natuurlijk wel risico. Maar ja, je moet wel iemand voorbij. Want Guatemala die trok ze natuurlijk massaal terug.
0: Margaret en Kerk, wat speelde nu voor Margaret Noordwijk?
1: Margaret vond ik niet sterk spelen. Ik vond hem vaak een beetje te traag reageren op sommige momenten. En juist op momenten dat je een beetje gif van Margaret vroeg, dan miste dat, vond ik. Dus dat vind ik van Nunnally heeft nog wel een bepaalde explosiviteit. Zijn voorzetten waren trouwens niet beter dan die van de rest. Maar het was erg opvallend. Kerk, ja. Ik heb nog nooit zoveel trucjes van Kerk gezien. Hè?
0: Ja.
1: Misschien zou het wel een positief iets zijn natuurlijk. Misschien zit hij lekker in zijn vel. Maar ja, ik weet het niet. Ik heb niet het idee dat we daar de oorlog mee gaan winnen.
0: Nee, en Lonwijk speelde ook voor een beetje spits of achter de speler.
1: Een soort van, ja, Lonwijk, ja.
0: En hoe vond je Jupitana?
1: Ik vond Jupitana geen sterke wedstrijdspeler.
0: Dat is nummer 10.
1: Ja. Nee, hij is niet Jupitana is toch niet nummer 10?
0: Jawel, hij speelde met nummer 10 de laatste
1: keer. Ik dacht dat het Ferrari was, nummer 10.
0: Nee, die kwam erin.
1: Nou, Jupitana.
0: Als je moet kiezen, Jupitana of Ferrari? Want die spelen een beetje hetzelfde. Want
1: nee,
0: later ging jij erin, kwam Ferrari erin.
1: Ja, dat wel, maar ik vind niet dat ze hetzelfde spelen, hoor.
0: Nee, maar dezelfde positie, een beetje aanvallende middenveld.
1: Ja, dan kies ik dan. Ja, dan moet ik kiezen uit twee kwaden. Dat is in dit geval naar Jupitana, kies ik dan.
0: Ferrari, ben je helemaal geen fan van, hè?
1: Ik ben geen fan van Ferrari, want Ferrari legt het er te dik op. In
0: hoezo,
1: de zin
0: wat
1: van.
0: Te dik?
1: Nou, het is iets te. Het is,
0: hij speelt Sabi Mang.
1: Iets te veel grandeur. En terwijl ik toch vind van. Ja, kom.
0: Dat heet flair.
1: Ja, maar flair moet je ook staan.
0: Ja, je vindt het niet staan.
1: Nou, kijk.
0: Social media wordt veel gevraagd. Of Ferrari moet spelen of Ferrari moet spelen.
1: Ik weet het, maar ik kijk natuurlijk ook naar rendement, hè. Ik zie ook heel vaak balverliezen. Heel vaak ergens op het middenveld.
0: Je bent wel erg Europees, balverlies.
1: Nee. Hij leidt veel balverlies. En risicovolle ballen vind ik een beetje te veel. En dat kan je spelen, hè.
0: Ja.
1: Dat kan je spelen. Ik bedoel, Olysee speelt ook risicovol voetbal, toch?
0: Ja.
1: Maar ja, ik heb al een naam genoemd, dus dan weet je al een beetje hoe ik erin sta.
0: Ja, dan kom jij met Ferrari of Odyssey. Nou, dat is ook weer. Dat is wel een verschil, een fiets of een Ferrari.
1: Natuurlijk is dat een verschil. Maar dat is een verschil wat Ferrari ook moet weten, dat er een verschil is.
0: Ja, maar af en toe doet hij gewoon. Je moet wel ook wat, hè? Even aannemen met een beetje met de hak of zo.
1: Daar heb ik kerk al voor, toch?
0: Ik vond Jupitana ook niet goed, hoor.
1: Nee, Jupitana was niet goed. Die was niet goed.
0: Dat was ook dat je.
1: Nee, denkt, was niet best. Die speelde geen beste wedstrijd. Nee.
0: Nou, we gaan het zien.
1: En wat me trouwens ook opvalt, los van de voorzitter bij Nacho. Ja, mensen, we zijn een beetje aan het klagen. Maar we willen alleen maar het beste. Schieten op doel.
0: Dat is ook niet.
1: Dat is niet best.
0: Moeilijk ook.
1: Dat is moeilijk.
0: Ja, ik weet het.
1: Soms denk ik wel, Etta Burnett, die is de man met de beste trap. Of niet?
0: Ik vind dat gebreid tot je bijna in de 5 meter gebied. Op een gegeven moment moet je gewoon schieten, dan hoop je dat die van richting verandert. Of ik weet niet wat, maar je moet wat. Ik vond tweede helft gewoon dat ze wel wat opportunistische spelen. Wat eerder de voorzet.
1: Ja, maar toen kwamen die mensen van Guatemala er ook meer uit. En toen zag je wel dat er. En er waren gewoon wel kansen. Alleen. Ja, bij Suriname is het een beetje de vraag wie de doelpunten moet maken. Toch? Ja.
0: Nee, dat klopt.
1: Daar zit het probleem in. Trouwens, mag ik nog even terug naar onze vorige discussie? Ja. De straatprijs van cocaïne schommelt in Nederland al sinds 2008 stabiel rond de 50 tot 60 euro per gram. Sinds 2008, dames en heren. Dat eventjes, ter plekke is bijna 20 jaar lang is de prijs stabiel. Ik kon er namelijk niet omheen om dat toch even op te zoeken. Nee, Nacho vind ik wel opvallend genoeg, ook onder Fraser. Ik vond ik ze eigenlijk wat meer opener spelen dan ik had verwacht. Toch?
0: Ja. Nee, ik vond ze niet dat zo weten, maar aanvallend moet het wel wat beter.
1: Dat moet
0: ik
1: beter.
0: Jammer dat Peru er niet is, de spits van West Ham United.
1: Peru kwam alleen maar toen hij naar de WK kon gaan.
0: Ik weet niet of hij nu heeft geweigerd of zo.
1: Nou, ik heb voor hem ook. Hij kan makkelijk Surinamer zijn, want hij verdient genoeg in Engeland om over die grens uit te komen. Daar zelfs hij niet bang voor te zijn.
0: Maar nu heeft hij al voor Suriname gespeeld, dus Nederland zelf zit er niet meer in. Dus ik weet niet waarom hij er niet bij is. Ik denk dat hij heeft geweigerd.
1: Ja, dat zal wel weer. Maar zo, hij stond al niet te trappelen, volgens mij. We hebben een beller, Vito. Goedenavond.
2: Goedenavond, met Anne. Hallo
1: Anne, hoe gaat het?
0: Hallo.
2: Ja. Ik wil wat doorgeven van Dolph Jansen.
1: Dolph Jansen, we luisteren.
2: Ja, Dolph Jansen heeft een opmerking gemaakt. Wie genocide pleegt, mag in vrijheid spreken.
1: Oh, kijk eens aan.
2: En wie er tegen protesteert, wordt opgepakt. Nou, dat is wel pakkend, toch?
1: Ja. Dat is zeker pakkend, ja. Want dat is echt wel iets wat nu actueel is. Ja.
2: Ja. Okay. Hij zegt, ik zag op Blusky beelden van actrice Suzanne Sarandon, die werd gearresteerd omdat ze protesteerde tegen de aanwezigheid en de speech van Benjamin Netanyahu bij de VN in New York.
1: Ja.
2: Het commentaar bij de beelden was volgens mij een perfecte samenvatting van de realiteit waarin we verzeild zijn geraakt. Dus iemand die genocide pleegt, mag in vrijheid spreken.
1: Ja.
2: En iemand die zijn stem verheft tegen genocide wordt opgepakt.
1: Oké, okay. Nou, duidelijk.
2: Het is wel raak, hè?
1: Het is absoluut raak, ja.
2: Ja, het is niet anders.
1: Het is helaas niet anders, inderdaad.
2: Ondanks ik hoor van ja, het gaat nu beter en zo, dit staakt het vuren, worden mensen nog steeds vermoord, hè?
1: Dat is allemaal waar, ja.
2: Gaza.
1: Nou, dankjewel, Anne.
2: Dagelijkse kost.
1: Oké, okay. Bedankt voor je bijdrage.
2: Ja,
1: ja?
2: Alsjeblieft.
1: Oké, okay, ja. Bye-bye. Ja. Hi. Nacho, we wensen Nacho natuurlijk het beste toe voor Guatemala. Hoe laat begint de wedstrijd?
0: 2 uur.
1: 2 uur?
0: Ja. Dus ben je er in je shirt? In je Nacho shirt?
1: Ik denk dat ik in blote borst ga kijken.
0: Dit keer wel?
1: Ja. Maar dan kan mijn hart, hand dichter op mijn hart.
0: Je hebt gewoon panje aan?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké.
1: Okay, standaard. Nee. Maar sowieso als ik thuis ben, hè.
0: Oh, dat is, zo loop je rond?
1: Ja, dat is altijd.
0: Maar ga je niet zo even naar de poort of zo even toe boodschappen?
1: Snel zo even naar de brievenbus.
0: Gewoon in een panje.
1: Bij mij zijn ze al gewend.
0: Sofutu.
1: Ja, wat?
0: Sofutu.
1: Tuurlijk.
0: Ja.
1: Awasa dansend naar beneden.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nee, moet kunnen gewoon.
1: Heb je me wel eens Awasa zien dansen?
0: Nee.
1: Nooit?
0: Nee, doe het straks even.
1: Wie? Kom op 2 uur bij mij kijken.
0: Ja?
1: Oké. Okay. Dan dans ik de televisie aan.
0: Oké.
1: Okay. Ja?
0: Nee, dat is heel goed.
1: Ja, zo ben ik. Niet alleen Nienke Ples, hè. Nou, is ook uw favoriete presentator hier bij Radio Mart.
0: Die kan het ook even.
1: Die kan het.
0: Wil je nooit een workshop doen?
1: Mooi, ik ben gestopt met workshops geven, toch?
0: Oh, je bent gestopt.
1: Ja.
0: Het werd te veel voor je. Huh? Het werd te veel.
1: Je weet toch, ik moet ook een leven hebben, hè? Nou, toch? Ja.
0: Oh, ja.
1: Ja. Je hebt een vrouw, je moet rekening houden met die dingen, toch? Je wil ook leuke dingen doen met elkaar.
0: Ja.
1: Iets afhoudt dit, toch?
0: Ja. Bescheiden.
1: Ja.
0: Nee, dat is goed voor jou.
1: Mijn bijnaam is Awasa Krudene.
0: Ik had dit. Ja? Ik wist het niet.
1: Wist je het niet?
0: Nee. Ik wist het jongen. Niet. Maar, ja. Huh? Maar je blijft verrassen.
1: Ja, zo ben ik.
0: Want je is ook Pokémon. Als mensen je kennen. Niemand kent je als Pokémon.
1: Nee, niemand kent me als Pokémon.
0: Je bent
1: Mart,
0: hè?
1: Nee,
0: toch?
1: Nee. Ik sta niet bekend als Pokémon.
0: Die mensen hier die wisten niet dat je gewoon zanger was, voorzanger.
1: Nee, dat wisten ze niet. Nee.
0: Nee.
1: Ik weet dat collega Jerry heb ik in de uitzending gehad.
0: Ja?
1: En die zei me heel treffend: maar Gordon, niet dat je duidelijk was. Wat voorzanger.
0: Nee, je bent iemand voor een beetje achter het technisch.
1: Oh, maar je ziet er niet uit als een voorzanger. Ik denk,
0: hoe ziet de voorzanger eruit?
1: Nee, niet als ik in ieder geval.
0: Nee. Als je zo zou zien, zou niemand denken van, nou, voorzanger.
1: Nee, maar daarom ook, want Jerry toch niet altijd recht voor. Maar dat je ziet er niet uit. Ik denk, oh jee.
0: Huh? Oh jee.
1: Jee.
0: Huh? Met beroemde muzikanten ook nog.
1: Ja.
0: Dus dat waren ook niet zomaar mannen.
1: Maar het feit dat ik hun namen moet noemen om mezelf te legitimeren, dat is echt al genoeg.
0: Noem eens ook jouw naam.
1: Jawel.
0: Ja?
1: Jawel.
0: Je wordt genoemd.
1: Maar ik denk niet zo veelvuldig.
0: Nee,
1: dat denk ik niet. Nee.
0: Jij noemt wel hun naam, maar ik weet niet of ik noem
1: zeker hun naam. Ik moet ook zeggen dat hun track record wel zwaarder is dan die van mij.
0: Ja.
1: Zeker. Dus, althans, in dat genre.
0: Oké.
1: In een ander genre kan ik wel zeggen dat ik
0: misschien als je was doorgegaan, deed je ook mee. Weet je, af en toe heb je die soort kasekoreonie, weet je, optredens. Nou, als je was doorgegaan, dan
1: misschien
0: weet je,
1: hoor, denk je.
0: Ja, dan zie je ook meegeroepen. Soms heb je wel eens van die, weet je, die soort mix.
1: Ik ben nog nooit gebeld, dus nee, nooit.
0: Nee, het is te kort geweest. Het is te kort. Misschien als je had doorgegaan gewoon.
1: Ja, misschien.
0: Je, tot
1: nu?
0: Ja, tot nu of tot je... Ja. Is al bij 45 zo doorgegaan. Nou, dan kon het.
1: Ja, misschien wel. Of ik heb te weinig indruk gemaakt. Dat kan ook, hè?
0: Nou ja.
1: Ja, ik weet dat je schrikt van deze vorm van bescheidenheid.
0: Ja, dat is een beetje gek dat je dat zegt.
1: Ik laat een andere kant van mezelf zien.
0: Ja,
1: oké. Okay. Ja.
0: Ja. Nee. Maar, dat, maar zijn er zijn toch wel nog wel beelden? Kunnen mensen dat niet terugzien?
1: Ja, er zijn wel wat beelden, ja. Maar,
0: op YouTube?
1: Niet uit de Biggie Pokoe tijd, moet ik je zeggen. Maar
0: nee?
1: Er zijn wel andere beelden van mijn andere kluswerk. Ja, die zijn er wel te vinden, ja.
0: Maar niet als optreden.
1: Ik denk het niet.
0: Dat je staat daar.
1: Ik moet eens eventjes gaan zoeken.
0: Dat je als voorman, dus dat mensen kunnen
1: even zien dat het echt waar is. Dat bedoel je toch?
0: Ja, sommige mensen denken van, no, aan elkaar.
1: Aan het true, hè? Aan mijn Joku van Gordon, je praat maar. Altijd heb je praatjes, maar niks weet je inderdaad.
0: Ja. Dat mensen kunnen zien hoe je... Pokémon.
1: Dat het echt is.
0: Dat het echt is. Dat je echt voor publiek aan het zingen was.
1: Nou, ik heb wel een Poko trouwens.
0: Ja?
1: Het is dat je me dwingt.
0: No, maar er is toch een beroemde Poko die jij hebt geschreven, die gewoon heel bekend is geworden.
1: Ja, klopt. Dat is een nummer van LaRouche geweest, inderdaad. Ja.
0: Maar dat wordt ook erkend, hè, door LaRouche zelf. Door Isaac, die zegt gewoon...
1: Als
0: mensen vragen...
1: Nou, ik weet niet als ze hem vragen, maar...
0: Maar stel dat ze zouden zeggen.
1: Ja, dat kan er maar één antwoord zijn, ja.
0: Maar dat gaat hij ook zeggen, toch?
1: Ja, zoals ik hem heb, ken wel, ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Nou, maar ik moet ook zeggen, het is ook gewoon een pokoe waarvoor hij ook gewoon gebeld had. Dan zeggen, kan ik die pokoe nemen?
0: Oh.
1: Keurig.
0: En dan is het uitgedraaid van, kan je hem niet laten horen aan de luisteraars dan? Is hij niet ergens?
1: Ja, hij staat ergens op een album. Ik weet niet welke, maar LaRouche bestaat al om en lang. Die hebben om en albums.
0: Het staat toch niet op een album? Je kan hem toch gewoon intikken?
1: Nee, hij staat op een album. Ja, in die tijd werden er nog albums gemaakt, hè?
0: Oh, je kan hem niet los vinden.
1: Hij staat er niet los op, nee.
0: Nee, hij staat niet los op YouTube.
1: Maar ik heb wel eentje die ik kan laten horen van hoe ik klonk, hoe ik jonger was.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: nog jonger dan ik nu ben, bedoel ik daar eigenlijk.
0: Ietsje jonger.
1: Te zeggen.
0: Ietsje.
1: Ietsje jonger. Ben je er klaar voor?
0: Ja, we zijn er klaar voor. Okay. De luisteraars, we zijn er klaar voor.
1: Luister te huiveren.
0: Laten we kijken of we zijn stem herkennen.
1: Ja. Oké, we gaan. Wacht. Waar de intro, hè?
3: Hoe dan ook, hè? Hoe dan aan
4: toch?
3: We play een klassiek, zonder Baltori. Wat klassiek we play, hè? Wat klassiek we play, een Strauss.
1: Mooi.
3: Strauss. Ja, wat origineel Strauss.
4: Next.
1: Intro?
3: Wat
1: is dat wat toch? Voor de kennis, hè, dit was het begin van Santo Nakimi van Kaseko Master, maar die hebben we hier gebruikt. Maar let op.

0: ja, ja, ja. Huh?
1: Nou, ik hoor je toch wel je stem, hoor.
0: Ja, hoor je toch? Is het te herkennen?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ik hoor het wel, ja.
0: Oh, je hoort het. Oké, okay, ja. Dan ben ik wel blij om te horen dat je dat hoort, ja. Het klinkt een beetje lichter dan het nu is.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, minder roestig.
0: Is dat nog wat minder slijtage? Of toen in die tijd?
1: Hier gaan we.

0: Ja, man, hè? De boys nog maar hoor wie. Hè?
1: Ja.
0: Te sukumi da yusa fenimi. Echt een zware taal, no?
1: Hè? Ja,
0: hoe piste dat
1: hier? Hoe heette de band?
0: Fabulous Outlaw heette de band. Dat was een band jeetje, volgens mij is dit in 19. Ik vermoed dat het in 1992 is.
1: 92?
0: Ik denk dat het 92 was ongeveer. 92, 93, misschien 93 uitgekomen.
1: Maar dat was dus na Young Sound?
0: Dat was ja, na Young Sound, ja. Klopt.
1: Klopt. Oh, okay.
0: En toen wilden we dus eigenlijk een soort mix maken van allerlei soorten muzieksoorten. En het was een beetje reggae gebaseerd, maar dat ging alle kanten op natuurlijk. En dit was het experiment. En dit was eigenlijk het meest populaire nummer, die niet zo populair is geworden, maar wel ons meest populaire nummer.
1: Voor jullie zelf?
0: Zeker, voor onszelf.
1: Okay.
0: Let maar op. Althans, hij moest nu beginnen. Nu. Tja, effect al.
1: Ah, hij is steeds intro.
0: Ja, je weet, we zijn intro, man. Hè? Moet even pleien.

0: Aj baja memory lane. Huh?
1: Yeah, yeah.
0: Da dosta poku lobby dresi.
1: Mm-hmm. No.
0: Ja, er staan er een paar, staan er in ieder geval nog op. Dat was toen nog een...
1: Onverwacht.
0: Een cd, hè?
1: Ja.
0: Ja. Van mijn Krasicco-periode is er niet zoveel overgebleven,
1: nee,
0: volgens mij.
1: Er is helemaal niks meer online. Toen was het nog geen online, echt.
0: Ja, tenzij iemand... Nou ja, dit is... Ik heb dit pas jaren daarna opgezet, toen het pas YouTube kwam, hè?
1: Ja, en dus daarna, dus er zijn niet oude dat je zegt van, nou, je vindt er eentje dat je...
0: Ik weet het eigenlijk niet. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar nooit op gezocht heb.
1: Ja, ik zie hier eentje, nog eentje.
0: Wat zie je dan?
1: Toevallig eentje gewoon.
0: Welke dan?
1: Je moet op Young Sound, Stranakondre.
0: Stranakondre?
1: Ik weet het niet.
0: Oh.
1: Ja.
0: Is dat niet te lang? Oh, ik ben even benieuwd welke het is. Dit was niet ons beste album.
1: Ik zie ook een foto van jou gewoon.
0: Ja, inderdaad.
1: Een blauwe shirt.
0: Ja. Nee, niet blauw shirt. Ik heb een bruine jas aan, maar dat ben ik niet.
1: Nee, je hebt ook eentje met... het komt even voorbij.
0: Wacht even.
1: Nou, laat die maar even horen.
0: Nou, even kijken. Ja. Dat was Euroristi liedzang Vivian, neef Jackie op de drums en Gordon Kruden aan backing. En Clyde Essenboom. Ja, die zeker. Wacht even, maar ik heb... volgens mij ben ik dit, als ik me niet vergis, hoor. Jeetje, Vito.
1: Hoezo, wat?
0: Wacht. Deze poek is volgens mij, dit ben ik zelf. Je ziet.
1: Oké.
0: Dit was live in de Melkweg opgenomen.
1: Laten we even horen.
0: Ah, dit ben ik.

0: Dit werd live opgenomen in de Melkweg.
1: Ja.
0: Dus de Melkweg was speciaal afgehuurd om deze opname te doen. En voor deze heb ik een contract moeten tekenen bij Dureco.
1: Oké. Okay. Dus dit ben jij?
0: Hey, dit ben ik, ja. Toen ik nog jong en hoog zong.

0: vermoed dat ik 18 was of zo, denk ik.
1: Nou ja, met beroemde muzikanten.
0: Ja, ja, zeker, zeker, zeker. En als je dat ding bekijkt, hè, dan zie je dus een andere foto voorbij komen van een andere groep met wie we onder dezelfde boekingsbureau zaten. Revelation Time, die nog een hit hadden met Ruud Gillet, South Africa. Hè?
1: Maar het staat er ook bij, hè?
0: Wat staat erbij?
1: Ja, als je kijkt van met Dureco, ja. Melkweg, nou daar staat Lead Vogel Euroristi, de hele.
0: Ja. Ja.
1: En Gordon Krude,
0: ja.
1: Harvey Eijk Scratchy,
0: ja,
1: Vivian Eijk, neef Jackie Drums,
0: ja, man.
1: Backing
0: ja.
1: Vocals.
0: Ja.
1: Pearl Risty ook op basgitaar.
0: Die speelde ook bas al toen, ja.
1: John Nora.
0: Ja, klopt. John vocals. Nora uit Amsterdam Noord.
1: John Selbin,
0: ja.
1: Gitaar. Stanley Best, sax.
0: Vito, ik ga ingrijpen. Het is bijna 10 uur. Hartelijk dank voor het luisteren. Ook naar mij, hè, in mijn tijd. De heren van Stam, we zijn er volgende week weer. Bye bye en swai swai. We gaan eruit.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te kapseizen. Het gaat om de Nautilus, een kolencarrier waarin water de machinekamer binnenstroomt, vermoedelijk door een gat in de romp. Hulpdiensten proberen met man en macht het water weg te pompen om zo het zinken te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels in die door kunstmatige intelligentie worden aangestuurd om Russische drones neer te halen. De wapens zijn onder meer op bruggen in de hoofdstad Kiev geplaatst om snel oprukkende aanvallen te stoppen. Het nieuwe systeem is een goedkoper alternatief voor dure afweerraketten zoals het Patriot-systeem, waar een tekort aan munitie voor dreigt. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er inmiddels al verschillende drones met AI-geweren uit de lucht geschoten. In het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. En in Roemenië mogen jagers vanaf nu elk jaar bijna 1000 beren afschieten, ruim 2 keer zoveel als voorheen. President Nicu Sordan heeft de nieuwe wet ondertekend om het stijgende aantal gevaarlijke confrontaties tussen mens en beer terug te dringen. In het afgelopen jaar kwamen er in Roemenië bijna 30 mensen om door een berenaanval. Maar natuurbeschermers waarschuwen dat de maatregel het krimpende leefgebied van de dieren niet oplost, maar wel plezierjagers aantrekt. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat, nummer 2 in Amsterdam-Oost. Een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op njoendraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Maar de radio en de Njoendraver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in fastfood. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis

Goedenavond luisteraars, het is weer maandagavond hier bij Radio Mart. Royal Voices in uw huiskamer. En ja, uw gastvrouw Marijke Marie. Met als doel een lekkere warme sfeer in huis te brengen. En ja, het is maandag. Zoals u weet starten we met het begroeten of de zegen die we willen hebben. Voor het programma Wakaboeng, dat alles goed zijn verlopen vindt. En ja, dan heb ik de begroeting. Oh ja, mevrouw Lea Velter, groetjes van Marijke. En natuurlijk ook onze toneelgroep Moxie Patu. Ja, en als je behoefte hebt om toneel te spelen, sluit je gewoon lekker aan bij ons, Moxie Patu.

ja, als hij zo doorgaat, wordt het zeker, zeker een super mooi hot item. Volgende stap, gewoon brengen naar de winkel. Het moet bij de Albert Heijn in de winkel zitten, onder ijsjes. Super. Wat gaan we nog meer doen? U weet het, we starten met het weinige. Dan krikken we hem op, want dan hebben we de eye-opener, hè, op die ei. En dan hebben we de ganja time. En after the breaks en pauze, dus nieuws en dat soort dingen, dan starten we met programma 2, deel 2 van Royal Voices. En dan gaan we het hebben over love time, oftewel time for love. Like for droplijen en takking, time for love. En after that, dan gaan we weer afbouwen, weet je, cool down the page, Mr. Gregory Isaac. En dan heb ik mijn tijd om alles weer mee te nemen en de liefde voor u achter te laten thuis. We gaan luisteren naar Luciano. Want nu, als we op het programma, we gaan starten. Luciano die gaat ons die strength geven. Luistert die heel goed. Want we need the strength to see tomorrow.

Ja, wel, luisteraars, dat was Luciano. En dan wil zeggen dat er nou pit in het programma komt. Want ja, in dit soort de Sandista komt er geen, mag je niet praten. Want naja, Bingi style. We gaan luisteren naar Mr. Uncle Bob, the guy himself.

0: Jawel, luisteraars. Jawel, dat was Chronix. U hebt daarvoor ook nog geluisterd naar Luton Fire. Maar ik kreeg van die Mac een verrassing. En ik ben er best wel trots op. Het is mijn eerste, hoe noem je dat? Dub dat voor mij gemaakt is. En straight from Canada. G-Mac heeft zijn tijd genomen om iets leuks voor mij te doen. En ik ga het graag met u delen, of ik wil het graag met u delen. We gaan even luisteren wat D-Mac te zeggen heeft.
1: This is D-Mac representing Marijke Marie, Royal Voices, Radio Mart Amsterdam, 10 to 12 midnight.

nou we gaan richting Oppo UI, eye-opener. Het woord is nu aan Richie Spice.

0: Onze enige echte I King. Featuring Pianiman.
1: Jouw goedheid wordt vaak jouw ongeluk.
0: Eye-opener.

bereidt u zich maar alvast voor. Want zometeen hebben we de reclameboodschappen en het nieuws. En daarna hebben we natuurlijk deel 2 van Royal Voices. En dan starten we met Time for Love. Yes, Mr. Jamison, Ganja for Life.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt het schip de Nautilus te kapseizen. De carrier, die onderdelen voor windturbines op zee vervoert, is 73 bij 16 meter. Er stroomt water de machinekamer binnen, vermoedelijk door een gat in de romp. Hulpdiensten proberen met man en macht het water weg te pompen om zo het zinken te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels in die door kunstmatige intelligentie worden aangestuurd om Russische drones neer te halen. De wapens zijn onder meer op bruggen in de hoofdstad Kiev geplaatst om snel oprukkende aanvallen te stoppen. Het nieuwe systeem is een goedkoper alternatief voor dure afweerraketten zoals het Patriot-systeem, waar een tekort aan munitie voor dreigt. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er inmiddels al verschillende drones met AI-geweren uit de lucht geschoten. En in het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: This is your captain speaking.

0: www.sfm.com. Odi, odi!
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
2: Is

star. Get down back on earth. Weg van die roze wolk. Oh, oh baby. For me. Turbulence. Wakker blijven, hè?

En Noah is nummer 1 geworden bij de nummer... Bij de... Even kijken. He is the number 1 male vocalist of the year. In Reggae North Awards 2026. Ainoa. So we're gonna listen to Ainoa. Even weg van die roze wolk. Want ik heb het gevoel dat jullie helemaal erin sluimeren. Ainoa, we're gonna shake it down. Bop! Our singing bird.

Nou, ik ga over naar een verzoekje. Laatste moment. We zijn aan het afbouwen. Ambush the Night van Bob Marley. Komt eraan.

U hoort het al. Dat we richting einde gaan. So we're gonna cool the pace, cool down the pace.

0: alvast groeten. Fijn dat u afgestemd was op Radio Maart hier bij Royal Voices. Het was me weer een genoegen om hier aanwezig te zijn. Ik hoop dat u hebt genoten. Zoals ik heb gezegd, una vergiti. Don't forget. Because when the Naya Bing is started, then Marijke is gone. Marijke is going home.
1: Please cool down the pace.
0: Welterusten, mevrouw Lia Velter. Of Veller.

We horen elkaar weer, of u hoort me weer volgende week maandag. Not so fast. Zelfde tijd om 10 uur 's avonds tot 12 uur, maar ja, tot 12:15. Zoals u weet zit ik met OV.

Ja, en dan dat wil zeggen, als ik met de Congo en de Bongo en de Naya Bingi ga beginnen, gaat u me niet meer horen, omdat in een spel dat hij in een machtakkie. Dus een hele fijne week, zoals ik het heb gezegd. Een goede nachtrust. En vooral morgenochtend gezond weer op. Marijke zei het zo. En dan Oarki, Congoman voor Droep Lion. En daarna gaan we afsluiten. Vanavond gaan we met wie gaan we afsluiten vanavond? Ja, niemand anders dan Luciano. Because there's no night in Azayan. En daarna krijgt u de Naya Bingi, beginspel van Royal Voices. Mijn mensen, bye bye, swai swai, tot volgende week. En volgende week hebben we ook weer leuke dingen. Ik doe mijn best om alles op een rijtje te zetten. En een paar interviews voor u ten gehore te brengen. Want anders zit je ermee. En het is altijd fijn om de artiest zich bekend te laten maken hier bij Radio Mars.

none born worthy to walk the seven seals.

0: Revelation 3:17.
1: This is the Rastafari.

come to pass. These days we pray and fast.

Smiling Chelsea. I devoted man of God.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 van Heerenveen naar Horen heb je vlak voor Den Oever nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, moet ik dan opstaan. Ben het even allemaal kwijt. Al weet

0: Si estás que te quema.
1: Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más.
0: Estoy muy borracho.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 van Heerenveen naar Horen heb je vlak voor Den Oever nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen, A Night Full of Jazz.

0: freedom in sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Bonte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.